0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: Wij speel je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is oeral west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzoom. Alle weken op televisie, benam op de WZTU. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.

0: opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Het weer, het is meestal droog in het westen vannacht. In het oosten valt er wat regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop, de beste muziek van Friesland.

0: Normandy bij Omroep Friesland.
1: De Fiets Over Sterrentocht.
0: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de Gearvetting.
0: De Fiets Over Sterrentocht.
1: Pinkstermandy.
0: Bij Omroep Friesland.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter Friesland van de Moorn.
1: Goeiemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En mooi is erbij, is bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was fleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Netlo.
3: Nee, dat is Netlo.
0: Friesland van de Moorn.

0: derde verdachte is nog voortvluchtig. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. In Litouwen is een gevechtsdrone neergestort. Vermoedelijk was die vanuit Oekraïne onderweg naar Rusland. De drone kwam niet tot ontploffing. Er storten vaker onbekende drones neer in de Baltische Staten. In Letland is de regering gevallen over de drone-incidenten. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop, de beste muziek van Friesland.

0: Marketing Sais Bjerm en het Sinterklaasfeest mei.
1: Als ik de kinderen zie, voel ik opluchting. De nieuwe generatie groeit op met een kinderfeest dat rekening houdt met alle kinderen.
0: Deel 3 van Tina in Sais Bjerm. Dit weekend in Friesland ook.

0: Kerstdagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslagjouwers die trofregje.
2: Wat ging er toen trof die hinnen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
3: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
4: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
5: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
6: En een keer en een keer.
0: Omroep Friesland. Ja. Nou in Friesland.
7: Het is perfect. Super.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaochao moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden voor meerdere willekeurige beschietingen het afgelopen weekend. De tieners reden rond in een gestolen voertuig en schoten op woningen en voorbijgangers. 4 mensen raakten gewond. 2 jongens van 15 en 17 jaar zijn opgepakt. Een derde is nog voortvluchtig. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. Het weer. De dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Mandy bij Omroep Friesland.
1: De Fiets Over Sterrentocht.
0: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de Gearfetting.
0: De Fiets Over Sterrentocht.
1: Pinkster Mandy.
0: Bij Omroep Friesland.

0: app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd Westmaborst. Ik als boeten de provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

over mijn machine. En uit die oude dag van eindelijk in de heerste versnelling hier. Dan wien wel hasten waar veel.

0: Vannacht is er weer
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: 6 uur, Sit van der Linde met het NOS Journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%.

0: Pro werd een flatgebouw en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken. De Russische aanvallen komen een dag na een aanval van Oekraïne op Moskou. Dat was weer een reactie op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liuzhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stort er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. En ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Een Gruttal helpt sinds een kam in actie voor een groep vaatrinders die met Amelon in de probleem brekken. Dat en meer dadelijk in Friesland van de Moorn. Eerst muziek van Bruce Springsteen.
2: Friesland van de Moorn.
3: My Erit Science.

0: Bruce Springsteen, Jesper Friesen van der Moorn en vanzelfs Dancing in the Dark.
1: Er zijn meerdere reddingsboten van de KNRM inzet, een helikopter van de kustwacht. Nou, de hulpdiensten op Ameland en hier ook onder wal. Dus ja, flinke operatie.
0: Ja, dat gaat over een reddingsactie justermoorn voor een reddingsactie. Actie Justermond van de groep Waterin is die in de probleem brengen. Daar is het even meer hoe je het. Ik heb het de gemeente Jereveen. Die zei het voor eerst nee, een neetopvang voor 60 asielziekers.
2: Op dit moment zitten er een paar partijen midden in onderhandelingen. Dus ik vind het geen goed moment.
0: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn. Het is manje 18 mei. En Fijke die er vanzelfs ik weer bij. Fijke, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Nederland riegert jildmeester in uit het Europese coronafonds. En Nederlanders horen de hichten van haar leen lever privé.
0: Ik zag trouwens dat er heel wat brug nog weer binnenkomen, hè?
3: Ja, meestal weer iets wat te vinden.
0: Ja, en de koffieplaat die zit er ook weer bij.
3: Nou, ja, tuurlijk. Ja. Waar zou dat nou wezen?
0: Het koorkast net hoor, hè?
3: Ja, inderdaad.
0: En dat het positief reageert op de non-stop muziek.
3: Oh, en jouw Tidrik al, hè? Die zit op lijn 21 naar Ljouwert, Choco.
0: Nou, ja. Goeie reis daar.
4: Om het Njoggen Oeren.
5: Omroep Friesland.
4: Friesland van de Moorn.
0: Mocht het Joertrekking niet op zinneskien waren, helaas. Het is gries en het bloed net droeg. De temperatuur die rent op naar zo'n 14 graden. Er zit een matige zuid-ont-zuidwestenwind. Meer hoe het waar, dat is Joert van Sibo Mollema. Eerst iets van muziek van de Frank Boeien Groep. Zwart-wit.

0: Oor njoggen oeren.
1: Friesland van de Moor.
2: Een groep van goed 30 meisken is justermoon betiet van het waterrijden. De groep meisken wie nachts om 2 uur rint afzet van de feste wal af en kwam vlak voor de eindstreek op het Ameloon in de probleem. Sietske Balt van de veiligheidsregio Friesland, die vertelt erover.
3: Van de morgen wie een groep watlopers vlak bij Ameloon in de problemen kwam. Ze hier een onderkollingsverschijnselen. En ze zijn vervolgens met helikopters en reddingsboten van het wat hellen en naar Ameloon gebracht.
4: Ja, hoe kan ze gebeuren?
3: Ja, dat is een goede vraag. Dat is op dit moment net heel duidelijk. We weten dat ze het goed kaart hier. En daarom hadden ze hulp inskeren. En ja, ben ze mijn reddingsoperatie naar Ameland gebracht.
4: Ja, je maakt grut afskaald. Waarom?
3: Ja, het wie een beste groep meesken. 28 watlopers en 4 gidsen erbij. Ja, als die groep alle keer hulp nodig had, dan is het belangrijk dat we klaarsteen met voldoende hulpdiensten. Dus daarom wie zowel op Ameland als hier rond de festival opschaalt.
4: Hoeveel is er inzetten?
3: Nou, er zijn meerdere reddingsboten van de KNRM inzet, een helikopter van de kustwacht. Nou, de hulpdiensten op Ameland en hier ook onder wal. Dus ja, flinke operatie.
4: Ja, hoe nou verder?
3: Nou, ze willen op Ameland ook goed helpen, dus uw hulp hier onder wal is net meer nodig. Op Ameland krijgen zij de zwaar die ze nodig hadden. Ja.
4: Want wie geen mensen die naar het ziekenhuis moesten?
3: Nou, het beeld was wel haast dat ze op Ameland alle keer de hulp krijgen die het nodig is. Hij kan daar douchen, warme kleren krijgen, weer op temperatuur komen. Nou, en daarna kan ze hun reis weer vervolgen.
2: Een van de meesten die het van het water redden waard, dat wie actrice Nienke Heeg. Ze vertelt wat er met een gids gebeurde, doet ze vlak bij het eiland winnen.
5: We moesten er nog even terug de girl heen, maar hij roem voor, maar hij zakte eigenlijk haast tot ons zien nekken in het wetter. Dus hij zou dit keer hebben, we moeten erom. Dus hij, nou, wij erom erin. Hè. En toen we een orengids, nou een stikje erop, dat wie echt wel een stikje erop. En dan voordat ze het beest moest, ik heb er een zwieren blabber. En dat, nou, dat rint gewoon heel onhandig, want soms zak het in ene voet helemaal voort in die oren net. Dus ik weet het maar misschien in eer, want het was net omvallen, want dan werd hij boven lief wiet. En toen kwam die orengids, nou die woer ergens oorsteken, maar die zakken ik helemaal voort. En die, nou, die voel ik om, dus die wie wiet, dus dat koe ik net. Nou, toen was er een treddenpoging waagd ergens oors. Maar ja, ondertussen, het werd er kou omheeg. En dan liet het wel hut. En meestal waren ik koud. Dus een van de deelnemers, die zei, ik viel me net lekker. En ja, dan liet het gewoon heel snel. Dus toen is de beslissing genomen van, we moeten hulp inroepen.
2: En die helpt die kamer voor Nienke Heeg. Dus in de vorm van een helikopter, dat ze mij naar het festival bracht is. Dadelijk staan juist meer over het verhaal.
0: De media van de Moor.
2: Eerst die het voor het Nijs Doornmedia, vanzelfs met Fijke.
6: Ja, goeiemorgen. Om vat te komen dat het kabinet in een domper van 100 miljoen euro omrent, zit het minister Eelco Heijnen van Financiën zijn nieuw plan in om oorspraak te houden op een forse gift uit het Europese coronafonds. Ja, de vraag is dus nog maar of de Europese Commissie hiermee akkoord geeft. Maar de band, man die zei, ik heb er wel vertrouwen in. De Telegraaf die schroot hier roeien. Ja, de ingreep van Heijnen om ja, die honderden miljoenen net mis te rinnen is nodig omdat Nederland zijn een forse kwatting dreigt om te rinnen op de 4 miljard euro aan subsidies die in Brussel voor ons land klaarstienen. En ja, Brussel hier erbij wil zijn van om daar oorspraak op te maken, dan moet hij een wol hervormingen terugvieren. Maar ja, meerdere van die hervormingen die drie net op tiert uitvier te worden. En de drie getallen een tiertje een kwarting van zo'n 600 miljoen euro per net terugvierde maatregel.
2: Oh, dus, dat is
6: ja,
2: nogal.
6: Dus dat kan wel aardig oprinnen. Ja, dat wilden wij ook nog. Een van de grootste netto betelers binnen onder het coronafonds. Ja, en de vorige week maken we nog bekend dat Spanje een groot deel, haast 10 miljard van dat coronafonds geld broekt om de pensioen van de ambtenaren om te vullen. En daarmee wij dreigen te komen, dat mij dan wel. Maar wij worden dus mogelijk gestraft. Ja, wat ben dat voor hervormingen? Dat gaat vooral op het merk van de arbeidsmerk en de aanpak van de schijnzelfstandigheid. Dus ja, en Heijn die wil het dus nou aanpakken om een god in zijn begroting vat te komen. Ja, dan is dat hoe fors geld voor zelfs. Dus, of trouwens toch hoe fors geld, hè? Wat vertellen ze dan aan ze, Erik?
2: Ja, staat de microfoon aan.
6: Stilte. Ja, nou, dat is het volgende onderwerp. Want praten, mijn collega's, hoe wat je vertien je, is nog heel iets taboe. Een meerderheid van de mijnwerkers die is kritisch over de nieuwe richtlijn loontransparantie. Ik wil mijn salaris privé houden, zeiden de meesten. Ja, dat nog blikken uit een enquête. Die toch een HR- en salarisplatform dienen is. Bedrogen die ben van nou 1 juni verplicht om ervoor te zorgen dat mensen neigingen kennen als ze hetzelfde verdienen als collega's die, nou ja, min of meer hetzelfde werk doggen.
2: Oh.
6: Ja. Ja, denk er maar om. Nederland viert de Europese richtlijn loontransparantie pas op 1 januari zien. Maar ja, die nieuwe regels die maken het voor mijnwerkers makkelijker, meisje, om te tonen dat ze te min betalen krijgen. Nou, zo verdien je vooral die nu loon corrigeert voor functie, ondervinding, opleiding en ontaloeren. Gemiddeld 6,1% minder als Malje. En Brussel wil ik een eindmeisje onder deze onverklaarbare loonkloof, dat ze dat nemen. En de ruglijnen met Malje ik helpen die te min betalen krijgen onder oren, allochtonen en uitstuurkrijften.
2: Het is natuurlijk ook voor die, als nou een solliciterend bent, dan is het natuurlijk ook wel een gigantische achterstand als ik geen flauw idee had wat er ergens betellen wordt.
6: Nee, inderdaad. Nou ja, er staat vaak wel een soort van richtlijn. Staat er die, van was het ongeveer verzin je kist.
2: Ja.
6: Maar ja, die zit vaak wel wat baanbreedte in.
2: Precies.
6: Dus, maar dan heeft wel een beetje een idee. Maar ja, dus we kunnen het daarna inzien.
2: We kunnen het checken. Nou.
6: Ja.
0: Zes het maar.
2: De eerste koffieplaat is die druppel je al binnen als druppelkoffie.
6: Ja,
2: och, wat mooi het is.
6: Ja,
2: Hast je ideeën voor een plaatsje die zo graag hier was om deze week lekker uiteinde te zetten? Deze mooi lekker uiteinde te zetten. Stuur maar even terug naar 0620 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

je het aan kunt, nou, kom dan gerust weer. En anders, dan donder je maar op. Want het is echt niet.

0: Armaan en ben ik te min.
1: Het is nog petit, maar
2: Iris Seijens
1: is al wekker.
2: Nood ook nog.
1: Van Seizoen Jochenoren.
2: Friesland van de Moor.
3: Op een gegeven moment dat viel zo, had ik nou ik kaart weer. En had mijn lief zei van ik wil dit net meer. Dan werd het wel heel dreig, want dan kist ik niks. En dat mijn lief één keer ja, om de kwollenrekken is. Ja, dan ben ik gewoon de sjaak. En ik zeg het om die heen gebeuren. Ik ben echt sterke Mali, ik. Die ik als een bibberend agarietje in mijn koren zak met een beethoven moest doen aan de stok. Ja, dan hoop ik wel dat die helikopter heel snel komt, want dan gaat het wel heel snel.
0: Dat is actrice Nienke Heeg. Ze weer justermoorn een van die rond 30 mensen die het van het water redden worden moesten. De groep die weer nachts om 12 uur begon om die waterintocht net aan te beloven. En vlak voor het eiland rekken ze insletten, trots het wetter, en rekken de mensen onder de kolen. Daarom was een grote reddingsactie begon. Van Nienke Heeg wie het de eerste keer dat ze te water in het weer. Ze vertelt wat er nou kreeg gebeurd eigenlijk.
3: Ja, het was eigenlijk wel een hele mooie tocht. En op een gegeven moment kwam de zinnen op. En dat was ik heel erg mooi. Toen was alles nog rustig en vredig. En toen kwamen we op een gegeven moment een bepaald punt. En zei ja, dan moeten we even, want ze nemen een opwesten van tevoren. Was dan tjinkomst en oh, ja. Moeilijke dingen en zo. En op een gegeven moment weer een bepaalde girl moest. En toen waren we eigenlijk al vlak bij het eiland. Het was eigenlijk al haast het einde van de tocht. En toen moesten we er nog even terug de girl heen. Maar hij roeide voor, maar hij zakte eigenlijk haast nou ja, tot ons nekken in het wetter. Dus hij zou dit keer hebben. We moeten erom. Dus hij, nou, wij erom rennen. En toen kwam een orengids, nou een stikvier erop. Dat was echt wel een stikvier erop. En dan voor dat het best moest. Ik werd door de zwieren blabber. En het, nou, het rint gewoon heel onhandig, want soms zak het in ene voet helemaal voort in die oren net. Dus ik weet het maar mijn vriendin eerder, mijn eerder. Want het was net omvallen, want dan werd hij boven liefriet. En toen kwam die orengids, nou die woer ergens oorstekken. Maar die zakken ik helemaal voort. En die, nou, die voel ik om, dus die weer. Dus dat koel ik net. Nou, toen was er een treddenpoging waagd ergens oors. Maar ja, ondertussen, het werd elkaar omheeg. Intussen. En dan liet het wel hut. En meestal waren ik koud, want we waren 12 uur vannacht. Weer een voetgang ongeveer.
4: Ja, dus je wien echt al, nou, wat is het, goed of jouw roeren onderwijs?
3: Ja, wien al, ik jaarde dat om kwartier van de hulpdiensten bellen binnen. Dus we wien al het koffie onderwijs, we wien er ik haast. Dus een van de deelnemers die zei, ik viel me net lekker. Hm. En ja, dan ging het gewoon heel snel. Dus toen is de beslissing genomen van, we moeten hulp inroppen. En toen ben we naar een hoger gelegen een eilandje daar, roen. Trompelen.
4: Ja.
3: Maar dat eilandje, dat water, ik hield het lietser. Want oei. In het begin werd het wetter nog leeg, maar het wetter komt vrij snel omheen. En dus het eilandje water, hield het lietser. En die een van die deelnemers die wil heel koud. Dus die, ik kom hier dan hak die beet. Dus die heb ik een Timmy ondrukt en beet houden. En toen een paar mannen nog erop van kom er ik hem bijstemmen met even een kringje maatje en koel warm houden. En toen die ene naar de oren waard wel stiller en koud, zeg maar.
4: Ja.
3: Dus dan weer wel, iedereen de plastic poeden die er nog maar hier in de jiske poeden of de poncho's die er nog weer in wel onlutst. Maar ja, dus die is wel op een gegeven moment door die enkels, knibbels, middel, het wetter komt heel dit heger.
4: Ja.
3: En we wisten dat de boot noemde was weer, maar die konden erbij eens komen.
4: En hoe wie de sfeer in de groep? Want als dat wetter dichter bij komt, ja, dat leek het me best wel beklemd.
3: Ja, nou, er waren een paar die waren wel een beetje direct wel wat in paniek, maar we konden elkaar eigenlijk wel rustig horen. En wat ouw leiden en eigenlijk iedereen wel kalm en positief.
4: Er moest eigenlijk een helikopter aan te pas komen van de kustwacht. Die had je hem ophellen, hoe wie dat?
3: Ja, dat is natuurlijk wel een avontuur. Dat is wel indrukwekkend. Dan hing het zo'n heel groot ding boven in Holle. En dan zakt er zo'n mandje zakken eruit aan de drieën. En die gooit dan 12 lussen om 12 meesken heen en die onder de oksel, maar daar kiest ik niks steen. Die in alle waai van zijn helikopter. En dan is het maar gaan met die benaderen. Ik maak een juichje, we staan de lucht in heen.
2: Omroep Friesland
1: is alles wat er speelt.
2: Het nijs,
1: de sport, het actuele verkeer.

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
0: Ze ben er haast uit.
2: Waar?
0: De jury van de Johan de Jongbeam. De natuurprijs van Omroep Friesland.
2: Oh ja?
0: Ja, maar ze hadden nog wel dus help nodig.
1: Hoe dan?
0: Nou, de jury had een top 3 maken. Daar wordt een winnaar uitkiezen. En wij kunnen mij stemmen.
1: Wij kunnen stemmen.
0: Kies stemmen op omroepfriesland.nl/BM.
1: Omroepfriesland.nl/BM. En bepaal mij wat de Johan de Jongbeam wint. Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
4: Oer een hele minuut is het Jelveson. Nou, altijd voor het Fryske Nijs, mij Fijke Wouda.
5: Een goeie morgen. Een groep van goed 30 waterrinners is gistermorgen betiet rijden. De groep wie is nachts om 12 uur rint afzet van de festival en kwam vlak voor de eindstreek op het Ameland in de problemen. Ze waren insluitend door het wetter en gewoon deelnemers rekken onder kwollen. Actrice Nienke Heeg, wie een van die waterrinners?
6: Op een gegeven moment viel zo dat ik nou ik koud word en dat mijn lief zei van ik wil dit net meer. Ja, dan ben ik gewoon de sjaak en ik zie het om me heen gebeuren. Ik ben echt sterke Mali. Ik die het als een bibberend aan een rietje in mijn koren zakte en een beethoven moest doen aan een stok. Ja, dan hoop ik toch dat die helikopter heel snel komt, want dan gaat het wel heel snel.
5: De waterrinners binnen mijn helikopter redden om de reddingsboten net bij de groep komen konen. Op het Ameland en onder festival stien de helpverleners kleren om de kuiders op te vangen. Sietske Balt van de veiligheidsregio Friesland, waarom de Sagrut inzet waard?
7: Het wie een beste groep meesken, 28 watlopers en vier gidsen erbij. Ja, als die groep alle keer hulp nodig had, dan is het belangrijk dat we klaarsteren met voldoende hulpdiensten.
5: Voor zover bekend hoefde net één naar het ziekenhuis. Het cruiseschip Hondius werd juist verwacht in de haven van Rotterdam. Het schip kwam niet nijs vanwege de deur van 12 Friese opvarenden, een stel uit Houwerwijk. De man verstoor op het schip zelfs de vrouw in een ziekenhuis in Johannesburg. Ze waren beide besmet met het Hantavirus. De orenpassagiers en een deel van de bemanning waren eerder al van boord hellen en zitten in quarantaine. De bemanningsleden die nog wel op het schip zitten, maar in Rotterdam van boord, maar moeten dan ik in quarantaine. Het schip zal daarna desinfecteerd worden. Rijn had ervoor zorgen dat het nieuwe vierlapseizoen nog net begonnen is. Dit weekend zou in Burgum de eerste wedstrijd houden worden, maar die waard vanwege het middenwaar op het laatste moment af zijn. Want ja, vierlappen bloedt nu een keer afhankelijk van het waar, zei Acronius Kramer van het vierlapboen.
8: Er is wel sprake van bandsport en dat zou ik wel kennen, denk ik. Maar dan moet er heel wat gebeuren en dat redden we net, denk ik.
5: Als het waar mij werkt, dan wordt de wedstrijd woensdagjoen inhellen. Een team van de Ljouwerter Roeivereniging Wetterwille had dit weekend de Alversteden Roeimarathon won. Het team kwam na rond 18 uur naar de finish. De marathon begon vrijdag bij 94 teams. Drie van haar helden de eindstreek net. Vanwege het middenwaar moest de organisatie de route in de nacht van vrijdag op sneeuw aanpassen, omdat het net verantwoord werd om oer de Sluitermer maar te varen. Daardoor werd net stempelen in Sleet, Starem en Hielpen. Het gaat om de 40ste editie van de tocht.
4: Mooi, Fijke. Dank u wel.
1: Friesland van de Moor.
0: Erit Seijens.
9: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
4: Mooie Friese muziek stiert van die kleer. Maar voordat we daar net aan gaan, eerst die het voor. Vanzelfs het waarberucht. Ik zei niet eens kijken dat het misschien wel Mollema is. Maar het Koejon Jonkman, ik wil ons wezen. Goeiemorgen.
10: Goeiemorgen.
4: Ja, dat klinkt toch verdomd vol als Jan Jonkman. Jan, ik ben heel benijd. Wat vandaag komen wij?
10: Nou, we weer vannacht weer dreigend, we skiën, maar uit en toe weer wat lichter ruim, wat stoer aan. Ja, en dat resulteert in temperaturen vannacht. Ik zag zo'n 9 tot 9 graden en die hebben we nu nog steeds. Zullen we hier in Eek, maar die best 9 en een hele graad. En hier hebben we vannacht 2,8, maar juist erbij, goed rijden, een hele millimeter. De pan zit ik een goed 9 graden, die hier juist er 5 millimeter. En ook met 2 zit dus ik al op goed zo'n millimeter bakkenveen. Zit al op 9 mm van juster en vannacht is ik zijn 9 graden naar de Dodan wat ik mooi, maar die heeft maar 3 mm. Laaksem, die zit wat heger, zit al op 11 en hele graad en hier is er 8 mm. Nou ja, we zitten maar in zuidelijke streming, er loopt nog een zwakke steuring naar het mat eerst en tafut. Het is wat skier, het maar wat lichte rein en stoorrein. En dat gebied, dat loopt nog naar het mat eerst en tafut, zoals ik al zei. Jel, waar de morgen wordt het vanuit het westen, waar we droog, dan is mogelijk nog even een glimp zien. binnen. Maar de volgende steuring die leidt al bij voor de Westkust. En dat loopt van de midden de provincie oer. En dan komen er weer buien tot ontwikkeling. In het eerste zelfs bij een klap stonger. Ja, de onstabiliteit in de grut. Het week en ik wil merken wat hoosjes boven het water. Soms pittige buien in de provincie. Zeker het juiste jongen bij juiste wat het voetbal in de Heerenveen. En ja, dan hebben we vanmiddag heb ik mij buien te krijgen. Maar het ene plak de kop valt meer dan het oren. Daarom heet het bent ik buien. Temperatuur nieuwt om de 14 graden. Maar een zwakke zuid-zuid eerste wind. In de 9 midden wordt het wel droog. Vanuit het westen wij nog een glimp zinnen. En vannacht is het droog. Mooie opklaringen. Dan zijn 5, 6 graden. En is wordt het weer diezig. En zelfs in het na het eerste kunnen we mist ontstingen.
4: En dan op naar de teaser. Wat verdijden we tot?
10: Nou, wat moeilijk, meest een bewolkte dag, maar je mag misschien nog wel krijgt even een glimp zinnen, maar de bewolking die had, is in de oorhaan. Maar is droog, maar in de midden op Nijver komen ze buien wat stoorijn. En maar in zuid-zuid eerste wind, ja, herinneren de temperaturen toch geleidelijk al wat op, ja. 15 tot 17 graden, maar in de midden werd een matige tot krachtige zuid-zuid eerste wind. Maar we uitzitten in 5 in de jong en in de nacht bloot het ik net droog, ik altijd nog wat lichte rein en stoorijn. En koud is net, maar zijn 10 tot 11 graden.
4: De dagen daarna, hoe komt het dan?
10: Het wordt steeds beter, want wat betreft we droger en we krijgen steeds meer ruimte voor de zinnen en de temperaturen die erin ik op. Dat je op waanzin, is dat nog net zo bot het geval. We hebben een afwisseling van wolken en zinnen en altijd nog komen ze op enkele buien. Het is dan zo'n 15 graden op het water en zo'n 17 graden meer de provincie. Dus dit op Nijver en matige tot krachtige zuidwestenwind. In de nacht is het droog, dan zie je tot 12 graden. Nou, en dat is de toonziek, de droog, geregelde zinnen erbij. Donald 18, 19 graden. Mooi matige zuid-zuidwestenwind. In de nacht komen ze op wat mist. Maar ja, vreet, dan komen we echt in die warme lucht. Mooi warme zuid-eerste wind. Geregeld zinnen. Donald 22 graden. En dat liep het weekend. Ik word trots te zetten. Nou ja, sageervetje. De warme dagen van de 20 graden plus. Die komen eindelijk een keer uit de motorballen bij.

0: The Bengals en Manic Monday.
1: Goedemorgen. Dit is Friesland van de Morgen.
0: Het is weer de week van de avondvierdaagse. Rondom in onze provincie zullen toezende ben en begeleiders te kuieren. En ik in Drachten, dat is een nice startpunt. Het thema, dat is disco. En ik praat erover met Marieke Akkerman van het Sportbedrijf. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, hoe dat nieuwe startpunt, hoe zit dat kreeg?
2: Ja, we gaan heel mooi naar een startpunt betocht met in Drachten. En we starten met de startfielden van de Drachtse Diamonds. Dat is een honkbal- en softbalvereniging. En die gaan natuurlijk een heel groot field. Dus we tochten dek en we vast mooi beginnen.
0: Oké, okay, de sportlijnen, dat leidt centraal natuurlijk.
2: Ja.
0: Want daar leidt het om. Want het is echt een drokke dieg. Hoe doe je hem dat krijgt?
2: Ja, dat klopt. Ja, daar ben we natuurlijk wel heel veel mee bezig geweest hoe we dat in goede baan kunnen leiden. Maar ja, daar ben we wel wat. Er zijn alle mensen die dat matten begeleiden. En hopelijk hebben we daar toch wel volle troststroom. En ja, op die manier het eigenlijk goed te kunnen regelen.
0: Ja, precies. Je maakt een afvrijwilligers om dat al weer voor te krijgen.
2: Ja, en we hebben nog een bedrouw die echt op het kruispunt zit. Die zei van nou maar mee een trorride. Nou maar dan hebben we mee om eigenlijk alle rossen goed mogelijk. Maar ik moet wel wat eerlijk zeggen. Wie zit er ik wel een beetje chin op. Omdat we net witte goed komt. Het just past altijd op de dijs zelf. Dus,
0: Ja, ik zei het al even. Dat thema, hè, want dat voelt mij dan op. Ik ken de kuif jou daar, ken ik wel. Maar dat er een thema bij je hebt, dat denk ik nooit van je hebt.
2: Nee? Nou, wie haalt elk hier eigenlijk een oorthema? En dan, dan alles kwam door de Rick aan mij. En dan, dat zit er toch krek in. Wat leuker uit.
0: Iedereen komt verkleid aan, neem ik op?
2: Ja, vaak dat de squallen dan iets algemeens. Maar dan ben ik meestal die heel erg uitpakken. Dus helemaal hele mooie outfits. Maar ja, vaak, ik denk dat nou meestal wel in glitter komen.
0: Oké, nou houden er 2000 deelnemers, die hebben haar inskreun. Dat koel op 3 mei. Had er nog mensen binnen die denken van, ik wil toch nog graag mij doen. Ik zoek toch nog graag de reputvolle.
2: Dat ken altijd. Alleen nog voor u is het belangrijk dat we het sabotier mogelijk weten. Maar alle, de start en de bestellingen. Maar als ze nog mij willen doen, dan kennen ze naar de infobarie van de bellen. En dan kennen ze daar alsnog een tasje plus een ticket op helje.
0: Je mag vanzelf strak de waarsverzissingen in de gaten. Hou je me droeg, lijkt het?
2: Ja, ik zie het krek in te zeggen, maar volgens mij bloot het droog.
0: Nou, dat is toch een geluk, zo steeds, maar dat is geen ongeluk vanzelf. Een geluk dat je me droeg had. En ik hoop dat de beslissingen zou blowen. En dat inderdaad, ik zei eerst, want zo dat konden wij dat reintje doen.
2: Ja, dat hoop ik net. Maar het ziet er goed uit, dus laten we daar maar van u gaan.
0: Doen we dat. Tieren dank, Marieke Akkerman van het Sportbedrijf. Dank u wel.
2: Ja, ik bedankt.

0: Bob Sinclair en Love Generation.
1: Friesland van de Moorn.
0: Jere Vinjen zei op dit stuit Nation een neetopvang van 60 asielziekers in de gemeente. Dat vertelde burgemeester Raffine Fokkers juster in het Nijsforum van ons programma Bureau de Vries. De opscore vanwege de spoedneetopvang in Loosdrecht, wie het er in je van de onderwerpen?
2: Ik ben zelf onlangs ook benaderd door het COA voor noodopvang hier in Heerenveen. Op het moment dat je dat besluit, en de noodopvang betekent eigenlijk niet dat je daar heel veel tijd voor hebt om dat echt heel, heel goed met de bevolking te gaan bespreken. Want dan ben je weer maanden verder en dan gaat het juist om die noodopvang. Maar ik kan wel heel goed voorstellen, op het moment dat je dat met een brief even communiceert met God, beste bewoner, volgende week komen er, nou in ons geval zou het dan 60 zijn, 60 asielzoekers, ja, dat doet iets met het sentiment. Het is wel zaak om daar heel goed over te communiceren.
3: Wat verantwoord hij trouwens aan het COA, Joen? Dat ze maar komen?
2: Ik op dit moment heb ik aangegeven, ik begrijp de vraag heel goed. En ik vind ook dat we als gemeente moeten gaan kijken wat. Maar je kunt niet alles met andere gemeenten neerleggen. En ik heb wel aangegeven, op dit moment zitten er een paar partijen midden in de onderhandelingen. Dus ik vind het geen goed moment.
3: En waar hier dan komen, Madden?
2: Ja, nou, daar ga ik nu iets veel door details in. Dat doe ik even nu niet. Maar de vraag is wel gekomen.
3: Ja, maar je weet ik van op allerlei plakken kjellet het zwier. En wil het eigenlijk net. En werd het al slaggerd. Maar de tolmeesken dat een plakje krijgen. En ik naar beneden. Maar horen we, het probleem ontsteert nog altijd. Ze komen misschien na een week wel weer met die vraag.
2: Nou, dat zoek in. En dan zou nog steeds mijn antwoord zijn. Van, laten we even wachten tot de onderhandelingen af zijn gelopen. Dat vind ik wel. Anders geven de partijen die nu aan tafel zitten. Dat vind ik nog naar hen toe gewoon niet goed. Maar ik snap de vraag wel heel goed. En we moeten wel met z'n allen gaan kijken hoe dat moet. En ik vind ook dat Den Haag op dat punt ook wel met ons mee moet denken. Want je kunt niet in Den Haag alles bedenken. En ook dingen ook niet beantwoorden. En vervolgens het probleem bij de gemeente laten. Wat nu wel gebeurt.
3: Wieke, doe je in Ljouwert? Is die vraag in Ljouwert ik al stelt?
4: We hebben in Ljouwert meerdere maal de vraag kregen om voor de noodopvang. Ljouwert het altijd haar verantwoordelijkheid nemen. En wat je bij u zeggen en bij mij wil zeggen is de irritatie naar gemeentes die dan zeggen, ja, maar wij doen het net.
2: Ja.
3: Dat maar wat vind je van een argument? Zat bijvoorbeeld in Jereveen Broek dat van ja, ze zijn nou al hier nog aan het onderhandelen. Dus nou even net. Zit maar even eerlijk, ze zit je in Woody.
2: Ja.
4: Nou, ik begrijp het van de burgemeester volkomen. Wat ik moeilijk vind en nou ja dan. Zeg ik maar hoe ik daarop denk. Ik heb hier mooi een partij die onderhandelt. Wij jou denk ik naar verwijzen om tafel zitten. Die zijn, ja, we hier een aantal punten. Dat gaan we parkeren, maar geert ook hoor. We willen een AZC. Ik begreep vanuit de rol van Afine als burgemeester volkomen. Dus straks op het moment dat wij nou om die nood- of spoedopvangvraag voldaan, komt er vuur in die onderhandeling die we net kunnen broeken. En dat doet net van het in goed. Maar wij van mij, als mens en als volksvertegenwoordiger de grote irritatie zit, is dat wij deze gemeente die een verkiezing in ben gegaan, maar partijen die zeggen, als je op u stemmen, horen wij die AZC's in. Maar wij hebben een spreidingswet. Ja. Los van dat je zegt, je hebt een morele verantwoordelijkheid als longen, marginaal, naar nijkommers, naar de orde, naar opvang en naar Ter Apel, binnen partijen die dus mooi dit uitgangspunt, als je op u stemmen, horen wij in, verkiezing doen hè. Maar het is het git over de plaatsing. Maar een valse belofte. En ik heb toen zijn, het is volksvlakkerij. Ik heb nou, en ik merk dat het me rekkert. Ik zeg nou naar al die naar de rellen, waar ik het wil te zeggen. En denk, het wie in het linnig volksvlakkerij, het wie volksmennerij.
0: En dat wie Wieke Goudswaarts is fractievoorzitter van CDA in de gemeente hier van Ljouwt. En gerest burgemeester Afine Fokkers hoe het nee van haar gemeente Heerenveen voor een neetopvang. De volslijne uitsturing van Brode Vries is waarom te jaren bij uit de uitsturing mist op onze website en vanzelfs als podcast.

0: Coldplay.
1: Eerst maar Friso van de Moor. En Magic.
2: De media van de Moor.
1: Fijke, het Nijse Toren Media.
3: Ja, een soort bissen in het Nijse, het Auronne Wiekijn. Helaas ben daar ik deren bij vallen. En dan hebben we toen meestal net door bissen. Ja, ik in een beest trouwens. Ja, wat wie er al hier aan de hand? In Eerstenriek, daar is een 60-jarige vrouw verstoord na een onval van een kudde kei. Haar man van 64, die rekke zwier verwoenen, die is met een traumahelikopter overgebracht naar een ziekenhuis. Het wie al hier in Oberlins, in Oost-Tirol. En ja, de meesten zijn daar ontkuieren in de bergen. En daar in eerst bij een grijde gebied kan het ziental een kei van verschillende lokale boeren. Die wien daar ik. En ja, die hebben dus deze meesten samar onvallen. Het is een raadsel waarom. Want Shukai die wonnen wel eens onvallen uit meestal een honk bij haar. Maar dat wie in dit geval dus net zo. En ik had ze hun keltjes dan bescherm je wel bij geleaks. Maar ja, waarom dus in dit geval dat echt weer onvallen is, is onbekend. Autoriteiten en boeren die adviseren kuiders dus om voorzichtig te wezen in de buurt van kei. Het advies is om afstand te houden, had je een hoen her, om die wol onder lijnen te houden en op de kuierpaden te blowen. En ja, als dan vee dan al dichterbij komt, neer de reg te keren. Dan is er in Bulgarije, krijgboeten de Bulgaarse haardstad Sofia. Er is een mooi natuurgebied, ik bergachtig. En daar is een man van 31, is daar verstoren na een onval van een beer.
1: Oh.
3: Ja. Zaakkundigen binnen er sporen van op het lichaam van die man van een vrouwtjesbeer en haar jong, zei een politiewoordvoerder. Wie een trietiger dus. En stafverkomstkot is Satrië Foen. Wie een dik die twee chalets verbindt. En het is een heel populair kuiergebied. En daar zit ik wel meer wilde beesten. Onder andere dus harten, reeën, wilde zwinen en wolven. En zijn tolve beren. En het is zo'n 2010. Voor het eerst zo'n 2010 dat Ian in Bulgarije toch een beer de maken is. Dat wie je dus in een oor gebergte. En dan wie er in Duitsland, er is een tijger ontkwam uit een particulier, bij een particulier beheerd verblouw. En die had dus een 23-jarige man onvallen. Die is daarbij zwier verwoenen rekken. En die tijger die is daarna door de politie deerskatten. Dat gebeurde al een keer dichtbij Leipzig. En beste rugorganisatie PETA die zei er moet strengere regels komen voor het houden van gevaarlijke wilde beesten. Het zou in dit geval gaan om een trainer die dus tijgers traint. En die had zo'n 8 tijgers in wat de PETA neemt omschroot als ontoereikende omstandigheden. Ja, het maakt net te makkelijk wijzen om voor die beesten om te ontsnappen vanzelfs. Politie heeft geen details hoe het incident jong. Wordt via de wol dat er na het deerschetten van de tijger geen gevaar meer weer voor de omjouwing.
1: Er zit wel wat in de loft dat die beest nooit zou bolsturen op in.
3: Ja, het is toch misschien roeken die het mooie waar. Ik
1: vind
3: het.
1: Ja.
3: Goed.
2: Omroep Friesland.
4: Alles wat er speelt.
5: Komt ie?
6: Nijsmakkers. Else Vreet is er een nieuwe editie van Nijsmakkers.
7: Dat is het idee.
6: Maar meer makkers bij Omroep Friesland zag ik Roelof de Vries waarom op het Nijs van de Arune Wieken.
7: Steen meer op.
6: Kom op, man. Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieken.
7: Oké, let het dan maar ergens ook in.
6: Janko komt maar zien lifehack.
8: Warm je nooit die onijenkoeken op in de magnetron.
6: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
9: Ik vind zelf vooral leuk, daarom ben ik er ooit mee begonnen.
6: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
9: Maar ik blik dat ik net enige ben.
6: Nijsmakkers. Els Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.
4: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.

0: gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De politie waarschuwt voor nepadvertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken daar reclame voor honderden nep-webwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen op producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het oplichting, zegt de politie.
1: En als iets te mooi is om waar te zijn, het is een beetje cliché, maar dan is dat vaak ook zo. Je kunt voor hele lage bedragen met 60%, 70% korting, is het bijna onmogelijk om iets te kopen.
0: In een jaar tijd zijn er 535 criminele webshops onderschept. De politie vindt dat moederbedrijf Meta meer moet doen om oplichters tegen te houden. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht minstens 12 mensen gewond geraakt. Drones zouden zijn ingeslagen bij woongebouwen en scholen in Odessa. In Dnipro werden een flatgebouw en een vuurwerkopslag geraakt. Zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na een aanval van Oekraïne op Moskou. Die was weer een reactie op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liuzhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2. Storten er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Grutal helpt sinds een kaminactie voor een groep waterrenners die bij Amelon in de problemen rekken. De eerste dagelijks meer hoor. En muziek komt erom van

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Friesland van de Moorn.
10: My Erit Science.

0: Phil Collins en You Can't Hurry Love.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: Reddingsboten van de KNRM inzet, een helikopter van de kustwacht. Nou, de hulpdiensten op Ameland en hier ook onder wal. Dus ja, flinke operatie.
0: Nou, een reddingsactie voor een in de probleemrekken groep waterhinders. Daar is dadelijk meer over. En we hebben ook Keertsen, Keertsen's Menno van Swieten, Tjesse Steenstra en Erik Minnesma, die winnen voor de 12e keer op Riegen.
4: En er werd 2-1 en toen maakten hun steeds meer fouten en wij waren eigenlijk gewoon foutloos. Ja, en dan kan het heel snel gaan.
5: Fijke, weg gaan stoten hoe dadelijk. Warmtepompen die vallen duurder uit door hogere stroomkosten. En ondernemers willen dat het regeerde oerbelasting van het stroomnet als nationale ramp behandelt.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dat dadelijk. Eerst het Waberucht in het kwad met Jan Jonkman.
6: Een goeie boon. Een rijngebied loopt nog uit met de eerste tafut. En letter van de moon wordt het droog. Het boot naar boven het skier. Uiten er nog een glimp zinnen. Maar vanmiddag vanuit het westen waar je komt er op Nijbuien is kant op. Mogelijk bij mooi een klaptonger. Vooral in het eerste van de provincie. De temperatuur in Joot liggen zo'n 14 graden. En er zit een zwakke zuid-zuid eerste wind. Vannacht is het droog, klert het op, hebben temperaturen om de 5, 6 graden, maar we komen ze op het diesje en in het maat eerst we komen ze op het mist. Morgen is het de meest bewolkte dag, maar is het droog, in de midden op nij wat rein en wat stoorrein en wat enkele buien. En mooi matige tot krachtige zuid-eerste wind is dan al zo'n 15 tot 16 graden. In de nacht bloedt het ook net droog, maar koud is het net, want het is aan het zien tot 12 graden. Maar aanstaan meer hoe het waar.
0: Een groep van 30 mensen is gisteren om het tijd van het water redden. De groep wie nachts om 12 uur rint afzet van de verste wal en kwam vlak voor de eindstreek op de Ameland in de probleem. Sietske Balt van de veiligheidsregio Friesland.
3: Van de morgen wie een groep watlopers vlak bij Ameland in de problemen kwam. Ze hier een onderkollingsverschijnselen. En ze hebben vervolgens met helikopters en reddingsboten van het wat hellen en naar Ameland gebracht.
7: Ja, hoe kan zulks gebeuren?
3: Ja, dat is een goede vraag. Dat is op dit moment net heel onduidelijk. We weten dat ze het goed kaart hier. En daarom hadden ze hulp inskakelen. En ja, ben ze mijn operatie, reddingsoperatie naar Ameland gebracht.
7: Ja, je maakt grut opschaald. Waarom?
3: Ja, het was een beste groep meesken. 28 watlopers en vier gidsen erbij. Ja, als die groep alle keer hulp nodig had, dan is het belangrijk dat we klaarsteen met voldoende hulpdiensten. Dus daarom is zowel op Ameland als hier rond de verste wal opschaald.
7: Hoeveel is er inzetten?
3: Nou, er zijn meerdere reddingsboten van de KNRM inzet, een helikopter van de kustwacht. Nou, de hulpdiensten op Ameland en hier ook onder wal. Dus ja, flinke operatie.
7: Ja, hoe nou verder?
3: Nou, ze willen op Ameland ook goed helpen, dus uw hulp hier onder wal is net meer nodig. Op Ameland krijgen zij de zwaar die ze nodig hadden.
7: Ja. Want er waren geen mensen die naar het ziekenhuis moesten?
3: Nou, het beeld wat wij hebben is dat ze op Ameland alle keer de hulp krijgen die het nodig is. Hij kan daar douchen, warme kleren krijgen, weer op temperatuur komen. Nou, en daarna kan ze hun reis weer vervolgen.
0: Ja, in ieder geval de mensen die het van het waard helle waard, dat wie Nienke Heeg, actrice Nienke Heeg. Ze vertelt wat er met een gids gebeurde dat ze vlak bij het eiland waren.
8: Toen moesten we er nog even terug de girl heen. Maar hij roeide voor, maar hij zakte eigenlijk haast nou ja, tot ons in nekken in het water. Dus hij zei, dit keer hebben we moeten erom. Dus hij, nou, wij erom rennen. En toen kwam een orengids, nou een stikvier erop. Dat wie echt al een stikvier erop. En dan voor dat stijl best. Dus ik werd door de zwieren blabber. En het, nou, het rint gewoon heel onhandig. Want soms zak het in ene voet helemaal voort in die oren. Hè. Dus ik liet eerder maar mijn vriendin eerder mijn eerder. Want het was net omvallen, want dan werd hij boven liefriet. En toen kwam die orengids, nou die woer ergens oorsteken. Maar die zakken ik helemaal voort. En die, nou, die voel ik om, dus die wie weer. Dus dat koel ik net. Nou, toen was er een trainerpoging waagd ergens oors. Maar ja, ondertussen, het werd elkaar omheeg. En dan liet het wel hut. En meestal waren ik koud. Dus een van de deelnemers die zei, ik viel me net lekker. En ja, dan liet het gewoon heel snel. Dus toen is de beslissing genomen van we moeten hulp inroepen.
1: De media van de morgen.
0: Fijke, het Nijse Torenmedia.
5: Ja, een warmtepomp om je hoes te verwarmen dreigt het financieel minder onttrekkelijk te worden door een nieuw systeem voor stroomkosten. Trouwens, grote erhoe. Op dit moment betaal je alle huishoudens op de energierekening een vers tarief voor netkosten. Maar van 2029 af worden die verste kosten deels vervangen door een variabel tarief. Het tarief wordt heger zodra het spitsuren is op het net en leger als het rijstig is. En ik word stroom in de winter relatief duur. En zullen huishoudens die een soort stroombroeken hegere netkosten betalen. Ja, het doel erachter is om net congestie tjin te gaan. Maar ja, als bi-effect wordt dus het broeken van warmtepompen volle duurder. Want ja, benam in koude man heeft een soort stroom nodig. En de vereniging warmtepompen maakt het hem grutter zwargen. Ja, de branchevereniging is bang dat mensen die warmtepompen oewaaien straks ons jochertjen wil een verdubbeling van de stroomprijs in die dure tiersblokken. En ze letten nou onderzoekje ja, hoe die waarom vertient die het, ja, hoe dat verslechtert door het nieuwe systeem. En uit wat toch hoe die net gewoon congestie hè, ondernemersorganisaties VNO-NCW in Brabant, Zeeland en Midden. En dan en Midden, dat is dan Flevoland, Gelderland, Oerissel en Utrecht, die roept het kabinet op om de netcongestie als een nationale crisis te behandelen. In een brief van staatssecretaris Joannes de Bat van Klimaat en Groene Groei steen voorstellen voor de aanpak van de oerbelasting van het stroomnet. En ik de gemeente Eindhoven en ik regionale ondernemersvereniging hadden handtekening zet onder die oproep. Ze verwiezen naar een deel van de provincie Utrecht. Daar ben vanaf juli geen nieuwe aansluitingen langer mogelijk op het volle stroomnet. En bedrogen of inwenders die nieuwe of zwittere aansluiting willen, ja, die komen op een wachtlist. En dat is daar ik de bedoeling dat ja, uiteraard een heel op op een gegeven moment dat er dan spitshoer is, hè, mensen komen thuis,
0: ja,
5: zetten de auto onder de lader, ze zetten de elektrische kookplaat, zetten zo een, ja, dat ze dan een seintje krijgen van, heb je even die auto van die lader hoor. Want oorst dan is het stroomnet overvol. Of dan kennen we dat net on, dat er zo volle stroom aannam wordt. Ja, ze zeggen ik van, het is in Den Haag nog net heel dol terugdrongen wat voor grote risico's hier aan zitten. Want ja, als regio als Brainport Eindhoven vastlopen, raakt dat het hart van de Nederlandse high-tech en maakindustrie, waar de machines voor de wereldwijde chipindustrie worden gemaakt. Dus ja, de gevolgen kunnen heel groot worden als je niet ontdien wordt.
0: Oh. En dat is natuurlijk ook je informatie, hè?
5: Ik bedoel, maar nog voor Den Haag kennelijk wel, want ze wil er nog te min op.
0: Dat is ook wel wat. Dadelijk dan gaan we het over het keersen, wat dichter bij hoes dus. Naar muziek van Damiano David, Tyla en Nile Rodgers. Omroep Fries.

0: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Het patroon van Menno van Swieten, Tjetse Seenstra en Rick Minnesma had het hardklasse Keersen in Sint-Annevoen. Ze wien juist op de sterk van het patroon van Martin Bersma. Het weer de tweede vrije formagepartij van het seizoen die het troch het patroon woon waard. Naar die vriendenwieken in mijn naam. En deze keer gaat het patroon makkelijker aan. Dat vertelt Rick Minnesma.
2: Ja, dit ging makkelijker dan vorige week in mijn naam. Ja. Het was wel meer een wedstrijd. En nou tot 1-0. En we hadden een heel best bordje, wij totaal niet. Een beetje afwezig leek het ook wel, denk ik.
3: Ja, dit eerst een van Erwin Sielstra.
2: Ja, klopt. Ja, en daarna wordt het 1-1, voor mij 1-0-6-6. En er werd 2-1 en toen maakten hun steeds meer fouten. En wij waren eigenlijk gewoon foutloos. Ja, en dan kan het heel snel gaan.
3: Ja, ze hadden eigenlijk helemaal geen punten meer, hè?
2: Nee, voor mij is het ook geen één keer meer 6-6. Ja, de laatste was dan weer 6-6, maar weinig punten inderdaad. Ja.
3: Deze partij sloeg Menno van Swieten op, maar had ik partij een bal keert. Wat deed er maar Menno?
2: Ja, één wedstrijd ging hij bal keren. Dat was ook echt puur om Chisholm moest even in zijn rol komen en die sloeg gewoon echt heel goed op. Dat was tegen Petit van Sipma. Menno had ze niet echt heel lekker beet, ik kon ze niet achterin krijgen. Mijn bal is misschien iets makkelijker om achterin te krijgen. En ik was voorin niet heel sterk, dus we zeiden van dan proberen we mij en Chis in de rol te krijgen. En daar is Menno heel goed in om zichzelf dan even aan de kant te zetten en belang van Petuur te kaatsen. Dus dat was niet zozeer omdat hij heel slecht opsloeg, maar dat was puur om, er was niks aan de hand, maar dat was puur om mij even beter te maken, zeg maar. Ja.
3: En dan stapte ik direct voor, hè?
2: Ja, ik heb daar nooit echt problemen mee. Ik heb een vrij rechte hand van opslaan. Het is niet heel spectaculair, maar ze zitten er vaak wel in. Dus ja, nee. En ik word er wel beter van. Hè. Ik denk dat met de meeste kaartjes, als je een dubbelfunctie hebt, word je gewoon beter. Ja, dat had ik in Chisholm nu. En dan het ging hartstikke goed.
3: Heeft de Thuis trouwens ook een speakers? Want dit is nou wat ik die junioren mij tel. 5-5, hè? 5 overwinningen.
2: Ja, dit is 5-5, ja. Ja, we hebben nog wel wat, we hebben nog wel wat spijkers, dat gelukkig wel. Daar mag het niet aan liggen.
3: Nee. En ik zeg nog even naar die vingers daar. En nog steeds toch wel een beetje intape, hè?
2: Ja, een beetje voor de zekerheid. Vrijdag zijn de hechtingen eruit gegaan. En toen knapte die toch nog even een beetje open. Toen zei ze van nog hecht of hecht pleisters. Nou, ik zeg graag pleisters, want die hechtingen doen niet echt. Voelt niet heel lekker. Dus voor de zekerheid hebben we een tape en wat bescherming. Maar ik denk met een week of twee dan zijn ze er wel weer af. Hoop ik.
3: Op mooi naar de finale. Ja, wat partijen, dan lijkt het dat de zinstander soms eens even oorjackert. Maar dat je hem dan een beetje meer gas jouwt, dan is het clear, hè?
2: Ja, en ik denk als wij gewoon ons niveau halen, dan moeten we van iedereen kunnen winnen. En soms maken we het onszelf moeilijk met 2-3 buitenslagen in het eerst. Ja, en dan pakt elke tegenstander. Er zit geen slecht partij bij. Dus dan krijg je gewoon eerst tegen. Ja, dan lijkt het misschien. Als het moeilijk gaat, gaat het dan ook. Alleen als we dan weer foutloos gaan kaatsen, dan is het ook weer zo klaar inderdaad.
3: Ja, want je middenlijnen die is 100%. Wat moet het worden dit hier?
2: Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat anderen ook nog niet 100% zijn. Dus het kan nog heel leuk worden.

Dreams, wie dat, vanzelfs van Fleetwood Mac. Het is nou 4 minuten voor 7:30. Dit was nog wat muziek. En waarom net van Creedence Clearwater Revival. Wat toch van Traveling Band. Die kunnen we wel eens even draaien. Tenminste, hè?

0: CCR en Traveling Band.
1: Pinkstermandi bij Omroep Friesland.
2: De fiets over sterrentocht.
1: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
2: Live.
1: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
2: En na je 8 op tv, de gearverdie.
1: De fiets over sterrentocht.
2: Pinkstermandi.
1: Bij Omroep Friesland.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: De Musical 10-daagse is weer begonnen. Krijg nu een gratis rang-upgrade bij de Powerpop Musical en Juliet. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
11: Hoppa.
10: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3 sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
13: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
14: Oké, we gaan.
2: Dit is Omroep Friesland.
15: 92.2 FM.
16: Het is een minuut oer Jalwe achten. Het Frieske Nijsnow, mijn Fijke Wouda.
17: Een goeie morgen. 32 kuiders ben justermorgen betiert rijden van het waard. De groep weer s'nachts om 12 uur rent afzet van de festival hoor. En kwam vlak voor de eindstreek op het Ameland in de problemen. Ze waren insletten door het wetter en gewoon deelnemers rekken onder kwollen. Actrice Nienke Heeg weer een van de waardrenners.
18: Op een gegeven moment viel zo dat ik nou ik koud weer. En dat mijn lief zei van ik wil dit net meer. Ja, dan ben ik gewoon een sjaak. En ik zeg het om je heen gebeuren. Ik ben echt sterke Mali, ik, die het als een bibberend als een rietje in mijn koren zakt en een beet houden moest aan een stok. Ja, dan hoop ik toch dat die helikopter heel snel komt, want dan gaat het wel heel snel.
17: De waterrinners binnen mij een helikopter rijden om de reddingboten net bij de groep komen koenen. Op het Ameland en onder de festival stien de helpverlieners kleer om de kuiders op te vangen. Sietske Bald van de veiligheidsregio Friesland, waarom de zakgrut inzet waard?
19: Het wie een beste groep meesken, 28 watlopers en 4 gidsen erbij. Ja, als die groep alle keer hulp nodig had, dan is het belangrijk dat we klaarsteen met voldoende hulpdiensten.
17: Voor zover bekend hoefde net Ian naar het ziekenhuis. Op de provinciale dijk bij Halwert is juist een beetje een automobilist verwoenen rekken. Slachtoffer ziet in een auto die terug nog onbekende oorzaak hoe de kop sleeg en op het dak bedaren. De helpdiensten was de bestuurder uit de auto helpen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De dijk weer terug het ongeluk een skof dicht. En bij de zeedijk bij Jester Bierum is dit weekend het kunstwerk Dijk van een Wijf iepende. Het gaat om een 64 meter lange beeldenis van een vrouw ontworpen door Nienke Brokke. Het kunstwerk is opbouwd uit klaar uit de streek en inscheerde met kroeren en gezen. Het gaat om een initiatief van Sense of Place dat langs de hele Waardkust landscapes kunstwerken onlissen wol. Bij de iepening is het kunstwerk oerdroegen onder de gemeente Waardhoeken. Die stelde Jeder hield beschikbaar voor de onlis en zal onder Boppedat het onderhoud betalen. De wedstrijd die het SCRVJ juist in eigen stadion in Ajax spelen hier stil aan willen maken, doet er in de laatste 20 minuten zwart buien voelen. Dat vindt de trainer Robin Veldman.
20: Als je kijkt naar de kwaliteit van voetballen, ja, uiteindelijk rolt de bal niet meer. We hebben een paar omschakelmomenten. Esther die moet een bal eigenlijk chippen in zijn dribbel om hem nog mee te krijgen. Want dat had wel gewoon heel veel invloed op het spel. En Ja, en dan komt veiligheid erbij. Doorglijden, een bal die je verkeerd inschat omdat die in één keer stil ligt.
17: Veldmans die het net lindig in zijn kritiek. Ik, de trainer van, de Chimpartij, Oscar Garcia, vindt dat het spul stilaan worden moet hier. We trainen om te voetballen, niet om te waterpoloen, zei er bij de NOS.
4: En
17: het bleu 0-0 trouwens. Dat moet ik er nog in bij zitten.
4: Ik zou zeggen, als het waterpolo de jood erin zit?
17: Ja.
4: Dat is dadelijk.
15: Daar horen we naar uw uitdaging. Die Damstra-service onderhoud in Ljouwt zie je vermotiveerde collega's. Al vier generaties lang hebben we kwaliteit tegen in de vaandel. Surf voor onze vacatures op damstra.nl.
21: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
15: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Surf voor onze vacatures op damstra.nl.
22: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
23: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
22: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
24: Wat ik zeze woe. Hast 3 miljoen boeken en allegair te keep. Hier per dagen bij Steven Sterk. Vree 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien op de Gediek. Voor Else Keeper een boek vergees.
2: Friesland van de Moor.
3: Erit Science.
25: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
16: Frieske muziek komt er aan. Griet jouw dadelijk tip van de sluier. En dat is dan net, dat is een tipje aan het dat noemen. Dat noemen het heat tip van de sluier. Maar eerst iets voor het waarberocht met Jan Jonkman. Een goeie morgen.
26: Ja, Erit, ik een hele goeie morgen.
16: We hadden nog eens twat buien juster op het Jereveen. Hoe dat vandaag ging, hoe dat vandaag komen we?
26: Nou, we komen de nacht, maar het weer wat rustig, het weer skier, het weer wat miserig, maar temperaturen om de zon tot 9 graden heen. Nou, en die temperaturen van de 9 graden, die hebben we nog steeds, want in die 9 maart is een trein een hele millimeter van, de point die zit op zo'n millimeter. Gisteren die zit ik op goed 9 graden, en Bakkeveen goed op 9 millimeter, en dan Water op 3 millimeter. Laaksem, hier zijn 8 millimeter, en Nije Hoske, vlak bij Jereveen, die zit op zo'n 12 of 13 millimeter. Meter. Daar zit die dikke bui van juster mee die ik ben. Nou ja, we zitten nog steeds in een zuidelijke streming, Jood. We hebben een zwakke steuring die nou uit naar het eerste tafut loopt. Ja, we hebben nog wat te krijgen, maar wat lichte rein en stoorrein. Maar vanuit het westen wordt het droog. Het is nog wat skier en diezig. Dan wordt het van de morgen hebben we nog komen op wat droegere rieten. Nog mogelijk een glimke zinnen. Maar ik zou de volgende steuring, die laat ik alweer van de westkust clear. Op een matzee zit er ik als wat tongerin. En die steuring die loopt van de middenweg van westen eerst over de provincie heen. En dan komt mijn kinderen weer een tal buien tot ontwikkeling komen in die onstabiele lucht. En zelfs weer een klap tongerin, het eerste van de provincie. Dan het binnenbuien, dus het ene plak die kriet wat meer dan door. En de temperaturen die binnen lezen jood om de 14 graden. En dan staat een zwakke zuid-zuid eerste wind. In de naaimiddag wordt het dan bedroeg. Maar vanuit het westen waai nog een glimpje zinnen erbij. Vannacht op naaidroeg, we opklaringen en dan tot 5 tot 6 graden. Maar wat komen ze op wat deze? En hoe naar de eerstelijke rijen komen, hoe meer komen ze je helpen. Misbanken.
16: En dan liep het op morgen.
26: Nou, morgen word ik bij een bewolkte dag. In de maand is nog even een glimpje zinnen. Maar de bewolking heeft de oorhand morgen weer. In de maand is het droog. Maar op een middag komt er weer een aantal buien tot ontwikkeling. En ik heb weer wat rein. En uitentro wat rein en stoorrein. Maar de temperaturen die liggen morgen. Ik ben om de 15 tot 17 graden. Maar je zwakke. En in de middag matige eerste wind. En dan zit er ik wel wat vlaagjes van 4 in. Maar in de jong en in de nacht bloot het ik net droog. Maar uitentro wat lichte rein, wat stoorrein. Maar met hoge temperaturen boven in de dubbele cijfers van zo'n 10 tot 11 graden.
16: Oké, okay, en de dagen daarna, rent de temperatuur dan nog verder op?
26: ja, die temperatuur die wordt steeds wat, die rent alle dagen plus die wat meer. Waanzin, dan hebben we nog een afwisseling van wolken en zinnen. Is het altijd naar zo'n 15 graden per waadeiland tot zo'n 17 graden meer de provincie. Ja, die wind is even wat omgang naar het westen, dat bij de bloede temperatuur even wat stikken. Maar in de nacht is het droog, dan 10 tot 12 graden. Vooral tongen, ja, dan komen we echt wat onder invloed van wat hege druk. We zorgen dat dan tongen jou geregeld zinnen erbij 18, 19 graden. Een matige zuid-zuid-westenwind. In de nacht komen ze wat mist en zo'n 12 graden. Maar van vrede de wind om naar het zuideersten ta komen we echt in de warmere lucht te zitten. Geregeld zinnen. En dan hebben we vrede al temperaturen van de 22 graden. En die 22 graden die komen het weekend. Ik wil ze even terugzetten. En dan kunnen we wel stellen dat we een prachtige Pinksterweekend voor de boeg hebben. Nou ja, Sageer Vesent, het Pinksterweekend die trakteert op temperaturen van 20 graden in de plus.

Die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit.

0: duurt te lang.
1: Davina Michel en Duurt te lang.
2: Goedemorgen.
3: Dit is Omroep Friesland.
2: Friesland van de Hoorn.
1: Het weer de grootste natuurramp in de 19e eeuw in Nederland. De wettervloed van 1824. Maar in zware storm in februari dat hier brutsen krekboeten warkem de dieken trog. De volgende winnen nog Jern Vielber in het Efteling. Juster is in Museum Warkums Erfskip de tentoonstelling Wettervloed 1824 openen. En dan praat ik over met Gerrit Twijnstra van dat museum. Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
1: Eerst eens even naar Juster. Waarom? Want hoe wie die opening?
4: Nou, dat was wel feestelijk. We begonnen met koffie en gebak. En dan hebben we het verhaal gehouden over wat er al gebeurd is in 1824 in februari. En we hebben nog de expeditie Oerpolder hebben gepubliceerd of gepresenteerd. En dat is een fietstocht van de Waag om de wolventent daar in het Heidenskip. En daarna hebben we naar de eerste etage gekend en dan hebben we de tentoonstelling gepubliceerd.
1: En ik kan me zo voorstellen, als je er dan om werk je al die tijd, dan ben je natuurlijk wel benijd hoe het mensen reageren en wat voor vragen dat ze nog komen en zo. Is er iets wat jou echt verraste?
4: Nou ja, ik zit er al een kort in. Ik ben er al een periode aan de gang. En ja, de meesten stellen wel vragen en daar heb je soms een antwoord op en soms in bed vanzelf. Maar ja, wat we meestal wel opvolgen is dat wij al je originele printen hebben. Er heb ik wel horen tentoonstellingen geweest over de oestreming. Maar er zijn vaak wel kopieën, vaak ik wel van nieuwsafbeeldingen. Maar we hebben alleen maar origineel, zeker ja, 14 origineel. Het mooie is ik nou dat wij nog een origineel schilderij hebben van Douwe Jongens de Hoop. En die heeft 12 lito's maken. Of een paar tekeningen maken en dan ben je al de lito's van 12 pleersen in Warkmen Eiland. En nou, dat is wel een verrassing voor zo'n meisje.
1: Oh, dus dat weert echt een genieten voor die mensen. Dus dat ze, nou, dit, ze toch misschien van dat ze wel weg. Het zit wel weer een orgleider wezen, maar de origineel die honken dus.
4: Ja, de originele boeken lezen direct uit 1825, die komen binnen. Van de Beier, van Leeuwen en van Zwart. Nou, je kan er net omkomen, ze lezen achter glas. Maar je kan ze wel beschermen. En online ben ik te zien, maar dat hebben wij net opzet. Ja? Dat is via Google Books en via Delver. Kan die boeken ik terugzien. Maar dan moeten we nog wat bijdwalen, dan moeten we nog een QR-code of zo, dat je er beter bij komen kennen.
1: Maar ik wil bijzonder dus, want ja, je kent dus zin naar die boeken en naar die printen, weet je wat erin. Maar je kan er dus ook nog even in beweging komen op die fietstocht.
4: Ja, en dan stap je op de fiets, dan heb je dat is van dat je het expeditie Wettervloed, 1824, op je Frisk. En dan ga je op de fiets en dan begin je bij de Waag en dan spreek je daar even informatie. We zijn hier van 1 tot 4 elke dag. En dan stap je op de fiets en dan jouwt die expeditie Oerpolder waar onder de land fietsen moeten. En dan eindig je via de Heermaar bij Kouden. Dan via de vuurtoren eerst naar Warkentuin, dat Pantje nemen we dat. Dan ga je via de Heermaar. En van de Heermaar kom je uiteindelijk in het Heidenskip uit bij de wolvententen.
1: Want dat is een audiofietsroute? Hoe werkt dat, krijg je?
4: Ja, het is een audiofietsroute. Je kan downloaden, je kan het gewoon opzetten op je telefoon en dan punt voor punt aanswitchen. En dan begin je in het museum waar ik het Erfskip, maar de tentoonstelling vanzelf. En dan eindig je, ik ben in het museum in het Heidenskip.
1: Oh.
4: Scherven van de Scariatat.
1: Dus dan kom je van het ene museum in het andere museum?
4: Ja, ja. Waar ik het Erfskip is dan hier van hier en ontvieren, maar het museum in het Heidenskip is daar en achter hier eigenlijk. Dus het is bij van doet zelf het licht even uit.
1: en van wat nog denk ik van, nou, dit lijkt het mij ook wel wat om dat al je mij te maaien. Ontwaan je kind dat eigenlijk, de tentoonstelling en de fietstocht?
4: Nou, die tentoonstelling, die bedoel ik krijg zolang ontwerpen wat mij betocht hebben. En dat kan wel eens via die deur, dat maakt het dus nooit zo vol uit. Ik ben werken zelfs kip. En die fietstocht, die bedoel ik, nou wel een ontleren in de lucht, wat goed is.
1: Dus alle tijd om eens even naar te komen?
4: Ja, ja.
1: Mooi.
4: En mensen die van fietsen horen en mensen die van historie horen, nou, dat is een unieke tocht voor.
1: Het komt al hier bij elkaar. Dus in het museum Warkums Erfskip van Tierentank Gerrit Twijnstra van datzelfde museum.

0: Tom Petty en de Heartbreakers en Free Falling.
1: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moor.
0: Nevens de supporters van Heerenveen Idrek dit seizoen de beste speler van de club. Joris van Overeem. Hij krijgt van haar de voorkar Boppe, Jacob Trenskou en Ben de Klaverboer. Op het 12e en 3e plak eindigen. Van Overeem die reageren op de titel. Nee, Orin van de wedstrijd die Heerenveen juster in de stadbuien zijn Ajax spelen. En die eindigen in 0-0.
3: Ja, mooi compliment van de supporters. Ja, die kijken elke wedstrijd, dus zullen we wel kijken of we hebben. Nee, mooi compliment. En ja, dat. Ja,
4: dan over deze wedstrijd, die natuurlijk kolderiek was. Na 70 minuten was het een soort van waterpolo-wedstrijd. Heb jij überhaupt dit ooit meegemaakt, zoiets in die trant?
3: Ik heb wel eens zoiets meegemaakt, maar dan had je het verwacht. Nu in midden mei of begin mei heb ik het niet verwacht om zo te spelen. Nee, ik vond het heel jammer, want het was nog van alles voor het spelen. En dan verpest het eigenlijk de wedstrijd.
4: Je speelt op een gegeven moment die bal ook zo kansloos over de zijlijn. Nee, is dit nou de beste speler van het jaar?
3: Ik dacht misschien een andere tactiek proberen om de bal op te wippen en dan weg te schieten. Maar nee, dat lukte ook niet.
4: Je maakt ook zo'n gebaar van, ja sorry, ik weet ook niet wat ik moet doen.
3: Nee, ik was, het is leuk voor een minuutje en dan ben je er wel klaar mee.
4: Ja. Jullie worden achter in deze competitie. Wat zegt jou dat?
3: Ik moet zeggen, je hebt er weinig tijd voor om terug te kijken nog. Want het seizoen is nog niet klaar en de play-offs komen eraan. Maar wel een teleurgesteld gevoel als ik heel eerlijk ben. Zat meer in. En vooraf hebben we gezegd, vooral in de winter hebben we gezegd, we willen iets speciaals neerzetten. Ja, dat plek 8 is dat niet, denk ik. Wel het puntenaantal, maar als je kijkt puur ranglijst, dan zat er meer in.
4: Ja, toch die wedstrijd van vorige week, hè? Nou, vandaag ook wel, weet ik wel. En natuurlijk, je speelt 34 wedstrijden. Maar...
3: Nee, ja, dat is het. Het is niet alleen vorige week. We hebben het op verschillende momenten laten liggen. Op verschillende momenten ook extra punten gepakt. Maar er staat meer in.
4: Als jij dit seizoen van 0 tot 10 een cijfer moet geven, wat geef jij het dan?
3: Het seizoen is nog niet klaar. Dus ik zou nu zeggen een 7. Ik denk dat we dit seizoen... puntenaantal gehaald hebben wat een tijd niet gehaald is, behaald is in Heerenveen. Ik denk dat we heel leuk spel hebben laten zien. Ik denk dat we weer de fans enthousiast hebben gemaakt met ons voetbal. Ik denk dat heel veel jonge jongens, maar ook anderen, een goed seizoen hebben gedraaid en een hele mooie ontwikkeling hebben laten zien. Dus ik zou zeggen een 7. En het kan nog een heel mooi seizoen worden.
4: Als je de Europese voetbal haalt, wat wordt het dan voor cijfer?
3: Ja, dan gaat het naar 9. Ja.
4: Steeds bescheiden trouwens. Die zou zeggen 10.
3: 10 zou zijn als je 5e was geëindigd. 9, maar dat is schitterend.
0: Ja, en dat zei Heerenveen-speler Joris van Overeem. Thomas, die speelt Heerenveen zijn eerste wedstrijd in de play-offs voor Europees voetbal. Het gaat dan om een uitwedstrijd in Utrecht.
1: De media van de morgen.
0: Feike, Toren Media.

0: Mooi Feike. Mooi Feike, bedankt dat wie het lijfste.
1: Mijn stem is een stuk better. Dit is jongeres Dara uit Bulgarije. En Bulgarije heeft met dit nummer het Eurovisie Songfestival won. En ik denk dat achter de schermen een heel soort bezig verrommen wie bij de winst. De onverwachte winst van Dara. Dus ik voor het eerst dat Bulgarije wint. Want ja, Israël zie je heel lang op kop. En zou wel je witte Fine Gwolan dat heel omstrijden dat Israël mij docht. Nou, daarom die Nederland onder oren net mij. Ja, en als Israël woon hier, ja, dan hier ze daar echt een groot probleem aan bij die organisatie. Dus, maar ja, hoe moeten we nou verder? Komt Nederland waarom, Bigelix? De NPO die zei, ja, we zullen stap voor stap een afweging maken. En dat zullen we heel zwartvuldig doen. Komt eerst een evaluatie. En dan zullen we ook nog weer contact opnemen met Avro Tros. He, want die organiseerde dat uit namen van Nederland. NPO had het dit hier oornaam in elk geval het verslag van het Songfestival. Dus ja, zo zeg ik, de redenen voor de boycott die binnen net vod. Dus dat is dan weer even opscoot, dat probleem. In elk geval ben Bulgarije heel blij, want het is voor het eerst dat ze dit won.
0: Feike, dank u wel.
2: Krijg je allemaal in de mail?
3: Hij is vergees en hij is super actueel.
4: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
2: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus
5: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
3: Scroll die nooit. omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
6: Nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
7: Voor een nieuwe Opel, Heima, service en auto's, is de voor Elsen hier.
8: Hast u extra een lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en haast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
9: De eerste snedemat werd van het loon. Maar meent is een boer nou dijs of nachts?
10: Ik meer of duis, dan kan ik goed zien met de kruiden vol zitten.
9: Doch ek mij, meer of dij. Grutskopjes Grijdenvoegels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdenvoegels.nl.
11: Big Green Funny's actie. Kind 1034 maar €924. Inclusief installatie.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
14: Door Almegens met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat het afgelopen jaar een recordaantal mensen geëxecuteerd is. Het ging wereldwijd om ruim 2700 mensen, vooral Iraniërs. De nasleep van de grote protesten dit jaar is niet in de cijfers meegenomen. Sinds Amnesty de cijfers bijhoudt, begin jaren 80, was het aantal geëxecuteerden niet zo hoog. De Amerikaanse politie heeft in de stad Austin 2 tieners aangehouden voor willekeurige beschietingen. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen auto's en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. En het was moeilijk om de daders te vinden, zegt de politie.
15: You have shots fired, you have vehicles that are being stolen, then you have people that are actually struck beginning this morning. And so piecing all of that together again was complex, but it was done.
14: Een derde verdachte is nog voortvluchtig. De identiteit van bijna 3/4 van 100 verdachten van oplichting is achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. In het Belgische

0: Bewolkt vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En naast in Friesland van de Moorn gaan we toe die kutte reddingsactie juster morgen voor een peer waterrinders. Een peer, een stikkers wat. Best wat waterrinders. In de probleemrekking en de reddingsactie. Hoe je dat krijgt, dat juist dadelijks. Muziek komt rond van Madonna.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
3: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
4: Voor een nieuwe Fiat. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
5: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
6: Easysit.nl. Dan zit hij al goed.
7: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
6: Kom naar Easysit in Burgum. Nou, ontzoll nu het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit jou goed.
8: Friesland van de Moorn.
9: Mai Erit zei

0: Madonna, wie dat? En Borderline.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
3: Nou, er zijn meerdere reddingsboten van de KNRM inzet. Een helikopter van de kustwacht. Nou, de hulpdiensten op Ameland en hier ook aan de wal. Dus ja, flinke operatie.
0: Een reddingsactie voor een in de probleemrekken groep water in de stad Aasnoer. En Jereveen Ajax hier stillijn worden matten vanwege de stortbuien. Dat vindt trainer Robin Veldman.
4: Als je kijkt naar de kwaliteit van voetballen, ja. Dan komt de veiligheid ook nog bij. Ik zit altijd op de kwaliteit van voetballen, want uiteindelijk rolt de bal niet meer. We hebben een paar omschakelmomenten. Esther die moet een bal eigenlijk chippen in zijn dribbel om hem nog mee te krijgen. Want ja. Dus daar, dat had wel gewoon heel veel invloed op het spel.
0: Een groot vette ballet eigenlijk, hè? Daar kwam het op Del.
5: Het wie ik een beste bui, inderdaad. Dus echt een stwartbui. Ja, dan wordt het voetbal in dat...
0: Nou ja, dan is goed. Echt. Ja, straks meer hoor in elk geval. En Feike... Die is daar snake.
5: Zeker. Verkeer van een bijzonder horloge rint compleet uit de hoorn. En na je strenge regels beschutten de eind van het museum hoe de Eerste Wereldoorlog van een Nederlander in Frankrijk.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dat dadelijk. Eerst het waarberucht in het kwad en dat komt van Jan Jonkman.
6: Een goeie boom. Een rijngebied loopt nog uit wat eerst een tafut. En letter van de moon wordt het droog. Het boot naar boven het skier. Uiten er ook nog een glimp zinnen. Maar vanmiddag vanuit het westen waar je komen er op nijbuien is kant op. Mogelijk bij mooi een klaptonger. Vooral in het eerste van de provincie. De temperatuur in Jood lezen zo'n 14 graden. En er zit een zwakke zuid-zuid eerste wind. Vannacht is het droog, klert het op, hebben temperaturen om de 5, 6 graden, maar we komen ze op het diesel en in het maat eerst we komen ze op het mist. Morgen is het de meest bewolkte dag, maar is het droog, in de midden op nij wat rein en wat stoorrein en wat enkele buien en maar een matige tot krachtige zuid-eerste wind is dan al zo'n 15 tot 16 graden. In de nacht bloedt het ook net droog, maar koud is het net, want het is aan het zien tot 12 graden, maar aanstaan meer hoe het waar.
7: Op een gegeven moment viel zo dat ik koud word en dat mijn lief zei van ik wil dit net meer. Dan wordt het wel heel dreig, want dan kist ik niks. En dat mijn lief één keer onder kwollenrek is, ja, dan ben ik gewoon de sjaak. En ik zeg het om je heen gebeuren. Een peer echt sterke Mali, ik, die als een bibberend agarietje in mijn koren zakt en een beet houden moest aan een stok. Ja, dan hoop je wel dat die helikopter heel snel komt, want dan gaat het wel heel snel.
0: En dit is actrice Nienke Heeg. Ze weer justermoor in je van de rond 30 meisken die het van het water redden willen moesten. De groep die weer nachts om 12 uur begon om een waterintocht naar het Ameland. En vlak voor dat eiland rekken ze in een probleem. Nienke Heeg, over wat er krijgt maar in een gids gebeurde, doet ze vlak bij dat eiland winnen.
7: Toen moesten er nog even terug de girl heen, hè. Maar hij roem voor, maar hij zakken eigenlijk haast tot ons zien nekken in het wetter. Dus hij zou dit keer hebben, we moeten erom. Dus hij, wij erom rennen. En toen wong een orengids, een stikvier erop. Dat wie echt wel een stikvier erop. En dan voordat ze het best muziek hebben, de zwieren blabber. En het rint gewoon heel onhandig, want soms zak het in ene voet helemaal voort in die oren net. Dus ik weet het maar mijn vriendin eer, want het was net omvallen, want dan werd hij boven lief niet. En toen woon die orengids, die woer ergens oorstekken, maar die zakken ik helemaal voort. En die voel ik om, dus die weer weer, dus dat koel ik net. Nou, toen was er een treddenpoging waagd ergens oors, maar ja, ondertussen, het wetter kwam omheeg. En dan liet het wel hut, en meestal waren ik koud. Dus een van de deelnemers die zei, ik viel me net lekker. En dan gaat het gewoon heel snel. Dus toen is de beslissing genomen van we moeten hulp inroepen.
0: Ja, van zover dat is erop. Ik bedoel, herstel. Die helpt die kamp van Nienke Heeg in de vorm van een helikopter dat ze in ijst waard. Maar de waarden volle meer helpt sinds een inzet. Sietske Balt, 6 van de veiligheidsregio, die vertelt erover.
3: Het was een beste groep meesken, 28 watlopers en 4 gidsen erbij. Als die groep alle keer hulp nodig had, dan is het belangrijk dat we klaarsteen met voldoende hulpdiensten. Dus daarom weer zowel op Ameland als hier rond de festival opschaald.
8: Hoeveel is er inzetten?
3: Nou, er zijn meerdere reddingsboten van de KNRM inzet, een helikopter van de kustwacht. Nou, de hulpdiensten op Ameland en hier ook onder wal. Dus flinke operatie.
0: Ja, van zover bekend hoogte er net in naar het ziekenhuis. Voor Nienke Heegewiet de eerste keer dat ze te water in ging. En ze weet ook nog net als ze dit op Nijdoas wil.
2: De media van de Moorn.
0: Feike, door de media.
5: Dan kan je dat wel een beetje, ja, zo'n ondervinding houden. Dan doet het net heel gauw weg,
0: nee,
5: denk ik dan. Ja,
0: maar zo voorstellen.
5: Nou, ja, de verkeer van een bijzonder horloge van Swatch. Die is een gearworking ongeen met het Zwitserse Audemars Piguet. Ja, Swatch die kennen we van betelbare horloges. Dat Audemars Piguet, nou, dat is echt, dat moet aardig naar de boes, om die betelie te kennen. Dat is een bijzondere gearworking dus. Het gaat om een zakhorloge. En dat ken ik als een hanger om mijn nek. Het droegen worden. Of ja, je kent als bureauklok of ja, om een tas hing je. Kost het rond de 350 euro. En ja, de verwachting wie al wel dat het horloge populair was. Alleen ja, wie in trije plakken in Nederland wie het te keep. Onder andere in Utrecht en in Amsterdam. Maar dat is behoorlijk uit de hand doen. Er waren al mensen die slippen al een nacht van tevoren op stritten. De tentjes en alles waren opzet om je maar rond te komen. Het is een zeldzaam horloge. En ja, mensen die willen hem dan hebben. En dan kan ze hem voor hegere bedragen terugverkeerpje. Dat is het idee erachter. Een kleinzaak in Utrecht die het nou de horlogefabrikant Swatch ontsprakelijk stelt voor de skeer die het ontstien is door die, ja, chaotische lancering van dat horloge. De stien dus vreten morgen al meesten op stoepen. Ja, ze lutsen een spoor van vernieling en versmarging. Ja, meesten die maar natuurlijk hun behoefte waren, dat dienen ze gewoon op stritten. Lieten ik alles maar gewoon lezen, etensresten en alles. Etalageruut is heel al bestikker en ja, zonder dat hij dat graag woer voor, ja, zelfs. En de gevel is bekrast en er is ik graffiti is er op spuiten en alles. Dus ja, hij zei, hier krijg ik een nieuw geveltuntje. Hier we daar online. En dat is ik heel al vernield. Er werd tegen onze zijgevel geplast en gepoept. Ja, dat word je dus echt net. En ja, zij zei ik, dit hier Swatch onkom Shin Martin. Want ja, stien alleen bij de eigen winkels, die een paar beveiligers. Maar voor de rest, wie er totaal geen maatregelen nam. Nou, de politie had bij alle treien, heen, dus Utrecht, Amsterdam en ik Leidschendam. Daar had de politie uiteindelijk ingrepen. De winkels die ben dichtbleun. Want het drank gewoon compleet uit de hand. Daar kwam ik al hier oorvolk op ouwe. En ja, het was een beetje gremietig daar, de sfeer. Dus toen zijn we lossen dit voor eerst. Oh. Dus ja.
0: Want dan wist je hoe letter het is.
5: Dan weet je wel hoe letter het is, ja. Na 20 jaar dan valt het doek voor de grote privécollectie van de Nederlandse Fransman Jean-Paul de Vries. Hij hier in de rin van de jaren een grote collectie opbouwt met restanten uit de Eerste Wereldoorlog. En die is nu in beslag genomen. Frankrijk heeft strengere regels. Oorlogsresten die vallen tenij onder de Nationale Erfgoedwet. En die mag je daarom net zomaar mijn naam worden. Ja, een heel soort mensen die binnen maar gewoon ontgraven. En die nemen alles mee wat ze maar vinden kennen. En ja, hij zei het, ik ben een van de eersten die met deze hudde handhaving geconfronteerd werd. En dat had ik met zijn eigen populariteit te krijgen. Hij lukt eerlijk 10.000 bezoekers. Ja, groepen squalbanen, ons zelfs oritsfunctionarissen, dat is wel bijzonder. En ik, The Lonely Planet, de reisgids, die nam het op in een boekje Mijn best bewaarde geheim in Europa. Ja, mijn hele leven lang ben ik altijd trouw gebleven aan het principe dat deze collectie uit 5 kilometer rondom dit huis moest komen. En had hem dus, ja, wat dat betreft onder regels houden. Alleen nog, ja, dan veroor je die regels. En ja, het werd dus al hier in beslag genomen. 24.000 stikken binnen al in beslag genomen. En ja, met 40 man sterk hebben ze het museum ontleed. Iemand van de douane zei, je hebt gewoon de pech dat jij de grootste en mooiste collectie met bodemvondsten hebt. Je hebt het bal geopend.
0: Maar het is wel seconde.
5: Ja, is heel snel, ja.
0: Levenswerk.
5: Nou ja.
0: Het zijn wat er nou, maat? Wat er nou is heel?
5: Nee, maar er zit voor hem misschien nog een riochzaak zelfs om te komen. Dus
0: hij
5: moet hem maar even gedijst houden.
0: Hij heeft
5: hem
0: net helemaal bedeld dus.
5: Nou nee, tjen hem.
0: Oh.
5: Ja. Goh. Dus ja, nee, dat is net best.
0: Aanstaande houdt hoe de Kuiervjouwerdaagse. Die zet op een soort plakking uit aan je hoort. Eerst iets van muziek van Miles Smith. Omroep

0: Miles Smith en Stay.
1: Fijke, er is een berucht van alle dieken.
2: Ja, inderdaad. Het zit op drie plakken vast op dit moment. De A-Song, daar begin ik even mee. Van Friesland naar Grensland. Er zit er tussen Merem en De Lierke staat het 4 kilometer vast. 6 minuten extra rijstijd. De andere kant op, tussen Tienje en Tjalbert, daar staat het ik vast. 4 kilometer file, 3 minuten extra rijstijd. En onder Ljouwert, de N31, de Woordwij, richting Westerhoek. Daar staat 2 kilometer, staat het stil of riet het stadig. En 3 minuten extra rijstijd.
3: Goeiemorgen.
4: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Het is weer de wieken van de avondvierdaagse. Roenominus provincie zullen duizenden ben en begeleiders te kuieren. En ik in Drachten, dat is een nice startpunt. Het thema dat is disco. En ik praat erover met Marieke Akkerman van het Sportbedrijf. Goeiemorgen.
5: Goeiemorgen.
0: Ja, hoe dat nice startpunt, hoe zit dat kreeg?
5: Ja, we gaan heel mooi naar het startpunt betocht met in Drachten. En we starten bij de startfield van de Drachtse Diamonds. Dat is een honkbal- en softbalvereniging. En die gaan natuurlijk een heel groot field. Dus we tochten dek en we vast mooi beginnen.
0: Oké, okay, de sportlijnen, dat leidt centraal natuurlijk. Want daar leidt het om. Maar het is echt een drokke dieg. Hoe doe je hem dat krijgt?
5: Ja, dat klopt. Ja, daar ben we natuurlijk wel heel veel mee bezig geweest hoe we dat in goede baan kunnen leiden. Maar daar ben wel wat. Er zijn al die mensen die dat matten begnietje. En hopelijk hebben we daar toch wel volle troststroom. En op die manier het eigenlijk goed te kunnen regelen.
0: Ja, precies. Je maakt een afvrijwilligers om dat alweer voorkort te krijgen.
5: Ja, en we hebben nog een bedrouw die echt op het kruispunt zit. Die zei van nou maar het meest trorieden, nou maar het meest genien om eigenlijk alle vol zo goed mogelijk. Maar ik moet wel wat eerlijk zeggen, wie zit er ik wel een beetje chin op, omdat we net witte goed komt. Het just past altijd op de dijs zelf, dus.
0: Ja, ik zei het al even, dat thema, hè, want dat voelt mij dan op. Ik ken de KFJ daar, ken ik wel, maar dat er een thema bij je, dat denk ik nooit van je hebt.
5: Nee? Nou, wie haalt elk hier eigenlijk een oorthema? En dan, dan alles kwandel, daar ik aan mij. En dan, dat zit er toch krek in. Wat leuker uit.
0: Wat, iedereen komt verkleid aan, neem ik op?
5: Ja, vaak dat de squallen dan iets algemiers. Maar daar ben ik meestal die heel erg uitpakken. Dus helemaal hele mooie outfits. Maar ja, vaak, ik denk dat nou meestal wel in glitter komen.
0: Oké, nou houden we 2000 deelnemers, die hebben haar inschreun, dat koel op 3 mei. Had er nog mensen binnen die denken van, ik wil toch nog graag mij doen, ik zoek toch nog graag de reputvolle.
5: Dat ken altijd. Alleen nog voor u is het belangrijk dat we het sabotier mogelijk weten, maar alle, de starttijden en de bestellingen. Maar als ze nog mij willen doen, dan kennen ze naar de infobalie van de Welle. En dan kennen ze daar alsnog een tasje plus een ticket op helje.
0: Maar je mag vanzelf strak de waarsverzinsingen in de gaten. Hou je me droeg, liek het?
5: Ja, ik zie het krek in te zeggen, maar volgens mij bloot het droog.
0: Nou, dat is toch een geluk bij ongeluk, zo steeds. Maar er is geen ongeluk vanzelf. Een geluk dat je me droeg had. En ik hoop dat de beslissingen zou blowen. En dat inderdaad, ik zei eerst, want zoals konden wij eerst altijd rein doen.
5: Ja, dat hoop ik net. Maar het ziet er goed uit, dus laten we daar maar van u in.
0: Doe we dat. Tieren dank, Marieke Akkerman van het Sportbedrijf. Dank u wel.
5: Jim, ik bedankt.

0: Friesland.
1: Alles wat er spiegelt.
2: Ze maakt de hele sjerre stik.
3: Hier heeft nou ik een eigen YouTube-kanaal.
4: Lekker, lekker, lekker.
3: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
5: Ik vind het wel een moment erop.
3: Zoog op YouTube.
5: De wienjaarsjes.
3: Het Omroep Friesland streekje hier.
6: Ja, dat wel een goed gevoel. Dat wel.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
10: Appetito.
9: Appetito.
8: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
9: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
12: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
11: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
12: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
3: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
14: Het is haast Jel van Jochenen. Tiet voor het Frieske Nijs, mijn Fijke Wouda.
15: Goeiemorgen. 32 kuiders ben gistermorgen betiert redden van het waard. De groep wie is s'nachts om 12 uur in het oorzet van de Veste Wallo en kwam vlak voor de eindstreek op het Ameland in de problemen. Ze waren insletten door het wetter en gewoon deelnemers rekken onder kwallen. Actrice Nieke Heeg weer een van de waardrinners.
16: Op een gegeven moment viel zo dat ik nou ik koud word en dat mijn lief zei van ik wil dit net meer. Ja, dan ben ik gewoon de sjaak. En ik zeg het om me heen gebeuren. Een peer echt sterke Mali. Ik, die als het bibberend aan een rietje in mijn koren zakt en hun beet houden moest aan een stok. Ja, dan hoop ik toch dat die helikopter heel snel komt. Want dan gaat het wel heel snel.
15: De waterrinners binnen mijn helikopter redden om de reddingboten net bij de groep komen koenen. Op het Ameland en onder Vesterwals stien de helftverlieners kleren om de kuiders op te vangen. Sietske Balt van de Veiligheidsregio Friesland, waarom de Sagrut inzet waard.
17: Het was een beste groep meesken, 28 watlopers en vier gidsen erbij. Ja, als die groep alle keer hulp nodig had, dan is het belangrijk dat we kleersteren met voldoende hulpdiensten.
15: Voor zover bekend hoefde net één naar het ziekenhuis. Cruiseskip Hondius werd juist verwacht in de haven van Rotterdam. Het skip kwam in het Nijs vanwege de deer van 12 Friese opvarenden, een stel uit Houderwijk. De man verstoorde op het skip zelfs de vrouw in een ziekenhuis in Johannesburg. Ze waren beiden besmet met het Hantavirus. Orenpassagiers en een deel van de bemanning waren jeder al van boord hellen en zitten in quarantaine. De bemanningsleden die nog wel op het skip zitten, maar in Rotterdam van boord, maar moeten dan ik in quarantaine. Het skip zal daarna desinfecteerd worden. Leden van actiegroep Extinction Rebellion hebben gisteren in Ljouwert actie gevierd tegen het fokken van beesten voor wat zien nemen de industriële veehouderij. Een veewijn met daarin als beesten verklaarde mensen riep door het centrum van de stad. De activisten gingen op een tal locaties in peteer met publiek. De veewijn wordt ik in orensteden in Nederland inzet. De wedstrijd die het SC Heerenveen juster in eigen stadion in Ajax spelen, hier stil aan Wurmbatten, doet het in de laatste 20 minuten zwartbuien voelen. Dat vindt trainer Robin Veldman.
18: Als je kijkt naar de kwaliteit van voetballen, ja, uiteindelijk rolt de bal niet meer. We hebben een paar omschakelmomenten. Esther die moet een bal eigenlijk chippen in zijn dribbel om hem nog mee te krijgen. Want ja. Dus daar, dat had wel gewoon heel veel invloed op het spel. Ja, en dan komt veiligheid erbij, doorglijden, een bal die je verkeerd inschat omdat hij in één keer stil ligt.
15: Tje, chippen in de dribbel. Het is een, ja, nee voor mij. Veldman die is hier dus net al in zijn kritiek. Want ik, de trainer van Chimpartij, Oscar Garcia, vind dat het spul stilijn wurmatten hier. We trainen om te voetballen, niet om te waterpolo'en. Het er bij de NOS zijn. Het bleu 0-0.
14: Fijke. Dank u wel.
0: Kom naar de open dag van Scootmobiel Friesland op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nicolaasgaar. Ons hele assortiment staat voor u klaar bij de opening van ons nog grotere en vernieuwde showroom. De grootste van Noord-Nederland. Scootmobielen, zowel nieuw als gebruikt, maar ook driewielfietsen en rollators. Dus welkom op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nic. Kom proefrijden, de koffie staat klaar.
1: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-1612. Zwargelisleidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
4: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
10: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's. Altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm. Ja, wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
19: Voor een nieuwe Citroën. Heima. Service en auto's. Is er voor Elsenien.
20: Friesland van de Moor. Erit Science.
21: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
14: En dadelijk muziek van de kast. Maar eerst het waarberucht mij. Jan Jonkman, een goeie morgen.
22: Ja, Erit, ik een hele goeie morgen.
14: We hadden nog eens twat buien juster op het Jereveen. Hoe dat vandaag ging, hoe dat vandaag komen we?
22: Nou, we komen het nacht, maar het weer wat rustiger, het weer skier, het weer wat miserig, maar temperatuur dan de zon tot 9 graden heen. Nou, en die temperaturen van de 9 graden, die hebben we nog steeds, want in die 9 maart is een trein een hele millimeter van, de point die zit op zo'n millimeter. Gisteren die zit ik op goed 9 graden, en Bakkerveen goed op 9 millimeter, en dan water op 3 millimeter. Laaksem, hier zijn 8 millimeter, en Nijenhoske, vlak bij Jereveen, die zit op zo'n 12 of 13 millimeter. Meter. Daar zit die dikke bui van juster mee die ik ben. Nou ja, we zitten nog steeds in een zuidelijke streming, Joot. We hebben een zwakke steuring die nou uit naar het eerst een tafut loopt. Ja, we hebben nog wat te krijgen, maar wat lichte rein en stoorrein. Maar vanuit het westen waar wordt het droog. Het is nog wat skier en diezig. Dan wordt het van de morgen hebben we nog komers op wat droegere rieten. Nog mogelijk een glimpje zinnen. Maar ik zie de volgende steuring, die laat ik alweer van de westkust clear. Op een matzee zit er ik als wat tong erin. En die steuring die loopt van de middenweg van west naar eerst over de provincie heen. En dan komt mijn kinderen weer een tal buien tot ontwikkeling komen in die onstabiele lucht. En zelfs weer een klap tong erin, het eerste van de provincie. Het binnenbuien, dus het ene plak die kriet wat meer dan de oren. En de temperaturen die binnen lezen joot om de 14 graden. En dan staat een zwakke zuid-zuid eerste wind. In de namiddag wordt het dan bedroeg. Maar vanuit het westen waai nog een glimpje zinnen erbij. Vannacht op nij droeg, we opklaringen en dan tot 5 tot 6 graden. Maar wat komen ze op wat deze? En hoe wat eerstelijke rijen komen, hoe meer komen ze hebben op misbanken.
14: En dan liep het op morgen.
22: Nou, morgen word ik bij een bewolkte dag. In de maand is nog even een glimpje zinnen. Maar de bewolking heeft de oorhand morgen weer. In de maand is het droog. Maar op een middag komt er weer een aantal buien tot ontwikkeling. En dan hebben we weer wat rein. En uitentrol wat rein en stoorrein. Maar de temperaturen die liggen morgen. Ik word om de 15 tot 17 graden. Maar je zwakke. En in de middag matige eerste wind. En dan zit er ik wel wat vlaagjes van 4 in. Maar in de jong en de nacht bloot het ik net droog. Maar uitentrol wat licht. Lichte rein, wat stoorrein. Maar met hoge temperaturen boven in de dubbele cijfers van zo'n 10 tot 11 graden.
14: Oké, en de dagen daarna, rent de temperatuur dan nog verder op?
22: Ja, die temperatuur die wordt steeds wat. Die rent alle dagen plus die wat meer. Waar je dan hebben we nog een afwisseling van wolken en zinnen. Is het altijd naar zo'n 15 graden per waadeiland tot zo'n 17 graden meer de provincie. Ja, die wind is even wat omgang naar het westen. Dat bloedt de temperatuur even wat stikken. Maar in de nacht is het droog, dan 10 tot 12 graden. Vanuit tongen, ja, dan komen we echt wat onder invloed van wat hege druk. We zorgen dat dan tongen jou geregeld zinnen erbij. 18, 19 graden, een matige matige zuid-zuidwestenwind. In de nacht kwamen ze wat mist en zo'n 12 graden. Maar van vrede te wien om naar het zuideesten ta komen we echt in de warme lucht te zitten, geregeld zinnen. En dan hebben we vrede al temperaturen van de 22 graden. En die 22 graden die kon het weekend, ik wil ze even terugzetten. En dan kunnen we wel stellen dat we een prachtige Pinksterweekend voor de boeg hebben. Nou ja, Sageer Vesint, het Pinksterweekend die trakteert op temperaturen van 20 graden in de plus.

Ik weet net als toos is te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik daar oprop in mijn gedachten, dan word ik zo blij van daar. Ik viel het al als ik daar voorbij ren, als ik daar sjoeg dienst in beheer. Het zit in 100.000 flinters, die het zwiet zweven trok mijn leer. Ik had die leef, mijn hele lippen, het is volle meer als harden van te schrijven.

0: De Kast en Ik Had U Lief. De wedstrijd die Jere Veen juist in eigen stadion zijn Ajax spelen, die hier stil en weer de matten, doet er in de laatste 20 minuten stwartbuien vol. Dat vindt trainer van de club Robin Veldman.
1: Als je kijkt naar de kwaliteit van voetballen, ja. Dan komt de veiligheid ook nog bij. Ik zit altijd op de kwaliteit van voetballen, want uiteindelijk rolt de bal niet meer. We hebben een paar omschakelmomenten. Esther die moet een bal eigenlijk chippen in zijn dribbel om hem nog mee te krijgen. Want ja. Dus daar, dat had wel gewoon heel veel invloed op het spel. Ja, en dan komt veiligheid erbij, doorglijden, een bal die je verkeerd inschat omdat die in één keer stil ligt. Dus dat komt erbij, dus ja.
2: Is dat het moment dat stinkt van, oh Matt, ik wil even naar de vierde official? Dan ze van...
1: Ik ben ook wel heen gelopen van, het is niet meer veilig. We hebben dat vanaf de bank ook gedaan. Ik zit dan in de wedstrijd, want ik kan niet een moment laten liggen van, maar even helpen. Dat is mijn gevoel dan, althans. Misschien is het ook wel zo, maar ja, dan moet je je ploeg blijven helpen. Zeker in zo'n chaotische fase. Dus ik vind, dit is de verantwoordelijkheid van de KNVB. Ja.
2: Dan die wedstrijd, inderdaad. Kist door leven, Maya League speel, Sjoen, deze wedstrijd?
1: Ja, ik denk dat qua kansen, grote kansen, zitten we denk ik wel gelijk. Ik denk dat Ajax ietsje meer schoten had, maar niet heel gevaarlijk daaruit geworden is.
2: Allemaal qua statistiek en al jaar redelijk 50-50.
1: Ja, ik denk wel, als je gewoon kijkt naar speldominantie, hebben wij denk ik vanuit gewoon zeker de eerste 25 minuten heel goed positiespel gespeeld. Daarna werden we even teruggedrukt. En ik denk dat we tot aan de regenbui ook de dominantie hebben in de tweede helft. En dat Ajax ons niet onder druk krijgt. Het enige is, heel veel steekballen van ons in de tweede helft werden onderschept. En ik vond dat we in de eerste helft te vroeg aan de voorzet kwamen, waardoor Ajax dat toch wel te makkelijk kon verwerken.
2: Ja. Dan ben je uiteindelijk achtste in deze competitie. Wat zei hij dat?
1: Nou, in onze koers naar Europa is dat een mooie volgende stap. We moeten er nu voor zorgen dat er volgend jaar een selectie staat die het weer beter heeft gedaan dan dit jaar. Dat betekent dat we in voorwaarden, in alles wat ons kan laten presteren, weer een volgende stap moeten maken. En het allerbelangrijkste zijn die elf die spelen en de begeleiding daaromheen om dat zo goed mogelijk te doen. En het gaat niet om extra eten of meer ballen of wat dan ook. Maar het gaat dat we in een selectie gaan samenstellen die versterkt wordt in de breedte en ook nog specifieker. En daar gaan we wel mee aan de slag deze zomer. Daar zijn we wel mee aan de slag.
0: En ja, de VN begint tongens onder play-offs voor Europees voetbal. Maar een uitwedstrijd in Utrecht. Het partoer van Menno van Swieten, Jesse Steenstra en Rick Minnesma had het houtklasse Keersen in Sint-Anne won. Ze waren juist te sterk voor het partoer van Matten Bergsma. Het werd de tweede vrije formatiewedstrijd van het seizoen die door het partoer won waard. Naar die van verliende week in mijn naam. Deze keer het partoer makkelijker aan. Dat vertelt Rick Minnesma.
3: Ja, het ging makkelijker dan vorige week in mijn naam. Het was wel meer een wedstrijd. En, nou tot 1-0. En we hadden een heel best bordje, maar totaal niet. Een beetje afwezig leek het ook wel, denk ik.
4: Ja, dit eerste een van Erwin Sielstra.
3: Ja, klopt. Ja, en daarna wordt het 1-1, voor mij 1-0-6-6. En er werd 2-1 en toen maakten hun steeds meer fouten. En wij waren eigenlijk gewoon foutloos. Ja, en dan kan het heel snel gaan.
4: Hester, het is trouwens ook een half speakers, want dit is nou wat ik die junioren mij tel. 5-5, hè? 5 overwinningen.
3: Ja, dit is 5-5, ja. Ja, we hebben nog wel wat spijkers, dat gelukkig wel. Daar mag het niet aan liggen.
4: Nee. En ik zeg nog even naar die vingers daar en nog steeds, toch wel een beetje intijd, hè?
3: Ja, nou, een beetje voor de zekerheid. Vrijdag zijn de hechtingen eruit gegaan en toen knapte die toch nog even een beetje open. Toen zei ze van nog hecht of hecht pleisters. Nou, ik zeg graag pleisters, want die hechtingen doen niet echt, voelt niet heel lekker. Dus voor de zekerheid hebben we een tape en wat bescherming, maar ik denk met een week of twee dan zijn ze er wel weer af.

0: van die radioshooters.
1: Och, Erkes, och, misschien.
0: Die zeggen dat ze alleen nog de grootste hits draaien.
1: Dat is al die commerciële ingesteld. Die zeggen dat ze de grootste prijzen nu dealen. Ja, tegen. Heel goed druk. Maar dat was meer.
2: Zonder meer?
1: Dat was wat oors.
2: Je bent een beetje op een heugenbloem van alle naadjes, hè?
0: En dan is het goed bij Omroep Friesland.
1: Ja, te mooi, man.
0: De beste muziek.
2: Ik ervan.

0: Belinda Carlisle en Leave a Light On.
1: De media van de morgen.
2: Fijke, de oren media.
3: Ja, er ben ik nog. Hospicebedden in Friesland. Dat meldt het Fries Dagblad voorop. Er is meer vraag naar hospicebedden, terwijl het aantal bedden ook groeit. In Friesland zien hospicebestuurders een toename, maar het aanbod is vooralsnog wel toereikend. Dus ja, dat is dan goed nice, want het is wel belangrijk dat er genoeg van die bedden binnen verzels. Vierde voorop, ik onderdacht voor Dijk van de Wijf is nou echt ouwe. Foto is te zien bij dat Dijk van de Wijf dat hij dus leidt. 24 juli kregen Joop Mulder, hem bekend van Oerhoffen zelfs, een maquette van kunstenaars Nienke Brokken te zien. En Jochen Jolien laat er een plak van langs de Zeedijk bij Jester Bierum. En dit weekend is hij 64 meter lange en 1,5 meter hege landschaps kunstwerk eindelijk openen. Dan voor op de Ljouwerkranten aandacht ik voor de waterrinders die bij Ameland rijden binnen. Ik ben blij dat ik weer thuis ben. Ja, dat kan ik me voorstellen.
2: Ja.
3: Dat is wel een heel avontuur wat je dan hebt zelf. Dan is er Benin. Ik is nog even verder op dat duel SC Vraneker Lions 66 uit Ljouwert. Ja, dat is behoorlijk uit de horen Auron Wiekijn, Auron Satrië. Het hier een feestje worden maten, maar het was een grote deceptie. Een grensrechter kregen klappen en er waren vernielingen op en rond het veld te onrechten. Ja, daar waard ik mijn viewwork smieten, dat had het veld bot beschadigd. En de vastzitter van Lions 66, die shut er ik op waarom. En ja, die baalt behoorlijk. Want hij zei, ja, we kenden ik net z'n volle ontdwaan. Want dit wie een ploeg. Ik hoor ze net en het doorblikken dat dit de meesten van de Hurricane van Cambuur winnen. Okay. En die zei, ja, deze jongens treffen elkaar overal om feestjes te verstieren. Ik baal er zo van, dit zijn wij niet. Ik ben nu 5 jaar voorzitter en we proberen Lions weer goed op de kaart te zetten. En te laten zien dat we dit soort problemen niet meer hebben. We hebben de slechte mensen uit de kantine en de elftallen gehaald en de naam opgekrikt. Maar nu is er dus een groep die buiten ons om een partybus heeft geregeld en dit doet. Op beelden op sociale media is te zien dat die groep dus, die stiert er gewoon iepelijk cocaïne te snuiven daar onder rande van het veld. En dan doe je dus gekke dingen. Ze hebben trouwens wel, Lions het wel, een van hun eigen spelers, Abu Bakar Souma, die het die hier reed kregen. En die het kennelijk na ouderin van de wedstrijd die assistent skiersrechter belaagd en klappen jong. En hij is daarvoor skorst.
2: Okay.
3: Per direct. Dus ze hebben wel maatregelen naam. Dus, ze balen er dus behoorlijk van. Want de sportieve resultaten die komen zo'n beetje op de achtergrond te steken. Want Elsenien, wij nou ik, het Jeroe.
2: Ja.
3: En dat is ook wel logisch.
0: Dat krijg je dan en dat draait het vanzelf net om.
3: Nee.
0: Fijke, dank u wel. Arjen Overmaat, die is het klaar voor een nieuwe aflevering. Een nieuwe uitstoring. Nou, daarvoor.
4: Ja, Erik, zo is het maar correct. Noffelijke muziek bij de koffie vanzelfs. En dat houden we hier vanzelfs jaren kind dat Friesland Campina miljoen in een nieuwe fabriek in Warkum steekt voor de productie van Wij.
0: Ja.
4: Maar wat is dat nou eigenlijk? Dat ben ik eigenlijk wel bereid. Nou ja, we kennen het van Rivella en zo. Maar, hè?
0: Een Trentje Oosterhuis, hier is toch een songfestival noemen hoor.
4: Hoe de wij?
0: Wij.
4: Dat is wel goed.
0: Dat is een orenwij.
4: Ik denk wat de oors is, maar goed. Nee, maar waar komt het nou precies wij? Ja, uit de melkproductie, maar de rest. Maar wat is het? Wij.
3: Ja.
4: Goed, dan gaan we het aan stoer.
3: Nou, Dalsen Kroes, die heeft nog reclame maken voor Rivella. Ja. Langling. Ja.
4: Ja,
3: dat is die eerste van
4: het jaar. Ja, dat is heel. Ik jolie voor het nalijks.
3: Ik heb het toen nog interviewd, dus.
4: Autoriteit, wat Nijswijk hem houden. Nee,
3: ik bedoel,
4: maar. Dan nee, dat zo.
0: Het geheugen.
3: Ja.
0: Alles hoe de wij, juist dadelijk in Noorden voor. Dit weer Friesland van de Moorn van deze Moorn. Ik wens jullie vanzelf nog een hele noffelijke Moorn. En ik hoop dat ze nog wat droege momenten pakt, want buien die komen er wel.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
5: 9 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen ondernemersorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris De Bat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Internationale hulporganisaties schalen de hulp op na een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Er zijn al 88 doden en ruim 300 mensen zijn vermoedelijk besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het om een zeldzame variant van het ebola-virus, zegt correspondent Alice van Gelder.
6: Een variant waar geen vaccin voor is. Een derde van de mensen die besmet raakt, die overlijdt. Ja, is er dus niks wat ze kunnen doen. Naast gewoon kijken wie is er besmet, contactonderzoek doen, voorlichting geven.
5: Het cruiseschip De Hondius komt vanochtend aan in Rotterdam. Op dat schip brak het Hanta-virus uit. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Ze worden getest en gaan in quarantaine. Daar hebben ze in de haven van Rotterdam genoeg ervaring mee, zegt de havenmeester bij Goedemorgen Nederland.
7: Gedurende de COVID-periode hebben we heel veel ervaring opgedaan met zeelieden aan boord, zieke zeelieden aan boord van schepen. Dus als grootste haven van Europa heb je ook wel een soort verplichting om zo'n schip toe te laten.
5: Het schip legt rond 10 uur aan in Rotterdam. Een grote asteroïde vliegt vanavond rakelings langs de aarde. De steen werd een week geleden ontdekt. Vanavond rond 11 uur vliegt de asteroïde op zo'n 90.000 kilometer hoogte langs. Dat klinkt ver weg, maar het is dichterbij dan de maan en dichterbij dan sommige satellieten die rond de aarde zweven. Het weer bewolkt. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Later trekken pittige buien over. Tussendoor ook af en toe zon. En het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Mooi, dankjewel. Het is hier voor nodig voor Omroep Friesland, Finest Harkest, Grand Funcast, Some Kind of Wonderful en... Wax is er, oor een minuut.
9: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopaal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.

0: zit hij jou goed?
1: Wat ik zeze woe. Hast 3 miljoen boeken en allegair te keep. Hier per dagen bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien je op de Gediek. Voor Else Keper, een boek vergees.
2: Nul de Voor.
3: My Arjen Overmaat.

0: Grand Funk, Some Kind of Wonderful.
1: Arjen Overmaat.
2: Neemt Maai in de Daai. No de Voor.
0: Ja, wist. Fijn als de best op deze manje. De jongens van Grand Funk die komen uit Flint. Dat is zo'n oude industriestad in Michigan. Vooral waar een heel soort auto's maken worden. En de soul, gospel en R&B muziek die heel populair. Omdat de zwarte arbeiders uit het zuiden die gingen naar het noorden. Want daar hebben we werk vanzelfs in die fabrieken. En dus wie op de lokale radio heel vaak die muziek te jaren. En de man van Grand Funk die wien lekker rondtoeren in de auto. En die hing zijn radiostuurder opstingen. Die hadden ze vaak die muziek. En op een gegeven moment hadden ze dit stukje muziek. En is het toch, nou dit klinkt aardig. Dit vinden wij wel leuk. Het is... Dit is dus het origineel. Van Some Kind of Wonderful. Van de Soul Brothers Six. Dit komt al iets nieuwtje in Soul 60. En letter dacht Grand Funk, nou dan maakt wij zijn eigen versie van Some Kind of Wonderful.
3: Goedemorgen, Arjen.
0: Ja, ik zeg hallo. Hallo.

Sienna Spyro en Material Lover. Dit komt uit de film The Devil Wears Prada 2. Dat is het vervolg uit de film die al in 2006 kwam. 20 jaar waarom in de tijd. Jongen, daar rien wij nog op. Oh, de poegen om. Nou ja, ik hier net een poeg. Ik heb wel een scooter. Een Peugeot Buxy RS. Jongen. Dat vleeg ik door de waard met dat ding. Ja, uit de tijd. Dat we nog wel uit de oude poegen op de oude poegen rieden. Het is maar, nou ja, in de jaren 80. De jaren 90 voor mij. De doellezen in de 80s mix van oude poeg.

Ed Sheeran en Galway Girl. In Noden voor Boven de Friesland. Jaap Ebt, de jonger van Dr. Hoek, is juster verstoorn. Was die grote hit Sylvia's Mother draaien? Nou ja, nou had ik daar net zo volle tijd voor, want die is correct een minuut te lang. Maar de grootste hit, we gaan even zien, Jaap. Wie net Sylvia's Mother? Wel, een grote hit, plak 3 in de top 40, maar dat wie dit? Plak 2. En tred je een weekend in de list, nou, dan ga je wel een hit te pakken. Ik doe even onder het nijs van Vijken. When you're in love with a beautiful woman, Dr. Hook.

0: Normandy bij Omroep Friesland.
1: De fiets over sterrentocht.
0: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie en omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de gearverding.
0: De fiets over sterrentocht.
1: Pinkstermandy.
0: Bij Omroep Friesland. Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
2: Wat een goed plan.
0: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
2: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
0: NRV, of misschien Lissabon en Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
4: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
5: Allsafe geeft ruimte.
0: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
6: De Musical Tiendaagse is weer begonnen. Beleef samen Moulin Rouge de Musical en ontvang elke tweede kaart gratis. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans op musicaltiendaagse.nl.
7: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
8: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
7: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
9: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
11: Het is Jalbert Siegen. En hier is het Frieske Nijs, Spijkerbouw. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. Het cruiseschip Hondi is wat Joert verwacht in de haven van Rotterdam. Het schip kwam in het Nijs vanwege de deer van 12 Frieske opvarenden, een stel uit Houderwijk. De man verstoor op het schip zelfs de vrouw in een ziekenhuis in Johannesburg. Ze waren beiden besmet met hantavirus. De andere passagiers en een deel van de bemanning waren eerder al van boord hellen en zitten in quarantaine. De bemanningsleden die nog vol op het schip zitten, maar in Rotterdam van boord, maar moeten dan daar in quarantaine. Het schip zal daarna desinfecteerd worden. Het is weer de week van de avondvierdaagse. Rondom in uw provincie zullen tozenden ben- en begeleiders te kuieren. Zij ik in Drachten, daar gaan ze een nieuw startpunt onder sportlenen. Dat leidt centraler, maar het is er ik drokker. De organisatie is daar op Tarret, zei Marieke Akkerman van het Sportbedrouw.
13: Ja, daar ben we natuurlijk wel heel veel mee bezig geweest hoe we dat in goede baan kunnen leiden. Maar ja, er zijn wel wat. Er zijn alle mensen die dat matten begnietje. En hopelijk hebben we daar toch wel volle troststroom. En ja, op die manier het eigenlijk goed te kunnen regelen.
12: De organisatie doet ik een beroep op deelnemers om zo vol als mogelijk mee de fiets te komen. Wie de grootste natuurramp in de Njontje de Eeuw in Nederland. De wettervloer van 1824. Mijn zware storm in februari is dat hier Brutsen krekboeten warkem de dieken tro. De gevolgen wienen nog jaren vielbaar in het Efterlaan. Juster is in museum Warkems Erfskip de tentoonstelling Wettervloer 1824 hiepenen. Bij de tentoonstelling get ik een audio fietstour, zei Gerrit Twienstra van het museum.
14: Je kan downloaden, je kan er gewoon opzetten op je telefoon en dan punt voor punt aanswitchen. En dan begin je in het museum waar ik het Erfskip, maar de tentoonstelling vanzelf. En dan eindig je, ik ben in het museum in het Heidenskip, Scherven van de Skariatat.
12: Joris van Overeen is nevens de supporters van SC Heerenveen dit seizoen de beste speler van de club. Jacob Trenskou en Bernd Klaverboer eindigen op het tweede en derde plak. Van Overeen is belied mij zien beneming.
15: Ja, mooi compliment van de supporters. Die kijken elke wedstrijd, dus zullen we wel kijken of we hebben. Nee, mooi compliment en... Ja, dat.
12: SC Heerenveen speelt juist tegen FC Ajax. Een wedstrijd die 0-0 eindigen. De club eindigt in mei op het 8e plak in de competitie. Tongensje werd begonnen onder play-offs voor Europees voetbal. Ja, we hopen dat het dan net weer zo'n wetterballet wordt als juister. Nou, we toch goed waar, hè? Joert, een afwisseling van wolken en uit en trog zinnen. In de midden op een buien, maar in het eerst een kans op tonger. Met een matige zuidenwind liggen de temperaturen om de 14 graden heen. In de nacht is het droog en bij opklarings is het dan zo'n 7 en 8 graden.
11: Mooi, dank u wel, Fijke. Meer waren is omroepfriesland.nl of in nieuwse app. Hoe dik is het? Naar de zon, Sjern, Fijke. Was dat grauwe zon eronder?
12: Oh, nou ja, het valt wel. Ja, net zo heet als het Sjernburg soms wel binnen. Jongens.
11: Helemaal flink, want van matte aansteven. Op de... Dansen, dansen, dansen. Op de ja, mijn flinke zoon, de Dijkhazen.
16: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
17: True Lease met Grenke.
18: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
17: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
18: Precies wat we nodig hadden.
17: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
16: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
17: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
22: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
23: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
24: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
25: Oké.
24: Social Deal, deals die je niet mag missen.
22: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
26: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
27: Nul de Voor.
28: My Arjen Overmaat.

Eamon McDonald, This is the Life. En De Dijk, dansen op de vulkaan. Man, je te mooi wel, Rob Rieslon. Oh, joh. Ik haf hier iconisch noemer, maar een iconische intro. Ik let even, Jerry, ik zal het verder net doorheen praten. Ja. Ik let het even, al een wist het even. Dit. Nou, hoe dit maken is, het echt geweldig eigenlijk. Zinwurig denk je, nou, dit is simpel. Dus knippen en plak mijn computer en het is clear. Maar in de tijd dat Roger Waters van Pink Floyd dit opname had, wien er nog helemaal net van die computers. Dit is al in mij de hoorn. Maar een ouderwetse tape is dit achter elkaar plakt en knipt. Daar had er oren en oren dagen mee ondergang geweest. Geen digitale trucjes. En ouderwets monteerwerk. En dan kiest u uiteindelijk zo'n klassieker meidje van Pink Floyd. En money. Denk daar eens hoe naai als dit begin werd.

0: Bos in het Friesk, Adrie de Boer en Pieper Mint. Als je het zien, leukste quiz bij de koffie. Kom eens op Music Match. We hebben die Oekristelijke lekkere koekjes en de Omroep Friesland koffie of theelepel. En omdat de man dit hier 80 wordt, 50 hier in het vak zit, joet de vraag. We hadden een beetje oer truckers.
1: Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas. Met mijn 30 tonnen diesel.
0: Nou,
1: ver van huis, maar in mijn sas.
0: Waar is dit? Is de vraag. Nou, dat is de Dwan. Wij toch een manje net te dreeg. Waar jest hier?
1: Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas. Met mijn 30 tonnen diesel. Ver van huis, maar in mijn sas.
0: Misschien zit zelfs wel in de truck. Jouw loert dan via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620-4-9-9-1-9-9. Wist ontverfje, wist oren zaken van het wand, is lekker onder koffie. Jouw loert en spiel je mij. Aans net zien, maar de leukste quiz bij de koffie. Ons zien, Phil Collins. Something happened on the way to happen.

0: Tour op Friesland.
1: Twaarnjoerd.twaar.fm.
0: Alles wat er spielt. Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Is jouw keuskebit stikken? Dan wollen jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit en Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het keuskebit. Bel je nou mijn Kunstgebit en Huis 06 83 242 1 62. Zorgeles leid je mijn Kunstgebit aan huis.
4: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
5: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Post Woonadvies in Elst geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
4: 20% korting?
5: Ja, ook bij Post in Elst.
6: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen de afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW in Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris Debat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van thuisbatterijen stimuleren. Van 100 verdachten van oplichting is van 3/4 de identiteit achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. Meer dan de helft van alle criminele webwinkels die de politie registreert maakt reclame op Facebook en Instagram. In de nepadvertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen van bekende winkels. De politie vindt dat Meta meer moet doen om oplichting tegen te gaan. Een grote asteroïde vliegt vanavond rakelings langs de aarde. De steen heeft een diameter van tussen de 16 en 36 meter en werd een week geleden ontdekt. Vanavond vliegt de asteroïde op zo'n 90.000 kilometer hoogte langs de aarde. Dat klinkt ver weg, maar het is dichterbij dan de maan en dichterbij dan sommige satellieten die rond de aarde zweven. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Volgens wetenschappers vormt de asteroïde geen gevaar voor onze planeet. Het weer bewolkt. Straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, het wordt 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer, maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dank u wel. Nou, daarvoor bij Omroep Friesland, de quiz Jetter of Letter Asen. En dit is het kwalificatiefragment, want de man die wordt het hier 80... zit 50 hier in het vak. De vraag is, waar is hier?
11: Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas. Met mijn 30 tonnen diesel.
10: Nou,
11: ver van huis, maar in mijn sas.
10: Waar is dit? Als dat wist, jou terug via de app of de WhatsApp van Omroep Friesland 0620 4 9 9 9 9. Ik nog eens mooie prijzen. Music Match is te winnen. We hebben de koekjes en de Omroep Friesland koffie of theelepel. Doch die best, waar is hier?
11: Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas. Met mijn 30 tonnen diesel, ver van huis, maar in mijn sas.
10: Jouw loert via de app en dan spreken die aas en hij Sommieu en Kenny Rogers en Dolly Parton. You know, and a one-stop cup.

0: Spectrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 Fitness Centrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
1: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
2: Noden voor. My Arjen Overmaat.

0: Somje, Dark Before the Dawn.
1: Jedder.
2: Of Letter.
0: En ik nog Kenny en Dolly. My Island zit te stream. Dat komt in Jotje 83. Maar eerst sug ik even in Burgum. Want daar zit Jelly van der Meulen achter de laptop. Goedemorgen, Jelly.
3: Goedemorgen, Arjen.
0: Onwerk.
3: Onwerk, ja. En dat in mijn vakantie.
0: Nou, daarom, ik vond het een vreemde combi eigenlijk.
3: Ja, nee, klopt.
0: Hoe ken dat nou?
3: Ik ga vakantie, maar ik ben salarisadministrateur. En dan binnen 4 weekperioden om. En dan willen ze meestal toch wel graag nog eens naar. En om dan de collega's wat te ontlasten, zei ik aan nog, ik ben dan al net voor. Dus lukt niet dus die wrestling, dan mooi even een meisje van de week. En dan schuiven we dan wel weg.
0: Oh ja, en dan begint de grutte vakantie nog.
3: Dan haak ik 14 dagen.
0: Heerlijk.
3: Ja, en dan begint het mooie waar. Ik hak weg van
0: nou, meneer.
3: Dus
0: zeker.
3: Ik hoop je dat dat proces.
0: Nou,
3: dus.
0: Helemaal goed. En misschien dan lijkt nog wel al je leuke vriezen in de tas. Als die dan ik nog vertellen, als die de vakantie
3: dat is
0: het helemaal mooi.
3: Heel mooi. Ja,
0: want ik ga je bijvoorbeeld Music Match, dat is de prijsbevraag, in echt een heel leuk muziekspeeltje. QR-code scannen en dan de kaarten. Die is die naar Haan haast, die mag dan voortspelen. Echt leuk. Hits er uitspelen haast. Nou, dan mag dit eens proberen. Dat is leuk.
3: Oké.
0: Ja. Koekjes hebben de omroep van zo'n koffie of thee label, maar het begint vanzelfs al je maar het kwalificatiefragment.
4: Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas. Met mijn 30 tonnen diesel, ver van huis, maar in mijn sas.
0: Ja, en Dobie is helemaal blij, als dit er niet
3: is. Ja, dit is echt, hoe zei ze dat? Gatefree is walk on memory lane.
0: Ja.
3: Nee, echt wel. We hebben Gries draait. Of draait, het weer nog het cassettebandje, dus die is in de auto. Dat is dit niet meer. Dus
0: Henk Wijngaard, ja, en hij zit 50 hier in het vak. Dit hier wordt er 80 hier. En Sanon dan zit direct nog gewoon op podium. Dat is, hij gaat echt maar trof.
3: Ja, we hebben hier twee rien, hebben dat zo'n heen gewend dat je nemen. En wie mag ik heel graag naar Emmen gaan. Ja, dus dit zit er alle keer op het podium wat er wat te doen is. Nee, fantastisch.
0: Ja. Nou, het is een heel aardige vent is het. En dat blijft trek. En daarom tochten wij naar. Dan doen we Jute Henk eens even in de quiz. Henk Wijngaard.
3: Ja, nee, het er, absoluut.
0: Mooi, ik draai hem haast voor zelfs ik. Met de vlam in de pijp. Maar eerst dan, nou even, dan komt Tien en Tinkwerk even onder de gang, Jelly. Want nou maar eens even een good night tinken. Want ik hiet krijg toe, hè, Dolly en Kenny Rogers.
3: Ja.
0: In Jotje 83. Maar deze hit van Henk Wijngaard met de vlam in de pijp. Wat tinkst, is dat Jedder of Letter?
3: Absoluut
0: Jedder. Absoluut. Het tekst voort van het cassettebandje. Ja,
3: dat mist net. Ja.
0: Ja, dat is ik absoluut Jedder. Jotje 78 wie een hit. Dus daarmee hast Music Match al in de tas. Mooi zo, dat is goed.
3: Prachtig.
0: Dit is, dit vind ik wat regen. Ik moet eerlijk zeggen, in dit koe ik zelfs net. Ja, het is in de nacht reden de truckers. Midnight Rider is dit. Van Paul Davidson. Maar, de vraag. Chris Stoelwinder die denkt, dat zet ik er even in. We maatje het even dreeg. Is dit nou Jedder of Letter? Als Henk maar zien met de vlam in de pijp. Uit 28.
3: Jedder.
0: Dan zei ze het heel resoluut.
3: Yes,
0: ja, het is helemaal goed. Jotje zei ze zantig. Ik wist het zelf net niet, maar dit is prima. Geweldig.
3: Ja, dan kreeg ik een setje ouder. Hè, dus misschien wat dat...
0: Koest door dit vestje? Midnight Rider?
3: Nee, maar de naam, het zit er zo wat.
0: Ja, nou, hast goed naaitocht. En daarmee hast de koekjes verzeren van nodig voor.
3: Ja.
0: Die ben altijd samen op, want ze ben heel lekker. Maar die jits goed is wat. Nou, voor de koffie of theelepel, wat best? Meer thee of koffie?
3: Ik ben van de thee. Nee, ik ben van de thee.
0: Dan doen we de theelepel erin. Of dit goed is.
4: On the road again.
0: Ah, classic, I guess.
4: Just can't wait to get on the road again.
0: Willie Nelson, and on the road again. Nou, Jedder of Letter als die Midnight Rider uit 76. Ja.
3: Oh, dit is vreemd. Nee, Jedder.
0: Dat is Jedder. Nou, we hebben zin dat dat goed is. Ai, nee.
3: Nee, jammer.
0: Dit is dan, we kregen wat Letter. Njochtje 80 gewiet een hit voor Willie Nelson. Ja, on the road again. Nou, de theelepel net in de tas. Dat kind nog wel, maar dan mag we alles of niet vragen, Spilier. Dat mij...
3: Ja,
0: we toch hem gewoon?
3: Ja, dat
0: nou, zo. Nou, dan bats ik hem erin. Life is a highway, het is Tom Cochran. De vraag is dit Jedder of Letter als On the Road Again uit 1980?
3: Jedder.
0: Voor alles of niet? Nou, zei Jedder.
3: Ja.
0: En dat is... Oh nee,
3: ah, nee, nee,
0: dit is ja, het wie letter, nee. Njochtje, twa njochtig.
3: Ja, nee. Oh. Ja, nee, dat is Garkja en dat is net als.
0: Nou, ik vond je wel een hele leuke kandidaat. En als bonus, dan doen we Henk nog wel even. Dan gaan we toch nog een priske.
3: Hartstikke mooi. Ik ga even genieten ervan.
0: Wil je voorkomen?

0: R.E.M. Losing My Religion, de Henk Weijgaard. Met de vlam in de pijp. Ja, die mocht wel eens even in de quiz. 80 hier wordt er hier en 50 hier zit er in het vak. We gaan het aansturen. Waai. Is dat het restproduct wat een oerbloot biedt, Maaitje van Cheese? Wat is dat eigenlijk? Hoe wordt dat maken? Hoe komt dat wij? Gaan we het aansturen.
1: Zolang als die kent.

0: Robert Daustra, Doe en ik. Ik zit het Jens Post, die had het helle, de Oversterre Kuittocht. Hartstikke mooi, dankzij de muziek van Omroep Friesland natuurlijk. Hè. Freetien Apenkooi, alleen maar up-tempo hits. Kwam helemaal goed. Het Friske Nijs, ik razen trouwens hier. Maar Jantine Weidena.
1: Tina, marketing size Bjerm, ik het Sinterklaasfeest mooi.
2: Als ik de kinderen zie, voel ik opluchting. De nieuwe generatie groeit op met een kinderfeest dat rekening houdt met alle kinderen.
1: Deel treien van Tina in Seksbieren. Dit weekend in Frieslandok.
3: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Oh, nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
7: Is dit allemaal van jou?
8: Alleen de belangrijke dingen.
9: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
10: Allsafe geeft ruimte.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Dit is Omroep Friesland.
1: Zwaanjoegedug.wafm.
0: Jel van Alten. En dan zijn we hier wat rollen. Bad in Friesland. Frieske Nijs, Jan Dielenweidenaar, goeiemorgen.
16: Een goeiemorgen. Het cruiseschip De Hondius is neeskrekt de haven van Rotterdam in Veen. Het schip kwam in het Nijs vanwege de deer van 12 Friese opvarenden. Een stel uit Houlerwiek. De man verstoor op het schip zelfs. De vrouw in een ziekenhuis in Johannesburg. Ze werden beide besmet met het Hantavirus. De 24 bemanningsleden, een dokter en een verpleegkundige die nog om. De man verstoor op het schip zelfs. De vrouw in een ziekenhuis in Johannesburg. Ze werden beide besmet met het Hantavirus. De 24 bemanningsleden, een dokter en een verpleegkundige die nog aan boord binnen, die zullen in quarantaine. Het schip zal daarna desinfecteren worden. Het is weer de wieken van de avondvierdaagse. Rondom in uw provincie zullen duizenden benen en begeleiders te kuieren, zei ik in Drachten. Daar hebben ze een nieuw startpunt om de sport leren. Dat luidt centraler, maar het is direct drokker. De organisatie is erop taret, zo zei het Marieke Akkerman van het sportbedrijf.
17: Ja, daar ben we natuurlijk wel heel veel mee bezig geweest hoe we dat in goede baan kunnen leiden. Maar ja, er zijn wel wat. Er zijn al die mensen die dat matte begliertje. En hopelijk hebben we daar toch wel volle troststroom. En op die manier het eigenlijk goed te kunnen regelen. Ja.
16: De organisatie docht Ecken beroep op deelnemers om zo vol als mogelijk mooi de fiets te komen. Die de grootste natuurramp in de 19e eeuw in Nederland, de Wettervloed van 1824. Mooi zware storm in februari van dat dierbrutsen krek boeten warkem de dieken trog. De gevolgen wienen nog jaren vulber in het Efteland. Juster, 201 jaar na de ramp, is in museum Warkums Erfskip de tentoonstelling hoe de Wettervloed iepenen. Bij de tentoonstelling heeft ook een audio fietstour uit Gerrit Twijnstra van het museum.
18: Je kan downloaden, je kan er gewoon opzetten op je telefoon. En dan punt voor punt aanswitchen. En dan begin je in het museum waar ik het Erfskip, maar de tentoonstelling vanzelf. En dan eindig je, ik ben in het museum, in het Heidenskip, Scherven van de Skariatat.
16: Joris van Overveen is nevens de supporters van Sportclub Heerenveen dit seizoen de beste speler van de club. Jacob Trenskou en Bernd Klaverboer die eindigen op het tweede en derde plakje. Van Overveen, die de wies mooi.
19: Ja, mooi compliment van de supporters. Die kijken elke wedstrijd, dus zullen we wel kijken op hebben. Nee, mooi compliment. En Ja, dat.
16: SC Heerenveen spelen justertje en Ajax. Een wedstrijd die in 0-0 eindigen. De club eindigt de mooi op het 8e plakje in de competitie. Nou, toen is die. Dan wilt u dan zetten mooi de play-offs voor Europees voetbal. Het waren nog tussen afwisseling van wolken, mooi Utrecht, zinnen, Joert. In de middag op naar buien, mooi in het eerste en kans op tonger, mooi matige zuidenwind. Is de temperaturen om de 14 graden heen. Morgen is het meest bewolkt en droog. De temperatuur is van 15 of 16 graden. Woensdag dan is wolken, zinnen en een enkele bui. Tongensdag dan is het zonnetje of 18 graden. En richting de Pinksteren, Arjen, hij stelt even vooruit naar de temperaturen.
0: Nou, ik haf

0: vrij dan. Dus volgens mij hast ook goed nice nou.
1: Nou, als het van waar en zinneskien hast, hebben we goed nice vandaag. Dat is ik er altijd bij.
0: Ja, oké. Okay.
1: Op dit staat liggen het op zo'n 20 tot 22 graden. En ik heb ik al even stiekem krekt wat via de schoen.
0: Maar ik heb hele weken vrij, dus...
1: En dat, ik roep richting de 28, 29 graden.
0: Oh, dat is bijvoorbeeld wel extreem, maar
1: ja.
0: Goed.
1: Dat is nog oorlogweken, ja, dus daarom. Dat kind nog heel oors.
0: Nou ja, het klinkt goed. Dank wel, Jantine. Meer waren nijds, omroepfriesland.nl of Sjoch in uw app. Daar is direct van alles. Wijma, Geuzebroek en Van Zanen naast mij. We binnen wat we binnen en... Dr. Alban zat.
2: Een collega vroeg vandaag hoe dat nou gaat, zo'n verre rondreis.
3: Een vreemde vraag.
2: Wel nee, voor hem wordt het de eerste keer en hij wil wel dat alles goed geregeld wordt.
3: Je hebt hem zeker verteld over NRV.
2: Precies, ik zei geen zorgen, kijk op nrv.nl en boek gewoon je droomreis.
3: Maar je hebt hem toch niet verteld waar wij naartoe gaan?
2: Nee, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee, kijk op nrv.nl.
4: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
9: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
10: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

0: Uitbinnen Wijma, Geuzebroek en Van Zanen. En we binnen wat we binnen. En nog Dr. Album en It's My Life.
1: Wat? Echt? Hoe zit het nou?
0: Ja, dat tochten we, doet we jaren dat Friesland Campina miljoenen in de fabriek in Warkum stut. Net om die miljoenen, maar meer omdat het vooral gaat om de waai. Want dat schijnt zo populair te zijn. En toen tochten we eigenlijk, ja, wat is dat eigenlijk, waai, hè? Dat jest dan wel. Maar waarom is dat nou zo bijzonder, hoe we dat eigenlijk maken? Nou, Orne Dijkstra, manager technology van de cheesefabriek bij Friesland Campina in Warkum, is op de telefoon. Orne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het zal allemaal heel populair goed wezen, dat waai, dat je in de Savol Yield nou insteken, dat helemaal die productie omheen mat.
2: Ja, het is ben de eiwit in de waai, hè? Dat iets in wat proteïne, maar die ben hot. Dus,
0: ja, want dat is in alle drankjes, de proteïnes.
2: Ja, klopt. Het gezondheidseffect van proteïne. Proteïne is nodig van je lichaam. En als het waai eiwitten broekst, krijgt een heel soort belangrijke eiwitten binnen. Dus het is eigenlijk gemaksvoed om je lichaam op te bouwen. Voor als het spieren ontwikkelen wordt of als het wat minder eten wordt.
0: Dus de vraag naar waai, die is heel groot. En daarom moet er dus meer waai komen. Maar hoe kom je eigenlijk om waai?
2: Nou, waai is eigenlijk eerst het afvalproduct, zeg maar. Hè? Want als het siers maakt, dan helst een heel soort eiwitten uit de malken. Maar dan blijft er een wetterig geheel oer en daar zit ook nog wat eiwitten in. Nou, dat vroeger wisten ze eigenlijk net zo goed wat ze ermee doen moesten. Dus dat gooien ze af of ze vormen tonen kjaaltjes. Nou, op een gegeven moment iedereen begon die dacht van ja, maar dat kan mensen ook wel eten. Rivella is dan een goed voorbeeld. Wat de mensen wel kennen is een Zwitser die al heel lang geleden bedacht had van hey, die waai-eiwitten die ben eigenlijk wel heel geschikt voor menselijke consumptie. En dat is eigenlijk steeds meer opwaardering gegeven, zodat dat er volop meer van die belangrijke eiwitten in menselijke voeding komen kennen.
0: En dus is het een heel goed restproduct. Is eigenlijk een beetje oneerbiedig wat dan, nou?
2: Nou ja, het is een restproduct. Maar het is, we zijn meer een waaifabriek als een sierfabriek. Het is best moeilijk om goed waai te maken. Want de hygiëne en dergelijke, dat moet je heel goed voor elkaar. Het sier is een volle makkelijker product wat dat betreft. Dus het derm vergt dat ook een investeringen, hè? Want dan moest die waai en moest ik naar binnen uit de eiwitten binnen uit die waai. Dus het vergt een heel soort techniek en energie, zeg maar, om goede waai-eiwitten bij elkaar te krijgen. Maar daarmee hast een fantastisch product. Hè? Die Cody had dat net zo niks in de markt gestapt, want dat is natuurlijk dat is een hele belangrijk voedingsdeel. En eigenlijk zet die code dus heel leegwaardige eiwitten van gas, waar wij niks meer kennen, zetten ze om in hele heegwaardige eiwitten, die wij als mensen prima consumeren kennen. En die voor u bij de bouwsteen en voor uw lichaam.
0: Ja, is het een grote put om het helemaal om te verbouwen, zeg maar, zodat de waai de volle beter uit hele wut?
2: Ja, dat kost een heel soort techniek en energie om waai te winnen, zeg maar, om die eiwitten goed te winnen. Ja, het mooie is, maar die investering die we doggen, zorgt weer aan dat we betere eiwitten oorharen, maar we gebruiken uiteindelijk ook minder energie als dat we dienen met de jedere leegwaardige eiwitten, zeg maar. Dus dat is een win-win wat dat betreft.
0: Dus als ik ooit een keer op een pakje zeg dat er al van die eiwitten proteïnes in zitten, dan mag ik even aan dit verhaal denken. De grote kans dat het bij hem een mak is, dat het eruit hel is, zeg maar, het produceren is. Dat de waai eigenlijk, die eiwitten die in de waai zitten, dat binnen dus die proteïnes waar iedereen het maar hoe had. Dat is nou echt de heat high, dat is het hot, zoals de Wall Street krijgt.
2: Ja, dat klopt. Dat is de hitte hei, ja.
0: Ja, nou, dank dat ze dat even uitlissen. Wij hier vragen we toch nog, hoe zit dat nou met die waai? Maar nou weten we dat. Dus, tegen tank, Orne Dijkstra.
2: Prima.

Johan Twilligmaier, maar het album The Boys of Dungeon Lane uitkomend na je album van Paul McCartney. Dit die de single die al uitkwam is Days We Left Behind. Aast na je album zullen wij weer eens even muzikaal dobbelje. En toen dachten we, U2, die hadden we nog net op de dobbelsteen horen. Wat is die favoriet van U2? Leer het weten via de app van de Omroep of de WhatsApp 06 20 4 Johan. Wat is nou zo'n liedje van U2 die ze graag op de dobbelsteen afhoorst? Leer het weten, dan zetten we ze op de vlakken dobbeltje. En

0: Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielt. Van de middag bij Omroep Friesland van 4 tot 6.
2: Wow, wat is dit mooi.
3: Onderwijs.
4: Ja, dit is prachtig.
0: De ideale combinatie van muziek, nijs en heftegroen.
5: Ik begin met een meer een charme-offensief.
6: Als onderwijs wist naar huis.
7: Help, dit is eng.
6: Als wat iets hier is.
7: Hé, wachtje.
0: Of al lekker op de bank zit.
8: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
0: Maar Erik Enema.
9: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
0: En Jan der Daan.
10: Wat wie eigenlijk de gedachte destijds doet dat opruchten waard.
0: Van de middag van 4 tot 6.
7: En dan maar doorstappen.
0: Onderwijs.
11: En nu dit.
12: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Sjoch of vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
13: Wat ik zeze woe. Hast 3 miljoen boeken en allegaar te keep. Hier per dagen bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien op de Gediek. Voor Else Keper, een boek vergees.
14: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
15: Voor een nieuwe Jeep. Heimer, service en auto's. Is de Van Elsenie.
14: Poort is open. Voor iedereen. Ga naar ontdekpoort.nl.
16: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
17: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Rotterdam. Aan boord van het schip dat is getroffen door het Hanta-virus zijn nog 27 opvarenden, 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Een deel van de bemanning gaat in de haven in quarantaine. Geen van hen heeft voor zover bekend verschijnselen van het Hanta-virus. Het lichaam van een vorige week overleden passagier, een vrouw uit Duitsland, is ook nog op het schip. Als iedereen van boord is, wordt de Hondius schoongemaakt en gedesinfecteerd. De organisatie van de hulpvloot voor Gaza meldt dat Israëlische militairen opnieuw een aantal van de schepen hebben onderschept. Dat zou zijn gebeurd ten westen van Cyprus. Daar varen volgens de tracker van de organisatie 51 boten. Ook 6 Nederlanders varen met de hulpvloot mee, laat de organisatie weten aan het ANP. De flotilla vertrok vorige week vanuit Turkije nadat eerder al schepen door Israëlische troepen waren onderschept bij Kreta. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de flotilla vanochtend een provocatie. Politiek Den Haag moet de problemen met de stroomvoorziening behandelen als een crisis. Dat schrijven 2 afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW en de gemeente Eindhoven aan staatssecretaris Debat. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. Een asteroïde ter grootte van een basketbalveld scheert vanavond langs de aarde. Volgens wetenschappers zal hij de aarde niet raken. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Het weer bewolkt en straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, door 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer en dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Ja, ik weet het, ik vreeg je nogal wat. Want wat mag er dan opzetten? Hè? Muziek van U2 op de muzikale dobbelsteen. Wat is die favoriet? Welke mag we erop zetten? En waar kunnen we dan aan smaak dobbelje? Nou, Where the Streets Have No Name bijvoorbeeld, zei het Frans. Of One, die komt heel vaak binnen. All I Want Is You, zei Wouter. Ja, we kunnen nog meer ontdekken. Angel of Harlem, Desire, When Love Comes to Town, Mysterious Ways. Och, wat was een hit. U2. Wat is die favoriet? Welke mat echt op die dobbelsteen? Jouw terug via de app van Omroep Friesland op de WhatsApp 0620-4-9-9-1-9-9. Dan dobbel je hazen bij de muziek van U2.
19: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
3: Ambassador Vermogensbeheer. In een wrouw die het hield niet verhoord, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value belizzer.
4: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D.

Mark Ronson, Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart. Oeh, ja, wij binnen Drok dwaanden om U2 Dobbelsteen te filmen. Want die zit hier op die muzikale Dobbelsteen. Ja, wat maakt er dan op? I Will Follow van U2. Doet U2 nog jong wild en nog net een vrouw verbeteren van letter uit hing je woe. Zij de Rijn de Rijtsma. Ja, waar wit zit die erop? Maar er komt zoveel op in via de app of de WhatsApp 0620-4-Jogan-Jogan-Ian-Jogan-Jogan. Dat we nog even de vlakjes vol puzzelen, maar welke het dan uiteindelijk worden. Aanstij Arie Kupers, ik zeg die blonde, U2.

Harry Koeters en ik zeg die blonde. Mooi, daar ben je weer aan. Onkaam bij de muzikale dobbelsteen. My U2 hield erop, ja. Onmogelijke kar eigenlijk om alles bij elkaar te garren. Maar ja, we hadden doublures bij elkaar set. En dit is uiteindelijk de muzikale dobbelsteen worden. My U2 erop en op één hebben wij set. Ja, Juan, Hendrik, Pieter, Grietje en Maaike hebben die erop zet. Dit is 12. Ja, Frans, Neeltje en Dirk. Traaien. Ek massaal overregen, Hami, Mariet, Carla, Anna en Geeske. Dit is Fjouwer. Janneke en Evert onder oren hebben deze op Fjouwer set. Dit is Vief. Ja, tuurlijk. Henk, Thea en Erik. En dan hadden we ook nog Sijs. Ja, kom er maar eens op. Ja, die had Wouter omvregen. Heb je er net in? Ja, nee, ik ben net altijd doublures, maar we toch naar. Even Sam Veske van U2 erop. Dat is echt mooi. Dus dan is het on de dobbelsteen. Welke van U2 er uiteindelijk voor draait wordt. En dan zullen we zijn misschien welke het worden is. Het is nummer 5. En dat is Nevers, de muzikale dobbelsteen. Toch wel een hit worden, hè? Pride.

0: Ze ben er haast uit.
1: Waar?
0: De jury van de Johan de Jongbeam. De Natuurprijs van Omroep Friesland.
1: Oh ja?
0: Ja, maar ze had nog wel dus help nodig.
2: Hoe dan?
0: Nou, de jury had een top 3 maken. Daar wordt een winnaar uitkiezen. En wij kunnen mij stemmen.
1: Wij kunnen stemmen.
0: Kies stemmen op omroepfriesland.nl/BM.
1: Omroepfriesland.nl/BM. En bepaal mij waar de Johan de Jongbeam wint.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
4: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
6: Appetito.
5: Appetito.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.
1: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
13: Jan van Tolver is het. En Jantine Weidenaar had het Frieske Nijs bij naam. Goeiemorgen.
14: Een goeie man. De Friese bevolking die zal naar verwachting nog rond 2050 groeien. Al uit die groei krijgt wat leger als dat Flinier verwachten waard. Dat maakt het Friese Planbureau bekend. Wol zet de vergriezing verder terug. Benamen de leeftijdscategorie 85 plus maakt het een grote groei terug. Dit had gevolgen voor de zorg, de arbeidsmarkt en de leefbrunst in ons provincie. Tweede weken van de avondvierdaagse Roenom in ons provincie zullen duizenden banen begeleiders te kuieren. Zeker in Drachten, daar hebben ze een nieuw startpunt. Zo'n de sport lenen. Dat luidt centraler, maar het is direct drokker. De organisatie is er op target, zo uit Marike Akkerman.
15: Ja, daar ben we natuurlijk wel heel veel mee bezig geweest, hoe we dat in goede baan kunnen leiden. Maar er ben wel wat. Er zijn al die mensen die dat matten begeleiden. En hopelijk hebben we daar toch wel volle troststroom. En op die manier het eigenlijk goed te kunnen regelen.
14: De organisatie docht ook een beroep op de deelnemers om zo vol als mogelijk mooi de fiets te komen. De Joodse begraafplak bij De Lemmer wordt de komende weken in Greven oppakt. Op dit stuit is het historische plak alleen nog maar toegankelijk via een betontrap. Om fietsers, kuiders en automobilisten de rondte te gaan, wordt er een nieuwe tagungsdiek online, jonkende begraafplak. Het nieuwe ontelissend parkeerterrein wordt indeeld met grote roene stien, die de verwijzing binnen naar het Joodse gebroek om stien op Greven te lezen. Het werk zal na alle gedachten 8 weken worden. Joris van Oosterheem, dat is nevens de supporters van Heerenveen dit seizoen de beste speler van de club. Jacob Trensko en Bernd Klaverboer die eindigen op het tweede en derde plakje. Van Overheem, ja, die er wel wie is mooi.
16: Ja, mooi compliment van de supporters. Die kijken elke wedstrijd, dus zullen we wel kijken op hebben. Nee, mooi compliment. En ja, dat.
14: Heerenveen spelen juist nog tegen Ajax. De wedstrijd die eindigt in 0-0. Daarmee eindigt Heerenveen op het 8e plak in de competitie. Nou, tons die. Wordt het eindzet voor mij de play-offs voor Europees voetbal. Ja, letter deze week en dan krijgen we wat hegere temperatuur. Maar voordat we daarom daar binnen, moeten we eerst nog even trobieten. Want Jood is een afwisseling van wolken en utentrochzinnen. Maar in de midden opnij buien, in het eerste zelfs kans op tonger. Het wordt zo'n 14 graden, morgen opnij bewolkt, maar wel droog. Temperatuur is dan 15 of 16 graden. Waarschijnlijk gaat de temperatuur langzaam omheen. Tongens die zandje of 18. En ring de Pinkster wordt het dan 20 of 20. 22 graden.
13: Tegendank, Jantine Weidenaar. Meer waren ijs. Vindst op onze website omroepfriesland.nl of in de app. Olivia Dien in razend. So easy to fall in love. En Nova Star. Ready.

0: Over 12 minuten.
1: Trulies met Grenke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
1: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
1: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
8: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Voor.
11: My Arjen Overmaat.
12: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.

0: viel mehr Spaß als irgendwas.
1: Hallo?
2: Ja, goeie, mei Arjen van Omroep Friesland.
1: Hi.
2: Wat ha je bij
1: een? Een boek aan het schrijven.
2: Aan het scrollen?
1: Ja.
2: Ben jouw scrollster?
1: Ja, ja.
2: Nee, echt?
1: Ja. En ik ben trouwens niet de eigenaar van de telefoon, want die neemt geen telefoontjes op.
2: Oh, nou is het maar goed dat Jona wel op het knop gedrukt ha.
1: Ja, jawel hè. Ja.
2: Maar wat voor boek scroll je dan ook, vreet je mij?
1: Op het ogenblik een boek over de trillingen en hoe die in je systeem verder werken en naar de mensen toe bij Van Houwen bijvoorbeeld.
2: Trillingen?
1: Ja, trillingen.
2: Maar ja, je hebt nog een beetje vier voet voor mij, wat houdt dat dan nu?
1: Nou, als je nou voorstellen dat iedereen uit energie bestaat.
2: Ja.
1: En dat heeft een bepaalde trilling.
2: Ja.
1: En dan is het net als met een gitaar als je de snaar aanslaat. Als je dezelfde snaar, als je nog een gitaar in de ruimte hebt staan, slaat een snaar aan, gaat die andere meetrillen.
2: Ja, snap ik.
1: Nou, zo is het dan dus ook met mensen.
2: En had elk mens dan zijn eigen frequentie?
1: Ja.
2: Oh, echt?
1: Ja.
2: En, maar hoe kun je dat nou lezen dan, die trilling, die frequentie? Hoe jij je dat dan? Of jogge je dat?
1: Nou, dat hangt weer af van je hebt 7 wetten van de natuur. En die leggen dus bijvoorbeeld uit van zoals boven is beneden. Als je nou een boom hebt die met allemaal zijn takken hoog naar de hemel rijdt, die hebt ook zo'nzelfde netwerk onder de grond.
2: Maar die wattels onder de groen, ja, precies, ja.
1: Ja, en dat is dus ook met ons mensen zo. We kijken allemaal met onze eigen trilling naar de buitenwereld.
2: Maar er is echt nog een binnenkant.
1: Precies. En het is een soort spiegel. De buitenwereld spiegelt wat bij jou aan de binnenkant heerst en andersom.
2: Oh ja, dat matje ekma krijgt witter dit.
1: Nou ja, dat is ervaring.
2: Ja.
1: Ja, dat neem ik aan. Dan, ja, hoe kom je erbij, hoe kom je eraf? Dat is een...
2: Ja, maar is het dan extra dat jou bijvoorbeeld beter bij mensen kan passen die dezelfde frequentie wat ha?
1: Ja.
2: Nee, echt hier?
1: Ja.
2: Ach, heen. Ja. Nou ja. Maar hoe kun je dat nou zien dan? Wat de frequentie is? Kun je dat ook aanmeten? Of aanlezen?
1: Nee. Dat moet je voelen.
2: Dat viel je al?
1: Ja. Ja. Nou, weet je, dat klinkt zweverig. En wij houden ervan om het bewijs te vinden van alles wat we doen. En daarom schrijf ik ook het boek. En eigenlijk met in de hoofd van mijzelf. En wat ik heb meegemaakt in mijn leven. En hoe dat dan eruit ziet in mijn leven eigenlijk.
2: Ja, oh ja, wel nieuwsgierig, ja. Maar Jerry, kan jou ook omdat ik bel je nou via de telefoon, verneem je dan nou ook trilling of alleen nog had je niet echt joggen?
1: Nee, zo idioot is nou ook niet.
2: Oké, nee.
1: Maar ik heb wel een neurodivergent brein, waardoor ik dus wel makkelijker als iemand in mijn buurt is aanvoelen van wat er is. Dus soms is iemand heel woedend en die roept dan van nee, alles is goed. Terwijl je dan voelt, er is wat. Dat weet je zeker eigenlijk wel.
2: Ja.
1: Nou, en dat is al één voorbeeld. Van hoe weet je dat dan?
2: Ik ben wel nieuwsgierig, ja. Dat heb ik nog nooit yet. Nee.
1: Kijk eens aan. Je nog wat.
2: Ja, en ben je al 4 in het boek? Of mag je nog een heel eind beginnen?
1: Ja, ik ben al heel eind. En dan moet het vervolgens nog iemand moet even kijken naar of ik alles wel helemaal keurig in het Nederlands heb geschreven.
2: Ja, dus ik hou wel trots. Het wordt nog wel even voor het kleren is.
1: Ja, het duurt nog wel even. Ja. Ik denk dat het een maand of 2 mee misschien nog.
2: Nou, dan wens ik jou een heel soort succes met het scrollen.
1: Dankjewel.
2: En een hele noffelijke dag dan wens ik.
1: Ja, hetzelfde.
2: Hoi, doei.
1: Oh, oké. Hoi.

0: What's the frequency? Canets, R.E.M. Niet nodig voor Hast Tolvoeren. Het was even voor Rutje en nou in Friesland. Simone Scheffer is loonscout. Wat zit er in het programma, Simone?
1: Nou, we hebben het nog even hoe dat penibele avontuur op het waad, daar bij het Ameland. Hoe koet dat misgaan? Uw verslagjouwer Pellenuman, die het mij peer water in gidsen het roerhaan. Dat jaren we dadelijk. Vierde zijn rugzaak, een mem het vrouwen bij mishandelen. Wat komt er uit die zaak? Bij Friesland Campina en Oost Nutria ben je het poortacties. We jaren van het vakboom waarom. En is Nick is een mooie wenfarm voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke behinding. Maar dat het wel wat om hakken hoor, voordat het Safir weer.
0: Wij zullen het haast hier rond 10 minuten. Nou in Friesland, dank u wel, Simone. Het is 8 maai en ik de jitjes winnen we voen. Troch Willem Reusma, Albert Hammond, 82 hier. Ja. Geweldig artiest. Butch Tavares van de Tavares Brorren. 78. Rick Wakeman is de toetsenist van Yes. Zo'n 70. William Wallace van de Guess Who. Zo'n 70 ook alweer. En Jim McGinney van Midnight Oil. De frontman. 70 hier. Nanne Grunville. Dat is de zangeres van One More Time. Highland, dat liedje. 64. Sandra Maria Magdalena is 64. En Martika van Toy Soldiers is zo'n 50 hier. Maar ik deze man had ze hier gejoet. Nou, laten we die dan maar eens even doen. Tolven. Relaxed. Naar je tolvoeren met Jack Johnson. Upside down. Jin 50 hier. Eventueel om er nog even bij je. Bij Jin 50 hier. Lekker rieten. Graag ontmoeien. Njoggenoeren. Dan is er weer een varske naar je nodig voor.

0: Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielet. In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
2: Daar horen we een uitdaging. Die damstraatservice onderhoud in Ljouwt ziet je gemotiveerde collega's. Al vier generaties lang gaan we kwaliteit tegen in de vaandel. Zoek voor onze vacatures op damstra.nl.
3: De eerste snedematten van het loon. Maar hoe denkt deze leerwerker om de grijdevoegels?
4: We menen van binnen naar buiten en een tosje langzamer, zodat de grijdevoegels voortkomen kunnen.
3: Toch ek mij, jou de grijdevoegels en uitwij. Grutskopjes grijdevoegels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevoegels.nl.
2: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zoek voor uw vacatures op damstra.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. Bij een Oekraïense drone-aanval in het zuiden van Rusland zijn twee doden gevallen. Twee mensen raakten gewond doordat er granaatscherven in hun armen en benen kwamen. Een aantal voertuigen raakten beschadigd. Over de Oekraïense aanval is verder weinig bekendgemaakt. Oekraïne voerde dit weekend een van de zwaarste drone-aanvallen uit op Rusland sinds de oorlog ruim 4 jaar geleden begon. Rusland zette vannacht ruim 500 drones in en 22 raketten. De meeste drones en 4 raketten zijn volgens Oekraïne neergehaald. Bij Cyprus zijn enkele schepen van een hulpvloot voor Gaza onderschept door Israël. Ook 6 Nederlandse activisten varen mee met de vloot. Het Israëlische leger onderschept geregeld bootjes van de flotilla in internationale wateren. De laatste keer was 2 weken geleden. In de haven van Rotterdam is het cruiseschip Hondius aangekomen. Aan boord van dat schip brak begin april het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn hieraan overleden. De 27 opvarenden die nog op de Hondius zitten worden bij aankomst weer getest en daarna gaan ze in quarantaine. Het schip wordt daarna schoongemaakt en gedesinfecteerd. De supporters van FC Groningen zijn donderdag niet welkom in Volendam voor het duel in de play-offs om Conference League voetbal met Ajax. Dat heeft de lokale driehoek van Volendam besloten. FC Groningen noemt het besluit onaanvaardbaar en zegt zich te gaan beraden op vervolgstappen. De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen wordt donderdag in het stadion van FC Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff Arena niet beschikbaar is vanwege concerten van zanger Harry Styles. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met dan ook kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: En dadelijk zit Nijs uit Friesland. Maar hoe kan het misgaan met de water in zo'n roene nacht? We praten met 2 ervaren waterin gidsen.
7: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebied, klikgebied of frame? Kunstgebied aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kunnen? Bel je dan met Kunstgebied aan huis via 06-83-242-162. Zwargelisleidje, mijn kunstgebied aan huis. Of zoek op kunstgebiedaanhuis.nl.
8: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Elsenie.
9: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
10: Hast ook extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt het zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
9: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
10: Big Green Funny Zakje. Kind 1034 maar €924, inclusief installatie.
11: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker. Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigd litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie van goed wij.
12: Tromeesje maar in beheining.
13: Mark Woon, CA Plus, een certificering, hè?
11: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
1: Noe in Friesland.
14: Simone Scheffer.

0: Red Red Wine, dat weer de Iepener van Disse No in Friesland.
1: Van Tolvo moet je horen.
2: No in Friesland.
0: Goedemiddag, welkom en fijn dat je er ik binnen. De komende oren omtinken voor de volgende zaken. Hoe koe het misgaan met die waterrinners Arune snijnte nacht?
3: Wij verbazen is een beetje, maar het tij van 1,40 meter, minder 1,40 meter, dat ze daarna terugkomen. Dus ja, ze is het maar.
0: We binnen bij een rechtszaak hoe de mishandeling van Fjouwer Ben trok haar mem. Zij stiet voor de rechter joed. Bij Friesland Campina en Aus Nutria ben je het poortacties van de vakboen. En in Sint-Niek is een bijzonder WEM-project uiteindelijk voor jongeren met lichamelijke of verstandelijke behindings. Maar dat wie net zomaar kleer.
4: Het is inderdaad een traject van hele lange adem. En ik maai de nodige op. Ja, nodige, maar ik maai hindernissen.
0: Dat en vanzelfs het mediaoorzoek tussen No en in horen. Maar nou eerst het waar, mij Jan Jonkman. Goeiemiddag, Jan.
5: Een goeiemiddag, Simone. Nou, een Rijngebied is vanmorgen uit, maar het eerst een tafutlutsen, het weer vanmorgen droeg. Uiten trok nog een glimpje zinnen, maar we zullen dat vanuit het westen wij vanmiddag dat er buien is kant op komen. Mogelijk bij een klap tonger, vooral in het eersten, en zelfs kunnen wat hagel in zitten. De temperatuur die lezen vanmiddag om de 14 tot 15 graden en er zit een zwakke zuidelijke wind. Vannacht is het droog, klert het op, hebben we 5 tot 6 graden, kunt we wat diezig wijzen. Morgen een meest bewolkte dag, in een maand die droog en het eerste pad van de middag direct nog, maar later in de middag komen we rein en buien die kant op. En door een maaienmatige, krachtige zuid-eerste wind hebben mondtemperaturen van zo'n 15 tot 16 graden. In de nacht is het net droog, en maar het is wel 10 tot 12 graden. Maar meer hoe het waar.
0: Om Jelvien, zeggen we dan. Onthuist, Jan. Ja, dat. Het is 9 en een hele minuut oer tolven. Op de Waadzee is justermorgen een groep van 28 waterrinners en fjouwe gidsen in de problemen rekken. De groep wie uiteindelijk om 12 uur nachts, maar doet het waar in een omsloeg, geert wetter rap omheeg. En daarvoor waard om kwartier voor zo'n help inroppen. De kuiders moesten voor een grutpad met een helikopter van het water al helpen. Hier dit voorkomen we in. On wateringids Herman van der Geest, eerste vraag of het water in IJswol veilig is.
6: Zolang als die goed aan de planning houdt, is het volgens mij goed.

0: doen. Dus ja. Ja, ik heb het nooit dan nog nooit echt als panieker of paniebel ervaren of zoiets wat. Dus nee.
1: Wat is zo'n ongeluk? Kan dat voorkomen wel?
0: Oeh, ja, dat vind ik moeilijk. We waren er juist net bij vanzelf. En ik weet net correct waar ze langs gingen waren. Maar juist erin ze op zich, en astronomen zijn, ik werk een getij, like, man, hartstikke mooi bij. Dat vinden wij echt een hele mooie tijd, zeg maar. Ja.
1: Hey, Johan de Lange, deze route van Holwert dan naar het Ameland, rennen jullie ik wel vaak?
2: Ja, ik ren hem heel vaak. Ik heb hem dit jaar in ieder geval 5 keer doen. Ik alleen nog al een keer en maar een paar gidsen. En na de weken ervoor op snijden ben ik een mooie groep. Oerstutsen, dezelfde route is maar naar Ameland, ja.
1: Exact dezelfde route. Hoe kent het dan dat dit, zoals juist de betiert dan wel fout gaat?
2: Ja, ik neem aan dat ze dezelfde route nam hebben, maar ik ben er natuurlijk net bij geweest. He, alleen, nou ja, er is een obstakel, dat is de laatste girl. En die wordt de laatste periode wel wat jipper, dus ze moest gewoon om denken. Maar als dat, wat Herman ik al zei, als de planning goed maakt, moest dat toch innekennen. He, we hebben de weken ervoor, hebben ik Ameland rond mijn groep. En daar stond ik bij, Herman, en ik. Nou, toen hingen wij 40 centimeter, 44 centimeter meer wetter. En toen werd het even ziekje, maar we kwamen er wel terug. Dus bij verbazen is een beetje, maar het tij van 1,40 meter, minder 1,40 meter, dat ze daarna terugkomen. Dus ja, ze is het maar.
1: Voor je mis ik vanzelfs een beetje ja, gissen naar de oorzaak. Want dat waar, het waar sloeg in 1 keer om. Speelt dat een grote rol bij het water in?
0: Ja, wij ben wel heel alert op het water. Ik hoor het elke dag hoor ik het in de gaten inderdaad. Ja, en de zuidenwind is gewoon in ons voordeel. En de noordenwind, ja, dat leidt er wel hoors bij. Maar ja, voor mij werden de jeugdelijk windhoors een signaleerd. Dus ja, zulke dingen. Dus wat ik krijg bad dan als de novice is het hartstikke zacht en hartstikke mild en rustig. En, ja.
1: Want wat zijn de regels weet je hem als watering gids te onthouden matten om wol of net het water op te mijen?
0: Nou, zou we zeker geen onwaarskansen vanzelf. En we ben ik boen aan, we moeten een minimale wetterstaan hebben bijvoorbeeld. Een minimale wetterstaan hardlingen van min 90 centimeter. Nou, dat houden we even bij. Daar heb ik een waarcommissie die altijd op achtergrond heeft een shirt van hoe het water bijloopt, hoe het tijen bijloopt.
1: En nood het waar hield hij het extreme wit? Wordt het water in dan ik gevaarlijker of dreger?
0: Nou, ja, dat ging nog net echt. Waar heb ik voordeel van want zeker aan de kust, dat heeg het hut op, maar zo aan een slik. Hè. Ja, daar heb je, op een gegeven moment heb je daar dus voordeel ik van. Want hoe heger dat het lijkt zelf, hoe makkelijker dat het rint.
1: Dus ik ga eens een beetje twee kanten op.
0: Ja, klopt, ja. Ja.
1: Hey, Johan, zo'n succes in de toekomst ik voorkom werken, hè?
2: Nou ja, nogmaals, ik ken daar net zo zezen, want dan zo is de situatie te plaatsen mooi maken hebben moeten en hoe men daar roen. Dus ja, wat Herman ik al zei, wij nemen behoorlijke veiligheidsmarges in acht. Was toch al zo, is een bepaalde wetterstand mooi waarin. Als wij bijvoorbeeld een hele meter extra verheging is in verband met de waarsomstandigheden, dan is er al wettelijk gezien mooi weer net iets rinnen. Behalve dus mijn onwaar, is dat ik een criterium. Ja, dus dat meer regels waar wij ons van harm aan elkaar. En stel als blikt dat vlak voor een tocht het waar toch blikt om te slaan. Wij willen tot op het laatste moment informeren wij u. En dan kennen we zelfs eens, we gaan weer om. Dus dat kan.
0: Als een tocht hoor, op het laatste moment, dan is het gewoon net vertrouwd. En dan jaren we dat en nemen we toch de beslissing om weer om te gaan. Om die meesten hun centen weer om te gaan.
1: Dus de veiligheid zit altijd voorop.
0: Ja, dat klopt. Ja. We hebben een enorme marge. Zeg maar, want een goede gids die rent in 2 uur naar je Ameland. Maar met zijn groep rennen we mensen 3 uur en een kwartier. 3 hele uren. We starten volle jeder. Mensen zijn 1 uur jeder dan zaten we alleen nog rennen. Dus we bouwen heel soort speling in.
3: Ja, het verhaal van 2 watering gidsen. Hoe dat penibele avontuur van die grote groep. Arne snijdenacht bij het Ameland.
4: Nooi Friesland.
5: Media Oersjoch.
3: Ja, Faike, heb je wel eens water doen trouwens?
6: Ik heb nog nooit dingen.
3: Nee?
6: Nee. Nee,
3: het is wel heel leuk om te dwaaien.
6: Ik ben er wel eens langs kuieren en zo, maar net echt terug het water heen.
3: Nee.
6: Dus helemaal nee. Langs de kust, maar nee.
3: Ach, nou ja. Net elke nien giet mijn helikopter weer weer om, toch?
6: Nee, het is wel een belevenis, ja. Denk ik dan. Maar ja. De Colombiaanse jongeres Shakira die kan weer om pad skippen, want ze krijgt zo'n 60 miljoen euro waarom van de Spaanse belastingdienst. Ze moest in 2011 kregen ze een boete voor vermeende belastingfraude. En moesten dus dat geld betalen aan de Spaanse staat. Alleen nog, ja, ze had er hege beroep tegen ontekenen. Dat het even worden. Ja, het gaat om een soort geld voor zelfs. En ja, nodig blijken, als je meer dan 183 dagen in Spanje bent in een IRT, dan bist inwender en maast belasting betalen.
3: Op die manier. Ja,
6: ja. En ja, nou het de heester Jochter daar in Spanje het zijn van er is net of de belastingdienst het net bewezen kent dat Shakira dus meer dan 183 dagen in Spanje was had in 2011. Nou, kan je je voorstellen dat ze zelfs tevreden is met het besluit. Er is nooit sprake geweest van fraude en de regering zelf heeft nooit het tegendeel kunnen bewijzen, simpelweg omdat het niet waar was. Dus ja, ze hebben wel talloze sleepless nachten van hangen. Ja, dat kan je me voorstellen, met 60 miljoen.
3: Ja, ik weet net wat ze voor de rest op een bank steen heeft.
6: Nou, als dit de belasting is die stoer die inkomen betaalt, ja, maar dan heb ik dan nog meer op een bank.
3: Ja, ik zei ze altijd, ik heb geen begrutsen, maar mensen die een heel soort belasting betalen.
6: Ja, oké. Okay. Ja, nee, dat is ik zo. Maar goed, ja, ze hier het al was weer, maar het heb ik impact gehad op haar zoons en het wolwezen van haar gezin. Ja, en dat gunnen we dan net niet.
3: Nee, vanzelfs
6: nee.
3: Niet.
6: In Australië, daar hebben ze te krijgen met 2 problemen. Een wienoerskort van 263 miljoen liter wien en hege brandstofprijzen. En nou hebben ze bedacht, begin die 2 combineren om het op te lossen.
3: Oh.
6: En we meisje van die 263 miljoen liter wien, meisje 30 miljoen liter ethanol. En met die ethanol... Ja, ja, dat is. We moeten maar even op vakantie in Australië. Maar en bij die ethanol is dus de benzine weer omhoog. En die wordt dan goedkoper. Dus een ethanol produceren is dan weer hetzelfde proces als wij met whisky of tequila maken. Wordt.
3: Ja.
6: Dus,
3: nou.
6: Ja, nou. Dan ben ze in Grangeland bij de stichting Wandelen in Westerwolde ze heel klaar met de vernielings- en de kuierroute Het Achterhuis in Staatskanaal. Want ja, de route is nog maar kwart iepen, maar er zijn al meerdere keren binnen de routemarkeringen, de bordjes, de pijltjes, die binnen vernield en verdwenen. Het is nu de zoveelste keer. Zij het voorzitter Henk Oosterhuis, hij is er helemaal klaar mee. Hij zegt van ja, het is ik om de mensen de goede weg te wijzen, zijn er allemaal mooie houten palen bij zijwegen en kruisingen neergezet. Ja, en ze verdwijnen er dus elke keer weer in de sleet of ze ja. Vernield. En ja, het is toch elke keer weer €24 per peel. Ja, je zegt, het klinkt misschien net een soort, maar ja, wij met mijn donaties al je biemenkoor schrapen, dat geld. En het kan een behoorlijke slag in onze financiële middelen maken, zei die ik nog. Ja, en was er iedere keer weer op uit.
3: Ja.
6: Zeg nou, stuur nou een man vooruit op een fiets. En die shot, voordat er, ja, voordat dus een kuiertocht door het wank is, dan shot die man op een fiets, die shot van stiende pijltjes ernaar.
3: Het is toch
6: wel. Ja, het is gewoon heel vervelend.
3: Ja.
6: Doe dat nou niet.
3: Nee.
6: Nou. En in de buurt van Hees, in Brabant, hebben we het dan noemen. Daar doe ik er nog heel tijd wanen op. Want wat wie het geval, wie een bruloft, Aurone Vreed. En toen dacht de familie van, ah, we hebben even een grap uit. En die hebben dus haast 60 wanen in de fatuin van het bruidspeer der Lijn. Het wien wol vertuut deze wanen. En een deal is dus wol de opvang gebracht. Ja, dan ben ik best niet binnen ontkomen. En dus ze vinden nou, hield hij het nou weer verwalen is de
3: wanen. Wat een gekke grap dan ik.
6: Nou ja, een mislukte grap, ja. Zijn ze bij uw collega's van Omroep Brabant.
3: Ja,
6: en ik word een leaking, denk ik.
3: Nou, eigenlijk misschien wel een beetje schandalig.
6: Dat is behoorlijk schandalig, inderdaad.
3: Nou,
6: dus, bij de beestopvang, Stichting Hermes Dieren Toes, daar ben ze er inderdaad wel heel erg drok mee.
3: Dat weet het,
6: Maaike. Zullen we je maar bij litten?
3: Ja, zo is het. Dadelijk geven wij de ruchtzeel, want er speelt een zaak tegen een mem die haar ben vertutten is en mishandelen.

0: Tamblin in Cyril, wie dat. Een 32-jarige vrouw uit Drachten stiet juist voor de rechter. Neffens justitie had ze haar fjouwer minderjarige Ben Slijn en vertutte. De zaak kwam verliezen hier op zegtje Maaien onder trooien. De politie kreeg een melding dat er in een wenning in Drachten drie jonge Ben zonder mem thuis zitten. De vrouw werd oppakt en had 2 weken vastzitten. De Ben ging na de tijd naar een pleegzin. Auke Zelderust, mijn collega, is bij die rechtszaak. Goeiemiddag, Auke.
1: Goeiemiddag, Simone.
0: Ja, om wat voor vrouw gaat dit eigenlijk?
1: Ja, het is een vrouw van 32 jaar. Ze woont in Drachten. En ja, het is een vrouw die het fjouwer Ben kregen had. En ze wie de eerste, die, toen wie ze zelf nog maar een jochtje of 20. Dus ze is een hele jonge vrouw. Maar je fjouwer Ben en wat naar voren komt, weet het verhaal van de mannen is dat. En ze denkt de officier er ook over van. Het is een vrouw die het eigenlijk net onkoeën. Zangezin als jonge man, mijn vrouw ben. Dat koos je altijd in het bijhoor. Dat zei ze zelf ook. En ja, dan rint het vol slijn uit de hoorn. Dat kist wel zissen. Want dan melden ze het al van. Die zaak komt dan verliende hier mij ontrollen. Nou, wat de politie daar ontreft, dat is net niks. En dat heeft de jochter vandaag ook vallezen. Ik citeer de jochter dan. Even een sterk vervuilde woning. De muren waren vies. Overal lag afval. Geen eten in huis, wel drank. Er lagen uitwerpselen van de hond in de bedden. De kinderen zagen er onverzorgd uit en stonken. Dus ja, dat er wat aan horen hier. Dat is toen wel heel duidelijk geworden. De vrouw is daarna ik oppakt en het ik 2 weken verzitten.
0: Ja, het gaat om jonge Ben. Wat voor leeftijd had ik kon denken?
1: Nou, de oudste, wie doe alve hier. Dus dan kan je je voorstellen, ja, dat ben dus echt hele jonge bijen. En wat ik opvalt, is dat die oudste, die dochter, ja, na de skiering, want ze skieren zet een stormachtige relatie achter de recht, ja, vaak ik de verantwoordelijkheid krijgt voor de oren traaien ben. Ze brengt ze naar squallen, ze helpt ze weer op. Ze is vaak de oppas thuis. Dan is mem er net, mem is na de winkel, of is de tras op. Zit ik heel vaak in de coffeeshop. Dat jouwt ze juist ook daar. Want ze bezocht zichzelf wat te verdorven. Maar in heel soort jongens. Ze wie eigenlijk de hele dag stoont. Ja, en die verantwoordelijkheid die dochter kreeg van doe nog maar over hier. Ja, dat is wel laakbaar. Vond de rechter ook.
0: Ja, en hoe ziet ze er juist bij eigenlijk? Wat voor indruk maakt het ze?
1: Nou, en dat voelde een van de dochters ook op. Ze had overal wel een verklaring voor. En dat voelde iedereen op. Ze hier overal wel een verhaal bij. Piekeliks, een van de Bernhard zijn van ja, ik ben ex-slijn, trog met hem. Nee. Heb ik net dien. Ik heb wel eens in een boppeta stuurd. Maar ik hoor van mijn Ben. Ik zie ze nooit slaan. Nou, volgende vraag. Waarom moest de oudste dochter oppassen? Nou, ja, mijn oudste dochter die is heel verantwoordelijk. Die is voor haar leeftijd is het 4e tier vooruit. Dus dat kent zij aan. Waarom moest zij de Ben naar squallen brengen? Nou ja, dan kon ze met z'n allen naar squallen. Dus wat opvoer. Oeral, hier is er een verhaal bij, maar ze is de zaakkundigen. Het echte verhaal krijgen we net van HTN. Want er is natuurlijk wel het in je oor gebeurd. Het is echt net van niks dat de drie jongste band die nou in oor zitten, weet je, dat die haar net meer zien willen.
0: Ja. En hoe vier je de zaak, Joet, eigenlijk, Auke?
1: Nou, de zaak is nou krijgt Arun, de officier van justitie, die het niet krijgt een celstraf onder betingst eerst. Dat betekent dus dat ze de cel net in hoeft van 4 maand. En wat de officier ook eerst is een diagnostisch onderzoek, want ja, ze willen heel graag weten wat er bij deze vrouw onder hoorn is. Want ja, je wil dit net weg. Ze mat wat veroorien. En dat zei ze zelf ook. Ik mat veroorien. Ze zei het zelf ook. Ik verdien straf. En ze zei het, ik heb ook faald als mem. Ik skam je mij deer voor wat ik dier ha. En dit mat ik oors. Ze zal haar leven beter, zei ze. Ik verdien straf. En ze zal beziek je dan een nieuwe start te meiden. Maar ja, zonder Ben. En dat valt dan natuurlijk wel heel zwier.
0: Ja, want ik hoorde ze zeggen dat de treien Ben binnen net meer bij haar thuis. Maar de oudste dus nog wel?
1: Nee, de oudste die zit bij Beppe. Die woont naar Beppe. En dus haar mem weer. En de oren treien, een van die treien zit bij de ex. van haar. En die oren twee zitten op een oorplak. Maar die jongste drie hebben in elk geval ongejoen. Zes hebben de zaakkundige van de moord zijn dat ze mem voor eerst net mee zien willen. Ja, en dat is natuurlijk ook heel zwier voor mem. Maar vooral ook voor de band die het natuurlijk alle keer mee maken gaan. Want het is schrikbarend ook. Want de arts heeft ze ook onderzocht naar de oorhoring. En die constateert, en nou citeer ik het, bij alle vier overgewicht, geen goede verzorging, slecht gebit, ze hebben luizen en schurft. Dus er is het in een oor echt gebeurd en misgingen in dat hoezen in Drachten. Dat is wel duidelijk.
0: Ja, wanneer komt de uitspraak, Auke?
1: Die is over twee weken.
0: Over twee weken uitspraak in deze toch wel, ja, die dramatische zaak. Dank je wel voor het vertellen daarover, Auke Zelderust vanuit de rechtbank. Dadelijk krijgen wij het Nijs uit de provincie en dat wordt dus gebracht door Jantine Weidenaar.
2: Pinkstermandy die bij Omroep Friesland.
3: De fiets over sterrentocht.
2: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
3: Live.
2: Op radio en televisie en omroepfriesland.nl.
3: En na 8 op tv, de gearverdie.
2: De fiets over sterrentocht.
3: Pinkstermandy
2: bij Omroep Friesland.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
0: Het had krijgt Jelvien West, dus dat betekent dat we het nijs krijgen uit de provincie. Hoi, Jantine Weidenaar. Goeiemiddag, Jantine.
11: Een goeiemiddag. De Friese bevolking zal naar verwachting nog rond 2050 groeien. Al uit die groei krijgt wat leger als dat verleden jaar verwachten waard. Dat maakt het Fries Planbureau bekend. Wol zet de vergriezing via de trog. Brammen de leeftijdscategorie 85+, maakt het een grote groei terug. En dit had dan gevolgen voor de zorg, de arbeidsmerk en de leefbrunst in ons provincie. Het Joodse begraafplak bij de Lemmer wordt de komende tijd in Greven oppakt. Op dit stuit is het historische plak alleen nog maar toegankelijk via een betonnen trap. Om fietsers, kuiders en automobilisten de rondte te gaan, wordt er een nieuwe toegangsdijk online. Jonken het begraafplak. Het nieuwe ontelissend parkeerterrein wordt indeeld met grote roene stien, die een verwijzing binnen naar het Joodse gebroek om stien op graven te lezen. Het werk zal alle gedachten 8 weken doorgaan. Als het treienkwad van de vertochte oplichters van waar de foto's deeld waren, binnen bij een speciale politiecampagne is intussen identificeren. Ek van de 12 Friese vertochten is intussen de identiteit bekend. Ivan van Harren, die het belutsen weer bij een zaak op het Jerevingen, die meldde hem zelfs binnen 2 weken, of waar herkend teruggingen. De oor van een oplichtingszaak op de Jouwer waar in een lettere fase herkend. En het cruiseschip De Hondius is Nieskerk de haven van Rotterdam in vien. Het schip kwam in het ijs vanwege de deer van 12 Friese opvarenden, een stel uit Houderwijk. De man verstoor op het schip zelfs de vrouw in een ziekenhuis in Johannesburg. Ze werden beide besmet met het hantavirus. De 25 bemanningsleden, een dokter en een verpleegkundige, niet nog aan boord binnen, die zullen in quarantaine. Het schip zal daarna desinfecteren worden.
0: En dat weet?
11: Dat weet hem.
0: Dankjewel, Jantine. Dadelijks, dan krijgen we het waar met Jan Jonkman.
12: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
13: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
14: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsenien?
13: Kom naar Easysit in Burgum. Nou, ontzol nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij al goed.
15: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
16: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
15: Poort is open. Voor iedereen. Ga naar ontdekpoort.nl.
17: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Scharnegouten.
18: Kom naar de open dag van Scootmobiel Friesland op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nicolaasgaard. Ons hele assortiment staat voor de klaar bij de opening van ons nog grotere en vernieuwde showroom. De grootste van Noord-Nederland. Scootmobielen, zowel nieuw als gebruikt, maar ook driewielfietsen en rollators. Dus welkom op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nic. Kom proefrijden, de koffie staat klaar.
19: De Boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
20: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
21: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
22: Noi Friesland.
23: Simone Scheffer.

0: De komende jaloeren hebben we het nog om oer een mooi WEM-project in Sint-Niek en oer poortacties bij Oost-Nutria en benam ik Friesland Campina. En hoe is het waar, mij Jan Jonkman. Goeiemiddag, Jan.
1: Ja, een goeiemiddag, Simone.
0: Gaan we nou eindelijk op naar de simmer? Ik weet dat we met jou het beginnen, maar is er lucht?
1: Ja. Er is lucht aan het einde van de tunnel. Dus, maar we moeten er, ja, doe het nog even. Dat is altijd een zo. Goeie dingen komen altijd langzaam. En minder dingen die komen altijd een hut. Dus we moeten er maar even op voorbereid wijzen. Want je hint vermoedelijk dan te krijgen. Maar een lichte steuring. Maar wat storen. Die is al het eerste dag futlutsen. Ja, de zichten wie een skier. En maar die zichten binnen oproen. Hint vermoedelijk als even een glimpje zinnen. Ja, en de temperaturen die binnen. Nou ja, lezen ze allemaal een tredje. En een hele graadje die neer. Maar riep draaien. Een millimeter, de pijn 14, ik zijn trein, hele millimeter. Kwijm zit ik op 14, 12 millimeter. Bakkenveen van oude Juster, 11 millimeter. En ik zijn tretje in graad naar de dood, dan wat. En is Brechtem zitten er ik bij. Dan was hij 12, hele millimeter. En is Brechtem 4 millimeter. Zullen we even naar Juster, midden hier, Rotten. Ja, even in Jelloeren Tiet, Sandje en hele millimeter. Dat we het op de televisie schenken en dan misschien niet in het stadion wie in die hek zien dat er een enorme bak wettervoetbal. Roelof de Vries zit over 20 centimeter. Nou, dat voelde gelukkig nog wel wat mooi. Die waren aan het droomen. Maar dat weer van Juster. Maar we zitten op het stuit, zitten we tussen twee steuringen in. De eerste is nou wat de eerste tafutlutsen. De andere steuring die leidt nu al op de westkust en boven Noord-Holland. Ja, en tussen de beide steuringen is nog even droog een glimp zin. Het is zo'n 14 tot 15 graden. En er staat een zwakke zuid-zuid eerste wind. Ja, het viel zuiver wat neer aanboet. Het is mooi groeisend waar. Prima waar voor de natuur. Maar van de midden, vanuit het westen, wij komen er bij buien tot ontwikkeling. Ja, we kennen ze nou al in het westen, Hingjesjen. De buien die, ja, het zijn buien. Ja, ze hadden geen spoorboekje, dus we weten net precies waar ze vallen. Maar in buien is altijd nog wat komers op hagel en tonger. En er zit ik wel wat minstjetten in. Vooral hoe eerstelijker dat ze komen, hoe actiever dat ze worden. Maar er is wel lucht op de eind van de midden, vanuit het westen, wij wordt het weer droog. Komt er nog wel een glimpje zinnen weer aan. En dan is het vannacht ik droog. Klert het op, hebben we minimumtemperaturen van zo'n 5 tot zo'n graden. Ieder werd komen op wat deze, maar in het maat eerst zullen kennen zelf bij wat misbanken ontstingen.
0: En dan de dag van morgen, Jan, wat brengt die us?
1: Nou, we hebben mooi weer een bewolkte dag. Ik vind je moet nog wel even wat rond voor een glimp zinnen, maar de bewolking overheerst over dag. Vooral in de midden. Moaas en in het begin van de midden is het nog droog. Maar op een nieuwe midden komt er alweer een gebied met wat buien en stoorijen over de schenen. Maar in zuid-zuid eerste wind lezen maand de temperatuur niet meer om de 15 tot 17 graden. Ja, daar markeert het er net aan, maar de droge rieten die hebben er net overgaan. En die zit in de midden weer een matige tot krachtige zuid-zuid eerste wind. En maar uitzetten zien 5. In de jong en in de nacht, dan houdt die buien giet ik wat aan. En uitentrof wat lichter ruim, wat stoorijen. Koud is zeker net, maar ze zien het tot 11 graden.
0: En dan de dagen daarna? Dit het dan helemaal de goede kant op?
1: Dan zult het even. Dan zult het echt even. Zat het nou liggen. Maar we hebben het liggen en het liggen ook wel vrij serieus te worden. We hebben wens, je hebt een afwisseling van wolken en zinnen. Altijd nog even enkele buien. Dan ik naar zo'n 15 graden op een waardeiland. Dat zijn 17 graden meer de provincie. En er staat een krachtige zuidwest tot westenwind. In de nacht is droog. Zo'n 10 tot 12 graden. Maar daar komt die. Tongens, geregeld de zinnen erbij. Al 18, 19 graden. Mooi matige zuidwestenwind. En in de nacht hebben we kans op enkele mistbanken. Maar vreten zullen we dat hege druk invloed krijgt. We hebben geregeld zinnen. Komt mooi een warme zuidwestenwind. Komt ik warmer lucht dus kant op. En dan hebben we al 22 graden. En in het weekend lijkt het dat die trend zich trots te zetten. Nou ja, Sageer Vetsend. De simmercollectie. Kan nu de kast wel uit hellen worden. Zelfs de blomkesjurk van Simone.
0: Ik zal hem strikken, Jan.
1: Mooi.
0: Oké, dankjewel.
1: Dan zit hem wel als een binnenkort om heeft.
0: Ja, zij is het. Dankjewel,
1: Jan. Even een foto sturen.
0: Ja, ik toch het. Oké, dankjewel, Jan. In onderwijs, jaren we daar weer.
2: Nijs, sport, ware muziek.
3: Ons inroeren.
2: Nooi Friesland.
3: Maar Simone Scheffer.

0: Mooi nummer van Agnes Sambrink. Wie deed het rint, sa als het rint. Sint-Nyck krijgt een nij wenproject, De Beuk. Dat krijgt heel iets meer vorm. Het is een liedskalige wenvoorziening voor jongvolwoeksenen met een lichamelijke of verstandelijke behinding of met autisme. Ze krijgen er dag- en nachtzorg. Voor Albert Veenstra, die de Noordzeeziekte had, betekent het dat hij na jaren wachten nou eindelijk een plakje in zijn eigen dorp had. Hij is er blij mee dat onder oren zijn huid en mem daar ze het haar voor inspant hebben.
1: Wanneer wat mijn duidelijkheid daar kwijt, zodat ik mooi uitzicht heb. Naar buiten.
2: Nou, Albert, de hast dus krijgt een van toerjoen van die mogelijke nieuwe wenplak. Hier is al lang hopen, hè, op een nieuwe wenplak.
1: Ja, zoals hier ben ik eigenlijk al onthoopje dat dit realiseert. Dat komt voornamelijk omdat ik hier familie, vriend, kennis heb. Dat is belangrijk voor mij.
2: Tjitte Veenstra, je bent een van de initiatiefnemers van De Beuk. Wat voor plak is de Matte Beuk krijgt worden?
3: Nou, De Beuk wordt een woonvorm voor jongvolwassenen met een lichamelijke beperking of met autisme of met een licht verstandelijke beperking. Dat is de bedoeling. En er zitten 12 appartementen in. Dus we kunnen hier 12 bewoners hebben.
2: Wat idee ervan kwam eens bij jouw zoon Albert Waai, hè?
3: Nou, wat de woon betreft, woonvorm betreft, maar wat de locatie betreft, komt het idee van Hans-Peter en Brenda Baks. Dat is echt PR hier in Sint-Nyck die een zoon hebben met autisme. Ik ben even de officiële namen vergeten, wat er precies heet. Maar Hans-Peter die kwam toen met het idee van zo de leegstaande basisskwallen, De Beuk, ik een optie wijzen om daar wat te beginnen. En dat, nou ja, dat leek ons voor een heel goed idee. En zo'n hele lint hebben wij contact opgenomen met de gemeente daarover. En de gemeente wie positief over is idee, maar die hier eerst nog oorbestemmingen. Die moet even verhieren aan de oorbasiskwallen en aan de kinderopvangskik. Nou, toen die er na een lidskofke weer uit dingen wien, toen kwamen wij in beeld. En toen is Balsje rolling in.
2: Ja. We hebben Albert zelfs eerder interviewd, dat er een plakje zocht. Dus uiteindelijk ben we nou weer ooit hier verder. Het had wel een project van een beetje de lange adem best, hè?
3: Ja, het is inderdaad een traject van hele lange adem. En ik mag de nodige, maar ik mag hindernissen. We hebben best wel wat zinslagen aan de hand. Ik om het, we zullen in eerste instantie het zelf helemaal in eigen beheer bouwen, litten en verhuren. Dat was financieel een probleem. Toen hebben we Dienhuis erbij hellen. Nou, dat ging eerst ik wat stroef, maar die hebben zich toch wel heel positief opgesteld. Maar ondertussen wie de zorgondernemer, Imenota, Jeruzje Diek, die het op een gegeven moment de handdoek in de ring gooit omdat het al een vies te lang worden. En dat was voor ons wel een heel groot probleem, want toen moesten wij echt op ziek naar Nijen. En qua zorgondernemer slagen dat gewoon net. Dus toen hebben we ons meer richten op zorgorganisaties.
2: Henrik van der Meer, je bent van Meikenheim. Je bent een van de zorgpartijen die hier instapt is. Ja. Je wegen de sprong erin?
4: Zeker, ja. Het dorp betekent altijd een heel soort voor u en voor uw bewoners. En als je dan zelf vraagt, krijg je het dorp, dan wil je daar gewoon ook heel graag inspringen. Dus de ouders hebben ons vregen. En wij woonden dat heel graag. Het weer wel een puzzel, want we moesten wel goed zijn kennen wij het. En is het ook financieel haalbaar. Nou, daar hebben we Hoven hier bij vregen. En Malkoor kennen we het weer maatje. En daar zijn we heel blij mee.
2: Want op wat voor zorg focus je normaal sprutsen?
4: Wij richten ons op mensen met een verstandelijke beperking. En we hebben ook een groep bewoners in Langwaar. En die wonen heel graag in Sint-Nyck-Wenny. En die kennen ook mooi hier naar De Beuk. En daar zijn we ook heel blij mee.
2: En het is ook wel een bijzondere gearworking, hè, met Hof en Hiem. Ja. Dat hij hem net jadderde.
4: Nee, klopt. Dit is een i-partnerschap, ja. Er wennen hier aan zijn 12 bewenners, maar ieder hun eigen ondersteuningsvraag. En we brengen beide personeel in van beide organisaties, maar die werk je voor alle 12 bewenners. En dan moet je dus eigenlijk alles kennen en alle disciplines meenemen. Dus klopt, multidisciplinair, ja.
1: Terug naar de wenkeper. Hier komt kruipen, maar de rolstoel. Kijk, onder het rukje. Nee, ik heb gewoon. Dan maak ik me kort. Gezellig. Zweefel. Balletje. Maar ik ken het.
2: Wat vies ervan dat je hem heet en hem roeren haar je zou voor inzetten hebben? Dat ze daar zo volle moeite je verdienen hebben.
1: Ik alleen maar laf voor. Zet de rot zetten. En dat duidelijk zich uit.
0: Ja, wat een mooi nijs voor Albert Veenstra. Dat hij daar nou wen je kind. Mike Rutte dankbroers onzin ouders. Het weer een reportage van Geldo Sietsma. Werknemers van zuivelfabrieken in het hele land vieren deze week actie voor een goede cao. De eerste poortacties binnen onder andere in Leeuwarden bij Friesland Campina en Oost-Nutria. Het gaat dan onder andere om leensverheging, maar ik om orenzaken. Onder telefoon is FNV-vakbondsbestuurder Edwin Matriosian. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Wat houdt deze actie eigenlijk in?
5: Het is een poortinformatie-informatiemoment voor de leden. We gaan bij de poort staan en mensen informeren over de stakingen die gaan komen. Maar ook de stand van zaken met betrekking tot de onderhandelingen waar we nu beland zijn. En hoe ver het ons gelukt is om afspraken te maken met de NZO.
0: Ja, nou gaat het bij stakingen en acties vaak om loonsverhoging. Dat is ook nu zo, heb ik begrepen. Wat is jullie eis?
5: Wij vragen minimaal 4%. En we staan bij de poort omdat we geen toegang krijgen tot de werkvloer. Dus we mogen van NZO onze werknemers fysiek niet spreken op de werkvloer. En vandaar dat we bij de genoodzaak zijn om bij de poort te staan en mensen te vertellen wat inderdaad wat voor eis we gesteld hebben en wat de verwachtingen zijn.
0: En waarom mag u niet naar binnen?
5: Dat weten wij niet.
0: U weet het niet.
5: Volgens internationaal recht moeten we eigenlijk toegang krijgen tot de bedrijfskantines. Ja. En NZO weigert dat.
0: Ja, want ik zou zeggen, het is toch een recht, het stakingsrecht.
5: Dat klopt. Ik heb vandaag ook, ik was aangenaam verrast. We hebben contact gehad met Oost-Nutria. En Oost-Nutria in Leeuwarden heeft aangeboden om informatieblaadjes en pamfletten in de kantine te laten plaatsen. Ik ben net daar ook langs geweest, een goed gesprek gehad. En we zijn heel blij dat we daar binnen mogen zijn met onze informatie. Vandaar dat we ook besloten hebben om de poortactie zoals het bedoeld was om niet te doen bij Oost-Nutria op het laatste moment. Want ja, weet je, als je met ons meewerkt en logica zegeviert, dan hoeven we niet bij de poort te staan.
0: Maar bij Friesland Campina is daar geen sprake van dus.
5: Nee, helaas niet.
0: Nee, nou gaat het om loonsverhoging, maar het gaat ook nog om andere zaken wat betreft arbeidsvoorwaarden. Wat zijn die?
5: Dat klopt. In ons voorstellenbrief hebben we een paar voorstellen gedaan. Valt bijvoorbeeld te denken aan bewaken van eigen tijd. Dat je onbereikbaar bent voor de werkgever als je niet aan het werk bent. En dat wordt constant geschonden. Mensen zijn, heel wat mensen in hoger personeel bij HP-CO verplicht zijn om ten alle tijde bereikbaar te zijn. En dat willen we ook voorkomen. Dat is bijvoorbeeld een van de eisen.
0: Ja.
5: En we hebben in ons voorstellenbrief gehad over gezond naar pensioen, dus vitaliteitsregeling. We hebben een paar andere voorstellen die ervoor zullen zorgen dat werknemers gezond het eindstreep halen.
0: Ja, nou, er staan nogal wat eisen op inderdaad. Nou, als je niet eens binnenkomt, dan ben ik misschien wel een beetje nieuwsgierig naar hoe eventuele onderhandelingen gaan.
5: We hebben al heel wat keren met de NZO onderhandeld. We zijn uit onderhandeld. NZO wil niet verder gaan met onderhandelen. Ze hebben een eindbod gedaan. En dat betreuren we ten zeerste. We vinden dat in goed gesprek moet je nog altijd uit kunnen komen. Een resultaat kunnen afspreken. Alleen, ja, Enzo was dat niet, was niet bereid om dat te doen.
0: Nee, en dit zijn poortacties. Het is, neem ik aan, een beetje een begin. Hoe gaat dat verder?
5: We hebben nu even aangegeven dat mensen hebben besloten om actie te voeren. Mensen gaan we informeren. En deze week zal een ultimatum naar NZO gestuurd worden. En daarna komen de harde acties. En dan valt inderdaad te denken aan stakingen.
0: Dank u wel voor de uitleg en succes vanmiddag.
5: Dank u wel, merci.
0: Dag.

0: Wat een romanticus is het, ik, hè? Die Bruno Mars, Risk It All. Het klinkt wel wat Spaans.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Of net Diana.
2: Ja.
0: Een beetje Spaans, maar het Spaanse... ja, gitaarke erin.
2: Gitaarke erin, ja, precies. Ja, maar, ik kan wel inkomen. En lekker rest door de muziek.
0: Ja, ik heb weer bomvol leuke muziek. Alleen nog maar leuke muziek. En hele leuke onderwerpen. Ik ben van de middie. Ik praat met Age Tigelaar. Die komt uit Haas. Misschien kist hem
2: ja, die ken ik
0: hij
2: heel goed.
0: Hij is 80. Hij zei, ik ben echt wel een bekende Fries, ik.
2: Ja, oh, jongens.
0: En hij is
2: heel,
0: heel mandy.
2: En hij zit in een stoel.
0: Ja, hij heeft een troon. Komende mandy.
2: Een fauteuil.
0: Bij het stempeling van de fiets over Sterrentocht. En dat man die voor de 50ste keer.
2: Ja.
0: En van de middag praat ik met hem. Want hij zei, dit is meer lust in mijn leven. Ik vind dat echt helemaal prachtig. Hè? Dat prachtig mooi verhaal. Dat wil ik dan. En die idee of paspoort Shen lid, als je op vakantie kiest. Nou ja, bij de douane eventueel list hem Shen. Maar als je in het hotel komt, of weet ik veel wat. Juist hem dan ik gewoon ou?
2: Nou ja, als ze erom vreetje, wel.
0: Ja, en soms harden ze hem dan ik gewoon.
2: Ja. En dan krijg je hem letterlijk weer verrof.
0: Ja, wat vies daarvan?
2: Ja, ik vind dat raar.
0: Ja, dat is het misschien niet.
2: Ja.
0: Ik praat dadelijk met de ANWB en die jouw tips over hoe we dat dwangkinnen en wat de gevaren daarvan binnen. Dus misschien in deze periode, als de vakanties weer echt voor in de gedachten hebt, dan wel handig om maar mee te nemen. En daar zie ik dus een linkplaat bij. Dus stink een link even mooi op dit onderwerp.
2: Else Greens voorbij.
0: Prachtig, ja. Goh, hoe betekent het altijd zo
2: koud? Ja, het komt er niet op.
0: Ja, helemaal goed.
2: Een heel soort plezier, Diana. En je hebt natuurlijk Jaring de Groot, Linse Valk en ik wens je een hele mooie middita. Doeg.
3: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, F de Groen en het Waar.
3: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
1: Omroep Friesland.
3: Oeral en altijd West maar worst. Ik als boetende provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
3: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Steen, evenoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
9: Hoppa.
8: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Oma!
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
13: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
14: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
13: Sorry Bo, het is beauty.
15: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
14: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
16: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
17: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoge beroep van het Marengo-proces. Het zijn Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Voorwaarde is wel dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. Dat zei advocaat Sjoerd van Bergen-Henegouwen op een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Van Bergen-Henegouwen staat Taghi eenmalig bij voor deze zitting, waarin werd gesproken over het gebrek aan advocaten. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. De lichamen van vier nog vermiste Italiaanse duikers in de Malediven zijn gevonden. De lichamen werden gevonden door Finse duikers. Na dagen van slecht weer waren de omstandigheden vandaag goed. Donderdag kwamen vijf Italianen om toen ze grotten in gingen verkennen op zo'n 50 meter diepte. Een van de lichamen werd kort daarna gevonden. Tijdens de zoektocht kwam afgelopen weekend ook een duiker van het Maledivische leger om. Hij werd onwel tijdens de zoektocht en overleed later in het ziekenhuis. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. De Internationale Turnbond laat Russische en Belarussische atleten weer toe bij wedstrijden. Daarmee volgt de bond de lijn die door het Paralympisch Comité, de Zwembond en de Worstelbond al is ingezet. Sporters uit Rusland en Belarus werden sinds de Russische invasie van Oekraïne 4 jaar geleden geweerd bij internationale sportwedstrijden. Topsporters uit die landen deden aan sommige evenementen wel mee, maar dan onder neutrale vlag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met een kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemiddag. Begin van de week even opstarten, maar daar help ik die dan heel graag bij. Hè. Dan moest even mooi denken hoe het volgende. Dien paspoort of ID-kaart chanlitten bij een hotel of een camping. Of een kopie daarvan inleveren. Is dat veilig? En wer moest om tinken als dat docht? Dat giet het dadelijk zo. En daar zie ik een passende plaat bij. Dus tink en link mooi. De moest 10 suggestie noemen moest terug Jan via de Omroep app of via 0620 4 en Jochen. De Pretenders, die bieden dadelijk het spits. Don't get me wrong.
10: Goedemiddag.
18: Mooi Diana de Groot.

0: sugar.
1: Oh, Roene Sneunen, dat begon ons in concertreeks. Want zie een concerten in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En er binnen nog wel wat kaarten, als er nog in een worst komende weken. Harry Styles, yeah, that's my watermelon sugar.
2: Goedemiddag.
3: Dit is Omroep Friesland.
2: Diana de Groot.
1: Het is goed 10 minuten door Ian. De kennen van de mini buien vallen, mogelijk ik mijn tonger. En het is maximaal 14 graden. Een hele goede middag en leuk dat je de radio of televisie onhaast. Aange Tichelaar, die had een ook griezelig soort nog te onttakken wieke mandi. Want dan zullen voor de 50ste keer stempel je bij de fietshalversterrentocht. En van de mini praat ik mooi hem. Jongeres Janneke Brakels, die had een boekskreun. En de kist een toeterbeker winnen in het spultje. Zo klinkt die. Ja, er is wel wat leven met Maartje. En het is alles dat te krijgen. Maar de fiets over sterren, toch? Ik is mooi langs de kans in. Mooi die speciale toeterbeker. Ik ging je vanzelfs ik de slingers op. Alle feestelijkheden die ik is nou al vast sturen naar de studio. Dat kan via de Omroep-app of via 0620. Fjouwer, Njoggen, Njoggen, Ian, Njoggen, Njoggen. En dagelijks gaat het door het chanlitten van die paspoort of ID-kaart op die vakantieadres.
3: Link en Link.
1: En er komen leuke plaatssuggesties van binnen. Jan die zegt Games Without Frontiers van Peter Gabriel. Oh, Jan Jaap is dat vanzelfs. Dirk die zegt Madonna. Ja, op vakantie, dan heeft dat ding nedig in die. Griet, die komt mij Else Greens voorbij. Metje, die zegt Jochem van Gelder, waar is mijn paspoort nou? De Big and Rich, maar de fake ID, zegt Alex. En Homme, die tinkt ondisse. Ja, we overleven het ik alle hier wel weer. Gloria Gaynor en I Will Survive. Ik ben benijd welke ziekte computer eruit. Ja, ik hier toch van deze plaat. Else Greens voorbij en zij is het. Want zonder paspoort komt geen enkele Greens meer door het gast. Ze zongen dit ik op Oerok. Prachtig mooi in een volle feesttent. Else Greens voorbij. Dit is de kast.

0: De linkplaat van Joet. Met alles te krijgen maar het komende onderwerp. De Kastjerrest en Else Greens voorbij.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Goedemiddag.
0: Als je op vakantie gaat, dan wordt er bij een hotel of camping heel vaak vragen om die paspoort of ID-kaart. Nou, dan kiest het dan gewoon Arjan en de ien die docht het ik gewoon en de oor, ja, die vult hem er toch wat ongemakkelijk bij. Wat mooie vakantieplakken nou vol of net maar die gegevens dwaan? En is het Jan van een kopie misschien veilig? Ik praat je door met juridisch expert Annemieke Zerdoen van de ANWB. Annemieke, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Komt het nog vaak voor dat hotels en campings je paspoort ook echt innemen?
3: Ja, zeker. Dat horen we echt van veel mensen nog, dat dat toch nog gebeurt.
0: Mag dat?
3: Ja, formeel mag het niet. Je mag je paspoort of ID-bewijs niet zomaar afgeven. Ze mogen dat ook niet achterhouden. Maar ja, in de praktijk werkt het helaas soms wel anders.
0: En wij gaan daar ook vaak wel in mee?
3: Nou, het is een beetje lastig. Je kan natuurlijk wel proberen vooraf om te zorgen dat je dat een beetje voor bent. Maar op het moment dat je voor zo'n balie staat en ze zeggen, ja, dit is het en anders ga je maar weg. Ja, dan sta je toch soms met je rug tegen de muur.
0: Ja, precies. Want waarom hebben ze dat paspoort eigenlijk nodig? Wat willen ze daarmee?
3: Nou, ze zijn verplicht, en dat geldt ook in het buitenland, om mensen te registreren, hè, gasten, voor in het nachtregister. Dus op zich is het wel legitiem dat ze je gegevens vragen, maar ze mogen het paspoort eigenlijk niet kopiëren of scannen of achterhouden. Want de combinatie van je paspoort, waarop op je foto en je BSN-nummer staat, dat maakt het fraudegevoelig. En juist die twee zaken, die foto en dat BSN-nummer, hebben ze eigenlijk niet nodig.
0: Nee, en dus kun je misschien beter een kopie afgeven, of is dat ook niet veilig?
3: Ja, je kan een kopie afgeven, maar dan moet je wel zorgen dat daar dat BSN-nummer en die foto zeg maar zwart gemaakt zijn. Daar heb je ook speciale apps voor. Die heb je bijvoorbeeld de ID-app van de Rijksoverheid. En je hebt ook hoesjes die je over je paspoort of ID-bewijs kunt doen, zodat ze op die manier kunnen scannen. En dan zijn automatisch de gegevens die ze niet nodig hebben, die zijn geblokt. Dus dat zijn allemaal opties. Je kan ook van tevoren bellen. Dat raden we eigenlijk vaak aan. Bel vooraf even van wat hebben jullie van ons nodig en kunnen we nu al zorgen dat jullie die gegevens hebben.
0: Mm-hmm.
3: Want dan heb je het alvast geregeld en dan kan je precies de gegevens geven die ze nodig hebben. En dat is eigenlijk waar woon je, je woonplaats, je documenttype, paspoort of rijbewijs. En wanneer kom je aan en wanneer ga je weer weg? En dat is eigenlijk het voornaamste wat ze nodig hebben.
0: Ja, dus even bellen van tevoren, dat kan al veel ellende veroorzaken, zeg maar, achteraf.
3: Ja, dan kun je in ieder geval voorbereiden ook.
0: Ja, ja. Maar wat kunnen ze uiteindelijk eventueel doen, en niet vanuitgaande dat ze het doen, maar wat zouden ze met die gegevens, als je dat allemaal afgeeft, kunnen doen?
3: Ja, wat ze kunnen doen is gewoon identiteitsfraude plegen. En dat betekent dat ze met jouw identiteit van alles kunnen doen. Dan kunnen ze hele dure goederen kopen, ze kunnen contracten sluiten, ze kunnen schulden aangaan. En dan heb je natuurlijk wel echt een probleem. Want zie dan maar weer dat dat allemaal echt getrokken wordt.
0: Ja, ja, dus zaak om daar wel even alert op te zijn. Nou, hartstikke goede tips heb je gegeven. Wat als je je paspoort echt kwijt bent in het buitenland?
3: Op het moment dat je je paspoort verliest, dan moet je echt zo snel mogelijk aangifte doen bij de politie ter plekke. En dan hangt het een beetje van af of je meteen een paspoort nodig hebt. Dan kun je vragen om een noodpaspoort. En dan moet je eigenlijk gewoon contact opnemen met de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land waar je bent.
0: Oké, nou, ook goede tip. En op tijd zorgen dat je een goed geldig paspoort meeneemt op vakantie. En op tijd aanvragen bij de gemeente, hè?
3: Ja, dat ook. En let ook op, want dat horen we ook nog wel eens, dat soms is je paspoort nog geldig, maar andere landen kunnen ook soms vragen dat het paspoort langer geldig is dan je vakantie. Bijvoorbeeld nog een half jaar of langer. Dus check ook even de regels in het land waar je heen gaat.
0: Oké. Okay. Dankjewel Annemiek en we zullen ons voordeel ermee doen. Dankjewel voor deze tips.
3: Heel fijn en allemaal fijne vakantie dan.
0: Dank je, jij ook.
3: Ja hoor.
1: Alles wat er spielt.
2: Yes, hier. Goeiemiddag.
1: My Diana de Groot.

over 12, Moloko Jerris en Sing It Back. Er is verkeersinformatie, want de A-rit 30 van de Waardwaai, dat is richting Drachten, is voor onbepaalde tijd afsluiten van het verkeer. Dat heeft te krijgen met beton dat op de dijk ligt. Dat is lekt troch een vrachtwagen. Neffens Rijkswettersteed is de hinder van het verkeer wel minimaal. Maar er is één rietstrook, is de maar iepen. Mensen moeten wel rekken horen met vertraging, dus er kan wat opstopping wezen. En ja, voor wanneer die weer iepen gaat, die oprit, dat is maar even een afwachten. Het Friske Nijs komt er dadelijk om. Dus ja, applaus.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
2: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM. Het is Jelve Twaan. Het Frieske Nijs, nou maar Simone Skeffer.
9: Goeiemiddje. Een 32-jarige vrouw uit Drachten stuurt voor de rechter. Neffens justitie had ze haar vrouw minderjarige band slaan en vertutte ze. De zaak kwam verliende in mei onder het rooien. De politie kreeg door een melding dat er in een wenning in Drachten drie jonge band zonder mem toezitten. De vrouw werd oppakt en had 2 weken vastzitten. De band ging in die tijd naar een pleeggezin. Verslagjouwer Auke Zelderust weer bij de zaak en citeert uit wat de rechter erover zei.
10: Een sterk vervuilde woning, de muren waren vies, overal lag afval. Geen eten in huis, wel drank. Er lagen uitwerpselen van de hond in de bedden. De kinderen zagen er onverzorgd uit en stonken. Dus ja, dat er wat onhoorn hier, dat is toen wel heel duidelijk geworden.
9: Er is een celstraf van 4 mannen onder betingste eerste, tsin de Drachtse vrouw, en een diagnostisch onderzoek wordt vregen. Oer 2 weken is de uitspraak. Op de Waadzee is gistermorgen een groep van 28 waterrinners en 4 gidsen in de problemen rekken. De groep wie nachts om 2 uur voortgaan, maar doet het waar in een omsloeg, geert werd er rap omheeg. Om 1:15 moaans kwam er help. De kuiders moesten voor een grutpad, maar een helikopter van het water al helen worden. Maar hier dit voorkomen we erin. Wateringidsen Johan de Lange en Herman van der Geest hieroor.
11: Er is een obstakel, dat is de laatste girl. En die wordt de laatste periode wel wat jipper. Dus daar moest gewoon om denken. Maar als de, wat Herman ik al zei, als de planning goed maakt, moest dat toch in kennen. We hebben de weken ervoor hebben ik allemaal aan Roma in groep. En daar stond ik bij, Herman en ik. Nou, toen gingen wij 40 centimeter, 44 centimeter meer wetter. En toen werd het even ziekje, maar we kwamen er wel terug. Dus bij verbazen is een beetje, maar het tij van 1,40 meter, minder 1,40 meter, dat ze daarna terugkomen.
9: In Sint-Nik wordt de laatste handlijn om de beuk. Dat is een nieuwe wenvorm voor jongvolwassenen met een lichamelijke of verstandelijke behinding en met autisme. Albert Veenstra van Sint-Nik is een van de nieuwe bewenners. Onder oren zien hij en mem binnen initiatiefnummer van de beuk. Het wie een project van de lange asem. En Albert is hartstikke blij dat hij nou een plakje krijgt in eigen dorp.
12: Zoals hier ben ik eigenlijk al onthoopje dat dit realiseert.
9: Ja, prachtig voor Albert en ik, de oren bewenners daar in Sint-Niek. Werknemers van zuivelfabrieken in het hele land vieren deze week een actie voor een goede CAO. De eerste poortactie is goed, onder oren in Ljouwert bij Friesland Campina. Want het vakbond maakt het bedrijf net in. Bij ons Nutria in Ljouwert koe dat van de mond vol. Bij de CAO-onderhandelingen giet het onder oren om leensverheging en dat personeel net altijd stand-by wezen mat als ze vrij binnen. FNV-vakbondsbestuurder Edwin Martirosian over de stand van zaken ongeende de onderhandelingen.
13: Deze week zal een ultimatum naar NZO gestuurd worden en daarna komen de harde acties. En dan valt inderdaad te denken aan stakingen.
9: Het waarbericht, succes. Even een verkeersberichtje. Route 30 van de Waardwaai richting Drachten is voor onbepaalde tijd afsletten van verkeer. Er leidt beton op het dik. Het beton is uit een vrachtwagen lekt. En neffens Rijkswettersteed is de hinder voor het verkeer net heel groot. De linkerrietstriep is vol liepen. Meestal moeten vol rekken horen met vertraging. Oh. Ik door de verkeerde.
14: Nou wordt het waar, toch?
9: Ja, nou.
14: Ah, gelukkig.
9: Ja. Nou, zinnen en wolken wikselen in mekaar. Oh, het is een gratis fietje. Vannacht binder opklerings. Oh ja, van de middenkinder ik nog een buik gevallen. Vannacht is het zo'n 8 graden. Morgen bewolken, maar wel droog. De temperatuur dan een graadje heger. Viefje zegt je graden. Dat yield voor toen zie ik dat er nog weer een graadje bij komt. En daarna, zaait Jan Jonkman.
14: Ja.
9: Kan het zijn jurkje er weer bij.
14: Ik zit even op de app van de Montechien. Voor Orenwieke Waasdi. Wist dat de stier van getal?
9: Nou.
14: 30 graden.
9: Oh.
14: Ja, dus ik weet net dat dat hier in Friesland waren zil, maar het is wel heel warm
9: ja,
14: in elk geval.
9: Ja, totaal wat oors.
14: Ja, nou, volgens mij is het wel wat warm te broeken, want het klinkt lekker skor.
9: Ja, ja, ja. Ja, nou, ja. En weekendjes kielgen.
14: Oh ja,
9: dan. Hullewien.
14: Hullewien, live het even op horen. Dank u wel, Simone Oerenoeren, dan jest weer nijs uit Friesland. De hest Leeuwers en de hest Net Leeuwers van Libben Boeten Us Ierde. Robbie Williams, die beweert dat er in zijn Libben treie aliens schoen het. En het daarom ik maar werk aan een documentaire over aliens. Maar zo'n aliens, ik zundig je. Ik weet het net. Maar het wel een feske dat je het zin. En die is je nou.
15: Goedemiddag.
16: Mijn Diana de Groot.

0: Bij u, Jest het Nijs uit Friesland.
1: Hier volgens de actuele sport.
0: De Jest dat het droeg bloed of dat het rijnt.
1: En we draaien de allerbeste muziek.
0: Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Je Jest.
1: Alles wat er spiedt.

0: The Counting Crows en Bluff maar de Holiday in Spain.
1: Wij in de slingershow!
0: Hestel wat te vieren, Vosto in je lokweensje, het kin alle je hier op de radio. Op een ludieke wijze als dan denkt van, oh, ik ben vergeten om een kaartje te sjoeren. Of ja, een appje is ik altijd maar zo simpel. Nou, doe het gewoon via de radio, dat is ik hartstikke leuk. Marstien Brugje even sturen via de Omroep app. Of via 0620-4-9-9-9-9-9. En dan kan ik je dadelijk misschien wel uit namen van die de slingers op een speciale wijze ophingen. En kist ik nog een setje slingers voor Chimmy. Hoe leuk is dat?

0: Neil Horan en A Little More Time in the Far Jerez, de Tad Rundgren en I Saw the Light.
1: Wij gingen in de swingershop.
0: Berend, die hebt, ik wil de slingers even ophingen voor alle scootjes en hun bemanning. Voor Lemmer, ahoy, machtig mooi die scootjes werden in de Lemsterbaai. Ik had er van genoten, op naar een mooi seizoen. En Saskia die zou het compliment voor het Oerokfestival in Oerterp. Wat wie het een feest en netjes steende de minne waarsverwachting wie het best genoeg. Jan die app, mijn boervrouw is Joert Jerry, schat van een vrouw, Hiltje van Hettelok Wenske. Lutske die zou het mijn Beppe sissen, wil Joert van het eerst naar Squalata. En Beppe is tegen Grutsk. En Vetje die zou het, ik wil mijn man graag verrassen, mij de slingers. Vetje, goeiemiddie.
2: Ja, goeiemiddie. Hallo.
0: Nou, en waarom was er dat?
2: Nou, ik ben hier op 24 jaar trouwd, maar Marco Kramer.
0: Zo.
2: Dus, nou, dat is tegenwoordig een hele prestatie. Hintrop, Helly dat net in is. Dus,
0: nee.
2: Nou, ik denk, dan maak ik maar even feliciteren dat het 24 jaar maar meer nodig is.
0: Ja, vind je het wel een applausje voor?
2: Ja, zeker, zeker. Nou, zo moeilijk ben ik net.
0: Nee.
2: Maar, nou ja. En, ja, het is toch een mooie gelegenheid om hem even te feliciteren.
0: Nou, zeker. Ja, en de heer zijn telefoon om er even bij. Die beziek je hem te bellen. Maar zit er op zijn telefoon of net echt?
2: Nou, hij had het drok. He, maar bij een hovenierzaak runnen we beide. Dus het kan best weten dat er nou drok is in de tuintjes. En dat we net... opnemen kennen, dat
0: nee.
2: kennen inderdaad.
0: Ja, nou ja, dan moet het maar even waarom lustrie. Maar hoe is je hem houdelijk? Hem een soort willen? Hoe zoest de Aroene 24 hier omskreeuwen?
2: Ja, nee, wij gaan prachtige... Ja, tuurlijk knettert het wel eens even, maar dat jij erbij.
0: Dat jij
2: en ja, we gaan jouwe jongens, dus we gaan een groot gezin hebben.
0: Zo.
2: We gaan actief gezin in, we zijn actief in Dwarp in Haarlem en daar ben je dan autocross en het jongste doet op hoog niveau short track. Dat, nou, wij vervelen ons net.
0: Nou, ik heb het in de gaten. Hoe stop je hem dat al in die 24 uren?
2: Ja, ik hoop soms wel eens dat er 5 kwartier in de oren zit, maar dat is dan nooit slagen. Maar, ja, nee, je moet gewoon luidje blowen en lol erin zien en... mocht gaan met die banaan en net in probleem zijn, maar in oplossingen.
0: Nou, dat is een hele mooie instelling. Maar Joert is 24 jaar trouwd. Vieren je het aan Joert ik nog?
2: Nou ja, we vieren het net heel groot. Ja, we willen nog eenmaal vreun vieren en juist erin hebben we het nog eenmaal de ouders viert. En we willen nog eenmaal de bijen uit eten. Maar het is net een groot feest, maar het is toch wel leuk om erin bestil te staan.
0: Ja.
2: Wie een prachtig boeket van onze werknemers is je dat Joert bracht.
0: Nou,
2: dat is wel hartstikke mooi.
0: Dat is hartstikke lief dat ze daarom tocht hebben. Dan wil ik toch even maar daar waarom dan naar 24 jaar lien. 8 jaar maaien. Wat wie dat voor dag?
2: Nou, dat is een prachtige dag. Ja, we zijn die boet niet. We hebben een dutte feesttent naar het huis. Die vierde was heel spannend. Die kreeg in het ier van de MKZ. En wij wonen heel graag mooie hinder en koets trouwen. En dat is eigenlijk best wel heel spannend dat het wolf net koe.
0: Ja.
2: Want, nou ja, wij zien een boeten die kreeg van de MKZ. Heen, dus die best wel spannend dat het trok in koe. Maar dat koe gelukkig trok in. We gaan prachtig feest houden. De boeren mochten weg van hier mooi. En. Die, nou ja, we hadden geweldig feest naar het huis, allemaal vrienden en familie. Ja, een hele bijzondere dag. Ja.
0: Ja, nou wat heerlijk. En wat mooi dat hij dat dan altijd ik bijbloot, hè?
2: Zeker, ja. Ja, mooie herinnering. Waar juist de foto's er weer een bij pakt. Ach ja, dat je al die jonge kopjes weer. En dat wordt heel mooi om weer even te zien.
0: Ja, schitterend. Nou, ik hoop van Jim dat er nog heel wat jaren nog vers plakt weer maaien. En dat zou Marco nou toch even in het zinsje zetten voor ons op deze dag. En ik wens je hem alle goeds daar.
2: Nou, hartstikke fijn, dank je wel.
0: En we sturen de slingers nog even op.
2: Nou, hartstikke mooi, dank je wel.
0: Graag die in, fijne dag.
2: Oké, goeie sturing.

0: allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Crowdy Knowing. omroepfriesland.nl/nijsbrief.
4: Taan we een nieuwe uitdaging? Die Damstra-service onderhoud in Ljouwt ziet je vermotiveerde collega's. Al vier generaties lang gaan we kwaliteit tegen in de vaandel. Surf voor uw vacatures op damstra.nl.
5: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
4: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zucht voor uw vacatures op damstra.nl.
6: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
7: Wat ik zei ze voor. Haast 3 miljoen boeken en allegaar te keep. Hier per dagen bij Steven Sterk. Vrij 22, sneun 23 maaie en de beide Pinksterdagen daarna. Helk maar zien je op de Gediek. Voor Else Keper een boek vergees.
8: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
9: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. In de Malediven zijn ook de lichamen van de laatste vermiste duikers gevonden. 5 Italianen kwamen donderdag om het leven toen ze op 50 meter diepte grotten gingen verkennen. 1 werd kort daarna al gevonden. De andere 4 zijn nu gevonden door Finse duikers. Een duiker van het Maledivische leger is bij de zoektocht ook omgekomen. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. Na de Zwembond en de Worstelbond laat ook de Internationale Turnbond weer atleten toe uit Rusland en Belarus. Deze sporters worden geweerd bij wedstrijden sinds de Russische invasie van Oekraïne. Wel mogen Russische en Belarussische sporters soms meedoen aan evenementen onder neutrale vlag. De play-off-wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen om Europees voetbal wordt donderdag gespeeld zonder fans uit Groningen. De wedstrijd is in Volendam vanwege de concerten van Harry Styles in de arena. De lokale driehoek heeft besloten dat de Groningen-fans niet welkom zijn. De club overweegt dat besluit aan te vechten. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer. Tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Doet Age Tegelaar van Haas en Iros Sontje weer. Door water vregen of een stempel voor bij de fietshalversterrentocht. Hij is nu 80 en stiet oren wieken voor de 50ste keer stempels uit te dealen. Zijn verhaal jest je dadelijk. Muziek nou eerst van Bryan Adams.
11: Goeiemiddag.
12: Mooi Diana de Groot.

0: Katy Perry en Skip Marley en Chain to the Rhythm. Zangeres Katy Perry is trouwens helemaal in opspraakrek. Een maand en een ongeveer. Want de Australische actrice Ruby Rose die had een onklachtje naar inchinnen. Ze zou 20 jaar lang terug Perry in een nachtclub onrand wezen. Nou, het onderzoekje nou, dat rint nog.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Van 1 tot 4 roeren.
1: Goeiemiddag.
0: Duizenden mensen die stappen orenwieke man die weer op de fiets vaart de tocht der tochten, de fiets over sterrentocht. Maar ik zonder te fietsen, kist over sterrentocht op die eigen wijze heel dan mooi maatje. Terug lekker de hele dag voor de omroep te zitten, want we sturen het de hele dag uit. En de kist ik langs de kant staan om de fietsers te stiepen of de best vrijwilliger. Nou, eigen Tichelaar van 80 uit Haans, die is daar een mooi voorbeeld van. Hij stiert al jaren bij de stempelposten, zonder dat er een Iros Santje wie. En dit hier is voor hem een bijzondere editie, want hij docht het voor de 50ste keer. En Tichelaar, die vindt het geweldig.
3: Ik vind het machtig mooi, hè. Ik stond altijd bij de Elfsteentocht te kijken. En toen vroegen ze mij, Tichelaar, volgende week houdt die man op.

0: ik zei, ja, graag.
1: Wat maakt het nu zo speciaal om daar zoveel jaren al te doen?
0: Laat me zeggen, ik vind het makkelijk mooi. Ik kom die mensen allemaal op iets anders. Ze staan allemaal te schreeuwen. Oh, Hagen, weet je wel.
1: Ja.
0: Ik wil een stempel van Hagen hebben. Maar ik kan me alleen tegelijk doen, hè.
1: Ja, ja, zo is het. Maar ze kennen u dus ook allemaal?
0: Ja, de meeste vrienden van mij. Omdat ik 40 jaar scheidsrechter bij voetbal geweest heb, hè.
1: Aha. Dus je bent echt wel een beetje een bekende Fries langs de route.
0: Ja, ik ben wel een bekende Fries.
1: En zijn er dan ook echt mensen die nog even een praatje blijven maken? Of is het echt een stempel zet en weg?
0: Ja, dan heb ik nog een klein praatje. Ik zeg, veel gezondheid met vissen. En tot volgend jaar.
1: Ja, geweldig. En want er doen ook altijd wel wat bekende Nederlanders mee.
0: Ja, zeker. Ik heb zeer bekende Nederlanders afgestempeld, hoor. Ik heb Tony van Eyck afgestempeld. En Anton Heden hier afgestempeld. Even Wedden, Nijk Jan heb ik afgestempeld. Maar ik vond het even mooi hoeven die lui af te stempelen.
1: En want dat zijn wel lange dagen dan?
0: Nou, eigenlijk 10 uur ben ik alweer klaar, hoor.
1: Oh, oké. Niet de hele dag?
0: Nee.
1: En als het nu regent dan?
0: Ik heb juist, Jan. Ik zit nog van het jaar droog, hè.
1: Oké.
0: Okay. In een grote tent of zo, weet je wel.
1: Ja.
0: En dan krijg je een mooie stempel.
1: Aha. En wat voor editie wordt het voor u als het de 50ste is? Gaan ze nog wat speciaals doen?
0: Dat weet ik niet. Ik hoop het, maar ja. Je weet het nooit, hè.
1: Nee. Maar ze zorgen wel een beetje goed voor u ook, de mensen waarmee u stempelt?
0: Ja, zeker. Ze komen met koffie en alles, hoor. Ja, dat is wel dik van elkaar, maar de helft heen toch, hoor. Ja.
1: Ik heb begrepen, u zit ook wel een beetje op een speciale stoel.
0: Ja, zeker. Een grote leunenstoel, weet je wel. En lekker zat zit. Ja.
1: Een beetje als een troon.
0: Ja, ik zit op een troon, ja.
1: Ja, u bent een beetje...
0: Ben de koning.
1: De koning van de stempelaars.
0: Ja.
1: Want over koning gesproken, u heeft ook een aantal keren gestempeld bij de schaatselfstedentocht. En daar heeft u de koningenstempel gegeven.
0: Ja. Ik kwam allemaal van die politie dan langs staan. Ik had eerst niks in de gaten. Ik denk, ja, wat is dat allemaal voor flauwekul en zo, weet je wel?
1: Ja.
0: En dan hoorde ik na een tijd, is de prins ook afgestempeld? Zo. Grote heer. Ik heb me hier in de kamer hangen. Op een foto.
1: Oh, echt?
0: Ja.
1: Ja, fantastisch. Ja, toen was hij nog prins natuurlijk. Ik heb het over de koning, maar... Ja. Heeft u in al die jaren nooit zelf gedacht van, ik moet ook eens even mee fietsen?
0: Nee, ik vind het zo mooi werk. En dat is mijn lust in mijn leven. En ik ben blij dat ik nog zulke hobby's heb.
1: Ik hoop dat u het nog heel veel jaren mag doen.
0: Ja, ik hoop het.
1: Ja.
0: Vooral in gezondheid, hè.
1: Nou, dat zou wel mooi zijn. Ja, zo is het.
0: Ja, en ik leef er gewoon naartoe. En ik denk, nou, dat is een heel steen, toch, jongens. Daar moet ik even bij wezen. Anders, weet je wat je aan kan zeggen? Als het ook niet is, ga je de hele tijd toch niet door.
1: Dan gaat hij niet door. Nee, zo is het. En hoe laat gaat de wekker komende maandag?
0: Nou, regent om 3 uur.
1: Zo.
0: 4 uur als in mijn lap. Ja, wat een klein nachtje.
1: Bedankt voor dit gesprek en veel plezier maandag.
0: Oké, bedankt, hè.
1: Doeg.
0: Dag.
2: Goeiemiddag.
3: Goeiemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.12 FM.

0: En ook het prachtige muziek. Het is de Grimtosk en het houten bankje. Zo'n minuten van Jelwe Treijen is het. Het reet dat draait alweer, maar dit is het nep reet, is maar, wat in de computer zit. En Annenienke die heeft een echt reet.
1: Ik heb een echt reet. Dus toen ik even net noise meek.
0: Die moest even hoe de tafel in het doeken. Ja. Nou, dat is goed. Hoe is maar de spieren trouwens? Want dat is flink ontzielen geweest, Aron de Wiekoin.
1: Ja, ik viel nee het eind.
0: Nee?
1: Nee, ik denk dat die spieren hier wel gewend
0: zijn. Die ben wel gewend, ja. Hartstikke mooi. Hey, dan maas dan ik nog even een slinger rond het rijt, Jan. Om te bepalen wat voor spultje we dadelijk spelen om 20 vertrijen. En we hebben hartstikke leuke prijzen.
1: Ja.
0: Dus zullen we dadelijk even meer over vertellen. Wat voor spultje wordt het?
1: Het wordt Win My It Begin.
0: Win My It Begin. Oké, dan pak ik... Wil stel blazen of zal ik blazen?
1: Zal ik even blazen?
0: Ja, blaas stel maar even. Want dit kist winnen... Dat is zo'n stinkenhaast een scheeps toeter.
1: Een hele mooie beker.
0: Ja, een toeterbeker. Ja, de kist is koffie of thee of iets hoorzien dan, want het is een thermosbeker.
1: Ja, het is een thermosbeker. Hij is echt grut. Het is even grut als mijn holle, denk ik haast.
0: Nou, langer. Die beker is langer als die holle. Ja, die past er wel in. En, maar die toeters zitten dus ik mee in. Dus gewoon hartstikke leuk als het van het simmer naar het scootje zielen kiest. Of komen de man die dus
1: naar
0: de fietsoversterrentocht. Ja. Als we dan die toeter jaren via de radio zo helemaal leuk van zes. Nou, die kist zou dus winnen. En ik nog kaarten van Loot, hè?
1: Ja, klopt.
0: Het spektakel hier in het WTC Expo.
1: Ja.
0: Maar al die muzikanten en koorleden en weet ik veel wat al hier. Daar kist ik nog 2 kaarten van krijgen. Nou, 20 vertrijen dan lid ik de opjefte jaren. Win maar het begin, dat is het spultje wat we spelen. Nou, dit is een heel bekend begin ik van een veske. Van mannen die trouwens ik op Oerox die en Arune Tongens die. Wie mooi, hè? Dit zijn ze net spelen. Net of nooit gebeurd.

0: Meester Mandy bij Omroep Friesland.
1: De fiets over sterrentocht.
0: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie en omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de gearvetting.
0: De fiets over sterrentocht.
1: Pinkster Mandy.
0: Bij Omroep Friesland. Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
2: Wat een goed plan.
0: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
2: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
0: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
0: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
3: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
4: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Hoi! Doet u mij maar een portie groen staal.
7: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
6: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
8: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM. Het is Jelve Trijen. Een oorsjug van het Nijzit Friesland, maar Simone Scheffer.
9: Goeiemietje. Een 32-jarige vrouw uit Drachtens die hoort voor de rechter. Neffens justitie had ze haar vrouwer minderjarige ben slain en vertutten ze. De zaak kwam verliene hier maaien onder trollen. De politie kreeg door een melding dat er in een wenning in Drachten drie jonge ben zonder mem tussen. De vrouw werd al pakt en had 12 weken vastzitten. De ben ging in die tijd naar een pleeggezin. Verslaggever Auke Zelderust, wie bij de zaak en citeert uit wat de rechter zei.
10: Een sterk vervuilde woning, de muren waren vies, overal lag afval. Geen eten in huis, wel drank. Er lagen uitwerpselen van de hond in de bedden. De kinderen zagen er onverzorgd uit en stonken. Dus ja, dat er wat onhoorn hier, dat is toen wel heel duidelijk geworden.
9: Er is een celstraf van vrouw, een mannen onder betingst eerske in de drachtervrouw en een diagnostisch onderzieke eerske. Hoe twee weken is de uitspraak. Haast drie kwart van de vertochte oplichters van wat foto's deelt binnen bij een speciale politiecampagne binnen intussen identificeren. Ook van de 2 Frieske vertochten is intussen de identiteit bekend. Een van haar, die het belutsen wie bij een zaak op het Jereveen, meldde hem zelfs binnen 2 weken of wat herkend trogien. De oor van een oplichtingszaak op de Jouwer waard in een letterenfase herkend. En er is een wetterleding knapt op de Surinamesingel op het Jereveen. Mogelijk had het te krijgen met het broeken van de brandkraan vanwege de brand onder de Vos van Steenwijksingel. De stritte is afsluitend trog de plisje, netbeheerder Vita en Silderliering repareren. En op de Waadzee Justemoorn waart die groep van 28 waterrinners. We rekken 28 waterrinners en vrouwe gidsen in de problemen. De groep wie uit aanzet om 12 uur nachts. En toen sloeg het waarom. Om kwartier voor zo'n water helpen hieropen. Kuiders moesten maar een helikopter van het water al helpen worden. Hier dit, voorkomen we in. Waterin gidsen Johan de Lange en Herman van der Geestje Roer.
11: Er is een obstakel, dat is de laatste girl. En die wordt de laatste periode wel wat jipper. Dus dan moest gewoon om denken. Maar als dat, wat Herman ik al zei, als de planning goed maakt, is, moest dat toch in kennen. We hebben de weken ervoor hebben ik Ameland rond mijn groep. En wie stond ik bij Herman en ik. Nou, toen gingen wij 40 centimeter, 44 centimeter meer wetter. En toen werd het even ziekje, maar we kwamen er wel terug. Ja. Dus bij verbazen is een beetje maar het tij van 1,40 meter, minder 1,40 meter, dat ze daarna terugkomen.
9: Het is een leuk pingeltje, hè, deze? Ja, nou, het is helemaal niet zo leuk, natuurlijk. Nee. Maar, want de aanrit van de Waardweide en Jen 30 richting Drachten is voor onbepaalde tijd afgesloten voor verkeer. Er ligt beton op de dijk. Dat beton is uit een vrachtwagen lekt en neffens Rijkswettersteert is de hinder verder voor het verkeer minimaal. De linker rietstriep is wel liepen. Wel moet de mensen rekken horen, mooi vertraging. Het waren nog, het is wisselend bewolken. Er is in het eerste misschien nog kans op tonger en een bui. De temperatuur leidt om de 14 graden heen. Vannacht een graad of zo'n 8, dan is het droog en minder opklerings. Morgen is het meest bewolken, maar droog. De temperatuur dan zo'n 15, 16 graden. Jongens en nachts kunnen dan een bui voorkomen. Dat geldt eigenlijk ik voor Waansdi. Maar vanaf Toonsdi rinnen de temperaturen op. En richting de Pinkster wordt het mooi simmerwaar, mooi 20, 22 graden. En ik heb zelfs van goeie bronje het dat het nije wieke Waansdi wel 30 graden.
12: Zoek in het. Intussen wat afspraak die ik was zo. Dus het is, hij staat nu op 28, maar van de morgen ik heb er een foto van maken. 30 graden. Okay. Het is trouwens op dit stuit, er is min waar op komst in Wienaam. Lid Klaas van de Zeewitte. Hij stuurt foto's naar die loftieshirt en het best uit. Dus daar maar even binnenblouwen, denk ik. Simone, dank u wel, oeren oeren. Meer nijs en waar. En de kist altijd ik te lonen op uw Omroep app verzels. Dadelijks muziek van Linda Ronstadt. Het origineel komt uit 58 en is uitgebracht door The Crickets. Maar pas als Ronstadt het in Jontjen San toch covert, wordt het een hit. It's so easy. Komt er aan.
1: Goeiemiddag.
13: Met Diana de Groot.

0: Het is een van de headliners deze zomer op het festival Pinkpop. Somber, ja, dat is maar hun grootste hit, Homewrecker.
1: Mai het begin.
0: En te winnen, dus je hoort de Toeterbeker. Wat klinkt als een skipshoorn. En ja, Anneninke, pak hem er nog maar even bij. Hoe klinkt dat ding alweer? Ah, dat is wel een soort leven, mijn Marcie. Denk wel om de eren van die boorman of boorvrouw.
2: Ja, op de boot ken het wel.
0: Op de boot ken het wel, ja, precies.
2: Wel handig.
0: Ja, ja, dat kan handig zijn. Dat kan ik wel heel misleidend zijn, even spij.
2: Ja, net bij de start of de finish dan.
0: Nee, zoek met wel. Maar die kist in elk geval winnen. En de kist hem dus, komende man, die kist hem broeken bij de fiets halve sterren, toch? Dus dan kist de supporters even, of de fietsers even goed supporter in dat ding. En de kist kaarten winnen voor Loot. Dat grote spektakel, Ai Maaie is dat, in het WTC Expo. En maar een heel soort muzikanten en koren en dat soort zaken. Nou, daar jouw ik nog kaarten van fut. Wat me stoot wan? Nou, Sisse, welk vest kost je eerst? Nee, het is net Toet Stielemans, maar wie is het wel? Titel en artiest wil ik heel graag weten. En als je dat goed hebt, dan maken ze dus kans op die leuke prijzen. Dus toch even mooi, 0620-4-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 allereerste unieke toeterbeker hier van Goeiemiddie. Grits, die komt er dadelijk aan. En dit is You're the Voice van John Farnham.

0: kind de zin?
1: Of rijdt het als het is het?
0: Zit er file?
1: Of kies lekker te rijden.
2: Is in werk saai?
1: Of zit het lekker op?
0: Die midi is hoe dan ik goed, mooi omgevisseld.
3: 92.2 FM.
0: Van 1 tot 4.

0: mooi, het begin.
1: Ja, het is wel een iconisch intro. Maar ja, dan moest er maar correct even opkomen. En dan kom ik wel een heel soort goede antwoorden binnen. Ja, toch, ik wil een paar missers. Maar dat jouwt helemaal niks. Hartstikke mooi dat je hem wel een poging wegen hebben. Renske, een goeie middie.
2: Goeie middie.
1: Dat wist het wel.
2: Ja, ik weet het wel.
1: Nou, zeg het maar.
2: Bruce Springsteen, mooi de river.
1: Nee, hè. Het is een wat rastige noemer, maar ik vind het een prachtig noemer.
2: Ja, ik vind dat eigenlijk heel mooi.
1: Ja, en Do kist hem volgens mij heel goed vanwege een orensjonger.
2: Ja, via de voor is mooi Erwin Nijhoff.
1: Ja, ja, die koe dat ik mooi, hè. En
2: ja,
1: nog hield hij trouwens.
2: Heel mooi. Ja.
1: Ja. Wat wie stond wan van de midden, Renske?
2: Ik was hier op mijn benen, die tussenkomen straks uit Skwallenboy.
1: Ah, hoe laat verwachten ze?
2: Nou, mooi in 20 minuten.
1: Oh, lekker. Dan ben ze wel lekker thuis.
2: Ja.
1: Ja, fijn. Hoe oud ben ze?
2: Nou, 12 en 15.
1: Oh, oké. Dus ze komen van de middelbare, denk ik dan.
2: Ja, ze komen uit Sint-Anne, mooi.
1: Ja, nou, altijd toch wel fijn dat ze weer lekker thuis binnen, toch?
2: Ja, zeker. Dat mag ik wel.
1: Ja, dat mag ik wel. Zij is het. Hé, dan kan ze vertellen dat ze een mooie prijzen woon heeft.
2: Ja, ik weet dat niet eens wat.
1: Nou, zul ik daar vertellen? Oh, nou, Annanienke, dan moest nog een keer. Want we hebben een toeterbeker Christ winnen. En dat klinkt sa. Het klinkt als een skipstoeter. Het is een hele grote thermosbeker. Daar kist warme en koude dranken in dan. En er zit dus ik een toeter op. En die kist dus oren maar een tan nemen. En als dan een feestje hebt of weet ik veel wat, dan bist je de sfeermakker.
2: Ja, nou.
1: En de beste eerste die het hem krijgt.
2: Nou, hartstikke mooi.
1: Nou, dat is uniek. En de krijgt van u twakaten voor Loot in WTC Expo in Leeuwen. Dat is op 30 mei. Een orkest van 1000 muzikanten, 1250 jongers, César Zuiderwijk erbij, de 3J's, Elske de Wal en nog volle meer. En dat we die een groot spektakel. Daar mag je toch bij wezen.
2: Oh, geweldig.
1: Leuk toch?
2: Ja, zeker.
1: Dacht ik wel. Nou, wij sturen dat al in je ta. En dan wens ik die nog een hele mooie dag verder.
2: Ja, en bedankt.
1: Graag die en doe ik. En groetjes aan de band.
2: Zal ik man.
1: Jo, hoi.
2: Hoi.
1: En ik draai deze verzels even. Hij houdt op het stuit concerten in Amerika. Hij is weer op tournee. Hij mag er nog heel iets optreden in elk geval. Bruce Springsteen. De oplossing voor Jood van het spultie. Win maar het begin. Dit is The River.

0: Komt-ie.
1: Nijsmakkers. Else Vreet, is er een nieuwe editie van Nijsmakkers?
2: Dat is het idee.
1: Maar Miemakkers, bij Omroep Friesland zag ik Roelof de Vries. Waarom? Op het Nijs van de Arune Wieken.
2: Steent meer op. Kom op, man.
1: Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieken.
2: Oké, nou, let het dan maar ergens ook in.
1: Ja. Janko komt maar zijn lifehack.
3: Warm je nooit die oranjekoeken op in de magnetron.
1: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
4: Ik vind het zelf vooral leuk, daarom ben ik er ooit mee begonnen.
1: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
4: Maar ik blik dat ik net in enige bed.
1: Nijsmakkers. Else Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.
5: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: De garage in je omkrieten? Heimer, service en auto's. Is de vaar Els.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopaal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
8: Wat ik zeze woe. Hast 3 miljoen boeken en alleger te keep. Hier per dagen bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien op de Gediek. Voor Else Keeper een boek vergees.
7: Nou, ik bij Frans Kopal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je meesgedite shirt. Meer info vind je op de website van Frans Kopal.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Belastingdienst verdenkt een groep Bulgaren van een miljoenenfraude. Ze zouden op grote schaal DigiD's hebben aangevraagd in Nederlandse gemeenten. Daarna werden belastingaangiftes ingevuld met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. De Belastingdienst zou zo een bedrag van in totaal 6,7 miljoen euro hebben overgemaakt naar de fraudeurs. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan nog ruim 2 miljoen terug te halen, omdat de Belastingdienst intussen rekeningen heeft geblokkeerd. 15 jaar geleden kwam ook al een grote fraude door Bulgaren aan het licht. Toen ging het om het onterecht innen van toeslagen. Het vakantiegeld voor gepensioneerden valt dit jaar hoger uit. Seniorenplatform AOW.nu berekende dat mensen met AOW dit jaar netto tot 20% meer vakantiegeld krijgen. Zo krijgen alleenstaande AOW'ers eind deze week €1,174 vakantiegeld gestort, bijna €200 meer dan vorig jaar. Ook partners die beide AOW krijgen gaan erop vooruit. De stijging komt vooral doordat het minimumloon flink omhoog is gegaan. De AOW is eraan gekoppeld. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoge beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. De KNVB denkt dat er zo'n 5000 Oranje-fans in de stadion zitten tijdens de eerste wedstrijden van het WK volgende maand. Daarnaast verwacht de voetbalbond nog eens 5000 extra fans die meelopen in de zogenoemde fanwalk, de oranje mars die voor de wedstrijden wordt gelopen. De wedstrijden zijn in de VS, Canada en Mexico. Oranje trapt af in Dallas tegen Japan. Ook de andere poolwedstrijden zijn in de VS. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten, kans op mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later bewolkt en geregeld regen bij 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Er is verkeersinformatie op de N30. Dat is de Waldwaal. Jouwt in de richting van Drachten. Tussen de afslag Drachten Noord en de aansluiting met de A-Zaan. Er zit op dit stuit een file van 4 kilometer. De vertraging is 12 minuten. Het al hier te krijgen met opromwerkzaamheden. Er is hier een rietstrook dicht. En alle gedachten ik de A-rit richting Drachten. Dat het alles te krijgen met beton wat er op het dijk loopt. Dat is lekt vanuit een vrachtwagen. En dat met op dit stuit oprommen worden. Dus de Waldwaal. Jouwt in de richting Drachten. Tussen Drachten Noord en de aansluiting maar de A-zaan. Demmers even rekken horen. Janneke Brakels, zij is stemcoach en jongeres, maar ze mag haar zelfs nog ik bennenboekenskroos te nemen. En daarover vertelt ze aan zijn over haar eerste boek. En muziek nou eerst van 10cc.
13: Goeiemiddag.
14: Mooi Diana de Groot.

0: Olita Adams en The Window of Hope.
1: Het is gezellig.
2: Het is spontaan.
1: Het is eerlijk.
3: Het is uniek.
1: Het is...
4: Goeiemiddie.
1: Bij Omroep Friesland.
0: We kennen haar als jongeres en als teamcoach, maar van oktober al komt er nog een nieuwe titel bij. Bennenboekenskrioster. Janneke Brakels die werkt aan een bijzonder verhaal hoe twee jongens uit heel verschillende verhalen, want wat bad er als culturen uit Nederland en Tunesië bij mekaar komen. Janneke, goeiemiddie.
5: Ja, goeiemiddie.
0: Jongeres en bennenboekenskrooster. Dat is mooi.
5: Dat klinkt me goed.
0: Ja, dat klinkt hartstikke mooi. Hoe komt dat zo?
5: Ja, nou, dat weer van dream, waarvan ik altijd dacht, nou, die titel zou ik nooit krijgen. Maar ja, dan is het toch een vuurke wat oorstutsen wordt. En dan wil ik dat toch heel graag trokken krijgen.
0: Ja, en daar bist ik vol in hier. Want de bist net zomaar even begonnen met scrollen. De hest die echt heel goed daarop taret.
5: Ja, ik heb de zangskwam verkocht. En toen dacht ik, oké, voordat ik nou weer oerol direct weer inspring, wat wil ik nog heel graag doen? En dat wie toch dat boek schreeuwen. Dus ik dat doe ik nog steeds. Ik lees alles wat los en vers ziet en ik heb verschillende trainingen volgen en opleidingen volgen. En ik ben het maar gewoon oordien.
0: Ja, want heel het is het leren via cursussen of ja, dan moest ik wel een stukje talent hebben.
5: Ja, dat denk ik wel. En ik schreeuw een heel soort bennenvestjes. En hier en daar hier kozen een verhaal schreeuwen. En dat schreeuwen heeft er altijd wel wat in zitten. Maar ja, het is toch... Misschien ik wil... Misschien is het net zo gauw dat we iets heel goed kennen, toch?
0: Nee, dat is weer. Zo ben wij Friers net. Dat horen we net, hoor. Maar doorstoot dat nou wel te zissen dan, Janneke. Van
5: dat
0: dit ken ik.
5: Nou, dat hoor ik nog steeds net helemaal te zeggen, maar het is wel echt een heel groot... Ja, ik zeg het als een heel groot compliment als er dan een

0: shower is die site. Oh, dit is leuk. We zullen dit uurtje aan.
1: Ja, want ja, dan betekent ze. Ja, dat snap ik. Maar de betekent is op een gegeven moment van: ik wil dat graag doen. Dan kiest onder slag. En dan moet wel een verhaal in die holle hebben. Hier is dat al.
0: Ja. Ik hier wel een beetje een verhaal in de holle. En ik hier het mezelf ik al direct weer wat ingewikkeld maken. Want ik dacht: hoe mooi zou het wezen als het een verhaal is? Een boek. Zo'n omkeerboek, zeg maar. Maar twee voorkanten.
1: Oh ja.
0: Dus, dat het eigenlijk weer hetzelfde verhaal vertelt, maar dan vanuit twee verschillende jongens. Die beide in een orenwraad opgroeid binnen en Wenny. En wel lieke oud binnen. Dus ja, wel mal kun je in contact komen. En dus ik moest eigenlijk het verhaal in verschillende talen en op verschillende manieren vertellen en dat toch nog interessant horen.
1: Ja, lekker begin, Sa.
0: Lekker, hè?
1: Ja, heerlijk. Maar daar bist dus in slagen uiteindelijk.
0: Ja, het is wel clear nou. Het lijkt nou te wachten. Maar de illustrator is er ook bezig om er mooie illustraties bij te maken. Ja, wat ik echt heel cool is.
1: Ja, want dat maakt het verhaal natuurlijk helemaal compleet.
0: Ja, en dan krijg je echt het beeld. Was dat zo lang in die holle hest. Als ik dat dan uitlees van haar en zij werd er ik enthousiast van. En zij maakt het al de eerste sketch. En ja, dat is wel echt te gek, hè?
1: Ja, viel het dan meteen ik goed van ja, dit past inderdaad. Zij had het boodschap goed begrepen?
0: Ja, en ze wie ik krijgt heel enthousiast door het verhaal. Dus dat vond ik heel, ja, dat is toch heel fijn. Van, oh ja, ze snapt het. Dit is inderdaad, zij giet je er ik op oren, gelukkig.
1: Ja.
0: Ja, er is er vanzelf net een heel soort mensen die het lezen hebben.
1: Nee.
0: Dus ik ben nou heel benijd wat mensen ervan vinden.
1: Ja, kist iets meer vertellen hoe werd het verhaal hoe giet? Behalve dat het twee jongens giet die het in elkaars verhaal komen, maar...
0: Ja, zij vinden beide in hun eigen verhaal. Lucas in Nederland, dat verhaal is dus ik in het Fries geschreven. En Kamar in Tunesië, dat deel is in het Nederlands kreun. Zij vinden beide een soort van spiegeltje. Waar mensen mogen in contact komen. Zij kennen elkaar dus net. Ze zeggen alleen maar elkaars eigen. En zo komen zij uiteindelijk in elkaars braad te lanen.
1: Hoe ben je op dit idee gekomen?
0: Ja, geen idee. Ik kan het hier net meer vertellen. Nou heb ik vanzelf mis kwam huis ben het in Tunesië. Dus elke keer als we daar wien, dan maakt dat toch elke keer meer indruk. Hè? De cultuurverschil binnen vanzelf best wel krut soms. Maar toch, ja, als ik dan naar je eigen ben zeg, alles is daar oors en ze hebben wel volle minder in vergelijking met u's. Maar ja, in hoeverre u's ben, gaan daar al heerlijk in mij.
1: Ja.
0: Dus dat zet hem hier wel ontdenken.
1: Ja, precies.
0: In hoeverre ben die ben ze oors? En is het ik vooral het stukje, ja, of onbegrepen of begrepen. Als we elkaar beter begrepen en meer van elkaar leren, dan hebben we misschien meer begrip voor elkaar. Dat zit er natuurlijk ook een beetje achter.
1: Ja, dat is ik wel een beetje het boodschap was Maya aan worst.
0: Ja, wel een beetje. En het is super nice kerig om elkaar kennen te leren. En hey, hoe heeft dat leert? Of wat heeft dat, hoe denkt dat daarover? En het hoeft net wat te wijzen dat je daar helemaal mooi in is binnen. Maar je kan het denk ik een heel soort van elkaar leren.
1: Ja,
0: nou. En dat vind ik toch wel een heel mooi iets. Het zit luidt er net dik bob op, ja? Maar ik hoop wel dat er wel een beetje tussen terug
1: te lezen valt. Ja, precies. Ja. Hartstikke mooi. Wanneer kunnen wij het in de winkel kepen, Janneke?
0: In oktober komt het uit.
1: Oh, we moeten nog even geduld hebben.
0: Ja, ja, van zimmer veel drukter als alles helemaal goed erin. En dan na de zimmer, dan is de boeken echt klaar.
1: Ja.
0: Dus in oktober komt het uit.
1: En ik begreep de Bistel Dwaande Mijn Twadde boek.
0: Ja, en het tweede idee is er ook al. Dus ik ben heel fanatiek.
1: Heel fanatiek, ja, geweldig. Ja. Nou, hartstikke leuk. Een mooie nieuwe carrière switch voor jou.
0: Ja, leuk.
1: Jonken, alles was nog dos met jongen en weet ik volle wat. Want dan kunnen we daar toch ik nog wel verwacht zien op podia.
0: Ja, dat stop ik net mooi.
1: Nee, helemaal goed. Nee, lekker trok je in.
0: Mooi.
1: Goed zo. De titel van het boek nog even?
0: Ja, De Wissel.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus omroep, tinks mij en bleust op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart giet.
2: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
3: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM. Het is Jelve Fjouweren. De heeste tiet om eens te jaren hoe het is in Friesland mooi nijs. En dat weet Simone Scheffer.
13: Goedemiddag. Werknemers van zuivelfabrieken in het hele land vieren deze week actie voor een goede CAO. De eerste poortactie is je onder oren in Ljouwert bij Friesland Campina. Het vakbond maakt het bedrijf net in. Bij ons Nutria in Ljouwert koert dat van de mooi vol. Bij de CAO-onderhandelingen giet het onder oren om leensverheging en dat personeel net altijd stand-by wezen mat dat ze vrij binnen. FNV-vakbondsbestuurder Edwin Martirosian over de stand van zaken ongeende de onderhandelingen.
14: Deze week zal een ultimatum naar NZO gestuurd worden en daarna komen de harde acties. En dan valt inderdaad te denken aan stakingen.
13: Het Joodse begraafplak bij de Lemmer wordt komende weken in Greven onpakt. Op dit stuit is het historische plak alleenig maar tagonkelijk via een betonnen trap. Om fietsers, kuierders en automobilisten de romte te jaan wordt er een nieuwe tagongsdiek online. Njonken het begraafplak. Het Nijhoontel is een parkeerterrein wordt indeeld met Grutte Roenestien die een verwijzing binnen naar het Joodse gebroek om Stien op Greven te lezen. Het werk zal naar alle gedachten 8 weken worden. En er is een wetterleiding knapt op de Suriname-singel op het Jereveen. Dat had te krijgen met het broeken van de brandkraan vanwege een brand onder de Vos van Steenwijk-singel. De strijd is afgesloten door de politie. Netbeheerder Vitens zal de leiding repareren. En die denken dat het om 6 uur heen weer klaar is. In Sint-Niek wordt de laatste handlijn onder beuk. Dat is een nieuwe wenvorm voor jongvolwassenen met een lichamelijke of een verstandelijke behinding en autisme. Albert Veenstra van Sint-Niek is een van de nieuwe bewenners. Onder andere zien Heid en Mem binnen initiatiefnummer van de beuk. Het wie een project van de lange asem, maar Albert is blij dat hij nou een plakje krijgt in het eigen dorp.
15: Zoals hier denk ik eigenlijk al. Onthoud je dat dit realiseert.
13: En dat is fantastisch voor Albert, maar ik voor al die orenbewinners van de beuk in Sint-Niek. Nou, het probleem met het beton op de aanrit van de Waardwaai richting Drachten is nog net opgelost. Die is voor onbepaalde tijd afgesloten voor het verkeer. Er ligt beton op het dijk dat uit een vrachtwagen lekt is. Het verkeer heeft er wel hinder van. De linker rietstrip is iepen, maar mensen moeten wel rekken houden. Mooie vertraging. Op dit stuit is er sprake van 3 kilometer lang stadig rieden.
5: Hoe krijg je beton weg van asfalt al?
13: Ja, dat is... Ja,
5: ik vind dat... Ik bij, vind
13: nou, je moet er rap bij wezen.
5: Ja, dat denk ik. Ik ja, ja, want dat het goed uithudden is, dat ja, ik het dan is er niks meer maar te beginnen.
13: Nee,
5: ik
13: het ben ik net. Nee. Het is wisselend bewolken, gratis 14. Juni en vannacht binnen opklerings is het zo'n 8 graden. Morgen 15, 16 graden. Het is bewolken, maar wel droog. Dat geldt ik voor Tongsdi. En daarna kroept de temperatuur omheeg. Nee, lekker simmerwaar. Rond de Pinkster, 20, 22 graden.
5: Even een thema Hunning, denk ik, Simone.
13: Ja,
5: kist de eind van de middag nog helly?
13: Ja, die hel ik.
5: Ja, die hellen ze ja, nog wel.
13: Ik zei ze nou, het komende uren we helemaal niks.
5: Nee, gewoon even rust. Nou, het klinkt wel mooi. Dank u wel, Simone Scheffer. Het nice is ik te volgen op je omroep-app vanzelfs. Ik weet niet hoe het bij Dijs zit, maar wij mooien thuis heel graag naar films, Jen. Maar soms dan ben ik wel eens een beetje wurg en dan kniep ik mijn eigen wel eens even dicht. En dan mis ik een paar minuten van de film. Maar ja, dat gebeurde ik met Susie, die het maar haar vreun in een drive in bioscoop wie. Maar doet ze wekker worden, wie het al fjouwer roeren nachts. Ja, en doen we in ze vanzelfs fiesten te let dus. De Everly Brothers die maken de reverscore in Jortje Son 50. En eerst nou.
16: Goeiemiddag.
17: Mai Diana de Groot.

0: is er.
1: Kom je midden?
0: We zijn er ook op televisie.
1: Geniet je mij, Friesland van Boppen.
0: De mooiste droombeelden.
1: Van de mooiste provincie van Nederland.
0: Goeie midden.

Benson Boone en The Mystical Magical. Als er nog een leuke spreuk of zis wie ze hest. Besto, de orenlustraars. You would my, een hoesturen worst. Maar is dat even terug, Jan. Dat kind

zou zomaar kunnen. Dat de schepper de draadjes verkeerd om aansloten heeft, zou zomaar kunnen. Het zou zomaar kunnen.

0: zou zomaar kennen.
1: Jan de Vries, het zou zomaar kennen. En de Fire, dat is de Rolling Stones. Like a Rolling Stone. Het is 11 minuten, nee, 9 minuten. Ik ben het al zo omrekken niet. Zeker had je gewoon in de war, omdat het zou zomaar kennen.
2: Oh ja.
1: Dat het andersom is.
2: Het lijkt net om mij.
1: Nee, het lijkt niet om mij. Nee, het lijkt nooit om nus.
2: Nee.
1: Het is 9 minuten van jou en dadelijk onderwijs met Erik Enner. Maar Erik, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Diana.
1: Wat is erin?
2: In Amerika binnen de oude hieren duizenden boeken verbeen in bibliotheken. Dit alles te maken met het verzet van conservatieve actiegroepen. En die zwaar voor die boeken dus net met de leren binnen. Daar ben ze in Nederlandse staat nog een beetje benauwd voor aan het worden. Er is een documentaire mag in Amerika, The Librarians. Die documentaire wordt vanmiddag vertoond van meewerkers van bibliotheken in het zuidwesten van uw provincie. Ja, de zwaargen die er toch ook binnen. Want ja, wat in Amerika gebeurt, gebeurt je misschien net. Maar misschien ik wel. Misschien wat mindere mate. Maar nou goed, daar zijn we het ontroeren over hebben in onderwijs.
1: Dank u wel. Dat en meer tussen Fjouwer en Suis dus mij Erik Enema. Dit week goeiemiddag. En de EJR's hoeven veilig met uw paspoort omgeen matten. Neffens Annemarieke Zerdoen van de ANWB matten we net zomaar al uw informatie, Jan.
3: Ze mogen het paspoort eigenlijk niet kopiëren of scannen of achterhouden. Want de combinatie van je paspoort waarop op je foto en je BSN-nummer staat, dat maakt het fraudegevoelig. En juist die twee zaken, die foto en dat BSN-nummer, hebben ze eigenlijk niet nodig.
1: Arjen Tigelaar van Haas is 80 hier. En zo komt de man die voor de 50ste keer stempelje bij de fietshalversterrentocht. En hij had altijd een mooi boodschap voor de deelnemers.
4: Veel gezondheid met fietsen. En tot volgend jaar.
1: En we kennen Janneke Brakels als jongeres en als stemcoach. En ook is zij er Benneboekerskrooster een tajekje. Het is een droom die het uitkomt.
5: Van droom waarvan ik altijd dacht, nou, dat, die titel zal ik nooit krijgen. Maar ja, dan is het toch een vuurke wat oorstutsen wordt. En dan wil ik dat toch heel graag voor elkaar krijgen.
1: Haar boek De Wissel luidt van oktober al in de winkels. Goeiemiddag in de Montemiddag werd. Denk dan al van, nou, ik zou het leuk vinden als je hem hier eens omtinken door jou. Of misschien is dit eens een leuk onderwerp om te bepraten in je programma. Mail dat dan even naar goeiemiddag@omroepfriesland.nl. En waar weet Jesse dan binnenkwart wel waarom. De laatste plaat, die is van Guus Meeuwis en Per Spoor. En Jan Jaap, die heeft nog een spreuk zetten op de kalender van Joet. Kist alles uit het Libyen Helly wollen. Maar de kist ook geniertje van alles wat erin zit. Tegentank, morgen dan is Maaike van der Hoek hier. En Freed, dan ben ik er weer. Graag om dan. Fijne jong, hoi!

0: werkdagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslagjouwers die trofregje.
3: Wat ging er toen trof die hinnen?
0: Sportnijs van de profs onder beginners.
4: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
5: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
6: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
7: En ik jij in 1 keer.
0: Omroep Friesland. Nou in Friesland.
8: Het is perfect. Super.
9: Personeel tekort. Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
10: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
11: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Post Woonadvies in Elst geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
10: 20% korting?
11: Ja, ook bij Post in Elst.
12: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
13: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
14: Trommeestje maar in beheining.
15: Maar gewoon CA Plus, een certificering, hè?
13: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
12: Poort is open. Voor iedereen. Ga naar ontdekpoort.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
16: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers. Onder meer in IJsselstein liepen betogingen tegen opvanglocaties uit de hand. Minister Heerma van Binnenlandse Zaken en minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. De VNG riep vorige week op tot het spoedoverleg. De organisatie zegt dat democratisch genomen besluiten, zoals over de asielopvang, steeds vaker worden ondermijnd door intimidatie, bedreiging, geweld en ontregeling. Opnieuw wordt een groep Bulgaren verdacht van miljoenenfraude. Volgens de Belastingdienst zouden de Bulgaren DigiD's hebben aangevraagd om belastingaangiftes in te vullen met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. 15 jaar geleden kwam grootschalige toeslagenfraude door een Bulgaarse bende aan het licht. AOW'ers krijgen dit jaar tot 20% meer vakantiegeld, heeft seniorenplatform AOW.nu berekend. Alleenstaanden krijgen eind deze week €1.174, bijna €200 meer. Ook mensen met een partner gaan erop vooruit. De stijging komt door de koppeling met het minimumloon. Als dat stijgt, stijgt ook de AOW. Feyenoord heeft de Belg Davy Rigaud aangesteld als nieuwe technisch directeur, melden verschillende media. De 38-jarige Rigaud komt over van Club Brugge, waar hij successen kende. Hij tekent voor 3 jaar bij Feyenoord. Volgens het AD heeft Feyenoord ook een akkoord op hoofdlijnen met Robert Eenhoorn, die de nieuwe algemeen directeur moet worden. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het
17: Ja, soms is het net zo leuk om geliek te krijgen, maar walviszaakkundige Jan-Willem Zwart hier bij de Rjocht Ein doet de kritiek hier op de reddingspoging van die bultrug, Timmy. Het beste is deer. We zullen het zouden hebben hier in Onderwijs.
18: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
19: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het hield niet veroord, is rijst een zeldzaam goed. Wils merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De Value Belizzer.
2: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
4: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
7: Onderwijs.
20: My Erik Enema.

0: Anastasia.
1: Maar het ding had eerst de grote hits. Ja, dat is nummer I'm Out of Love.
2: Van Fjouwer Onderwijs.
1: Onderwijs.
2: My Erik Ellema.
1: Het is nou wat samen met Fjouwer. Goedemiddag. Van net welkom bij Onderwijs. Van deze man die 8 je maai. Het is 2026. Het eerst verzelfs. Het is ik de die dat water in Gitsen haar nou vreekje. Hoe het dan mis je in koel. Maar die gutte groep water in de spijt Amelon. Het houden we de week aan.
3: Blijf verbazen is een beetje. Maar het tij van 1,40 meter. Min 1,40 meter. Dat ze daarna terugkomen. Dus ja, ze is het maar.
1: Tegen daar dat een 22-jarige vrouw voor de rechter stier vanwege mishandeling van

0: Nijs en achtergrond bij dat Nijs. Dadelijk onder oren walviscoördinator Jan-Willem Swart. Die was gewoon erop voor. Timmy, het de gutte reddingsoperatie net op Lubbe. Maar eerst, het waren in het kwaad. Jan Jonkman, een hele goede middag.
1: Ja, Erik, ik een hele goede middag. Ook vanuit het zuidwesten lutsen van midden enkele buien over de provincie Maitonger. Zelfs ik hagel wil melden. Nou is het even droog, want er luidt nog een buiengebiedje. Wat straks ik over het zuiden en het zuidwesten van de provincie naar het noordwesten tal loopt. Dan wordt het jong en vannacht wordt het weer droog. We hebben jong nog enkele opklaringen. De zinnen er straks nog wel even bij. En dan hebben we van jong en vannacht komen we op deze mooie temperaturen om de 5 tot 6 graden. Morgen is het meest bewolkt, maar niet droog. In de middag dan skofke droog, maar in de najmiddag op nij wat ruin en buien. En dan maar een matige tot krachtige zuid-eerste wind is mogelijk zo'n 15 tot 16 graden. En in de nacht heb ik dan steeds kans op enkele buien. Koud is dan net, met zo'n 10 tot 12 graden. Maar aanst meer hoe dat waar.
0: Ja, die inhoudelijke behandeling van de strafzaak hoe de moord op Freek Posma, het JRBM, zullen elke dag pas Jelwi Takomier plakvinden. Het was natuurlijk bij een proformazaak van de moord, zitting in de rechtbank in Alkmaar. Treien van de zoon vertachten, misschien der vader Jochter. Dus verslag jou, Gjaldo Sisma, wie erbij en is hier over in de studio. Gjaldo, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
0: Ja, neem eens voor eventjes maar waarom was het worst. De moord op Freek Posma, wat gebeurde er ik maar weer?
2: Ja, op 22 november 2023 waren er 18-jarige Freek Posma van JNBM Delsketten in Alkmaar. Nou, dat ging eens heel wat onverhaal. Dus hoe namelijk spraken we van een ripdeal. Posma die hier een week voor zijn deur een afspraak in Ljouwert, mijn aantal vertochten. En hij zou daarbij de drugsvarier van een van de haatvertochten eens stellen hebben. Een ripdeal, neem ze dat. Nou, die haatvertochten lieten er net bij zitten en ging een week letter met 2 oren op ziek naar Posma in Alkmaar. Om hem een lesje te leren, al dus de officier van justitie Ljouwert. Nou, de oren mooi vertochten in deze zaak, die wiezen de wenning aan dat Posma verbleur. Zij bien bekende ek van Posma. Bij die wenning onkam volgde voortdurend een gewelddadige confrontatie met Freek. Zien het taske wat onder oren aannam. En de vertochten ging de wenning in en zij sloegen en skopten hem. Nou, kwad en nooi waard het skot lost. De haatvertochten die skeert Posma in de tuin van het hoes trof zien hollen.
0: Ja, dat is trein Jolien. Het was een trein in 20. Joert, wie de vierde pro forma zitting al in deze zaak. De inhoudelijke behandeling liet ik nog een ier op een wachtje dat we kreeg zijn. Hoe kent het al zo lang worden?
2: Ja, klopt het. Gewoon vertochten die zit intussen al bij 2 jaar vers. Die voorlopige hechtenis dus. Zij weten nog net wanneer ze haar echt voor de rechtbank verantwoord je matten. Nou, waarom het al je zo lang wordt, dat vrege ik aan Hella van der Most, parse officier van het Openbaar Ministerie Noord-Holland.
3: Dat kost veel tijd, omdat het heel complex is. Het gaat hier om meerdere verdachten die allemaal betrokken zijn geweest bij de moord, dan wel doodslag op Freek Posma. Hun betrokkenheid, maar ook hun rol moest heel zorgvuldig worden onderzocht. En dat heeft veel tijd in beslag genomen. En uiteindelijk is vorige maand het einddossier binnengekomen.
2: Ja, het einddossier dat leidt er dus. En zoals al zei, een soort vertocht, een complexe zaak. Dus dat moet allemaal wel een soort tijd vernedig. Nou ja, en bij elke proforma zitting kunnen dus echt nog onderzoeksweesken inzinnen worden. De advocaten die kunnen dat nog rond in juni dwam. Nou, intussen is het natuurlijk dat de treien mannen die het joert voor de rug te stienen. Kan het hier zijn wat binnen. Het is een 31-jarige man en een zoon 20-jarige man van Ljouwert. En een 30-jarige man van Westzaan. Nou, die worden in elk geval vertocht van 2 feiten. Het mooi pleegje van moord, dan wel deerslag. En het mooi pleegje van stellerij, mijn geweld.
0: Interessant vertochten. Vier orenvertochten, die wacht je de zaak in vrijheid oud. Hoe zit dat voor de trui die ze dan ook recht neemt?
2: Ja, bij de eerste vier binnen de besfeer dus net eerstelijke nog dat zij vast zitten blauwe matten. Of er is precies een hele bijzondere persoonlijke omstandigheid. We trokken zij net in de zaak net in de cel al wacht ze matten. De advocaten van die treienvertochten die Joert voor de rug te stien, die vregen wol omskorsing van de variërige voorlopige hechtenis. De rugbank neemt een morgen besluit door. Maar ja, als het Openbaar Ministerie leidt, bleef zijn als ik wel vastzitten. Ik vroeg wel aan parse officier Helle van der Most waarom.
3: Het gaat hier om een verdenking van een van de ernstigste strafbare feiten die ons wetboek van strafrecht kent. Er staat ook een gevangenisstraf op van mogelijk meer dan 12 jaar. En onder die omstandigheden valt te verwachten dat wanneer ze in vrijheid zouden worden gesteld, dat ophef zou kunnen veroorzaken binnen de samenleving. Er is ook sprake van vluchtgevaar. Een aantal verdachten heeft op het moment dat ze doorhadden dat ze werden dat ze in verband werden gebracht met deze zaak, hebben ze geprobeerd te vluchten.
0: Ja, wat zei de persofficier?

0: vanuit het ministerie in Noord-Holland. Wie de vertochten en Freek zijn familie, die hoort ik trouwens in Alkmaar.
1: Ja, zeker. Freek zijn familie, die wie er hoort ik. Ik ga aan vregen hoe ze het voelen. Dus mij voelt haar een heel sfeer. Dat koek ik wel onze zin. Ik praat ook nog even met zijn mem en zijn beppe. Maar ja, die hier is met op Delkaam geen goed wut oor voor de vertochten. Nou, die vertochten, die kregen het laatste wut. En ze zei nog van, ja, ik had deze situatie neerwold. En ik draag het elke dag van mijn lippen bij mijn mooi. Ja, hij wil graag vooruit zijn. En dat zei ik de oren vertochten. Hij hoopt dat eens alles gauw al handelen we de kin. Nou, ja, de vraag is dus wanneer dat wat. Ja. De zaak is in elk geval onhouden ontzien in augustus. Nou, er is nog geen zaak, geen zicht op een inhoudelijke behandeling. Dat we het op zijn petit dus begin of ja, Jelwaai stak om hier.
0: Ja, dat wordt dus nog wel eventjes. Dat maar
1: dat
0: duurt
1: wel
0: even
1: worden, ja.
0: Ja, dat is iets maar. Dank u wel.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: Hey, God, waar blijf je nou?
2: Donnie en Senna, Jerristen. Waar blijf je nou?
3: Dit is Omroep Friesland.
2: Onderwijs. De dierenwalvis voor de Deense kust is in die de bult terug die de naam Timmy kregen het. Timmy, ze is nog het wievel te weten. Wekenlang wie het voorpagina nijs vanwege die reddingsoperatie. Die vanuit Duitsland werd het best strand. Die op een zonplaat die wat er op touw zetten. Nou, dierenbeschermers hier direct al een soort kritiek eigenlijk op die actie. Ik walviscoördinator Jan-Willem Swart uiteren die kritiek. En hij is nu aan de telefoon. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Ja, het is net leuk om op deze wijze gelijk te krijgen, liek het niet.
4: Nee, nee. En zeker net de beelden die Kjoerd ik nog voorbij kom zeggen dat de derde bultrug eigenlijk zoals een beetje als een toeristische attractie broekt wordt. Dat mensen kunnen erop klimmen en foto's meiden en zo. Dat is gewoon verschrikkelijk om te zien. Het lijkt het mij helemaal net zoom trouwens om op zo'n dierbeest die al ontboen is om daar op te klimmen. Nee. En in om te huizen. Maar het is een bijzonder proces geweest in Duitsland.
2: Ja, dat kees is inderdaad. Iedereen bemoeit hem, de miljonairs, de politiek, iedereen hier wel een mening hoor. En ja, uiteindelijk als je analyse een beetje lezen van hoe dat gong is het in alle opzichten is het misleer, hè?
4: Ja. Ja, en daarom ben ik altijd blij dat het in Nederland goed regelen. En het is ook mooi dat wij als Nederlandse oerhiet contact hebben met de Duitse oerhiet. En Duitsland die zei ik van nou, wij willen heel graag leren hoe ze het in Nederland regelen hebben. Want wij hebben eigenlijk in Nederland het zo regelen dat een walvis eigenlijk zijn identiteit krijgt. En een identiteit dat die tijdelijk van ien is. Mm-hmm. En in Duitsland wie die walvis van het Ien. Hij weer net van de oerhiet. Hij weer net van Rieke Meensken. Hij weer net van het Ien.
2: Nee, en, maar iedereen claimt hem wel.
4: Maar en dat is het juist het grote probleem. En dan opnieuw ben er overal experts. En in Nederland hebben die experts heel dicht bij de hoorn, heel dicht bij de oerhiet. En zeiden we van ja, wij willen die beslissingen, die naam Wurmatten, willen we zo gauw mogelijk en zo goed mogelijk van. Dus mijn expertteam, mijn dierenartsen, mijn mensen vanuit een expertise van dierenwelzijn. Ja. Maar ik, oerheden, die kinderen adviseren Jan van geef je mij terug of geef je net mij terug.
2: Sterker nog, het protocol, het strandingsprotocol, staat het in Nederland, Jilt, het site dat er eigenlijk, nou ja, 12 oeren kan je beziekje om de beest te redden, daarna houdt het op.
4: Ja, dat klopt. Dat is van tevoren eigenlijk al zo uitzocht van hey, hoeveel overlevingskans had een walvis, een grutte walvis, ja. Eigenlijk nog. En had een walvis droeg komt te lezen, dan is een hele grote gewicht wat op zijn ingewanden komt te lezen. Dus eigenlijk bezwijkt er onder zijn eigen gewicht. En dat beschadigt zijn bod, dat overleving na een langere tijd eerder gewoon net.
2: Nee, en, die tolhoorn, dan is het eigenlijk wel gebeurd, maar zo'n beest.
4: Ja, dus als je daarmee om pion bluwe, dan wordt het lijden alleen nog maar verlengd. Ja. Dus dan mag je orenstappen ondernemen. En dan zoen je bijvoorbeeld oergen kinderen tot euthanasie.
2: Ik zeg, de Duitse minister van in ieder geval het Dielsteert, daar werd dat beest, werd die walvis strand, wie die zei, ja, maar ja, wij hebben als mensen toch een soort menselijke neiging om zo'n grut beest te redden. Snap je dat?
4: Ja, dat begreep ik heel erg goed. Het spreekt tot de verbeelding dat wij als mens eigenlijk alles wel kennen. Er zijn mensen die vliegen naar de maan daar of eromheen. We kunnen hele grote dingen in beweging brengen. En een walvis had ik nog iets magisch bij zich van waar komt die waai? Ja. Waar zwemt die? De vrijheid erbij. Er zijn hele grote mensen die zijn helemaal slucht van walvisachtigen.
2: En dat is jezelf eigenlijk, ik nevens bij hoor.
4: Zeker, ja. Zeker. En dat is natuurlijk ik trog vroeger, ik trog dolfinaria, trog televisieprogramma's. In dat heel erg naar voren bracht van ja. Hoe bijzonder het is.
2: Free Willy, die film moest ik even denken. Ja, Free Willy. Dat wie dan een orka, maar goed, die wacht ik rijden op een gegeven moment.
4: Ja, die wordt op een gegeven moment ook reden. Ja, nou, het spreekt tot verbeelding en mensen denken van, ja, we matten wat mij. Zo'n groot beest, die kennen wij wel mij aan de reden.
2: Maar is dat vals sentiment?
4: Ja, dat is echt vals sentiment. En er is een hele grote onderzoek naar dingen. En dat onderzoek is al bijeengebracht in zo'n expertteam. En zo'n expertteam die wij consulteren, die zei dan van ja, we gaan verder of nee. Het is het einde van deze walvis.
2: Ja, dat is het kennis dat je graag dealen wil, maar de Duitse autoriteiten in dit geval liek het mij. Want soks word je net weer mij, meisje.
4: Nee, dit mag je gewoon net weer willen. En ik denk dat de Duitse autoriteiten hier een hele proef van geleerd hebben. En wij moeten ook zeggen, vanuit uw eigen ministerie hebben wij er zelf ook van geleerd. Want in 2012 lei Johanna, wat Johannes bleek te wezen op Texel, op het strand. En wie eigenlijk dezelfde soort situatie. En daarna hebben we zijn van dit geven we oors van en dit geven we better van. En we maken een leidraad, standingsprotocol van walvis achter.
2: Ja. Nou ja, voor Timmy komt het in elk geval te let. Die is deer. En wat gebeurt er dan eigenlijk met dat karkas?
4: Ja, ik heb van verschillende onderzoekers al van, wij willen heel graag hier genetisch materiaal van haar, daar genetisch materiaal van haar. Maar het is echt gewoon een feit dat walvisken heel snel verrotsen en ontbienen.
2: Okay.
4: Dus deze had al een paar dagen in zeelijn. Er is net volle uit te herrien en ik net volle te onderzoekje. Misschien ben er deze musea die zeiden van ja, die dat skelet wel broeken, dat wordt in Nederland ook wel eens dienen. Nou, dat zou ik kennen, maar ik weet verder net wat er maar dienen.
2: Nee, oké. Okay. Jan-Willem Zwart, dank je wel voor je verhaal. En nou, we hopen dat het de laatste keer weer dat we de zou praten hadden.
4: Ja, nou, graag dienen.
2: Oké, wat jij. Hier mijn muziek van, noemen van Paul Young. Het is een wat oude noemer, maar hij coverde dat in de jaren 80. Wherever I lay my head.

0: Pinksterman die bij Omroep Friesland.
1: De fiets over Sterrentocht.
0: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de gearverding.
0: De fiets over Sterrentocht.
1: Pinksterman die.
0: Bij Omroep Friesland.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van Parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
6: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
1: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
11: Het is 11:04 en deze tijd van het laatste nieuws uit Friesland. Maar Simone Scheffer, Simone, goeiemidje.
12: Goeiemidje. Het is een 20-jarige man uit Leeuwen die als automobilist blutsen weer bij een dodelijke onreding. Is jood een werkstraf van 240 uur neerske en een rietontzissing van een ier plus een ier onder betingst. Het ongeluk badde op 5 maart verliene ier bij de verkeersluchten op de kruising van de Dammelaan en de Jelsemerstraat. Neffens berekeningen van de politie reed de man tussen de 101 en 104 kilometer in de oren. Op de verkeerslucht na wiel je daar maar 50 maaien. Doet er onreden kwam, zegt de verdachte dat de luchten op oranje gingen. Hij trapte het gas in om terugrieden te kennen voordat de luchten op reed sprongen. Pas op het allerlaatste moment zag de fietser, een 28-jarige inwenner van Liaoud, in de koplampen. Het slachtoffer verstoorde op het plak van het ongeluk kon zien verwoenings. De automobilist zei dat er de fietser net jongen hier. De rechter docht op 1 juni uitspraak. De Friese bevolking zal naar verwachting nog rond 2050 groeien. Al uit die groei krijgt wat leger als dat verliene hier verwachten waar. Dat maken Joet het Fries Planbureau bekend. Wol zette vergriezing via de trog. Benamen de leeftijdscategorie 85 plus maakt het een grote groei trog. En dat had gevolgen voor zwaar arbeidsmerk en leefbrens. Er is een wetterleding knapt op de Suriname-singel op het Jereveen. En mogelijk had dat te krijgen met het broeken van een brandkraan vanwege een brandende vos van Steenwijk-singel. De stritte is afsletten terug de plisje. Netbeheerder is dwaande de leding te repareren. Dat zil nog een paar oerkes dworie. Nou, ongeveer, ja, nog een liedje 2 uren. Om een oer size is het weer oplost. En het Joodse begraafplak bij de Lemmer wordt de komende weken in Greven onpakt. Op dit stuit is het historische plak al innig, maar tagonkelijk via een betonnen trap. Om fietsers, kuierders en automobilisten de romte te jaan, wordt er een nieuwe tagongsdiek online, Nionken het begraafplak. Het nieuwe oontelis en parkeerterrein wordt indeeld met grote runestien, die een verwijzing binnen naar het Joodse gebroek om stien op de graven te lezen. Het werk zal naar alle gedachten 8 weken worden.
11: Dank u wel, Simone. Het Friese reis, het is naar te lezen op de site en de app van Omroep Friesland in Friesk, Nederlands en Heul.
13: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden Poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
14: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
13: Poort is open. Voor iedereen. Ga naar ontdekpoort.nl.
14: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
15: Wat ik ze woe. Hast 3 miljoen boeken en allegair te keep. Hier en dagen bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien op de Gediek. Voor Else Keper. Een boek vergees.
1: Onderwijs.
16: Mai Erik Enema.
17: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
11: Dit Appelijnse Stadion op het Jereveen is op dit stuit een beurs waar mensen mijn visuele behinding, de nijste technologische snufkes die we daar presenteert. Verwin erbij, dadelijk een reportage erbij. Maar eerst, het Waberjocht, Jan Jonkman, een hele goeie middje.
18: Erik, ik een hele goeie middje.
11: Ja, zeker. Nou ja, het waar dat lid wel wat te wensen hoor, hè?
18: Ja, het in mijn krek van wat voor kant al je het besjoggen. Ik bedoel maar al je roosjoggen van dat het joot wat vochtig weer, wat warm, het weer wat neer, het weer wat groesem. En dat weer de horende dagen weer dat net het geval. En tot aan het begin van de middag weer het wel droeg. En maar vanuit het zuidwesten, waar er kwamen er zelf enkele buien. En dan zie je tong erin, hagelijk. En we hebben dat voor de buien de temperaturen van zo'n 14, 15, 16 graden. Maar in de buien komt de temperatuur aardig omheen. Maar de buien zijn overfut en de plakken en ook de zinnen erbij. Het is nou neer en er staat maar amper wien. En we zorgen dat ik waarom in de temperaturen hier in Egmeripiet maximaal 14,8. In buien krijg ik nog geen 12 graden. En een goed 100 millimeter wetter. En de puin ik 12 millimeter. Dat weet maximaal zo'n 16 graden, maar in buien zo'n 12 graden. Bakkenveen en idem dito 15 graden, maar in buien zo'n 13 graden. En dat zullen we dus ik in Dwijm. Die ik zo'n 12 graden en 15 graden naar buiten de buien om. Grauw, hier zijn 100 millimeter, daar weer maximaal 15 graden. En Kwijnbeek zijn 14 graden. En ik kreeg nog een prachtige mooie foto uit de Jouwer. Daar lag het vol met hagel. Dus dat en wat op sommige plekken is ik daar wel aardig meer wetter van. Maar die uitslagen die hebben we op dit stuit nog net binnen. Ja, en van de middag, die buien, ja, die kwamen ze rond 12 uur, kwamen ze die al van het zuidwesten binnen. En in het zuidwesten en zuiden van de provincie Tonger en Hagel. Maar die buien die splitsen zich wat om naar het noordwesten en het zuidwesten. En zelfs in Haas wie ik nog wat Tonger waarnam. En op Vlieland ik nog. Nou hebben we al enkele opklaringen. De zinnen er nog bij. Maar er is er nog van in het zuiden dan een paar buien klaar. En die loeken daarnaast dik dan weer door de provincie heen. Die zullen ze wat over het zuiden en naar het noordwesten te loeken. Het noordwesten van de provincie zullen ze goed als droog houden. De activiteit neemt dan wat oud. Ik denk dat de tong het grotendeels uit is. Maar er kunnen wel op enkele plakken een volle bui vallen. Letter in het begin van de jong dan klert het vanuit het westen wat op. De zinnen er nog wel even bij. En dan hebben we een droge nacht voor de boeg. Het klettert op en met een zwakke zuid-zuid-eerste wind hebben we vannacht temperaturen om de 5 tot zo'n graden. Nou ja, het kan wat diezer worden naar dit vocht alle keer. Ja. En in hoe nat eerstelijker je komen, hoe meer kans ik al je het mist ha.
11: Ja, nou groeisem waar, dat kunnen we in elk geval verstellen. Hoe liep het mooi, Jan?
18: Nou, morgen hebben we weer de meest bewolkte dag. In de maand is het nog wel even is nog droog een glimp zinnen. Maar de bewolking die overheerst over dag. In de grutpad van de midden is het nog droog. Maar we zullen wel dat in de tweede pad van de midden al wel een steuring op je staak komt. Dan hebben we wat buien. Maar wat lichter rein, wat stoorrein. Ja, en dan maar een zuid-zuid eerste wind. Ja, koud is het zeker net. 15 tot 17 graden. Maar dan komt in de midden wel weer een matige tot krachtige zuid-zuid eerste winterstenen. En dan kunnen we wel even poestertjes van 4 in zitten. Ja, in een jong en in de nacht dan heb ik nog steeds komen dat gebied maar wat lichter rein en stoorrein over de provincie heen je bloed. En dan hebben we temperaturen die in de nacht net verder onder u gingen. Dat is zo'n 10,5 graden. Dus echt koud is het net.
11: Nee.
18: Goed voor de plantjes.
11: Groeisom waar, we zijn het al. Ja, onstabiel dus toch een gevolg de komende dagen. Maar de naai, dan knapt het behoorlijk op, leuk hè?
18: Ja, zeker, zeker. Maar als je even met de wensje heb ik nog zo'n dag van een afwisseling van wolken en zinnen. Ja, een hege drukgebied komt die kant wel op, maar daar hebben we wensje nog geen profiet van. Dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen, enkele buien. 15 graden op het water, 16 graden meer de provincie, maar matig tot krachtige zuidwestenwind. In de nacht is het dan droog, zo'n 10 tot 12 graden. Maar Thomas, je krijgt wel wat invloed van een hege drukgebied. Wat de komende week en ik, we hebben de komende week en ik profiet van hebben. Dat is geregeld droog. Tongetje, de zinnen erbij. En dan hebben we 18, 19 graden al. Maar een matige zuidwestenwind. In de nacht hebben we het mist met zo'n 12 graden. Maar ja, vreed, dan is het een rustige dag. En geregeld zinnen. En met een zuideerste wind komt de warmte uw kant al op. En dan hebben we al temperatuur. Ja, we kunnen haast net niet eens meer uitspreken. 22 graden. En in het weekend liek het die trend wel wat trotter zetten. Nou ja, zei Geer Vetsjend, de maaltijdswarmte, die komt tot leven.

0: Diet Waaiers en Eeg Contact. Onderwijs.
1: My Erik Ellema.
0: In het Abelense Stadion op het Jereveen is een beurs van meesten maar een visuele behinding. Verslag jouw Dennis Terpstra, die doekte in de verhaard van de nijste technologische snufkes. Praten wij bij Besiekers en ik mij Anouk Vels is eigenaar van de Low Vision beurs. En sluit om te beginnen nu, waarom ze die opzetten net?
2: Het is een binnen de wereld van mensen met een visuele beperking best wel een groot probleem dat er weinig awareness is. Mensen weten niet goed wat er allemaal mogelijk is qua hulpmiddelen, qua community, qua ondersteuning. En deze dag hebben wij georganiseerd om ons hard te maken, juist voor deze kwetsbare doelgroep, om te laten zien wat er nou precies allemaal nog wel mogelijk is.
3: Want hoe kan het dan dat er zo weinig awareness is voor zo'n onderwerp?
2: Ja, dat snappen wij eigenlijk ook niet zo goed. Er zijn 350.000 mensen in Nederland die de diagnose slechtziend hebben gekregen. En er is heel weinig over bekend. Zelfs op het moment dat je vanuit het ziekenhuis komt, zijn de opties zo beperkt die worden meegegeven. Dus wij hebben het eigenlijk een beetje in eigen hand genomen om wat meer informatie te geven aan deze doelgroep.
3: Want merken jullie ook dat er veel mensen zijn die denken van dat een wereld voor een open gaat? Dat ze denken van, oh, ik wist helemaal niet dat dit mogelijk was?
2: Absoluut. Wat wij, de meest gemaakte opmerking die wij horen is, ik had dit 10 jaar eerder moeten weten. Ik kan al 5 jaar niet lezen en met jullie bril lukt het eindelijk weer wel. Of hè, we maken speciale brillen bijvoorbeeld om televisie te kunnen kijken. Dus mensen die dat al die jaren niet meer konden, die dat nu weer wel kunnen. En die dus nu gewoon weer naast hun partner op de bank kunnen zitten en samen televisie te kijken in plaats van op een stoel 1 meter voor de televisie helemaal erin. Hè. Dat zie je vaak. Er is vaak veel meer mogelijk dan dat mensen weten. En wij maken ons er hard voor om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen dat te horen krijgen.
3: Wat heb je hier precies?
4: Dit is de vloeistofindicator. Die geeft aan met drankje inschenken of het glas bijna vol is. Je hangt hem aan de zijkant van het glas. Zodra die bij het eerste streepje is, gaat die piepen. Dan ga je nog iets verder door. Dan krijg je een ander toontje en dan weet je dat je glas vol zit.
3: Dus dan, ook al zie je het niet, dan weet je gewoon precies wat je in moet schenken.
4: Ja, precies, precies.
3: Leuk. Heb je nog, was er nog een ander bijzonder ding wat heel populair is?
4: Deze knop, die wordt heel vaak besteld. 1 druk erop.
5: De tijd is 17:30 in de middag.
4: Je weet gelijk hoe laat het is, zonder dat je hoeft te weten waar je moet kijken, zeg maar.
3: Ook handig.
4: Ja, zeker, zeker.
3: Waar staan we hier precies?
6: We zijn hier bij het station van de Voxy Vision. De Voxy Vision is een klein nieuw apparaatje voor mensen met een visuele beperking. En de Voxy Vision combineert een aantal functies in 1 apparaat.
3: Kunnen we eens kijken hoe het in de praktijk werkt?
6: Zeker. Mag ik een foto van jullie maken?
3: Zeker.
6: Oké. Okay. We gebruiken de beeldherkenningsfunctie.
5: AI-beeldanalyse.
6: En ik maak een foto van jullie. Flop.
5: Wat wilt u doen?
6: Ik krijg nu de keuze. Wil ik een korte beschrijving of wil ik een lange omschrijving? Nou, ik zal een korte omschrijving nemen.
5: Analyse bezig. 2 mannen staan in een kamer waarvan 1 een camera vasthoudt en de andere een microfoon. Einde van documenten.
3: Nou, dat werkt dus wel goed.
6: En vervolgens kan ik daar dus weer een vraag over stellen. En ik kan bijvoorbeeld vragen, heeft de man die je microfoon vasthoudt een snor?
5: Analyse bezig. Ja, de man die de microfoon vasthoudt heeft geen snor. De man
6: met... Hij zegt ja, ik heb geen snor.
3: Nou, dan weet ze in ieder geval wel dat ik geen snor heb.
6: Hij geeft ook de man met de camera aan de linkerkant schijnt wel wat gezichtsbeharing te hebben.
3: Nou, dat heeft hij ook goed gezien. Dus het werkt ook wel aardig goed.
6: Het is heel accuraat.
3: Wat doe je, Joert?
7: Ik ben hier om Joert eigenlijk wat informatie op te dwaan. Ik heb macular degeneratie. Ik heb ook al hulpmiddelen, maar... De wetenschap gaat steeds vooruit en ik wil grapen hechten blijven.
3: Want wat hoort dat in, wat je haffen?
7: Nou, dat het eigenlijk de luchtkoeltjes verdwijnen en dan wordt het zicht minder. Dat is het waande.
3: En wat had je hier al als jongen even gedacht van, oh, dat is wel, dat zullen we wat wijzen kennen?
7: Nou, dat is vooral zo'n low vision box. Dat mijn spraak en alles voor de televisie. Dat ik ken ook nog wel zien, ik kijk een televisie, mijn grote letters, zeg maar, voor ondertiteling. Maar ik denk er wel van nu dat het misschien ooit minder werd. En dan mag ik wel weten wat ik wil hebben.
3: Dus dat zo wat voor jou wijs?
7: Ja. Ja, ik heb al een sprekende thermostaat en een thermometer en handloop en meer van zulke dingen.
3: Wat vind je jou van deze beurs?
8: Nou, het is voor mij de eerste keer dat ik hier ben. En ik vind het wel inspirerend. Ze is maar, die wol, qua toegankelijkheid was het wel even een dingetje. Daar kan wel wat aan dieren worden.
3: Want?
8: Nou ja, toen we hier binnenkwam, ja, wie in al je pielkjes. Ja, die pielkjes wie net zo makkelijk te vinden. Ze is maar de ding wat ik wol sjoch. Maar ja, de pielken wie van mij natuurlijk. Ja, en de schilder wie bezig. Dus ja, gelukkig ga ik de verf net aan de hand. Maar ja, dat wie wel een ding waar ze opletten kan voor de horen keren.
0: Ja, dat is toch wel typisch dat je dat op zijn beurs aan het zien komen, Mouten. De Low Vision Beurs dus in het Abellense Stadion. Bijdrage wie dat van Dennis Terpstra. Nee, waarom wil je het iets? Doorsteen andere stukken, dus doe maar.

0: Ja, van hun debuut LP. Ik zei het al, Doris D en andere stukken. Doe maar, Jerris, en het noemer Vergeet Mij.
1: Omroep Friesland.
2: Televisietip.
0: Ja, om, nou, wat zult wijzen? Ja, ik zie jou wachten.
3: Stipt.
0: Stipt, zei Arjen de Boer dan altijd. Dan is de sportcast van Omroep Friesland te zien. Eén keer op televisie, de rest op de bekende podia. Nou ja, en je praat natuurlijk, Arjen Oediwestiet van Juster, dat wetterballet in het Abelensestadion.
3: Ja.
0: Wie is er net bij?
3: Ja, ik wie er wel bij.
0: Of wie is er op de tribune?
3: Ja, op de tribune. En dan is het altijd de vraag, hè, dat is altijd leuk, dan heb ik zo'n programma van hier de skiers zochten de wedstrijd staken, maar dan ja, dan nee. Nou ja, de meeste meisjes om tafel die zijn ja.
0: Ja?
3: Ja.
0: Okay.
3: Ik voel zelf van net.
0: Nee. Voelde een vermakelijke beurt.
3: Ja, en dan get de hilariteit en de amusementswaarde. Ja, uiteindelijk wie het een... Ajax wie net goed.
0: Nee.
3: Sterker nog, wie eigenlijk heel min.
0: Ja.
3: En dan is het bijzonder spijtig dat Jereveen er net van profiteren kan. Ja. Nou goed, want dus wie Jereveen ik net heel geweldig. Nou ja, als dit dan de amusementswaarde een beetje verhegen kan, dan ben ik daar wel voorstander van.
0: Je mag
3: van.
0: Ergens wat lol uit Helly.
3: Ja, en ik heb je in het verliene, en misschien ja, een paar keer verteld, maar ik weet die wedstrijd ik toch wel aan hier een 80 Real Saragossa Ajax. Ik een wetterballet.
0: Ja.
3: En dat eindigt in 2-2. Ik heb me nog wel een wedstrijd in het Cambuurstadion herinner je. Mooi, Geert-Jelle de Vries, Cambuur team met 2-0 voor. Geert-Jelle de Vries doet een bal ver voorom op de eigen doelman Wim de Ron. Balbrood lezen. Het wordt 2-1 en het wordt 2-2. Geert-Jelle de Vries met pek en veer en trotesteert. En diezelfde Geert-Jelle de Vries, die weer Joer te gast in de podcast.
0: Hoe is het mogelijk? Hij wist het nog wel, hè?
3: Ja, en dan herinner ik me wel even feitjes van.
0: Ja. Dat wie helemaal net deed, dat nevens mij. Wat voelde, hoe zeer hij naar die wedstrijd van Just? Want hij voelde ziek dat die wedstrijd eigenlijk staakt erop hier.
3: Ja, ik, omdat het natuurlijk net zo vol in mijn voetbal meer uit te steken.
0: Nee.
3: Dat klopt.
0: De bal rollen het niet eens
3: meer. Nee, de bal rollen net meer. En dat waard ik heel... Ja, komisch. Het is een soort komisch.
0: Wat vreselijk laken op de tribune.
3: Ja, en dat
0: die
3: ik zelf weg. Ja. Ja, ik vond dat ik wel heel hilarisch. Maar ja, het had mijn voetbal net meer zo volle uit te steken. Nee. En ja, voor Jereveen, die eigenlijk beter wie je. En als je dan nog wit. Jereveen hier gewoon winnen kind.
0: Ja.
3: Maar op het moment dat dat wetter samen met bakken takkelijk uit de lof valt, ja, dan wordt het een
0: lopperij.
3: Ja, alles ziet erbij.
0: Ja, ja.
3: Alles ziet erbij. En dus dan wordt het ook net meer een. Ja, het is wel hilarisch, maar dan is het aan de andere kant, hoe lang bloot het dan hilarisch? Ja. Want op een gegeven moment, ja, voetbal.
0: Het is geen voetbal meer.
3: Nee.
0: Nee.
3: Nee, dat koeken we net.
0: Nee. Hey, wat betekent dat frequenties van Jereveen komen de tongzits in Utrecht?
3: We wisten natuurlijk al dat Jereveen, ja, er moest haast een wonder gebeuren, want Utrecht mocht absoluut, moest verliezen van Fortuna Sittard. En Fortuna Sittard wie al uitspelen. Dus ja, uiteindelijk wint Utrecht ook. En dan weet je al, oké, okay, Jereveen maakt uit naar Utrecht. Want Utrecht eindigt poppen Jereveen. Ja, dat is lastig. Want de statistieken zijn net echt in het vaardiel van Jereveen.
0: Jereveen is een underdog eigenlijk. Hè,
3: ja, die is de underdog. Aan de andere kant, ja, dan maar de underdog toch.
0: Ja.
3: Dan heb ik wel een lekkere positie. Komen de tongetje, maar het is daarin. En we hopen alle machinaal dat Maxence Rivera er weer bij is. De Fransman. We hebben daar wel eens wat denigrerend Oudien. Ik zelf ook. maar goed, deze jongen... Ja, Jack het wel wat ta. In elk geval Jipgong onder selectie en voorin. Dus ja, mijn Maxence Rivera heeft wel meer kans op te winnen van dit FC Utrecht. Dit we hopen dat hij op die het fit genoeg is. Ja, en als hij dan winnen van Utrecht, wat dus nog een hele tour wordt ziel. Ja, dan moet je chin de winnaar van het duel Ajax chin de FC Grains.
0: Ja, dat zal Ajax wel worden.
3: Ja, het wordt spelen.
0: Trouwens, ik net meer.
3: Maar... Vanwege Harry Styles. We het spelen in Volendam.
0: Ja.
3: Maar omdat de juster ongeregeld weheen wie in Volendam het de Wargemaster zijn. Oké, Savisa komen er geen supporters van de uitspelende ploeg bij. Dat is dus FC Grains.
0: Ja.
3: En mocht Ajax troggen, dan willen we echt geen uitsupporters van de Jereveen hier in Volendam. Nou, dus het is weer een heel ogeden natuurlijk.
0: Gezellig,
3: ja, het is weer heel gezellig. Je zoen niks deze kinderen van. We draaien gewoon om. Ajax had het net van mijn koor. Savisa, deze wedstrijd wordt spelen in de Euroborg. En als Ajax troggeert, wordt die wedstrijd spelen in het Abelensestadion.
0: Ja.
3: Zou jij Jereveen net slim vinden?
0: Maar luister eens naar Arjen de Boer dan. Hè? Dat is...
3: Het zou heel verstandig zijn, maar ik denk het net.
0: Nee, wij net.
3: Het is dus net oors, Erik. Nee. Het is dus net oors.
0: Het is nergens wat te vertellen. Maar nog even hoe die sportcast, want heb ik nog een fragmentje.
3: Ja, ik heb want ja, we wist het. We hebben altijd die stellingen. Hè? En dan, nou, dat vind ik zelf altijd wel leuk, Boppen. Dat is het lekker makkelijk monteren. Zo eerlijk ben ik er ook wel mee. Dus laten we even, Jere, de stellingen van de gasten op tafel. Het is terjochten dat Joris van Overheem keerzin is naar de beste speler van het seizoen.
4: 100%.
3: Goed zo. Geert Jelle, ik hier werkelijk nog nooit jet van Johan Plat.
0: Dat klopt.
3: Ja. Andor, Henk Brugge is de ideale man van Telstar.
1: Nou, daar kan in dat stadion nog wel wat verbouwd worden, dus.
3: Wat een laminaat in.
2: Oh, nee, flauw. Dat imagobeeld er even af.
3: Ja. Oh, heerlijk.
1: Nou ja, we komen erover om. Ja,
3: goed zo. Roelof, hoe is het mogelijk? Maar ik baal van de blessure van Rivera.
2: Ik baal er wel van, maar ik heb altijd in Rivera lucht.
3: Nou, dit kan echt niet.
2: Nee, maar ik vind net degene die hem dood wist.
1: Arjen, hebben we eigenlijk vanuit de tarjering van vorig seizoen, van dit seizoen eigenlijk, had hij hem Oscar?
3: Ja, omdat hij die Rios Beck van Gastelons Leer net voorbij kwam.
1: Nee, precies.
2: Ik zie je ergens in december, hier op een gegeven moment wel een fase dat ik dacht, nou, maar die map zit worden. Dat vol, ja. Dat jouw taak. En dat wie te petit achteraan.
3: Oké, okay, dus, maar goed,
1: Dobaalst.
2: Ik baal dat hij bezit is.
4: Goed, Johan Derksen die had net zijn feest om zijn mening, maar hier is nog veel erger.
3: Het is nog erger. Ja.
1: Valt hij dan nog pas op naar al die jaren?
2: Voortschrijdend inzicht.
4: Ja, is dat het?
2: Ja.
3: We beginnen Andor. Ik verwacht deze weekend weer een transfer bij Cambuur.
1: Ah, tuurlijk. Ja, zeker. Ja.
3: Ik ben benijd, jongens. En dan de les is van Geert Jelle. Had het net rond hier, dan die Ajax woon van Jervingen.
4: Ik hier de trend 0-9 van het spel van Ajax. Dus toen werd al wie het, maar dan is het dus nee.
0: Nee, dat werd dus net het geval.
3: Nee, zeker net. Nee.
0: Nou ja, goed.
3: Maar dat zei die trainer, hè? Want die trainer die van Ajax, die zei van, nou ja,
0: Garcia,
3: van hier net ruimt, dan hier wij gewoon nog winnenkind van Jervin.
0: Ja.
3: Nou, daar wie Geert Jelle en eigenlijk de hele tafel van de sportcast is het daar net mee.
0: Ik zie even op een site van Ajax en die hier een dikke woord bedroevend spel van Ajax.
3: En dat wie het ook. Maar ja, dat is eigenlijk geen verrassing, want dat is eigenlijk het hele seizoen.
0: Ja.
3: En natuurlijk, want dat kwam ik binnen, Henk Brugge, definitief de assistent van Robbie Veldman, die vertrekt, die gaat naar Telstar, de ploeg, de Witte Leeuwen.
0: De orenverrassing van de Eredivisie.
3: Zeker, ze blijven dus in de Eredivisie, omdat ze winnen, toch die penalty van Ronald Koeman junior.
0: Mogelijk,
3: ik vond het grappig. Ja. Trouwens, de laatste keeper die scoorde in de Eredivisie.
0: De helemaal van de statistiek.
3: Ja. Dat
0: waar
3: is,
0: wie dat?
3: Nou, dat is, die is Jim Wurg, taxichauffeur in Leeuwarden.
0: Oh ja?
3: Ja. Wim de Ron.
0: Oh ja?
3: Wim de Ron.
0: Die, van die romspielbal.
3: Van Geert Jelle. Die koe had je niks aan het maar die penalty, daar heb je de laatste scorende doelman in de Eredivisie.
0: Fantastisch inderdaad, ja. En nou Ronald Koeman junior dus. Maar Brugge dus naar je...
3: Die gaat naar Telstar. Hij wordt opvolger van Anthony Correia. Correia gaat naar FC Utrecht. Ja. En het wie lang zeker... Nou ja, dat wie al even duidelijk dat hij erin ging spoor. Maar ja, waar neemt het dan oer? En ze worden natuurlijk wachtje van, wordt het Eredivisie of wordt het Eerste Divisie?
0: Ja.
3: Nou, zo'n juster weten we dus definitief dat Telstar in de Eredivisie bloot. En nou is het ook definitief bekend willen maken dat Henk Brugge, die het ook al drie wedstrijden interim trainer wie bij SCRV, naar het plotseling opstappen van Robin van Persie.
0: Voor het Veldman kwam,
3: precies, en die ging doen naar Feyenoord. En toen had er drie wedstrijden, had er de H-trainer was bij Jervingen. En Henk Brugge, die werd dus nou de H-trainer van Telstar, definitief.
0: Jammer voor Jervingen.
3: Nou ja, je moet altijd weer op zoek naar een assistent.
0: Ja. Zo. Nee, maar hij zit goed onskeren.
3: Nou, hij zit goed onskeren aan de andere kant. Ja, het is een assistent.
0: Ja.
3: En hoe is zijn perspectief hier in het Arbelessa stadion?
0: Hij zou oornemen ooit van Veldman.
3: Nou ja, misschien wel. Maar Veldman zit er natuurlijk tot het hartstikke in de goed.
0: Ja, en eigenlijk nog een peer hier.
3: En die leidt contract. Nog gewoon vast. Ja. Aan de andere kant, misschien komt hij ook wel weer in de picture bij orenploegen. Maar ja, die moet er dan naar de boezen.
0: Zeker. Hoe dan ik, Jeroen Jelwachten,
3: stipt
0: de sportcast van Omroep Friesland. Arjen, dank u wel.
5: Omroep Friesland.
6: 12.2 FM.
5: Alles wat er speelt.
7: Ze maakt de hele sjerre stik.
0: Hier heb nou ik een eigen YouTube-kanaal.
8: Lekker.
0: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
9: Ik vind het wel een moment erop.
0: Zoog op YouTube.
9: De wienjaarsjes.
0: Het Omroep Friesland streekje hier.
10: Dat had wel een goed gevoel. Dat wel.
11: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen.
12: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
13: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
14: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
13: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken.
8: Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
15: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
16: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: Dit is Omroep Friesland.
19: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
20: Levi van Eck met het NOS Journaal. Op Schiphol staan vandaag lange rijen bij de controle van de handbagage. De chaos lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond opvang van asielzoekers en het geweld bij protesten rond AZC's. De VNG riep vorige week op tot zo'n overleg. Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Migratie en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn daarbij aanwezig. Een vrouw van 30 uit Hoogvliet, Rotterdam, wordt verdacht van het stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. Begin vorige maand is ze opgepakt. De vrouw werkte de afgelopen jaren als uitzendkracht in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving en zou jarenlang patiënten bestolen hebben. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan trouwringen, kettingen en zegelringen hebben verkocht bij goudinkopers. Hoewel de gestolen sieraden inmiddels omgesmolten zijn, roept de politie gedupeerden op om zich te melden. De YouTuber die roddelpraatpresentator Dennis Schouten beschoot met een paintballgeweer krijgt een gevangenisstraf van 33 dagen, waarvan 30 dagen voorwaardelijk. Hij is ook veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur... en hij moet een schadevergoeding van 3000 euro betalen. De 30-jarige man zegt dat hij met de aanval, die werd gefilmd, aandacht wilde genereren voor zijn YouTube-kanaal. Het weer. Eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
21: Ze zijn binnen op gesprek en de werkjouwers in de Suvel hoor de toon en de ompak van de FNV. Had ik iets om het flyer in bij Suvelbedrogen. Ik in jou het verband maar de Suvel CAO's. Het maat oors. Maar hoe dan? Dan weer het aanstens hierin om de was.
22: Daar horen we een uitdaging. Wie Damstra-service onderhoudt in jou, zie je vermotiveerde collega's. Al fjouwer generaties lang hebben we kwaliteit tegen in de vaandel. Surf voor uw vacatures op damstra.nl.
23: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
22: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zorg voor uw vacatures op damstra.nl.
24: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van de Herne? Bij Is aan Orne. Kies het hele je terjachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan Orne is zuur knietje on het wetter.
25: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor Elsunien.
26: Te warm om te werken? Net voor Airco Techniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Airco Techniek Friesland. Dat is lekker fris.
27: Onderwijs.
28: Mijn Erik Enema.

0: die wel een floor filler hebben ze mij in de discotheek in die tijd. Die hebben zand gepraat voor de Bee Gees. Ja, dat is dan Nights on Broadway.
1: Van Fjouwer ons wijs.
0: Onderwijs.
1: Mij Erik Enema.
0: Het is nog een hele minuut of vijven. Fred, welkom bij de tweede uur van Onderwijs van deze man die 8 maai. Dit is dat de inhoudelijke behandeling van de strafzaak om de moord van Freek Postma van Jermeen. Welke dag dan pas Jelwi Takemiers plakvinden zal?
2: Dat kost veel tijd omdat het heel complex is. Het gaat hier om meerdere verdachten die allemaal betrokken zijn geweest bij de moord, dan wel doodslag op Freek Postma.
0: Tegen daar dat we melden dat walvis-coördinator Jan Willem Zwartbliet is, dat het in Nederland goed regel is, maar het te onspelen van walvisken. En dat dat net zo gaat als met Timmy in Duitsland.
3: Het is ook mooi dat wij als Nederlandse oerhiet contact hebben met de Duitse oerhiet. En Duitsland die zei ik van nou, wij willen ook heel graag leren hoe ze het in Nederland regelen hebben.
0: En het Amelense Stadion op het Jerevingen, daar is ooit een beurs van mensen met een visuele behinding.
4: Er zijn 350.000 mensen in Nederland die de diagnose slechtziend hebben gekregen. En er is heel weinig over bekend.
0: Ja, op deze dag ben we er nog een uur lang. Maar muziek, nijs en achtergrond hier in Onderwijs. Maar dadelijk ontroeren. Zwargen bij bibliotheken. Ik in Friesland krijgen we hier Amerikaanse tasten met boeken die het verbinden worden. Maar eerst, het waren in het kwart. Jan Jonkman, een goeie middje.
5: Ja, Erik, ik een hele goede middje. Nou, vanuit het zuidwesten lutsen van midden enkele buien over de provincie. Mooi tonger zelfs, ik hagel wel melden. Nou is het even droog, want er luidt nog een buien. Een gebiedje wat straks ik over het zuiden en het zuidoosten van de provincie naar het eerste tal loopt. Dan wordt het jong en vannacht wordt het weer droog. We hebben jong nog enkele opklaringen, de zinnen er straks nog wel even bij. En dan hebben we van jong en vannacht komen we op deze mooie temperaturen om de 5 tot 6 graden. Morgen is het meest bewolkt, maar niet droog. In de middag dan is het kofje droog, maar in de namiddag opnieuw wat rein en buien. En dan mooie matige tot krachtige zuidoosten wind is mogelijk zo'n 15 tot 17 graden. En in de nacht heb ik nog steeds kans op enkele buien. Koud is dan net, het zijn 10 tot 12 graden. Maar aanst meer hoe dat waar.
0: In Amerika binnen in de neertijd 5600 boeken uit bibliotheken verwijderen. Het gaat meestal om jeugd- en tienerboeken die door thema's als LGBTQ+ beginnen. Nou, conservatieve actiegroepen daar in het land die vielen een volledige strijd. En my succes dus ik. En dan is de vraag, hoe zou ze in ons eigen land ik kennen? Ja, censuur in bibliotheken. Je kunt je haast net voorstellen. Toch? Nou ja, bij de bibliotheken van Marenveen is het er eigenlijk net zagereerst op. In de bibliotheken van Waterjoe het een bijeenkomst organiseren voor alle maaiwerkers, waar een Amerikaanse documentaire vertoont, The Librarians, die gids over verbinden boeken. Nou, ik praat erover met Riks Heegsma, zij is de directeur van de bibliotheken van Marenveen. Een hele goeie middje. Ja, je hebt de film al zoen, je hebt nog wel zoen, mij, alle collega's erbij. Heeft die film indruk maken?
6: Ja, zeker. Het heeft heel veel indruk maken. Vanmiddag hebben we de film zoen, maar zo'n 50 collega's hebben zoen. En ik heb ook een keer zoen, maar hij voelt me dit keer nog meer zwitter dan de eerste keer.
0: Ja,
6: dat is misschien wel omdat ik maar al mijn collega's daar zie.
0: Ja,
6: dus
0: ja.
6: Dat maakt het nog wel even. Dus de impact die we ook en win eigenlijk wel in een gesprek daarna en werd echt wel vreemd wat. Wat viel ze er nou bij? Wat dropt het op? En dan zie ik wel een heel soort, ja, ik wil wel boosheid, maar ik wil verdriet. En maar ik wil eigenlijk best wel negatieve emoties.
0: Ja.
6: Dat inderdaad nog dropt. Ja.
0: Ik heb de film nog net zo'n wilde trailer van de Librarians. Die gaat over de situatie in Amerika, waarbij het vanuit verschillende kanten, conservatieve actiegroepen, zeg ik maar eventjes voor het gemak, die willen dat bepaalde boeken net meer in de bibliotheek te krijgen binnen. Squalbibliotheken,

0: dierenbibliotheken. En die boeken er echt wel succes mee, helemaal hun acties.
1: Ja, het is eigenlijk al wat begon mij, een groep. Maar ik vanuit een, zeg maar, een lokale overheid of een gedeelte van de overheid die eigenlijk echt een lijst het maken van boeken die nou net meer toegankelijk binnen in de bibliotheken en op scholen. En dat binnen was van 850 titels. En ja, dat daar hebben we het echt op nou ja, dus ja, een beetje jacht op maken van bisbol of net in bibliotheken. En het is zelfs zo dat bibliotheekmedewerkers aangeklaagd werden via de rechtbank als een bol zo'n boek cliënt hebben. Dus het is niet heel fier.
0: Ja, nou, dan denk je van dat gebeurt in conservatieve steden, Texas, Florida. Ken soks in Nederland. Je kan je er haast niks bij voorstellen.
1: Ja, aan de ene kant is het likt het inderdaad de ver van je bed show, maar ik zit toch ook wel met heel veel zaken die, nou ja, dan in Amerika gebeuren, dat waait op een gegeven moment ik onze kant uit. Wat is de maatwerk is ik wel herkennen wie ik wel het gesprek af en toe, hè, onder de balie van, nou, ik wil net dat dit boek in de bibliotheek is, of ik wil dit boek net van mijn band, hè. Dus dat mensen daar ja, kritischer op worden, mm-hmm. daar iets om zezen.
0: Wat voor boeken hebben we het dan over in dit geval?
1: Nou ja, het gaat heel vaak om titels waarin iets over de LHBTIQ-gemeenschap zouden. Dus het gaat over transgenderheid of over nou ja, zeg maar, of mannen die mogen trouwen. Het gaat ik heel vaak over, in Amerika zeker, ik over ras. Dus ik over nou ja, de geschiedenis van de slavernij en alles wat dat massief maatregelen heeft. Dat is ik inderdaad soms omstreden. Mm-hmm. En ja, als het gaat over wat meer ja, expliciete seksscènes en dat soort zaken. Dus ja, daar zit ik dat ben ik inderdaad. Zaken waar eigenlijk die boek, naar die boekbands eigenlijk op richting binnen.
0: Ja, en maar zie je ook collega's dat ik wel eens mooi dat ze inderdaad kritiek krijgen of slimmer nog dat ze zodat in Amerika gebeurt bedriegen worden, intimideerd worden.
1: Ja, nee, gelukkig nog net. Dus dat is wel, we merken wel dat het af en toe gewoon wat, nou ja, wat ingewikkeldere gesprekken binnen in de bibliotheek als het gaat over dat mensen bepaalde boeken net. Net, nou ja, dus net geschikt vinden of eigenlijk net bollen. Daar hebben we van beetje, ik wil heel erg het gesprek maken waarover gewoon van ja, als bibliotheekmedewerker geef me net tussen, hè, als een order site van ik wil dit boek net van mijn ben, hè, want dat druist ietsje mijn principes of mijn levensovertuiging. We hoeven net tussen, zeg maar, de pedagogische relatie tussen een order en een ban te komen. Maar wat heel belangrijk is dat mensen net, want ze zeggen van ja, maar dan mijn oren, dat boek ik net lezen. Dus het geef ik heel erg over in de bibliotheek vinden we het heel belangrijk om een, ja, een hele gemêleerde collectie te hebben. Verschillende perspectieven naar voren komen. En dat die verschillende perspectieven brengt binnen. Dus we vinden het wel degelijk. Dus ik belangrijk dat verschillen maar werken. Maar mensen maar zelf kiezen van ging dit boek wel lien of net.
0: Ja.
1: En maar het gaat vooral inderdaad ik heel erg over van ja, willen mensen iets bepalen van oren mensen hierin. En dat
0: dat is wat er in Amerika hier gebeurt en dat wil je hier voorkomen.
1: Ja, dat wil je voorkomen. En wat ik wel heel schrijnend in Amerika is juist eigenlijk dat ik een soort georganiseerd verzet is. Dus het is ik van, er is bijvoorbeeld een hele groepering met je Moms for Liberty. Die nou, dus echt wat meer op de conservatieve waarden van het leven zitten. En dus eigenlijk bezorgde mem binnen. Maar die, ja, die komen echt bibliotheken binnen. En die halen je boeken uit de kasten. En die, ja, die klagen dus ik inderdaad bibliotheekmedewerkers om in juridische processen. Ja, die intimideren dus ik bibliotheekmedewerkers. Dus dat is een hele grimmige situatie. En als het eigenlijk just van wat daarachter zit. Daar zitten weer enorme jeldschitters. Daar zit een grut commercieel bedrijf zit daarachter die daar iets in zit. Dus het gaat heel vaak net eerst over die inhoud. Want het heel vaak zijn van dat binnen pornografische boeken of iets dergelijks. Dat binnen het net. Maar het is, het is een beweging. Ja, dat wil eigenlijk gewoon zijn. En maar het is eigenlijk om ja, invloed te hebben op wat gebeurt er in zo'n bibliotheek, maar wat gebeurt er dus in de samenleving. Dus het is juist eigenlijk dat het net niet zozeer om het door de inhoud gaat, want dat is eigenlijk heel vaak het net ook maar terug aan. Maar gaat het eigenlijk veel meer over, over macht en invloed. En
0: macht, ja. Ja.
1: Ja.
0: Die film, we hebben het kijken hoor, die krijg ik te zien, hè? Want hij is nou net te streamen of wat ik maar. Maar hij werd vertoond in september, is de bedoeling leuk, hè?
1: Ja, we hebben als Friese bibliotheken hebben we al gehoord deze film Ik Oorschaft. Er is nog op een de Nederlandse vertaling eronder onderkomen. En in ieder geval van die bibliotheken Maraveen, die wij nu aan het programmeren. En die ik in gesprek bij de filmhuizen in ons gebied om te zien of we maalkoor naar de handen in kunnen slaan. En dat we dan in de week van het verboden boek, want dat is eigenlijk al dat we voor hier voor het eerst in de bibliotheek, en dat we in de week van het verboden boek dan ik de film op verschillende plakken kunnen laten zien. Ja. Dus dat is wat we van plan binnen. En dat zullen we in september zit dat plak vinden.
0: Ja, in september. Nou, dat wordt nog even. Zullen we het er ook liefst nog eens een keer over hebben. Rikste Heegsma, dank je wel. Fijne verhaal. Rikste Heegsma, wie dat is van de bibliotheken Mar en

dadelijk hier in de Wars. Een reactie van de kant van de Wurkjauwers in de Suvel op de actie van de FNV. De flyeractie. Dan kiest het om de CAO in de Suvel. Maar eerst muziek.

0: mooi noemer. Dus drum ik iedereen terug. Shannon Spiro, Spyro, zei het dus in elk geval. Het noem je de Material Lover.
1: Onderwijs.
0: Acties, flyeracties, Sjoerd, bij een aantal suvelinstellingen hier in Ljouwen. Zoals Nutria en ik bij Friesland Campina. Maar de suvelwerk Ljouwers, die ben eigenlijk net zo blied. Maar deze acties, ze ben verrast door de toon en de aanpak van de FNV. Het gaat om het flyering bij de suvelbedrijven. Het heeft alles te maken met de suvel CAO's. Ik praat erover met Tanja Kopal van de NZO, de Nederlandse Zuivelorganisatie. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Waar zijn jullie eigenlijk over verrast?
2: Nou, eigenlijk over meerdere aspecten. We zijn verrast over het feit dat we met FNV afspraak hebben gemaakt over dat er flyers uitgedeeld zouden worden in de eigen tijd van medewerkers. En dat FNV dit nu toch lijkt te presenteren als poortacties, personeel dat in actie komt. En het is zo dat voor echt werkonderbrekingen en stakingen, daar gelden spelregels voor in Nederland. Dan is een ultimatum nodig. En dat moet vervolgens verlopen. En dan is dat de grondslag om eventueel stakingen of werkonderbrekingen te doen.
0: Ja, maar van werkonderbrekingen en stakingen was er natuurlijk geen sprake. En het ultimatum is inmiddels uitgevaardigd.
2: Het ultimatum is bij mijn weten nog niet uitgevaardigd. Dus dan bent u beter op de hoogte dan ik. Maar het laatste nieuws voor mij is dat we dat nog niet hebben. Maar misschien weet u dan meer.
0: Van de FNV wordt dat inderdaad wel gecommuniceerd. Maar goed, jullie zeggen eigenlijk van dat soort acties die mogen nog doodgewoon niet. Dus komen te snel met dit soort poortacties.
2: Nou, in zoverre nee. Wat wij zeggen is flyeren in eigen tijd, dat mag. En wat wij zien is dat er eigenlijk een verschil zit in tussen de afspraken die we hebben flyeren in eigen tijd. Dat mag. En hoe wordt dat dan gepresenteerd als poortacties in sommige uitingen van FNV, ook als werkonderbrekingen. En dat mag niet.
0: Jullie hebben een loonbod gedaan als het gaat om het salaris. Want het gaat bij CAO-conflicten eigenlijk meestal over geld. Jullie zeggen zelf als werkgevers, daar zijn eigenlijk de meeste mensen wel dik tevreden over.
2: Ja, klopt. We horen eigenlijk heel veel positieve geluiden over ons loonbod van 3%. En dat combineren we in ons eindbod met een verruiming van de vitaliteitsregeling. Waar we een stap in zetten. En we zien ook dat FNV aangeeft dat medewerkers bereidheid hebben om actie te voeren. Bij de andere twee vakbonden met wie we ook onderhandelen is die bereidheid niet voldoende. En we horen ook gewoon in bedrijven dat mensen zeggen van nou, dit is ook gewoon een prima bod als we kijken naar de hele context.
0: Ja, u zegt ook dat de FNV voert wel actie, de CNV en de Unie niet. Nou ja, van de Unie kun je zeggen dat zijn mensen, dat zijn bonden die eigenlijk het hogere personeel vertegenwoordigen, die zijn minder bereid om actie te voeren. Dus dat is een beetje een flauw argument, toch? Of niet?
2: Dat weet ik niet. Ja, dat is iets wat u beter aan de vakbonden kunt vragen, denk ik. Kijk, van ons.
0: Nou, jullie zeggen het zelf ook. Jullie noemen dat als argument dat zij niet meedoen met deze actie.
2: Nee, maar u zegt dat dat zou komen omdat het ander soort personeel is, zeg maar. En dat is denk ik vooral ook aan de Unie om in te schatten wat de motivatie is van hun eigen leden. Wat wij zeggen is, die 3% is echt gewoon een heel goed pot. Wat mensen zich vaak niet realiseren is dat 3% loonsverhoging ook in heel veel andere aspecten doorwerkt. En de zuivel heeft een heel uitgebreid secundair arbeidsvoorwaardenpakket. Dus zo'n 3% dat zie je ook terug in de eindejaarsuitkering, ook in vakantietoeslag, in een ploegentoeslag, in een vergoeding die we heel recent in de vorige CAO hebben afgesproken voor wisseling van diensten, pensioenopbouw, voor overwerk. Dus zo'n 3% dat is niet alleen maar het basisloon, maar het gaat echt wel heel veel breder.
0: Ja, dat betekent ook dat jullie niet meer gaan geven dan die 3%, dat het daar ook bij blijft?
2: Het is zo dat wij, u gaf net aan van wel, maar bij mijn weten nog geen ultimatum hebben. Dus dat betekent ook, hè, voordat we kunnen zeggen of we wel of niet ergens op bewegen, moeten we überhaupt weten waar we dan op moeten bewegen. Dat gezegd hebbende, wij staan echt wel achter dit gedane eindpot. Wij vinden het een evenwichtig en gebalanceerd pot, wat echt stand kan houden in onzekere tijden.
0: Ja, maar daar komt dus niks meer bij.
2: Dus
0: dan
2: wij staan daar wel echt achter.
0: Ja, daar komt dus niks meer bij eigenlijk. Daar kunnen de bonden maar rekening mee houden.
2: Of er wel of niet een stap gezet wordt, daarvoor verwachten wij ook dat FNV het proces volgt en ons een ultimatum stelt. Dus daar begint het al mee. En op dat moment is dat het gesprek, hè, wat we eerst aan medewerkers communiceren, hoe we er dan in staan. Dus dat is niet iets wat ik nu al precies kan zeggen. Simpelweg omdat we dat ultimatum ook niet hebben. En de FNV in ieder geval in onze optiek een wat afwijkend proces volgt voor hoe het zit.
0: Ja, maar heb je een ultimatum nodig om te onderhandelen?
2: Nou ja, je hebt een bepaald proces, hè, en dan kom je tot een eindpot. En op een gegeven moment zegt een vakbond van, goh, we gaan dat voorleggen aan de leden. En dan gaan de leden bepalen. Dat zijn onze medewerkers natuurlijk, of een deel van onze medewerkers. Ja. Vinden we dat eindpot nu voldoende of niet? En als we het niet voldoende vinden, zijn we dan bereid om ervoor in actie te komen. En vervolgens, hè, als dat allemaal duidelijk is, legt een vakbond in de regel een ultimatum neer of aanvullende eisen. En dan ga je vanaf daar kijken. Maar ja, het blijft echt heel stil vanuit FNV, in ieder geval richting ons. Ja, en parallel daaraan zijn wel dus deze flyer-initiatieven georganiseerd. Ja, die in wisselende uitingen als acties worden gecommuniceerd.
0: Ja, oké. Okay. Nou, volgens mij zit het redelijk vast allemaal als het gaat om dit verschil van mening, het verschil van inzicht als het gaat om die cao in de zuivel. Tanja Kopal van de NZO, de Nederlandse zuivelorganisatie, dus die weer op de telefoon en vertelde wat het standpunt dus van de werkjouwers is.
1: Tina maakt het in Sijsbjerm en het Sinterklaasfeest mee.
3: Als ik de kinderen zie, voel ik opluchting. De nieuwe generatie groeit op met een kinderfeest dat rekening houdt met alle kinderen.
1: Deel 3 van Tina in Sijsbjerm. Dit weekend in Friesland ook.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
8: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remel waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remelwaterontharders.nl.
7: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op CoreDate.nl/nalatenschap.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Van de Oesjog van het Nijs van Disse Mandy 18 Maaien is hier Simone Scheffer. Simone, een hele goeie middje.
10: Goeie middje, we beginnen zelfs met dat penibele avontuur bij het Ameloon. Een groep van goed 30 mensen is juist de moment betiet van het water redden. De groep wie je nachts om 12 uur rinnen toezet van de verste wallen en kwam vlak voor de eindstreek op het Ameloon in de problemen. Ze rekken er insletten trog het wetter en mensen rekken onder kwollen. Actrice Nienke Heeg, wie een van die waterrinners?
11: Op een gegeven moment viel zo, had ik nou ik koud weer en had mijn lief zei van, ik wil dit net meer. Ja, dan ben ik gewoon de sjaak. En ik zie het om me heen gebeuren. Het is echt sterke Mali. Ik, die het als een bibberend agarietje in mijn koren zakte en een beethoorn moest doen aan de stok. Ja, dan hoop ik toch dat die helikopter heel snel komt. Want dan gaat het wel heel snel.
10: Ja, de helikopter 13-9 Heegmaai van het Waadhellewaar. Het waren der reddingsboten, ik waren reddingsboten niet zet. En stien helpverleners op het Ameloon en op de festival kleer. Sietske Balt van de Veiligheidsregio Friesland. Hoe waarom het er zo grut inzet waar?
12: Het wie een beste groep meesken, 28 watlopers en vier gidsen erbij. Ja, als die groep alle keer hulp nodig had, dan is het belangrijk dat we kleersteren met voldoende hulpdiensten.
10: Ja, en de grote vraag is vanzelfs, Hoe koe dit nou barren en hier het voorkomen werken? Watering Gidsen, Johan de Lange en Herman van der Geest hieroer.
13: Er is een obstakel, dat is de laatste girl. En die wordt de laatste periode wel wat jipper. Dus dan moest gewoon om denken. Maar als de, wat Herman ik al zei, als de planning goed maakt, moest dat toch innekennen. We hebben de weken ervoor hebben ik Ameland rond mijn groep. En wie stond ik bij, Herman en ik. Toen gingen wij 40 centimeter, 44 centimeter meer wetter. En toen werd het even ziekje, maar we kwamen er wel terug. Ja, ja. Dus wij verbazen is een beetje, maar het tij van 1,40 meter, minder 1,40 meter, dat ze daarna terugkomen.
10: Een 32-jarige vrouw uit Drachtens, die hield voor de rechter. Neffens justitie had ze haar vrouw een minderjarige band slijn en vertutte ze. De zaak kwam verliezen in maai aan het rooien. De politie kreeg door een melding dat er in een wenning in Drachten drie jonge bands onder mem tussen. De vrouw werd oppakt en 2 weken vastzetten en de band ging naar een pleeggezin. Verslagjouwer Auke Zelderust, wie bij de zaak en citeert u wat de rechter der oer zei.
14: Een sterk vervuilde woning, de muren waren vies, overal lag afval, geen eten in huis, wel drank, er lagen uitwerpselen van de hond in de bedden, de kinderen zagen er onverzorgd uit en stonken. Dus ja, dat er wat onhoorn hier, dat is toen wel heel duidelijk geworden.
10: Er is een celstraf van 4 mannen onder betingst, eerstke tsinde de rachter vrouw en een diagnostisch onderziek vregen. De rechter docht hoe 2 weken uitspraak. En wie hadden krek de oorkant, maar de werknemers van zuivelfabrieken in het hele land vieren deze week actie voor een goede CAO. De eerste poortactie wie hoort bij Friesland Campina in Ljouwert. Het vakbond mocht er het bedrijf net in, bij Oost-Nutria mocht dat wel. En bij de CAO-onderhandelingen giet het onder orde om leensverheging en dat personeel net altijd stand-by wezen, maar dat ze vrij binnen. FNV-vakbondsbestuurder Edwin Martirosian hoe de stand van zaken ongeende de onderhandelingen.
15: Deze week zal een ultimatum naar NZO gestuurd worden en daarna komen de harde acties. En dan valt inderdaad te denken aan stakingen.
10: In Alkmaar stien nieuwe treien vertochten voor de rechter van de moord op Freek Posma van JBM. Posma waart op 22 november 2023 Delsketten in Alkmaar. Het ging om een proforma-zitting. Posma hier een week voor de moord druk stellen van de haatvertochten. Die wou hem daarop een lesje leren. De vertochten zochten Posma op in Alkmaar. Ze mishandelen hem en scherten hem terug te hollen. Vier vertochten zitten net meer vast. Treien stien nieuwe dus wel voor de rechter en zit ik nog vast. Maar de advocaat vregen om ze in vrijheid het proces afwachtje te litten. Maar daar ging het IPMB ministerie net in mooi.
16: Het gaat hier om een verdenking van een van de ernstigste strafbare feiten die ons wetboek van strafrecht kent. Er staat ook een gevangenisstraf op van mogelijk meer dan 12 jaar. En onder die omstandigheden valt te verwachten dat wanneer ze in vrijheid zouden worden gesteld, dat ophef zou kunnen veroorzaken binnen de samenleving. Er is ook sprake van vluchtgevaar. Een aantal verdachten heeft op het moment dat ze door hadden dat ze werden in verband werden gebracht met deze zaak, hebben ze geprobeerd te vluchten.
10: Nou, ik zei al, het ging om een proforma-zitting. De inhoudelijke behandeling van de zaak is waarschijnlijk pas jelwijs 2020. En dan toch, eindig je maar wat better nice. In Sint-Niek wordt de laatste online onder beuk. Dat is een nieuwe webvorm van jong volwassenen met een lichamelijke of een verstandelijke behinding en autisme. Albert Veenstra van Sint-Niek is een van de nieuwe bewenners. Onder oren zien Hait en Mem binnen initiatiefnummer van de beuk. Het wie een project van de lange asem, maar Albert is blij dat hij nou een plakje krijgt in zijn eigen dorp.
17: Zoals je hier, denk eigenlijk al onthoop je dat dit realiseert.
10: Nou, en uiteindelijk het er nou zijn plakje dat is in eigen dorp.
0: Dat is mooi. Dat is mooi om te hebben. Dankjewel Simone, het Fiskereis, naar te lezen op de site en de app van Omroep Friesland in allerhande talen. En ik dacht naar de Chemvers als een selectie ervan in het Fiskereis op televisie in Friesland Joerts.
18: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
19: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden Poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
20: De eerste snedermat werd van het land. Maar meent is het boer nou dijs of nachts? Ik meer op Duits, dan kan ik goed zien met de kruiden vol zitten.
21: Doch ek mij, meer op Duits. Grutsk op uw kruidenvogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdenvogels.nl.
19: Poort is open. Voor iedereen. Ga naar ontdekpoort.nl.
22: Onderwijs.
23: My Erik Enema.
24: Alles wat te spelen.
0: Eerst hier dadelijk in Onderwijs het verhaal van Bonne Schade. Hij komt uit Bedaard en hij is alle dagen naar de vrijheid op een paad. Onderwijs dus eigenlijk om zwerfafval op de rommie. En dat is erin, of op de elektrische fiets. Nou, dat verhaal, dat is dadelijk hier in Onderwijs. Maar eerst het waarbedrucht, Jan Jonkman, een hele goeie middje.
25: Erik, ik een hele goeie middag.
0: Ja, zeker. Het waar dat lid wel wat te wensen hoor, hè?
25: Ja, het in mijn krek van wat voor kant hou je het besjoggen. Ik bedoel maar hou je roosjoggen van dat het joet wat vochtig weer, wat warm, het weer wat neer, het weer wat groesje. Nou hebben we al enkele opklaringen. Ja, er zinnen er bij, maar er liggen nog van in het zuiden dan weer Peer Buienkleer en die lopen daarna dik naar door de provincie heen. Die zullen ze wat over het zuiden en naar het maat eerst een tal hoeken. Het maat westen van de provincie zullen ze goed als droog horen. De activiteit neemt dan wat houden. Ik denk dat de tong het grotendeels uit is, maar er kunnen wel op enkele plakken een volle bui vallen. Letter in het begin van de jong, dan klert het vanuit het westen wat op. De zinnen er dan wel even bij en dan hebben we een droge nacht voor de boeg. Het klettert op en met een zwakke zuid-zuid-eerste wind hebben we vannacht temperaturen om de 5 tot zo'n graden. Nou ja, het kan wat diezer worden naar dit vocht alle keer. Ja. En in het, hoe nat eerstelijker je komen, hoe meer kans ik al je mist haar.
0: Ja, nou groeisem waard, dat kunnen we in elk geval verstellen. Hoe liep het mooi, Jan?
25: Nou, morgen hebben we weer de meest bewolkte dag. In de maand is nog wel even is naar droog een glimp zinnen. Maar de bewolking die overheerst over dag. In de grutpad van de midden is het nog droog. Maar we zullen wel dat in de tweede pad van de midden al wel een steuring op je staak komt. Dan hebben we wat buien. Maar wat lichter rijn, wat stoorrijn. Ja, en dan maar in zuid-zuid eerste wind. Ja, koud is het zeker net. 15 tot 17 graden. Maar er komt in de midden wel weer een matige tot krachtige zuid-zuid eerste winterstenen. En dan kunnen we wel even poestertjes van 4 in zitten. Ja, in een jong en in de nacht dan heb ik nog steeds kans dat het gebied maar wat lichter rein en stoorrein over de provincie heen hing je bloed. En dan hebben we temperaturen die in de nacht net verder onder u gaan. Dat is dan 10,5 graden. Dus echt koud is het net.
0: Nee.
25: Goed voor de plantjes.
0: Groeisend waar, we zijn het al. Onstabiel dus toch een gevolg de komende dagen. Maar daarna, dan knapt het behoorlijk op, ook, hè?
25: Ja, zeker. Maar als je weer met de wensje heb ik nog zo'n dag van een afwisseling van wolken en zinnen. Ja, een hege drukgebied komt dus kant wel op, maar daar hebben wensje nog geen profiet van. Dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen, enkele buien. Ah, 15 graden op het water, 16 graden meer de provincie, maar in matige tot krachtige zuidwestenwind. In de nacht is het dan droog, zo'n 10 tot 12 graden. Maar toch als je krijgt wel wat invloed van een hege drukgebied, wat de komende week en ik we hebben de komende week en ik profiet van hebben. Dat is geregeld droog. Tongetje, de zinnen erbij en dan hebben we 18, 19 graden al. Maar een matige zuidwestenwind in de nacht hebben we het mist, maar zo'n 12 graden. Maar ja, vreed dan is het een rustige dag en geregeld zinnen. En maar een zuid-eerste wind komt de warmte uw kant al op en dan hebben we al temperatuur. Ja, we kunnen haast net niet eens meer uitspreken. 22 graden. En in het weekend liek het die trend wel wat trotter zetten. Nou ja, Sageervetjend, de maatjeswarmte die komt tot lippen.
23: Het slotstik van
0: Onderwijs. Ja, even geduld hebben dus. Had ik niet om het opknappen van het waar, maar nou ja, het mooie waar komt erom. Wat er ik al komt, en dat zal vannacht tussen halve en tolven wezen, en dat boek ik toch even mee moet hebben voor het slotstik, is een gutte asteroïde. Die raast bij de Ierde Del, jong, vannacht tussen halve en tolven. Ik kist hem eigenlijk net zijn, tenzij als een hele goede telescoop heeft. En dat is eigenlijk best dichtbij. Dichterbij ken haast net zonder te botsen, zo zei een van de Universiteit van Lancashire in Engeland. In astronomische termen is het zo dichtbij als je kunt komen, zonder te botsen. Dus dat giet al je nummer krijgen, hoort alleen maar hopen dat het in het geval wijzen zal. Het is in 2003 in West dat er een meteoriet die ongeveer lieke rivier als deze, Utrecht spatte, en dat via Bob Rusland. Er werd toen een heel soort meisje verwonden rekken. Toch Roen Vlind Glass, 1200 meisjes met toen verwonden rekken. Nou ja, het kind nou kreeg al je goed again. Maar het is best een grote asteroïde. Qua grutte is hij te vergelijken met 208 stadsbussen op een rietje. Nou ja, het is het soort ding dat een stad behoorlijk verwoest is, hoor. Als hij inslaat, hoor. Dat schijnt dus net te gebeuren. Dus laten we dat maar een beetje op vertrouwen. En laten wij uw creativiteit en uw aandacht dan vooral richten op de plaat die je bij draait willen kennen. Heeft dan een plaat, iets maar een asteroïde, die alles net inslaagt. We hopen van net, maar misschien is er wel een plaat maken over een asteroïde die ooit inslaan is. Het is natuurlijk wel eens een keer gebeurd. Toen de dino's al eruit stonden, dat wist het nog wel. Omdat Friesland weer het toen net, het is best lang lien. Nou goed, een plaat die bij dit verhaal past. Asteroïde, die skeert langs de ieren, dichterbij kan haast net zonder te botsen. Gelukkig gebeurt dat dus net, maar we vertrouwen. Dus zie je daar al eens een leuke plaat bij. 06 20 4 9 9 9 9 of broek de app van Omroep Friesland. En ik ben, die is altijd op je rug bereid naar wat voor suggesties hier binnen gebracht worden. En de leukste, ja natuurlijk, die draaien we online van deze aflevering van Onderwijs.

en doe liever maar wat sletten. Ik ga niet, sure, ik ga niet, yet, en ik ga het vergeten. Word ouder als je wordt, word dichter bij de deur. En je lever je maar in, mooi zicht, gehoor en leer. Soms heb ik wat net zien, soms heb ik wat net yet, soms heb ik wat vergeten.

het yet, of ik had vergeten. Ouderdom is rijkdom, al wordt het minder mooi het leven. Geniet je meer van liedsen in, en dat is een groot gerie. Alles is nou bonus.

yet. Of ik had vergeten. De allergrootste bekken, die hadden hele vrouw. Maar zonder al die razes, word ik echt wel oud. En de allergrootste gekken, word ik jong als jong talent. Door ik jong mijn tijd verloopt, hoe had het erin. Als ik als jonkie wat vergeet, waard me van alles aan. Dan moest ik scherper wijzen, zo waard me dan uit lijn. Maar nu als oude man, vindt men het niet meer zo slim. Een soort begrip en onrecht is wat ik vaak verneem.

0: Peter Wilkens eerst. Ik was 66. Niet soon, niet yet, vergeten.
1: Onderwijs. My Erik Enema.
0: Ja, komt ze pas oerol de chin op het dieken in wat is Friesland. Ik heb door bonnen schade uit bedaard. Maar prikkers en jiskepoeten gieten er in zijn vrije tijd op een paard om zwalkafval op te rommen. En dat altijd rindewijs of op de elektrische fiets. Slag jouw Ben de Jager van NTV NOF gong op een paard met bonnen schade bij de Bermendel.
2: Dit ben die litse steekjes. Ja. Hele plastic. Die is oerol wegvinden. Nou ja, je laat dit wel een stuk en dat is echt dump. Je laat het ook. Ja, je blauwt er wel niet naar bij, hè? Dat.
3: Ja, ik zou kunnen zeggen, je bent net bang dat hij erin valt.
2: Nee.
3: En je laat tempo direct wel in.
2: Ja, nee, dat moet wel meters maken worden.
3: En dan misschien een gewetensvraag. Maar hoe lang wil je hier nou mee terug in?
2: Nou, zolang ik het lichamelijk dank en dan kom ik er met aan. Want ik denk net dat het stopt. Maar ik hoop wel dat de mensen een keer bewust worden van wat er al in de natuur komt. Je zit wel, als je zou sjoren, dan sjoer je het naar het lijden. Maar het lijdt er wel. En ja, daarom zie ik het elke keer op. En nou ja, ik kan een hesje aan en vaak ga ik naar een lamp ophalen. Want ik ben van werk al maar betiet al. En dan ga ik ook wel dat als ik dan wat lezen zag, vooral dat er een behoorlijke groep fietsers komt, dan wacht ik krijg even om het op te pakken dat ze het zorgen. Maar ik bedoel maar met de zeiden van dat het een bewustwording werd van wat je al hierop ziet. Want eigenlijk, dat is het plan dus ook, om naar squallen te gaan en dit zijn te letten. Maar de squallen in bedaard bijvoorbeeld, die daar kook dan eerst meestal een vakkerij om bedaard skin te maken. En daar moet het wij komen, denk ik, bij de jeugd. Ik wil niet zeggen dat de jeugd het alleen had, want ben al gehad en die het ook door. Maar het maakt, kijk eens wat ik, mijn bewijs van vroeger is, het maakt het maakt bijbrood weer van lid gewoon. Dat is mezelf met kauwgom bijvoorbeeld, dat wordt zo uitgekijkt. Je moet dus dat de stad rennen, van al die plakken, dat is al je kauwgom. Het is zo makkelijk, puf, spui maar uit. Dat kan ik in de prullenbak. En als je wat het dan energie kost, dan dat kindermeidje. Dan is het alleen maar kou om. Ja. Maar de meesten hadden net in de gaten dat ze hele dagen op microplastics kouden. En dat krijg je dus in het lichaam. Dit had ik in 100 meter had ik het opzacht. En zat ik dan steeds van die stekking, dan zet ik een fiets del en dan ren ik het stukje weer om. En dan fiets ik weer verder, zet ik een fiets weer del. En dan ren ik op de ene kant en dan op de andere kant weer om. En dan haal je de poeder vol. Ja. Hoe het heet. En dan alle mannen en alle jongen. En dan haal je in 14 dagen tijd een karren vol met wat.
3: Want hoe vaak doe je dit nou?
2: Alle dagen. En het moet wel heel veel waar werden. Maar mazen, ik ga maar zeiden over van waar daar. En zie je nog wel werd. En dan het eerste oor ren ik eerst woord naar Bad Leemtaal of naar Dokkemtaal. En dan zie ik dat eerst op en dan ben ik al mooi wat energie alweer kwijt. Maar ik kan helpen wat energie, maar... Nou ja, en dan dacht ik mijn oordenken wat ik...

0: Kijk, nooit weten hoe die naam van deze band nou uitsprutsen worden. Maar DNCE, is het dat dance? Nou, goed dan ik. Cineline hier in zijn dikke hit met dit nummer Cake by the Ocean.
1: Het slotsteek van onderwijs.
0: Ja, het verhaal van die asteroïde, dat boeit mij. En een heel store mensen, denk ik wel. Die asteroïde die vannacht tussen al van een tol van u stiet, bij de Iredel vlucht skeert. Het mag al je krijgen hoe ik in, zei ze de deskundigen. Ze hebben trouwens nog maar krijgt Lien ontdekt. Wiekelien ook. Nou ja, het is een best een good ding tussen de section en de 26 meter. Maar het farm het ging gevaar voor u. Dus wij toch. Nou ja, hoe net de schoolkuil erin, we kennen er wel een plaat bij betinken. En we kregen inderdaad een heel soort suggesties binnen. Michelle, als de bom valt, wat doe maar. Zei het Dirk de Vries. Jeff Wayne, War of the Worlds, zei het Ida Viarda. Sleeping Satellite van Tasman Archer, daar komt John May. En Leven de Vrouw, zei het Linda van Nick en Simon. Kijk even net pleersen. Maar goed, dat maakt het net altijd tot uit. Fly Me to the Moon van Frank Sinatra. Dat zei Jan Jaap, Chin Team Erik. And I Can't Believe It's Real van John Williams. Van Close Encounters of the Third Kind. Die prachtige science fiction film natuurlijk. Wat ik liever nog meer ben. Space Oddity van David Bowie. Komt Petra Bosma mij. En Jigsaw, maar het noemen Sky High Free Falling. Daar komt Frits Bosma mij. En Kijk Omhoog Sammy. Daar komt Jelle Senior mij. Die heeft altijd wel een grappige suggestie. Uiteindelijk heb ik eerst een paar de suggestie dat luiten mij kwam. En dat is Joerts.
1: Het slotsteek van onderwijs.
0: En het is deze. Malte McNeil. Ik zie een ster. Moet je voor jou de zandig. Dit is onderwijs. Dit is een mooi werk. Dadelijk Noorderbien.

0: Friesland.
1: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
5: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
5: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
9: De Musical 10-daagse is weer begonnen. Krijg nu een gratis rang-upgrade bij de Powerpop Musical en Juliet. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak kopballen geven lopen een 2 tot 3 keer hoger risico op hersenziektes als Alzheimer. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amsterdam UMC onder ruim 300 amateurvoetballers. Ze namen voor en na een wedstrijd bloed af. Daaruit bleek dat spelers die hadden gekopt een stofje in hun bloed hadden dat duidt op hersenschade. Het onderzoek werd betaald door de KNVB en vandaag gepubliceerd in een neurologisch vakblad. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. Dat lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. De Betuwe-route is al sinds 11 uur vanmorgen dicht omdat klimaatactivisten zich hebben vastgeketend op het spoor. De demonstranten zitten ter hoogte van Elst tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie kunnen er geen goederentreinen over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens rijden. Dagelijks gaan er zo'n 50 treinen over het spoor. Demonstranten van de actiegroep Geef Tegengas hebben vaker deze maand het spoor geblokkeerd. ProRail maakt zich daar zorgen over en zegt dat het spoor geen plek is voor demonstraties. In 2 supermarkten in Brabant is drugs gevonden in een partij fruit. Vanmiddag werd eerst een onbekende hoeveelheid drugs gevonden bij een winkel in Sint-Oederode. Korte tijd later gebeurde dat ook bij een winkel in Den Bosch. Het is niet bekend waar de drugs vandaan komen. Vanwege het onderzoek wil de politie...
13: Levi van Eck met het NOS-journaal.
12: Voetballers die vaak kopballen geven lopen een 2 tot 3 keer hoger risico op hersenziektes als Alzheimer. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amsterdam UMC onder ruim 300 amateurvoetballers. Ze namen voor en na een wedstrijd bloed af. Daaruit bleek dat spelers die hadden gekopt een stofje in hun bloed hadden dat duidt op hersenschade. Het onderzoek werd betaald door de KNVB en vandaag gepubliceerd in een neurologisch vakblad. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. Dat lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. De Betuwe-route is al sinds 11 uur vanmorgen dicht omdat klimaatactivisten zich hebben vastgeketend op het spoor. De demonstranten zitten ter hoogte van Elst tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie kunnen er geen goederentreinen over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens rijden. Dagelijks gaan er zo'n 50 treinen over het spoor. Demonstranten van de actiegroep Geef Tegengas hebben vaker deze maand het spoor geblokkeerd. ProRail maakt zich daar zorgen over en zegt dat het spoor geen plek is voor demonstraties. In twee supermarkten in Brabant is drugs gevonden in een partij fruit. Vanmiddag werd eerst een onbekende hoeveelheid drugs gevonden bij een winkel in Sint-Oederode. Korte tijd later gebeurde dat ook bij een winkel in Den Bosch. Het is niet bekend waar de drugs vandaan komen. Vanwege het onderzoek wil de politie verder niks zeggen. Het weer, eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig, later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS-journaal.
14: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: Personeel tekort? Zet met lange maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omtinken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Sjoch of vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
17: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
18: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
19: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs. Creon kozijnen.
20: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Hatsje. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
21: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
22: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
21: Precies. Hey, en NRV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid.
22: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
21: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
22: Hoppa!
21: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
20: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
21: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
23: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
24: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
25: Noorderwien.
26: My Willem de Vries.

0: Noorderwien.
1: Ah, goeie en welkom bij Noorderwien op deze Menjonne. Mooi dat je erbij bent, ik ben het weekend weer. Alle werkdagen binnen er tussen, zij ze zo'n oren. En natuurlijk wens je aan de stille visie mij de nodige verhellings en 24/7 op internet. Nou ja, bij deze dus mooie muziek uit deze provincie wij. Ja, want we hiepen hem met de nieuwe single van Elske de Wall en Cheap Perfume. En we blijven nog even bij nieuwe platen, Mr. and Mrs. En kom eens aan goeie niet in trouwens.

Van Mr. & Mrs. Ja, Freek en Trientje. En ja, geweldige plaat als ze er even van maken. Een mooie single. Nee, nee, nee, nee. Zet ik maar even bij een 7th grade. Dit is echt nee trouwens. Van een nieuwe ster in het Friese popfirmament. Mary Amber. Dat klinkt internationaal. Dat is misschien ik wel. Maar ze had het wel. Hoe dreamen. Lieke loed.

Mary Amber, ja. Nieuwsgierig dit, ja toch? Dreamen, Lieke Loet. We zullen zien dat we eens wat meer te weten komen over deze dame. Maar jong talent, en het klinkt best heel erg zwier, oké? Okay? Trouwens, bij deze, dan draait het graag in de orde. Ik heb dus Manjanne, leuk dat ze erbij bent. En dit is, ja, de Rekkelse Boer, de klinkende plaat. Peter van der Ploeg.

0: May en Peter van der Ploeg. En nogmaals, het nummer End Again. Welk stem had die Selma mee, no? Goes present trouwens. Gabri van Dagen, Waar je in de been. En what a voice.
1: Waar je in de been.

mooiste stem hier uit Friesland bij. En haar best knappe jongeres hier in deze provincie. Gabriel van Dekken, hier het hier mee. Wijen in een BM. Nou, dan gaan we even naar...

versoepte kater. Nou, van mijn kater, wil je dit wel aardig knap inzongen nog, ja. De hoenekap, ja, ja, mooi dan. En waar we het best wel nee, oerrock best. En denk ze bij jezelf, zo, ben blij dat deze dag nog weer voorbij is. Nou ja, dan kan je altijd nog een frisse neus halen in mij. Een mooi zielboordje. Luister maar even naar Ron en het zielerzwaar.

Het hit beroemd. Het is een soort van projectmatig hoorpak van de beide heren. Reinoud Wijma en Paul Meester. Zelfs wat vaker uitbracht. Mooie titels. Ik was Nij Friesland. En Ebbe en Vloert. En dit is de tredde track eigenlijk van hun projectje. Sielerswaar. Noffelijk om te draaien. Ik in dit zo alleen van Noorwegen. We kunnen even naar een bijzondere opname. Ik heb al even een kjedder draait. Katie Fax. Groep Roenom Sietse van Essen. Dat komt locatie. Die hoek maakt het even ziekje. Even. Sietse zijn heid die verstoor en je misschien favoriete noemers wie Marije van Reboelje. En die had Katie Fax spelen in het rand van het versterven. En ja, daar is een mooie opname van maken. En dit is hem. Ja, Piekenveld.

Katie Fox, ja, mijn mooie uitviering. Vrij basic uitviering van Marije en natuurlijk van Rebouillet. Mijn bijzondere onderliering, dat vertelde ik al even, vanwege het versterven van een van de leden, Sietse van Essen, Heid in ieder geval. We beginnen met het betere, ja, wat is het? Gitaar, sfeer, ja, muziek met de kloten, ja, deze, de Rules.

Ja, ik vind het wel lekker, Max Heze. Zit op pit in. De Rules Genium en Vaat Wief. Aas is de live-opnames van de fantastische punkband. Ja, hun naaie plaat presenteren horen een week aan. Mary Scoofy, maar eerst maar even naar Kopers. Gaat naar Amsterdam.

Ik neem het gewoon een Friese klassieker van deze fantastische band. Jacobus gaat naar Appelscha. En all smooth faces in the fantasy world. Ik zei al aan zijn live-up van een fantastische punkband. We beginnen nog even in Jastra Welten. Die hielden het lang verliezen. Ik hoor hem. Punker.

Ja. Frieske Willepunk, Strawelde. Hey, bunker, hey, bunker. Mooi man. Goed. Dat brengt mij, en Debbie, het brekje al even naar de band. We hebben het live optreden van in de Noordenie-studio van Draaien. Ik ga door Mary Scoofy. Hoor aan de weekend hoe de plaatpresentatie. Het is een prachtige vinyl LP van hun uit. En dit is een live in

Harry Scoofy, nogmaals, plaat eens uurtje nog even op de Instagram-pagina of horen social media-kanaal. Om er meer over te weten te komen. In ieder geval, hier zijn het mooie feestje van Wiekijn. En jij er al bus in de Noordwien Studio. We zijn er even hier plaats. Mooi met de Kwamberg. Dit is Daisy Bell en Studio Maas.

0: Andy bij Omroep Friesland.
1: De Fiets Over Sterrentocht.
0: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de Geervetting.
0: De Fiets Over Sterrentocht.
1: Pinkstermandy.
0: Bij Omroep Friesland. Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
6: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
7: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
8: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: Wat ik zei ze woe. Haast 3 miljoen boeken en allegaar te keep. Hier per dagen bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien op de Gedik. Voor Else Keper, een boek voor Kees.
10: Ambassador Vermogensbeheer. In een wrat die het hield niet veroord, is rest een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en trochtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value belizzer.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Amateurvoetballers die tijdens een wedstrijd een bal koppen hebben direct na de wedstrijd meer stoffen in hun bloed die kunnen wijzen op acute hersenschade. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC.
12: Na 24 tot 48 uur waren deze veranderingen in het bloed niet meer zichtbaar. Dat die bloedwaarden weer normaliseren, betekent niet per se dat het onschuldig is. We denken dat we hier kijken naar een soort van stofwolken die vrijkomen bij schade. En als de stof blijft liggen of gaat liggen, betekent niet dat er geen schade meer is.
11: Over de gevolgen voor de langere termijn weten onderzoekers nog weinig. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. De luchthaven werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters en zorgen over een hoge werkdruk.
13: We zijn al maanden bezig om de problemen aan te dragen en te signaleren voor zowel Schiphol als de beveiligingsbedrijven. En een heleboel beveiligers zijn van mening dat zowel de bedrijven als Schiphol niet adequaat met die signalen omgaan.
11: Schiphol adviseert om op tijd op de luchthaven te zijn. Een 30-jarige zorgmedewerkster uit Hoogvliet wordt verdacht van het jarenlang stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. De vrouw werkte de afgelopen jaren in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan sieraden hebben verkocht bij goudinkopers. Het weer: in de loop van de avond nemen de buien af. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Jong van Friesland.
14: Non-stop muziek.

0: Ze ben er haast uit.
1: Waar?
0: De jury van de Johan de Jongbeam. De Natuurprijs van Omroep Friesland.
1: Oh ja?
0: Ja, maar ze had nog wel dus held nodig.
2: Hoe dan?
0: Nou, de jury had een top 3 maken. Daar wordt een winnaar uitkiezen. En wij kunnen mij stemmen.
1: Waar kan ik stemmen?
0: Kies stemmen op omroepfriesland.nl/BM.
1: Omroepfriesland.nl/BM. En bepaal mij waar de Johan de Jongbeam wint.

0: app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net al in nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd, west maar worst. Ik was boetende provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak een kopbal geven, hebben direct na een wedstrijd meer stoffen in hun bloed die betrokken zijn bij hersenschade. Hoe vaker een speler kopt en hoe harder de klap op het hoofd, hoe groter dat effect is, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Voor het onderzoek werd voor en na een wedstrijd bloed afgenomen bij ruim 300 amateurspelers. Eerder bleek al dat koppen het risico op hersenziektes als Alzheimer verhoogt. De Nederlandse Gezondheidsraad adviseerde vorig jaar om koppen in het voetbal zoveel mogelijk te beperken. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Klimaatactivisten blokkeren sinds 11 uur een deel van de Betuwe-route. Daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. De activisten hebben zich vastgeketend bij Elst tussen Nijmegen en Arnhem. ProRail maakt zich zorgen over dit soort demonstraties en zegt dat het spoor daar niet voor bedoeld is. De zanger en medeoprichter van Dr. Hook en The Medicine Show is zaterdag overleden. Dennis Le Corrier had in de jaren 70 en 80 grote hits met de band, zoals Baby Makes Her Blue Jeans Talk, Sharing the Night Together en Sylvia's Mother.
3: Sylvia's mother says, Sylvia's packing. She's gonna be leaving today.
2: Dennis Le Corrier is overleden aan de gevolgen van een nierziekte. Hij was 76. Het weer in de loop van de avond nemen de buien af. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter Friesland van de Moorn.
1: Goedemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En mooi dat erbij is bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was vleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Netlo.
3: Nee, dat is Netlo.
0: Friesland van de Moorn.

0: allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. Door de actie lag het treinverkeer op het traject grotendeels stil. Pas sinds een uur of zes is het treinverkeer volledig hervat. Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. In het Catshuis in Den Haag is op dit moment een overleg bezig tussen het kabinet en de gemeente. De gemeente hadden om dat overleg gevraagd na alle protesten en al het geweld rondom de opvang van asielzoekers. De gemeente vinden dat ze niet genoeg steun krijgen vanuit Den Haag, zegt verslaggever Eva Wiesing.
3: Zij zeggen, wij voeren gewoon de wet uit die hier in Den Haag gemaakt is. En als politici dan zeggen van het geweld, dat veroordelen we, maar in één zin tegelijkertijd ook hun zorg uitspreken en hun begrip uitspreken voor bezorgde burgers, dan vinden ze dat ze voor de bus worden gegooid.
2: Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn bij het overleg aanwezig. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft hij te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig, later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

mist en mijn nedergast. Ziekest hard vast, als net verder dwast.

0: sterkste man die bij Omroep Friesland.
1: De fiets over sterrentocht.
0: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de gearverding.
0: De fiets over sterrentocht.
1: Pinkstermandie.
0: Bij Omroep Friesland.
2: I want you to want me.

0: Ze maakt de hele sjerre stikken.
1: Hier heeft nou ik een eigen YouTube-kanaal.
2: Lekker, lekker, lekker.
1: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
3: Ik vind je wel een moment erop.
1: Zoek op YouTube.
3: Het Wienjaarsjes.
1: Het Omroep Friesland streekje hier.
4: Je had daar wel een goed gevoel. Dat wel.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Tien uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komt vanuit het kabinet een speciale organisatie om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van asielopvang. Dat heeft premier Jette gezegd na het overleg tussen het kabinet en gemeenten over de spanning rond de asielopvang. Jette zei dat het kabinet eraan werkt om de instroom omlaag te krijgen en dat er op alle plekken in Nederland asielopvang moet worden gerealiseerd en dat het kabinet gemeenten daarbij gaat helpen.
3: Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende en daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeenten hier extra bij kan ondersteunen, zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken. En we kijken ernaar uit om de komende weken dit verder met elkaar uit te werken.
2: Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. De actie op het spoor van de Betuwelijn is voorbij. De actievoerders die zich hadden vastgeketend zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen bij Elst tussen Nijmegen en Arnhem. Een groot deel van de dag lag het goederenvervoer op het traject stil. Meestal duren dergelijke acties maar een paar uur, maar dit keer lukte het de activisten om het spoor langer plat te leggen. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft Musk te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joert.

0: op een gegeven moment viel zo, had ik nou, ik kaart weer en had mijn lief site van ik wil dit net meer, dan wordt het wel heel dreig, want dan kist ik niks. En dat mijn lief één keer naar onder kwollenrekken is, ja, dan ben ik gewoon de sjaak. En ik zeg het om me heen gebeuren. Een peer echt sterke Mali, ik, die ik als een bibberend als een rietje in mijn koren zakte en hun beet houden moest aan de stok. Ja, dan hoop ik toch dat die helikopter heel snel komt, want dan gaat het wel heel snel.
1: Dit is actrice Nienke Heeg. Ze wie juster morgen in van de rond 30 mensen die het van het water redden willen moesten. De groep die weer nachts om 12 uur begon om een waterintocht naar het Ameloon. En vlak voor dat eiland rekken ze een probleem. Nienke Heeg, over wat er krijgt maar in een gids gebeurde, doet ze vlak bij dat eiland winnen.
0: Toen moesten we nog even terug de girl heen. Maar hij roem voor, maar hij zakte eigenlijk haast, nou ja, tot ons nekken in het wetter. Dus hij zou dit keer hebben. We moeten erom. Dus hij, nou, wij erom erin. En toen kwam een orengids, nou, een stikje erop. Dat wie echt al een stikje erop. En dan voor dat stijl beest, dus ik werd door de zwieren blabber. En het, nou, het rint gewoon heel onhandig, want soms zak het in ene voet helemaal voort in die oren net. Dus ik weet het maar mijn vriendin eer, mijn eer. Maar dat was net omvallen, want dan werd hij boven lief wiet. En toen kwam die orengids, nou, die woer ergens oorstekken. Maar die zakken ik helemaal voort. En die, nou, die voel ik om, dus die wie wiet. Dus dat koel ik net. Nou, toen was er een treddenpoging waagd ergens oors. Maar ja, ondertussen, het werd er kaal omheeg. En dan liet het wel hut. En meestal waren ik koud. Dus een van de deelnemers, die zei ik veel meer net lekker. En ja, dan gaat het gewoon heel snel. Dus toen is de beslissing genomen van we moeten hulp inroepen.
1: Die helpt die kam van Nienke Heeg in de vorm van een helikopter dat ze in ijs waard. Maar de waden volle meer helpt sinds een inzet. Sietske Balt, zij is van de veiligheidsregio, die vertelt erover.
2: Wie een beste groep meesken, 28 watlopers en vier gidsen erbij. Ja, als die groep alle keer hulp nodig had, dan is het belangrijk dat we klaarsteen met voldoende hulpdiensten. Dus daarom is zowel op Ameland als hier rond de festival opschaald.
3: Hoeveel is er inzetten?
2: Nou, er zijn meerdere reddingsboten van de KNRM inzet, een helikopter van de kustwacht. Nou, de hulpdiensten op Ameland en hier ook onder wal. Dus ja, flinke operatie.
1: Ja, voor zover bekend hoefde er net in het ziekenhuis. Voor Nienke Heeg wie de eerste keer dat ze te water in ging. En ze weet ik nog net als ze dit op Nijdoan zil.
4: Alles wat je op die mist hadden, jongens, tussen zin en oven.
5: Dit is de dag voorbij.
6: Op de Waadzee is justermoorn een groep van 28 waterrinners en vier gidsen in de problemen rekken. De groep wie het einzet om 12 uur nachts, maar doet het waar in een omsloeg, geert wetter rap omheeg. En daarvoor waard om kwartier voor zo'n hinnen help inroppen. De kuiders moesten voor een grutpad met een helikopter van het water al hellen worden. Hier dit voorkomen werk in. On wateringids Herman van der Geest, eerste vraag of het water in IJswol veilig is.
7: Zolang als die goed aan de planning was, is het volgens mij je goed te doen. Dus ja. Ja, ik heb het tot nood dan nooit echt als paniekerig of paniebel ervaren of zoiets wat. Dus nee.
8: Wat is zo'n ongeluk? Kan dat voorkomen worden?
7: Oeh, ja, dat vind ik moeilijk. We waren er juist net bij vanzelf. En ik weet niet correct waar ze langs gingen weer. Maar juist erin ze op zich. En astronomisch en ik werk een getij, like, maar hartstikke mooi bij. Dat vinden wij echt een hele mooie tijd, zeg maar. Ja.
8: Hey, Johan de Lange, deze route van Holwet dan naar het Ameloon. Rennen jou die ik wel vaak?
9: Ja, ik ren hem heel vaak. Ik heb hem dit jaar in ieder geval 4 keer doen. Ik alleen nog al een keer en maar een paar gidsen. En de weken ervoor op snel en ben we maar een groep. Oerstutsen, dezelfde route is maar naar Ameland, ja.
8: Exact dezelfde route. Hoe kent het dan dat dit, dan, zoals juist betiert dan wel fout gaat?
9: Ja, ik neem aan dat ze dezelfde route genomen hebben, maar ik ben er natuurlijk net bij geweest. Alleen, nou ja, er is een obstakel, dat is de laatste girl. En die wordt de laatste periode wel wat jipper, dus ze moest gewoon om denken. Maar als de, wat Herman ik al zei, als de planning goed maakt, moest dat toch innekennen. We hebben de weken ervoor hebben ik Ameland rond mijn groep. En wie stond ik bij, Herman en ik. Toen gingen wij 40 centimeter, 44 centimeter meer wetter. En toen werd het even ziekje, maar we kwamen er wel terug. Dus wij verbazen is een beetje, maar het tij van 1,40 meter, minder 1,40 meter, dat ze daarna terugkomen. Dus ja, ze is het maar.
8: Voor je mis ik vanzelfs een beetje ja, gissen naar de oorzaak. Want dat waar, het waar sloeg in één keer om. Speelt dat een grote rol bij het water in?
7: Ja, daar ben je wel heel alert op het waar. Ik hoor elke dag hoor ik het in de gaten inderdaad. Ja, en de zuidenwind is gewoon in ons voordeel. En de noordenwind Ja, dat leidt er wel oors bij. Maar ja, voor mij wie in de Jutterk Wienhozen signaleert. Dus, ja, zulke dingen. Dus wat ik krijg bad dan als de Novus is het hartstikke, hartstikke zacht en hartstikke mild en rustig. En, ja.
8: Want wat binnen de regels werd je hem als watering gidsen onthouden matten om wol of net het water op te mijen?
7: Nou, sowieso geen onwaars kansen vanzelf. En we ben ik boen aan, we moeten een minimale wetterstand hebben bijvoorbeeld. Een minimale wetterstand hadden van min 90 centimeter. Nou, dat hadden we even bij. Daar heb ik een waarcommissie die altijd op achtergrond een mooi shirt van hoe het water bijloopt, hoe het tijden bijloopt.
8: En nood het waar hield hij het extreme wit? Wordt het water in dan ik gevaarlijker of dreger?
7: Nou, ja, dat ging nog net echt. Waar heb ik voordeel van want zeker aan de kust, dat heeg het hut op, maar zo aan een slik. Hè. Dus, ja, daar heb je, op een gegeven moment heb je daar dus voordeel ik weer van. Want hoe heger dat het lijkt zelf, hoe makkelijker dat het rint.
8: Dus ik geef eens een beetje twee kanten op.
7: Ja, klopt, ja. Ja.
8: Hey, Johan, zo succes in de toekomst ik voorkom werken, hè?
9: Nou ja, nogmaals, ik ken daar net zo zezen, want dan zou ze de situatie te plaatsen mooi maken hebben moeten en hoe men daar roen. Dus ja, wat Herman ik al zei, wij nemen behoorlijke veiligheidsmarges in acht. Was toch al zo, is een bepaalde wetterstand mooi waarin. Als wij bijvoorbeeld een hele meter extra verheging is in verband met de waarsomstandigheden, dan is er al wettelijk gezien mooi weer net iets rinnen. Hè? Behalve dus mijn onwaar, is dat ik een criterium. Ja, dus dat meer regels waar wij ons een harm aan elkaar. En stel als blikt dat vlak voor een tocht het waar toch blikt om te slaan. Wij willen tot op het laatste moment informeren wij u. En dan kennen we zelfs eens, we gaan weer om. He? Dus dat ken.
7: Dat was een tocht hoor, ja, op het laatste moment. Dan is het gewoon net vertrouwd. En dan, ja, dan jaren we dat en nemen we toch de beslissing om weer om te gaan. Om die meesten hun centen weer om te gaan.
8: Dus de veiligheid zit altijd voor.
7: Ja, dat klopt. Ja, ja. We hebben een enorme marge. Zeg maar, want een goede gids die rent in 12 uur naar je Ameland. Maar met zijn groep rennen we mensen 3 uur en een kwartier. 3 een hele uur. We starten volle jeder. Mensen zijn een uur jeder dan zat we alleen nog rennen. Dus we bouwen heel soort speling in.
6: Ja, het verhaal van 2 wateringidsen. Hoe dat penibele avontuur van die grote groep. Arne Snijntenacht bij het Ameland.
3: Alles wat je daar mist hebben, jongens, tussen 10 en 11.
4: De dij voorbij.

0: De beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Een 32-jarige vrouw uit Drachten stiet Joert voor de rechter. Neffens justitie had ze haar fjouwer minderjarige Ben Slijn en vertutteerde. De zaak kwam verliep hier op Zegtje Maaien onder trooien. De politie kreeg een melding dat er in een wenning in Drachten treien jonge Ben zonder mem thuis zitten. De vrouw werd oppakt en had 2 weken vast zitten. De Ben ging na de tijd naar een pleeggezin. Auke Zelderust, mijn collega, is bij die rechtszaak. Goeiemiddag, Auke.
4: Goeiemiddag, Simone.
3: Ja, om wat voor vrouw gaat dit eigenlijk?
4: Ja, het is een vrouw van 32 jaar. Ze woont in Drachten. En ja, het is een vrouw die het fjouwer Ben kregen had. En ze wie de eerste, die, toen was ze zelf nog maar een jochtje of 20. Dus ze is een hele jonge vrouw. Maar fjouwer Ben en wat naar voren komt uit het verhaal van de mongen is dat... En ze denkt de officier er ook over van... Het is een vrouw die het eigenlijk net onkoe. Zangezin als jonge man, mijn fjouwer Ben. Dat koos je alle keer net bij horen. Dat zei ze zelf ook. En ja, dan rint het vol slijn uit de hoorn. Dat kist wel zissen, want dan melden ze het al van... die zaak komt dan verliezen hier maaien, ontrollen. Nou, wat de politie daar ontreft, dat is net niks. En dat heeft de jochter vandaag ook vallezen. Ik citeer de jochter dan even. Een sterk vervuilde woning. De muren waren vies. Overal lag afval. Geen eten in huis. Wel drank. Er lagen uitwerpselen van de hond in de bedden. De kinderen zagen er onverzorgd uit en stonken. Dus ja, dat er wat onhoorn hier. Dat is toen wel heel duidelijk geworden. De vrouw is daarna ik oppakt. En het ik 2 weken vers zitten.
3: Ja, het gaat om jonge Ben. Wat voor leeftijd had hij kon denken?
4: Nou, de oudste, wie doet alweer hier. Dus dan kan je je voorstellen... ja, dat ben dus echt hele jonge bijen. En wat ik opvalt, is dat die oudste, die dochter... Ja, na de skiering, want ze is skiering, zet een stormachtige relatie achter de recht. Ja, vaak ik de verantwoordelijkheid krijgt voor de oren treien bijen. Ze brengt ze naar squallen, ze helpt ze weer op. Ze is vaak de oppas thuis. Dan is mem er net, mem is naar de winkel of is de tras op. Zit ik heel vaak in de koffie.

0: Bishop, dat Joutse Joet ik daar, want ze bezocht zichzelf wat te verdorven, maar een heel soort jongens, ze wie eigenlijk de hele dag stoont. Ja, en die verantwoordelijkheid die dochter kregen van doe nog maar over hier, ja, dat is wel laakbaar, vond de rechter ik.
1: Ja, hoe ziet de Joet bij eigenlijk? Wat voor indruk maakt ze?
0: Nou, en dat voelde een van de dochters ook op. Ze had overal wel een verklaring voor. En dat voelde iedereen op. Ze hier overal wel een verhaal bij. Pikeliks, een van de Bernhard zijn van ja, ik ben ex slijn terug met hem. Nee, heb ik net die. Ik heb wel eens in een boppeta stuurd, maar ik hoor van mijn Bern, ik zie ze nooit slaan. Nou. Volgende vraag. Waarom moest de oudste dochter oppassen? Nou, mijn oudste dochter die is heel verantwoordelijk. Die is voor haar leeftijd is het vierde tiert vooruit. Dus dat kent zij aan. Waarom moest zij de benen squallen brengen? Nou ja, dan kon ze misschien al naar squallen. Dus wat opvoer, oeral, hier is er een verhaal bij. Maar, zussen de zakkundigen, de echte... het echte verhaal krijgen we net van HTN. Want er is natuurlijk wel het in je oor gebeurd. Het is echt net van niks. Dat de drie jongste band die nou in een oor zitten, weet je, dat die haar net meer zien willen.
1: Ja. En hoe vier je de zaak, Joet, eigenlijk, Auke?
0: Nou, de zaak is nou krekt Arun, de officier van justitie, die heeft niet krekt een celstraf onder betingst eerst. Dat betekent dus dat ze de cel net inhoeft van 4 maand. En wat de officier ook eerst is een diagnostisch onderziek, want ja, ze willen heel graag weten wat er met deze vrouw onderhoorn is. Want ja, je wil dit net weg.
1: Nee.
0: Ze mat wat veroorien. En dat zei ze zelf ook. Ik mat veroorien. Ze zei zelf ook, ik verdien straf. En ze zei, ik heb ook faald als mem. Ik skam je mij deer voor wat ik dier heb. En dit mat ik oors. Ze zal haar leven beter, zei ze. Ik verdien straf. En ze zal beziek je dan een nieuwe start te maken. Maar ja, zonder Ben. En dat valt dan natuurlijk wel heel zwier.
1: Ja, want ik ja, daar zei ze dat de treien Ben binnen net meer bij haar thuis. Maar de oudste dus nog wel?
0: Nee, de oudste die zit bij Beppe. Die woont ik naar Beppe. En dus haar man weer. En de oren treien, een van die treien zit bij de ex van haar. En die oren twee zitten op een oorplak. Maar die jongste treien hebben in elk geval ongejoen. Zes hebben de zaakkundige van de moor zijn dat ze mem voor eerst net mee zien willen. Ja, en dat is natuurlijk echt heel zwier voor mem. Maar vooral ook voor de band die het natuurlijk alle keer mij maken. Ja. Want het is schrikbarend. Want de arts heeft ze echt onderzocht naar de oorhouding. En die constateert, en nou citeer ik het, bij alle vier overgewicht, geen goede verzorging, slecht gebit, ze hebben luizen en schurft. Dus er is een in een oor echt gebeurd en misgingen in dat hoe ze in drachten. Dat is wel duidelijk.
1: Ja, wanneer komt de uitspraak, Auke?
0: Die is zo 2 weken.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: De dij voorbij.
4: Omroep Friesland.
1: Als er op vakantie gies, dan wordt er bij een hotel of camping heel vaak vregen om die paspoort of ID-kaart. Nou, de kist het dan gewoon Arjan en de Ingen, die dochter die gewoon en de oor, ja, die vult hem er toch wat ongemakkelijk bij. Wat mooie vakantie plakken of vol of net maar die gegevens dwaan? En is het Jan van een kopie misschien veilig? Ik praat hierover met juridisch expert Annemieke Zerdoen van de ANWB. Annemieke, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
1: Komt het nog vaak voor dat hotels en campings je paspoort ook echt innemen?
5: Ja, zeker. Dat horen we echt van veel mensen nog, dat toch nog gebeurt.
1: Mag dat?
5: Ja, formeel mag het niet. Je mag je paspoort of ID-bewijs niet zomaar afgeven. Ze mogen dat ook niet achterhouden. Maar ja, in de praktijk werkt het helaas soms wel anders.
1: En wij gaan daar ook vaak wel in mee?
5: Nou, het is een beetje lastig. Je kan natuurlijk wel proberen vooraf om te zorgen dat je dat een beetje voor bent. Maar op het moment dat je voor zo'n balie staat en ze zeggen, ja, dit is het en anders ga je maar weg. Ja, dan sta je toch soms met je rug tegen de muur.
1: Ja, precies. Want waarom hebben ze dat paspoort eigenlijk nodig? Wat willen ze daarmee?
5: Nou, ze zijn verplicht, en dat geldt ook in het buitenland, om mensen te registreren, hè, gasten, voor in het nachtregister. Dus op zich is het wel legitiem dat ze je gegevens vragen, maar ze mogen het paspoort eigenlijk niet kopiëren of scannen of achterhouden. Want de combinatie van je paspoort, waarop ook je foto en je BSN-nummer staat, Dat maakt het fraudegevoelig. En juist die twee zaken, die foto en dat BSN-nummer, hebben ze eigenlijk niet nodig.
1: Nee, en dus kun je misschien beter een kopie afgeven, of is dat ook niet veilig?
5: Ja, je kan een kopie afgeven, maar dan moet je wel zorgen dat daar dat BSN-nummer en die foto zeg maar zwart gemaakt zijn. Daar heb je ook speciale apps voor. Die heb je bijvoorbeeld de ID-app van de Rijksoverheid. En je hebt ook hoesjes die je over je paspoort of ID-bewijs kunt doen, zodat ze op die manier kunnen scannen. En dan zijn automatisch de gegevens die ze niet nodig hebben, die zijn geblokt. Dus dat zijn allemaal opties. Je kan ook van tevoren bellen. Dat raden we eigenlijk vaak aan. Bel vooraf even van wat hebben jullie van ons nodig en kunnen we nu al zorgen dat jullie die gegevens hebben.
1: Mm-hmm.
5: Want dan heb je het alvast geregeld en dan kan je precies de gegevens geven die ze nodig hebben. En dat is eigenlijk waar woon je, je woonplaats, je documenttype, paspoort of rijbewijs. En wanneer kom je aan en wanneer ga je weer weg? En dat is eigenlijk het voornaamste wat ze nodig hebben.
1: Ja, dus even bellen van tevoren, dat kan al veel ellende veroorzaken, zeg maar, achteraf.
5: Ja, dan kun je in ieder geval voorbereiden ook.
1: Ja, want maar wat kunnen ze uiteindelijk eventueel doen? En niet vanuitgaande dat ze het doen. Maar wat zouden ze met die gegevens, als je dat allemaal afgeeft, kunnen doen?
5: Ja, wat ze kunnen doen is gewoon identiteitsfraude plegen. En dat betekent dat ze met jouw identiteit van alles kunnen doen. Dan kunnen ze hele dure goederen kopen, ze kunnen contracten sluiten, ze kunnen schulden aangaan. En dan heb je natuurlijk wel echt een probleem, want zie dan maar weer dat allemaal recht getrokken wordt.
1: Ja, ja, dus zaak om daar wel even alert op te zijn. Nou, hartstikke goede tips heb je gegeven. Wat als je je paspoort echt kwijt bent in het buitenland?
5: Op het moment dat je je paspoort verliest, dan moet je echt zo snel mogelijk aangifte doen bij de politie ter plekke. En dan hangt het een beetje van af of je meteen een paspoort nodig hebt. Dan kun je vragen om een noodpaspoort. En dan moet je eigenlijk gewoon contact opnemen met de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land waar je bent.
1: Oké, nou, ook goede tip. En op tijd zorgen dat je een goed geldig paspoort meeneemt op vakantie. En op tijd aanvragen bij de gemeente, hè?
5: Ja, dat ook. En let ook op, want dat horen we ook nog wel, dat soms is je paspoort nog geldig. Maar andere landen kunnen ook soms vragen dat het paspoort langer geldig is dan je vakantie. Bijvoorbeeld nog een half jaar of langer. Dus check ook even de regels in het land waar je heen gaat.
1: Oké. Dankjewel, Annemiek. En we zullen ons voordeel ermee doen. Dankjewel voor deze tips.
5: Heel fijn. En allemaal fijne vakantie dan.
1: Dank je. Jij ook.
5: Ja hoor. Dag.
2: Alles wat je Dives mist hebben, jongens, dus kunt zien en alven.
3: Dit is de Dive voorbij.

0: Dit is de dag voorbij.
1: Sint Nyk krijgt een nij wenproject, De Beuk. Dat krijgt heel iets meer vorm. Het is een liedskalige wenvoorziening voor jongvolwoeksenen met een lichamelijke of verstandelijke behinding of met autisme. Ze krijgen er dag- en nachtzorg. Voor Albert Veenstra, die de Noordzeeziekte had, betekent het dat hij na jaren wachten nou eindelijk een plakje in zijn eigen dorp had. Hij is er blij mee dat onder oren zijn huid en mem der ze het haar voor inspant hebben.
2: Wat mijn werk heb ik geweet, zodat ik mooi uitzicht heb naar buiten.
3: Nou, Albert, daar dus krijgt een van toerjoen van die mogelijke nieuwe wenplak. Hier is al lang hopen, hè, op een nieuwe wenplak.
2: Ja, zo is hier. Ben ik eigenlijk al onthoopje dat dit realiseert. Dat komt voornamelijk omdat ik hier familie verring kennis heb. Dat is belangrijk voor mij.
3: Tjitte Veenstra, je bent een van de initiatiefnemers van De Beuk. Wat voor plak is wat De Beuk krijgt worden?
4: Nou, De Beuk wordt een woonvorm voor jongvolwassenen met een lichamelijke beperking of met autisme of met een licht verstandelijke beperking. Dat is de bedoeling. En er zitten 12 appartementen in, dus we kunnen hier 12 bewoners hebben.
3: Wat idee ervan kwam eens bij jouw zoon Albert Waai, hè?
4: Nou, wat de woon betreft, woonvorm betreft, maar wat de locatie betreft, komt het idee van Hans-Peter en Brenda Baks. Dat is echt PR hier in Sint-Nyk die een zoon hebben met autisme. Ik ben even de officiële namen vergeten, wat het precies heet, maar Hans-Peter die kwam toen met het idee van de leegstaande basisschoolen, De Beuk. Ik een optie wijzen om daar wat te beginnen. En dat, nou ja, dat liep ons voor een heel goed idee. En zo'n hele lint hebben wij contact opgenomen met de gemeente daarover. En de gemeente weer positief over ons idee, maar die hier eerst nog oorbestemmingen. Die moet even verhieren aan de oorbasiskwallen en aan de kinderopvangskik. Nou, toen die er naar een lidskofke weer uit gingen, toen kwamen wij in beeld. En toen is Balsje rolje gingen.
3: Ja. We hebben Albert zelfs eerder interviewd, dat er een plakje zocht. Dus uiteindelijk ben we nou weer ooit hier verder. Het had wel een project van een beetje de lange adem best, hè?
4: Ja, het is inderdaad een traject van hele lange adem. En ik maak de nodige op, ja, nodige, maar ik maak hindernissen. We hebben best wel wat zinslagen aan de hand. Ik om het, nou, we zoeken in eerste instantie het zelf helemaal in eigen beheer bouwen, litten en verhuren. Dat was financieel een probleem. Toen hebben we Dienhuis erbij gehaald. Nou, dat ging eerst ik wat stroef, maar die hebben zich toch wel heel positief opgesteld. Maar ondertussen wie de zorgondernemer, Imenota, Jeruit Sint-Nyk, die het op een gegeven moment de handdoek in de ring gooit omdat het al veel te lang worden. En nou ja, dat was voor ons wel een heel groot probleem, want toen moesten wij echt op ziek naar een nijen. En qua zorgondernemer slagen dat gewoon net. Dus toen hebben we ons meer richten op zorgorganisaties.
3: Henrik van der Meer, je bent van Meikenheim. Je bent een van de zorgpartijen die hier instapt is. Ja. Je wegen de sprong erin?
5: Zeker, ja. Nou, het dorp betekent altijd een heel soort voor u en voor uw bewenners. En als je dan zo'n vraag krijgt uit het dorp, dan wil je daar gewoon ook heel graag inspringen. Dus de ouders hebben ons vregen. En wij woonden dat heel graag. Het weer wel een puzzel, want we moesten wel goed zijn kennen wij het. En is het ook financieel haalbaar. Nou, daar hebben we half een hier bij vregen. En Malkoor kennen we het weermaatje. En daar zijn we heel blij mee.
3: Want op wat voor zorg focussen je hem normaal sprutsen?
5: Wij richten ons op mensen met verstandelijke beperking. En we hebben ook een groep bewoners in Langwaar. En die wonen heel graag in Sint-Nyk-Wennie. En die kennen ook mooi hier naar De Beuk. En daar zijn we ook heel blij mee.
3: En het is gewoon een bijzondere gearwerking, hè, met Gof en Hiem. Ja. Dat hij hem net jadderde.
5: Nee, klopt. Dit is een partnerschap. Ja. Er wennen hier aan zijn 12 bewenners, maar ieder hun eigen ondersteuningsvraag. En we brengen beide personeel in van beide organisaties, maar die werk je voor alle 12 bewenners. En dan moet je dus eigenlijk alles kennen en alle disciplines meenemen. Dus klopt, multidisciplinair. Ja.
2: Terug naar de wenpeper. Hier komt kruipen, maar de rolstoel. Kent
0: het
2: onder
0: Rudy? Nee, ik kwam gewoon. Dan maak me kort. Gezellig. Zweefel. Plekje. Match kennen.
3: Wat vies ervan dat je hem heit en hem onderoren haar je zou voor inzetten hebben? Dat ze volle moeite je verdienen hebben.
0: Ik alleen maar laf voor. Zet de rot zetten. En dat duidelijk zich uit.
6: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
7: Ontovoeren.
6: De dag voorbij.
8: Het is weer de week van de avondvierdaagse. Roenominus provincie zullen toezen de ben en begeleiders te kuieren. En ik in Drachten, dat is een nice startpunt. Het thema dat is disco. En ik praat erover met Marieke Akkerman van het Sportbedrijf. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
8: Ja, hoe dat nieuwe startpunt, hoe zit dat kreeg?
9: Ja, we gaan heel mooi naar het startpunt betocht met in Drachten. En we starten met de startvelden van de Drachtse Diamonds. Dat is een honkbal- en softbalvereniging. En die gaan natuurlijk een heel groot veld. Dus we tochten dek en we vast mooi beginnen.
8: Oké, okay, de sportlenen, dat leidt centraal natuurlijk.
9: Ja.
8: Want daar leidt het om. Maar het is echt een drokke dieg. Hoe doe je hem dat krijgt?
9: Ja. Ja, dat klopt. Ja, daar ben we natuurlijk wel heel veel mee bezig geweest hoe we dat in goede banen kunnen leiden. Maar ja, er zijn wel wat. Er zijn alle mensen die dat matten begeleiden. En hopelijk hebben we daar toch wel volle troststroom. En ja, op die manier het eigenlijk goed te kunnen regelen.
8: Ja, precies. Je maakt een half vrijwilligers om dat alweer voorkeur te krijgen.
9: Ja, en we hebben nog een bedrouw die echt op het kruispunt zit. Die zei van nou maar het meest trorieden, nou maar het meest in om eigenlijk alle rossen zo goed mogelijk. Maar ik moet dat wat eerlijk zeggen, wie zit er ik wel een beetje chin op, omdat we net witte goed komt. Het just past altijd op de dijs zelf. Dus,
8: Ja, ik zei het al even, dat thema, hè, want dat voelt mij dan op. Ik ken de kuif jou daar, ken ik wel, maar dat er een thema bij je, dat heb ik nog nooit van je hebt.
9: Nee? Nou, wie haalt elk hier eigenlijk een oorthema? En dan, dan alles kwam door Erik aan mij. En dan, dat zit er toch krek in. Wat leuker uit.
8: Want iedereen komt verkleid aan, neem ik op?
9: Ja, vaak dat de squallen dan iets algemiers. Maar daar ben ik meestal die heel erg uitpakken. Dus helemaal hele mooie outfits. Maar ja, vaak, ik denk dat nou meestal wel in glitter komen.
8: Oké, okay. Nou houden er haast 2000 deelnemers. Die hebben haar inskreun. Dat koel op 3 mei. Had er nog mensen binnen die denken van ik wil toch nog graag meiden dan. Ik zoek toch nog graag de reputvolle.
9: Dat ken altijd. Alleen nog voor u is het belangrijk dat we het saboteerd mogelijk weten. Maar alle, de start en de bestellingen. Maar als ze nog bij willen dan kennen ze naar de infobalie van de Welle. En dan kennen ze daar alsnog een taske plus een ticket op helgen.
8: Je mag vanzelf straks de waarsverzissingen in de gaten. Hou je me droeg? Hoe het?
9: Ja, ik zie het krek in te zeggen, maar volgens mij bloot het droog.
8: Nou, dat is toch een geluk bij. Een geluk bij een ongeluk, zo steeds, maar er is geen ongeluk vanzelf. Een geluk dat je me droeg had. En ik hoop dat de beslissingen zou blowen. En dat het inderdaad extra is, want zoals konden wij eerst dat rijn doen.
9: Ja, dat hoop ik net. Maar het ziet er goed uit, dus laten we daar maar van u in.
8: Doen we dat. Tiere dank, Marieke Akkerman van het Sportbedrijf. Dank u wel.
9: Jim, ik bedankt.

0: Alles wat er spielet.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielet.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
1: In Amerika binnen in de neer tijd 5600 boeken uit bibliotheken verwijderen. Het gaat meestal om jeugd- en tienerboeken die door thema's als LGBTQ+ beginnen. Nou, conservatieve actiegroepen daar in het land die vielen een volledige strijd. En my succes dus ik. En dan is de vraag, hoe zou je nu eigen land ik kennen? Ja, censuur in bibliotheken. Je kunt je haast niet voorstellen. Toch? Nou ja, bij de bibliotheken van Marrenveen is het er eigenlijk net zagereerst op. In de bibliotheken waar het een bijeenkomst organiseren voor alle maaiwerkers, waar een Amerikaanse documentaire vertoont, The Librarians, die gaat over verbinden boeken. Nou, ik praat erover met Rikst Heegsma, zij is de directeur van de bibliotheek van Marrenveen. Een hele goeie middag.
3: Goedemiddag.
1: Ja, je hier in de film al Sjoen, je hebt nog wel Sjoen, mij, alle collega's erbij. Het die film indruk maken?
3: Ja, zeker. Het heel veel indruk maken. Vanmiddag zien we de film Sjoen, maar zo'n 50 collega's hebben Sjoen. En ik heb hem al een keer jaren Sjoen, maar hij voelt me nog dit keer nog meer zwitter dan de eerste keer.
1: Ja,
3: dat is hier misschien wel omdat ik maar al mijn collega's daar zie.
1: Ja,
3: dus
1: ja.
3: Dat maakt het nog wel even. Dus de impact die wel groot. En we eigenlijk was in een gesprek daarna en werd echt wel vreemd wat. Wat viel ze er nou bij? Wat ropt het op? En dan zie ik wel een heel soort, ja, ik wil boos heat, maar ik wil verdriet. En maar ik gewoon eigenlijk best wel negatieve emoties.
1: Ja.
3: Die inderdaad me ropt. Ja.
1: Ik heb de film nog net zo'n wel de trailer van de Librarians. Die gaat door de situatie in Amerika, waarbij het vanuit verschillende kanten, conservatieve actiegroepen, zeg ik maar eventjes voor het gemak, die willen dat bepaalde boeken net meer in de bibliotheek te krijgen binnen. Squalbibliotheken, Ipenbierenbibliotheken. En die boeken daar ook wel succes mee, helemaal hun acties.
3: Ja, het is eigenlijk al wat begon, maar een groep. Maar ik vanuit een lokale overheid of een gedeelte van de overheid die eigenlijk echt een list het maken van boeken die dan net meer toegankelijk binnen in de bibliotheken en op squalen. En dat binnen was zo'n 850 titels. En ja, dat David echt op nou ja, dus een beetje jacht opmaken van bisbol of net in bibliotheken. En het is zelfs zo dat bibliotheek medewerkers aangeklaagd werden via de rechtbank als ze bol zo'n boek uitleent. Dus het is niet heel fier.
1: Ja, nou, dan denk je van dat gebeurt in conservatieve steden, Texas, Florida. Ken Sox in Nederland. Ik kan je er haast niks bij voorstellen.
3: Ja, aan de ene kant is het lijkt het inderdaad de ver van je bed show, maar ik zit toch ook wel met heel veel zaken die dan in Amerika gebeuren, dat waait op een gegeven moment ik onze kant uit. Wat is de maaiwerk is ik wel herkennen wie ik wel het gesprek af en toe onder de balie van ik wil net dat dit boek in de bibliotheek is, of ik wil dit boek net van mijn ben. Dus dat mensen daar kritischer op worden, mm-hmm. daar iets om lezen.
1: Wat voor boeken hebben we het dan over in dit geval?
3: Nou ja, het gaat heel vaak om titels waarin iets over de LHBTIQ-gemeenschap zijn we. Dus het gaat over transgenderheid of over of een man die mag trouwen. Het gaat ik al vaak over in Amerika zeker, ik over RAF. Dus ik over de geschiedenis van de slavernij en alles wat dat maar zich maar draagt. Dat is ik inderdaad soms omstreden.
1: Mm-hmm.
3: En als het gaat over wat meer expliciete seksscènes en dat soort zaken. Dus daar zit ik dat ben ik inderdaad. Zaken waar eigenlijk die boekbands eigenlijk op richten
1: binnen. Ja. En maar zie je ook collega's dat ik wel eens mooi dat ze inderdaad kritiek krijgen of slimmer nog dat ze staat het in Amerika gebeurt bedriegen worden, intimideerd worden.
3: Ja. Nee, gelukkig nog net. Dus dat is wel, we merken wel dat het af en toe gewoon wat ingewikkeldere gesprekken binnen in de bibliotheek. Als het gaat over dat mensen bepaalde boeken net geschikt vinden of eigenlijk net bollen. Daar hebben we vanmiddag ik wel heel erg het gesprek maken waarover gewoon van als bibliotheekmedewerker geef me net tussen, als een order site van ik wil dit boek net van mijn ben, want dat bruist ietsje mijn principes of mijn levensovertuiging. We hoeven net tussen zeg maar, de pedagogische relatie tussen een order en een band te komen. Maar wat heel belangrijk is, is dat mensen net maar te zeggen van ja, maar dan mijn oren, dat doe ik net lezen. Dus het geeft ik heel erg over in de bibliotheek. Vinden we het heel belangrijk om een hele gemêleerde collectie te hebben. Verschillende perspectieven naar voren komen. En dat die verschillende perspectieven brengt binnen. Dus we vinden het wel degelijk. Dus ik belangrijk dat verschil er maar werken. Maar mensen maar zelf kiezen van ging ik dit boek wel lien of net.
1: Ja.
3: Maar het gaat vooral inderdaad ik heel erg hoor van ja, willen mensen iets bepalen voor oren mensen hierin. En dat.
1: Dat is wat er in Amerika hier gebeurt, en dat wil je hier voorkomen.
3: Ja, dat wil je voorkomen. En wat ik wel heel schrijnend in Amerika is juist eigenlijk dat ik een soort georganiseerd verzet is. Dus het is ik van. Er is bijvoorbeeld een hele groepering, dat je het Moms for Liberty. Die dus echt wat meer op de constructieve waarden van het leven zitten. En dus eigenlijk bezorgde mem binnen. Maar die komen echt bibliotheken binnen. En die halen je boeken uit de kasten. En die klagen dus ik inderdaad bibliotheekmedewerkers om in juridische processen. Die intimideren dus ik bibliotheekmedewerkers. Dus dat is een hele grimmige situatie. En als het eigenlijk just van wat daarachter zit. Daar zitten weer enorme yieldshitters. Daar zit een grut commercieel bedrijf zit erachter die daar iets in doet. Dus het kijkt heel vaak net eens over die inhoud. Want het wordt heel vaak zo van dat binnen pornografische boeken of iets dergelijks. Dat binnen het net. Maar het is een beweging. Ja, dat wordt eigenlijk gewoon zijn. Maar het is eigenlijk om invloed te hebben op wat gebeurt er in zo'n bibliotheek, maar wat gebeurt er dus in de samenleving. Dus het is juist eigenlijk dat het net niet eens zozeer om het door de inhoud gaat, want dat is eigenlijk heel vaak het net ook maar terug aan. Maar gaat het eigenlijk veel meer over macht en invloed.
1: Over macht, ja.
3: Ja.
1: Die film hebben we het gekregen, die krijg ik te zien, hè? Want hij is nou net te streamen of wat ik maar. Maar hij werd vertoond in september, is de bedoeling leuk, hè?
3: Ja, als Friese bibliotheken hebben we al gehoord deze film Ik Oorskaft. Er is nog een Nederlandse vertaling eronder onderkomen. En in ieder geval van die bibliotheek Maraveen ben wij nu aan het programmeren. En ben ik in gesprek bij de filmhuizen in ons gebied om te zien of een maalkoor de handen in ieder geval kunnen slaan. En dat we dan in de week van het verboden boek, want dat is eigenlijk al dat we voor hier voor het eerst in de bibliotheek, en dat we in de week van het verboden boek dan ik de film op verschillende plakken kunnen laten zien. Ja. Dus dat is wat we van plan binnen. En dat zullen we in september zit dat plak vinden.
1: Ja, in september. Nou, dat wordt het nog even. Zullen we het er ook lift nog eens een keer hoe hebben. Rikste Heegsma, dank je wel voor je verhaal. Rikste Heegsma, wie dat is van de bibliotheken Mar en Veen. Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
0: Het overvoeren.
1: De dag voorbij.
0: Duizenden mensen die stappen orenwieke man die weer op de fiets vaar de tocht der tochten, de fiets over sterrentocht. Maar ik zoende te fietsen, kist over sterrentocht op die eigen wijze heel dan mooi maatje. Terug lekker de hele dag voor de omroep te zitten, want we sturen het de hele dag uit. En de kist ik langs de kant steen om de fietsers te stiepjen of de best vrijwilliger. Nou, eigen Tichelaar van 80 uit Haans, die is daar een mooi voorbeeld van. Hij stiert al jaren bij de stempelposten, zond dat er een erosantje wie. En dit hier is voor hem een bijzondere editie, want hij docht het voor de 50ste keer. En Tichelaar, die vindt het geweldig.
4: Ik vind het machtig mooi, hè. Ik stond altijd bij de LC-tocht te kijken. En toen vroeg ze mij, Tichelaar, dat volgende week houdt die man op. Wil jij? Ik zei, ja, graag.
0: Wat maakt het nu zo speciaal om daar zoveel jaren al te doen?
4: Laat me zeggen, ik vind het machtig mooi. Ik kom die mensen allemaal op iets anders. Ze staan allemaal te schreeuwen. Weet je wel.
0: Ja.
4: Ik wil een stempel van Aangenomen. Maar ik kan hem alleen tegen gelijk doen, hè?
0: Ja, zo is het. Maar ze kennen u dus ook allemaal?
4: Ja, de meeste vrienden van mij. Omdat ik 40 jaar scheidsrechter bij voetbal geweest heb.
0: Aha. Dus je bent echt wel een beetje een bekende Fries langs de route.
4: Ja, ik ben wel een bekende Fries.
0: En zijn er dan ook echt mensen die nog even een praatje blijven maken? Of is het echt een stempel zet en weg?
4: Ja, dan heb ik nog een klein praatje. Ik zeg, veel gezondheid met fietsen. En tot volgend jaar.
0: Ja, geweldig. En want er doen ook altijd wel wat bekende Nederlanders mee.
4: Ja, zeker. Ik heb zeer bekende Nederlanders afgestempeld. Ik heb Tony van Eyck afgestempeld. En Anton Heden heeft afgestempeld. Even verder, Nijk Annen heeft afgestempeld. Maar ik vond het even mooi hoeven die lui af te stempelen.
0: En want dat zijn wel lange dagen dan?
4: Nou, eigenlijk 10 uur ben ik alweer klaar, man.
0: Oké, niet de hele dag?
4: Nee.
0: En als het nu regent dan?
4: Ik weet juist, Jan. Ik zit nog van het jaar droog, hè.
0: Oké.
4: Ik zit in een grote tent of zo, weet je wel.
0: Ja.
4: En dan kan ik mooi stempelen.
0: Aha. En wat voor editie wordt het voor u als het de 50ste is? Gaan ze nog wat speciaals doen?
4: Dat weet ik niet. Ik hoop het, maar ja. Je weet het nooit, hè?
0: Nee. Maar ze zorgen wel een beetje goed voor u ook, de mensen waarmee u stempelt?
4: Ja, zeker. Dat komen met koffie en alles, hoor. Ja, dat is wel dik van elkaar aan de Elfsteen, toch? Ja.
0: Ik heb begrepen, u zit ook wel een beetje op een speciale stoel.
4: Ja, zeker. Een grote leunenstoel, weet je wel. En lekker zat zit. Ja. Ja.
0: Een beetje als een troon.
4: Ja, hij zit op een troon, ja.
0: Ja, u bent een beetje...
4: de koning.
0: De koning van de stempelaars.
4: Ja.
0: Want over koning gesproken, u heeft ook een aantal keren gestempeld bij de schaatselfstedentocht. En
4: ja.
0: Daar heeft u de koningenstempel gegeven.
4: Ja, ik kwam allemaal van die politie dan langs staan. Ik had eerst niks in de gaten. Ik denk, ja, wat is dat allemaal voor vlog en zo, weet je wel.
0: Ja.
4: En dan hoorde ik na een tijd, is de prins ook afgestempeld. Zo. Grote heer. Ik heb hem hier in de kamer hangen. Op een foto.
0: Oh, echt?
4: Ja.
0: Ja, fantastisch. Ja, toen was hij nog prins natuurlijk. Ik heb het over de koning. Maar ja. Heeft u in al die jaren nooit zelf gedacht van... ik moet ook eens even mee fietsen?
4: Nee, ik vind het zo mooi werk. Het is mijn lust in mijn leven. En ik ben blij dat ik een stukje hobby heb.
0: Ik hoop dat u het nog heel veel jaren mag doen.
4: Ja, ik hoop het.
0: Ja.
4: Vooral in gezondheid, hè.
0: Nou, dat zou wel mooi zijn. Ja, zo is het.
4: Ja, en ik leef er gewoon naartoe. En ik denk, oh, dat is een heel steentje. Dan moet ik even bijwezen. Anders, weet je wat je aan kan zeggen? Als het ook niet meer is, ga je de heel steentje niet doen.
0: Dan gaat hij niet deur. Nee, zo is het. En hoe laat gaat de wekker komende maandag?
4: Nou, alleen om 3 uur.
0: Zo.
4: 4 uur als in mijn lap. Ja. Wat een klein meisje.
0: Bedankt voor dit gesprek en veel plezier maandag.
4: Oké, bedankt hè.
0: Doeg.
4: Ciao.
1: Alles wat je thuis mist hebben, Joost dus kunt zien en alven.

want u het zou zomaar kennen. Zou zomaar kennen. Dat de schepper de draadjes verkeerd om aansloten heeft. Het zou zomaar kennen. Het zou zomaar kennen.

0: zal zomaar kennen.
1: Alles wat je thuis mist hebben, jongens, dus kunt zien en halven. Alles wat
2: de dag voorbij.
3: Het weer de grootste natuurramp in de 19e eeuw in Nederland. De wettervloed van 1824. Maar een zware storm in februari dat hier brutsen krekboeten warm de dieken trog. De volgende winnen nog Jern Vilber in het Efteling. Juster is in Museum Warkums Erfskip de tentoonstelling Wettervloed 1824 openen. En dan praat ik over met Gerrit Twijnstra van dat museum. Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
3: Eerst eens even naar Juster. Waarom? Want hoe wie die opening?
4: Nou, dat is wel feestelijk. We hebben begonnen met koffie en gebak. En dan hebben we het verhaal gehouden over wat er al gebeurd is in 1824 in februari. En dan heb ik nog de expeditie Oerpolder hebben gepubliceerd of gepresenteerd. En dat is een fietstocht van de Waag om de wolventent daar in het Heidenskip. En daarna hebben we naar de eerste etage gegaan en dan hebben we de tentoonstelling gepubliceerd.
3: En ik kan me zo voorstellen, als je er dan om werk je al die tijd, dan ben je natuurlijk wel benijd hoe het mensen reageren en wat voor vragen dat ze nog komen en zo. Is er iets wat jou echt verraste?
4: Nou ja, ik zit er al een kort in. Ik ben er al een periode aan de gang. En ja, de meesten stellen wel vragen. En daar heb je soms een antwoord op en soms in bed vanzelf. Maar ja, wat we een beetje wel opvoeren is dat wij al je originele printen hebben. Er heb ik wel horen tentoonstellingen geweest over de oestreming. Maar er zijn vaak wel kopieën, vaak ik wel van museumbeeldingen. Maar we hebben alleen maar origineel, zeker 14 origineel. Het mooie is ik nou dat wij nog een origineel schilderij hebben van Douwe Jongens de Hoop. Die heeft 12 lito's maken, of een paar tekeningen maken. En dan ben ik al de lito's met je van 12 pleertjes in het Warkmanijloon. En nou, dat is wel een verrassing voor zo'n meisje.
3: Oh, dus dat weert de echte wingen niet voor die mensen. Dus ze toch het misschien van dat ze wel weg. Het zal wel weer een orgeleider wezen, maar de origineel die hangt er dus.
4: Ja, de originele boeken lezen direct uit 1825, die het komen binnen. Van de Beier, van Leeuwen en van Zwart. Nou, je kan er net omkomen, ze lezen achter glas. Maar je kan ze wel beschermen. En online ben ik te beschermen, maar dat hebben wij net opzet. Ja? Dat is via Google Books en via Delver. Kan je die boeken ik terugschermen. Maar dan moeten we nog wat bijdwalen, dan moeten we nog een QR-code of zo, dat je er beter bij komen kennen.
3: Maar ik wil bijzonder dus, want ja, je kent dus zin naar die boeken en naar die printen, weet je wat erin. Maar je kunt dus ook nog even in beweging komen op die fietstocht.
4: Ja, en dan stap je op de fiets, dan heb je dat je het expeditie Wettervloed, 1824, op je Frisk. En dan krijg je op de fiets en dan begin je bij de Waag en dan spreek je daar even informatie. We zijn hier van 1 om 4 elke dag. En dan stap je op de fiets en dan jouwt die expeditie Oerpolder waar onderweg langs fietsen moeten. En dan eindig je via de Heermaar bij Kouden. Ga je via de Vuurtoren eerst naar Warkentuin, dat Tantje nemen we dat. Dan ga je via de Heermaar. En van de Heermaar kom je uiteindelijk in het Heidenskip uit bij de Wolvententen.
3: Want dat is een audiofietsroute? Hoe werkt dat? Krijg je?
4: Ja, het is een audiofietsroute. Je kan downloaden, je kan er gewoon opzetten op je telefoon en dan punt voor punt aanswitchen. En dan begin je in het museum waar ik het Erfskip, maar de tentoonstelling vanzelf. En dan eindig je, ik ben in het museum in het Heidenskip.
3: Oh.
4: Scherven van de Scariatat.
3: Dus dan kom je van het ene museum in het andere museum?
4: Ja. Waar ik het Erfskip is dan hier van 1 tot 4, maar het museum in het Heidenskip is daar in 8 hier eigenlijk. Dus het erbij van doet hij zelf het licht even uit.
3: en van wat nog denk ik van, nou, dit lijkt mij ook wel wat, om dat al je meid te meidje. Ontwanneer kind dat eigenlijk, de tentoonstelling en de fietstocht?
4: Nou, die tentoonstelling, die bedoelt krekslang ontwerpen wat meisjes betocht hebben. En dat kan wel eens via die deur, dat maakt het bus nooit zo vol uit. Ik ben werken zelfs kip. En die fietstocht, die bedoelt ik nog wel een ontleren in de lucht, wat goed is.
3: Dus alle tijd om eens even naar te komen?
4: Ja.
3: Mooi.
4: En mensen die van fietsen horen en mensen die van historie horen, nou, dat is er een unieke tocht voor.
3: Het komt al hier bij elkaar. Dus in het museum Warkums Erfskip van Tierentank Gerrit Twijnstra van datzelfde museum.
2: De dag voorbij.

0: Morgen is er weer.
1: De dag voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
3: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus omroep. Tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
4: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
1: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Het is 11 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Er komen vliegende teams om gemeenten te ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeente en het kabinet in het Katshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd na de onrust rond de komst van de AZC's in verschillende gemeenten. Zo kwam het tot rellen in Loosdrecht vanwege de komst van zijn opvang in het voormalige gemeentehuis. Namens de VNG was burgemeester Dijksma van Utrecht naar Den Haag gekomen. De vliegende teams gaan helpen bij meer maatwerk, zei premier Jette na afloop. Maar hoe ze dat precies gaan doen is nog niet duidelijk. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met de Israëlische instellingen te verbreken. In het raam van de bestuurskamer in het hoofdgebouw werden Palestijnse vlaggen en spandoeken opgehangen. Rond 8 uur heeft de politie de twee panden ontruimd. De Cubaanse regering beschuldigt de VS ervan een frauduleuze zaak op te bouwen om het eiland aan te vallen. Dat zegt de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodriguez, op X. Hij reageert ermee op berichten van de Amerikaanse nieuwssite Axios. Dat meldde dat Cuba drones heeft gekocht van Rusland en Iran om de Amerikaanse basis Guantanamo Bay mee aan te vallen. Rodriguez noemt die bewering leugenachtig en belachelijk. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn eerder vanavond verwijderd door de politie. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. De demonstranten zaten ter hoogte van Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie lag het treinverkeer op het traject vrijwel stil. Tot nu toe duurde dergelijke acties zo'n 2 tot 3 uur. Maar dit keer slaagden de actievoerders erin om het treinverkeer veel langer plat te leggen. De branchevereniging van bedrijven in de Rotterdamse haven schat de schade op 100 tot 250.000 euro per uur. Het luchtalarm gaat definitief verdwijnen. Het kabinet heeft geen geld gevonden voor een nieuw sirenennetwerk dat kan waarschuwen bij crisis en rampen. En daarmee komt in 2028 ook een eind aan het maandelijks testen van het luchtalarm op de eerste maandag van de maand. Volgens minister Van Weel van Justitie en Veiligheid is NL Alert veel effectiever. Iedereen krijgt dan een waarschuwing via de mobiele telefoon. Dat systeem bereikt nu al zo'n 92% van de inwoners. Elon Musk heeft de rechtszaak tegen OpenAI verloren. De miljardair doneerde bijna $40 miljoen aan het bedrijf van Sam Altman en was in de beginfase nauw betrokken bij de ontwikkeling van het taalmodel achter ChatGPT. Musk wilde dat OpenAI een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. Toen de Tesla-topman in 2018 vertrok, werd het alsnog een commercieel bedrijf. Musk wilde dat aanvechten, maar de jury vond dat hij te lang had gewacht met het aanspannen van een zaak. Het weer dan nog tot besluit. De laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
8: Jij en die spraalfeier komen er niet meer in.
9: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
10: Allsafe geeft ruimte.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
11: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
12: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering? Check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
15: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
14: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
16: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 9 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: Tijdens deze uitzending zal een grote asteroïde de aarde rakelings passeren op 90.000 kilometer afstand. Dat klinkt ver, maar dat is dichterbij dan de maan. Dat is zo dicht bij de aarde als je kunt komen zonder te botsen, zeggen astronomen. Het is een steen zo groot als enkele stadsbussen op een rij. Groot genoeg om een stad als Hilversum in één klap te verwoesten. U luistert en wij maken dit programma vanavond toch een beetje met gevaar voor eigen leven. Goedenavond en welkom bij Met het oog op morgen. Rob Jette kreeg de laatste dagen veel kritiek te verduren. De burgemeesters onder meer voelden zich in de steek gelaten in die asielcrisis. Vanavond was er spoedoverleg en onze verslaggever Lars Geerts die stond buiten te wachten. U hoort hem zo meteen. Inclusief onderwijs. Alle leerlingen zoveel mogelijk in dezelfde klas of in ieder geval naar dezelfde school, maar niet naar speciaal onderwijs. Politiek en onderwijsbestuurders die zien het als een ideaal en voor 2035 moet het werkelijkheid zijn. Maar de leraren voelen er niets voor en ze geloven er niet in, bleek uit vandaag gepresenteerd onderzoek. Hoort u straks meer over. Europese leiders intussen vergaderen in Straatsburg, want er moet een nieuwe handelsdeal komen met de VS. Dat is een heet hangijzer, dat weet u nog wel, vorige zomer. De tarieven, de dreigende handelsoorlog. Komen ze dit keer met een antwoord daarop? U hoort het straks van verslaggever Chris Ostendorf. Het stukgilde van Nederlandse meesterstucadoors, die bijzondere monumentale stukken kunnen beheersen. Dat zijn bloemen, ornamenten, mooie dingen aan het plafond. Ze bestaan 25 jaar, dat gilde. En twee van die stucadoors die komen hier vertellen over hun vak. En we hebben live muziek. Americana-legende Emmylou Harris. Die bezoekt Nederland, misschien wel voor het laatst. Want het is een afscheidstournee, dus dat zou kunnen. Hilde Vos intussen brengt hier in de studio een ode aan Emmylou Harris. We beginnen met het nieuws van
1: maandag 18 mei.
3: We are following some breaking news overseas this morning. The cruise ship linked to the deadly hantavirus outbreak is now docked this morning in the Netherlands.
4: The MV Hondius, there it is, now docked in Rotterdam.
2: Rotterdam was even wereldnieuws vanwege cruiseschip Hondius. Dat aankwam na de hantavirusuitbraak. Er was zelfs pers helemaal uit China.
5: It's one of the top news headlines.
2: Het is wel even wennen voor de Rotterdammers, al die aandacht.
6: Ik vind het wel bijzonder. Ik heb eigenlijk nog nooit zoveel bij elkaar gezien, hè?
7: Zoveel journalisten.
6: Ja, zoveel journalisten. En het gaat eigenlijk alleen maar om een klein bootje waar toevallig het virus is geweest.
2: De buitenlandse opvarenden worden opgevangen in Porto Cabins. Al omschrijft de GGD dat iets vrolijker.
8: Kleine witte huisjes.
2: Mensen blijven daar tot half juni.
8: Dat is heel lang inderdaad. Ze hebben al vanaf 6 mei in quarantaine gezeten, eigenlijk op het schip. En nu dan nog deze hele periode nog een maand erachteraan.
2: Ridouan Taghi zat weer in de rechtszaal.
9: Goedemorgen meneer Taghi. Welkom hier, fijn dat u er bent.
2: Het ging erover dat Taghi nog steeds geen advocaat heeft. Een advocaat die hem eenmalig bijstond, verwacht dat dit moet goedkomen.
10: Advocaten om Ridouan Taghi te verdedigen in het Marengo-proces liggen voor het oprapen.
2: Er zijn zelfs al twee advocaten in beeld.
10: Roland van der Horst en Aniek Sluiters.
2: Maar die willen dan wel genoeg inleestijd.
10: Ze zullen wel echt de tijd moeten krijgen om het strafdossier van 90.000 pagina's goed te lezen.
2: Hoe lang duurt zoiets?
10: Mijn inschatting op dit moment zou zijn, maar ik praat niet voor de advocaten die hem bij gaan staan, die zou zijn 1,5 jaar.
2: Het is afwachten of het Hof dat ziet zitten.
11: Er zijn ook nabestaanden en er is de samenleving en er zijn medeverdachten. En ook zij hebben er belang bij dat de zaak qua tijd niet veel uit de pas gaat lopen.
2: Lange wachtrijen vandaag bij de security op Schiphol.
12: Ja, over hoe lang gaat jouw vlucht?
13: 3 kwartier.
12: En hoe lang denk je dat je nog in de rij moet staan?
13: 2 uur.
12: Heb je het al opgegeven?
13: Nee, zeker niet. Nee. Ik ga het gewoon proberen. Ik heb toch niks te verliezen.
2: De overlast komt door een wissel van beveiligingsbedrijven. Veel beveiligers zien dat niet zitten.
14: Ze krijgen nu een nieuwe werkgever.
7: Een stoelendans van 5 werkgevers naar 3 werkgevers. En zoals bij elke stoelendans is er altijd een verliezer. En in dit geval is dat de beveiliger.
2: Veel medewerkers hebben zich ziek gemeld. Ze klagen over de roosters en de korte pauzes.
14: Pauzes zijn kwartiertjes gehalveerd. Dan moet je ook nog andere dag komen voor 3 uurtjes.
2: Andere beveiligers zien het probleem niet zo.
15: Ik denk dat je eerst moet kijken hoe het loopt voordat je je druk gaat maken om dingen waar je nu nog niks aan kan veranderen.
2: Zo klinkt het in de Zeelandhallen in Goes. Daar is een tentoonstelling met levensechte dino-beelden. Voor sommige kinderen is dat best spannend.
16: Maar we stonden daaronder en toen ging die dino zo brullen en zij ging gelijk huilen.
2: Andere kinderen durven die dino's wel aan.
17: Dus toen zei ik, jij mijn zusje bang maken, ik jou bang maken.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De krant van morgen.

0: moet veilig thuis binnen 5 dagen een veiligheidsbeoordeling doen. Maar die termijn wordt lang niet altijd gehaald, zeggen de advocaten.
1: Stop met de eindexamens. Die oproep doet docent Nederlands Joost van Driel in zijn nieuwe boek over het voortgezet onderwijs. Het is een krankzinnig instrument, vertelt hij erover in het AD. Een rituele dans die in mei scholen onnodig een maand op slot zet, noemt hij het.
0: In plaats van het doen van een centraal examen zouden scholen zelf een diploma kunnen afgeven aan de leerlingen die ze al jaren kennen. Verder pleit Van Driel om de leerplicht te verlagen naar 16... zodat jongeren eerder kunnen gaan werken of stage lopen. Ook wil hij de schoolbel afschaffen omdat het volgens hem een symbool is van een verouderd systeem.
1: In het ND gaat het over het houden van vogels als huisdier, zoals postduiven, parkieten en papegaaien. De dierenbescherming wil hierover het gesprek aanzwengelen en heeft een documentaire gemaakt. Daarin gaan medewerkers langs bij duivenmelkers, vogelshows en opvangcentra voor afgedakte papegaaien en parkieten.
0: In de docu komt de dierenbescherming niet met oordelen. Wel hoopt de organisatie dat er meer regels komen voor het houden van vogels. Zoals bij zoogdieren al het geval is. Honden en katten met een te korte snuit zijn bijvoorbeeld verboden. Maar duiven die gefokt worden met extreem grote kuiven, waardoor ze nauwelijks nog iets kunnen zien, mogen nog wel.
1: En wat is toch het geheim om gelukkig te zijn? Ja, dat willen we allemaal wel weten natuurlijk. Toch hebben we daar zelf meer invloed op dan we denken. De Volkskrant sprak met Laurie Santels, hoogleraar psychologie op de Yale Universiteit. Ze ontwikkelde een vak waarin ze studenten leert gelukkig te zijn.
0: Trouwen, promotie op je werk, een huis kopen, ja, daar word je eerst even gelukkig van. Maar dat went ook op den duur. Blijf daarom stilstaan bij de kleine geluksmomenten. Zelf denk ik nog altijd aan de mooie eigenschappen van mijn man. Zijn lach, hoe lief hij is, zegt Santos. Ook doet ze extra lang over het eten van haar favoriete ijs.
1: Wat het meest bijdraagt aan geluk zijn sociale contracten, benadrukt Santos. En het klinkt misschien rot, zegt ze, maar ik vergelijk mezelf altijd met mensen die het slechter hebben. Want we zijn erg gewend om ons te vergelijken met wie het beter heeft. Dat gebeurt vooral op sociale media en daar worden we dan weer ongelukkig van. Dus haar tip, stop zoveel mogelijk met sociale media en praat echt met elkaar.
2: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
0: Ik zei het al, we hebben een ode aan Emmylou Harris, die komende week ons land bezoekt voor haar afscheidstournee. Ze is ook al een beetje op leeftijd. Hilde Vos is hier met haar band en zij spelen als eerste Amarillo.

0: Yeah, Hilde Vos en haar band. En ode aan Emmylou Harris. Amarillo was het nummer. Ja, het was wel tijd voor een goed gesprek met Rob Jetten en de Nederlandse gemeente. Want de sfeer ging er niet op vooruit. Ze hadden oneenigheid over de asielopvang. Veel onrust natuurlijk in Loosdrecht, IJsselstein. En er was ongenoegen over het vermeende gebrek aan steun vanuit Den Haag. Er was een gesprek vanavond. Dat vond plaats op het Catshuis bij Den Haag. Politiek verslaggever Lars Geerts was daar in de buurt. Lars, goeie avond.
1: Dag Pieter, goedenavond.
0: Is het weer allemaal pais en vree?
1: Nou, de gemeenten waren op zoek naar steun. En steun, dat kregen ze, hoor. De premier die ging pal voor ze staan. Er waren een aantal zaken waarover de gemeente het kabinet graag wilde horen. Dat ging over inderdaad het steun aan de lokale bestuurders als het ging om dat geweld dat zo veroordeeld moest worden en moest worden aangepakt. Of ze vierkant inderdaad achter die bestuurders wilden gaan staan en of ze hulp konden krijgen, AUB, bij die wens van het Rijk om die asielzoekers op te vangen. Nou, op alle drie de punten, het eerste antwoord van Jetten, werden ze al meteen bediend.
2: Dat de mensen die geweld gebruiken of die intimideren, dat we die kaart moeten aanpakken. Dat die zullen worden opgespoord en dat die zullen worden gestraft, omdat we dit niet accepteren. Omdat ze daarmee het lokale bestuur en de lokale democratie in de weg zitten. Maar ook andere inwoners de mogelijkheid ontnemen om hun stem te laten horen als ze het niet eens zijn met de asielaanpak. We gaan daarnaast als gemeente en als kabinet door om de instroom in Nederland naar beneden te krijgen en dan tegelijkertijd de asielopvang in betere banen te leiden. Dat doen we door op alle plekken in Nederland asielopvang te realiseren, maar daarbij wel ook meer maatwerk te bieden, zodat die opvang ook past bij de gemeente. Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende. En daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die de gemeente hier extra bij kan ondersteunen. Zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken.
1: Ja, maatwerk en vliegende teams die gaan de gemeente helpen om die asielnoodopvang te regelen.
0: Nou, dat denk ik dat de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten helemaal glunderend en blij naar buiten kwam vanavond.
1: Dat is Sharon Dijksma en die kan heel goed glunderen. Luister maar.
3: Ik heb gezegd dat ik steun wilde van dit kabinet en dat ze naar voren moesten stappen. En dat hebben ze vanavond gedaan en daar ben ik blij mee.
1: Daar is ze blij mee, inderdaad. Waar ze iets minder blij mee was, dat was wellicht wat andere kritiek van de gemeente richting politiek Den Haag in zijn algemeen. Namelijk hoe politiek Den Haag omgaat met een wet die ze zelf hebben aangenomen en waartoe de gemeenten verplicht zijn om hem uit te voeren. Oftewel die vermalendijde spreidingswet.
0: Ja, want daar werd toch een beetje onduidelijkheid gecreëerd van in hoeverre wordt dat gehandhaafd, moet je daaraan vasthouden. Was dat ook die kritiek?
1: Ja, dat is de kritiek. Hoe tweeslachtig Den Haag eigenlijk met die wet omgaat. Ook een coalitiepartij als de VVD. We hebben de quote van Rubel Brekelmans, de fractievoorzitter van die partij, al een paar keer voorbij horen komen, waarbij hij zegt dat gemeenten ervoor kunnen kiezen wel of geen noodopvang te regelen. Wel of geen plekken te regelen voor statushouders. Want dat is wat ze eigenlijk moeten doen. En naar de letter van de wet heeft hij gelijk. Het kan zo zijn dat als het verzoek komt van het Rijk om die plekken te regelen, dat je dan met andere gemeenten in de omgeving gaat praten of zij het wellicht willen doen, zodat jij dat niet hoeft te doen. Maar er spreekt nou niet echt een volle bak steun uit voor een wet die Den Haag nu eenmaal democratisch heeft aangenomen. En dat steekt Dijksma behoorlijk.
3: Uiteindelijk, of je het nou wel of niet eens bent met het aannemen van een wet, als die wet er eenmaal is, dan geldt die ook gewoon voor ons allemaal. En als je daar vanuit de Kamer niet mee eens bent, ja, dan moet je gewoon een voorstel indienen tot wijziging. Maar de democratie heeft hier zijn werk gehad en dit is wat de uitkomst was.
1: En dus kwam Dijksma naar het Catshuis vanavond om ook aan de premier te vragen: sta achter je eigen wetten.
0: En wat kan Jette dan doen?
1: Nou ja, hij staat er wel achter. Dat is het probleem niet zo. Alleen het wordt ingewikkelder op het moment dat die coalitiepartners en andere politici die bijvoorbeeld oproepen tot verzet tegen die wet aan te spreken. Het enige wat hij kan doen is in ieder geval zich uitspreken en ook de steun uitspreken voor die bestuurders. En dat doet hij dan ook volmondig.
2: Ik denk dat het goed zou zijn als politiek breed ook gewoon wordt gezegd tegen dit land: wij zullen ook als Nederland mensen opvangen die vluchten voor oorlog en geweld. En je kunt dat niet overlaten aan Ter Apel, Budel en een paar andere plekken. Daar zal je in het hele land allemaal je steentje aan moeten bijdragen. Want als we dat doen, dan krijg je ook een situatie met veel minder overlast en veel minder gedoe.
1: Ja, dit is het, de oproep aan politici in Den Haag om inderdaad steun uit te spreken voor die verspreiding van de opvang van statushouders in Nederland. Verder kan die ook niet gaan. Irriteren kan hij zich wel. Dat horen we in ieder geval achter de schermen, dat ook bij andere coalitiepartners er toch wel vrevel is over de uitspraken van de VVD op dit terrein. Maar ja, ze willen het niet al te hoog laten oplopen. Het gaat al een beetje wat minder in de coalitie de laatste tijd. Er is al wat meer chagrijn. Laat het nou niet al te openlijk blijken, is ook een beetje het motto.
0: Nou, was ook de kritiek dat Jette zich niet had laten zien. Hij was natuurlijk ook even in het buitenland rond die protesten. Ja. Heeft hij geprobeerd vanavond zijn zichtbaarheid weer in te halen?
1: Nou, zichtbaar was hij inderdaad. Afgelopen week was die kritieker. Hij zat op de Antillen, zoals je al zei. Maar er was nog een reden voor niet al te hoog of al te hard op de trom slaan hierover. Volgens Jette was het ook op verzoek van de gemeenten en van de burgemeester zelf.
2: Vorige week waren er natuurlijk demonstraties die echt uit de hand liepen. De politie was daar druk mee, het OM, lokale gezag. Ik heb toen met veel burgemeesters en ook de politie gebeld. Die hebben ook mij toen gevraagd, ja, ga ons nu niet in de weg lopen op het moment van die demonstraties, maar kom wel in actie om deze problematiek te doorbreken. En ik ben blij dat we daar vanavond echt een hele grote stap op hebben kunnen zetten.
1: Ja, oftewel, op het moment dat ik ergens naartoe ga, dan kan het zomaar zijn dat er olie op het vuur komt en dat er nog meer demonstraties, nog meer protesten en wellicht nog meer geweld plaatsvindt. En dat is dus de reden waarom we een deel van het kabinet en ook Rob Jetten niet hebben gezien in al die gemeenten.
0: Maar er was ook onrust binnen D66.
1: Ja.
0: Heeft hij het in eigen huis allemaal wel onder controle?
1: Ja, er was een brief afgelopen weekend, werd die opgesteld. De initiatiefnemers die vonden toch dat de premier wel heel erg afwezig was. En vooral als het ging om normeren. Want D66 heeft zich natuurlijk altijd uitgesproken voor vluchtelingenopvang. Heeft zich altijd uitgesproken voor de spreidingswet. En heeft zich ook altijd uitgesproken voor de rechtsstaat. En zij vinden toch echt, die briefschrijvers, en inmiddels ondertekend door 130 mensen, dat Jette dat te weinig gedaan heeft. Ze hebben die brief vanochtend verstuurd en per omgaande kregen ze ook meteen antwoord van de premier. Hij gaat binnenkort met ze in gesprek. En ja, hij gaat ook, zoals we vanavond horen, zoals hij vanavond ook zei, een norm stellen. Want hij denkt dat hij dat vanavond in ieder geval gedaan heeft.
0: En nou is Jette niet een man van stevige woorden. Hij is eerder van een soort understatement. En dat keerde zich tegen hem. Bijvoorbeeld als het ging over de oproep tot geweld van Gidi Markesauer. Daar zou hij te milde woorden hebben gekozen.
1: Ja, dat was ook de kritiek van de leden. Hè, dat hij daar inderdaad niet de norm stelde waar hij in het verleden, of waar D66-leden dat zeker van hem wel verwachten. Als het gaat om uitspraken van onder andere politici. En in dit geval ging het dus om uitspraken van Gidi Markesauer. Zijn oproep tot maximaal geweld om ervoor te zorgen dat Palestijnse vluchtelingen hier niet naartoe komen. Wat zou dat kunnen betekenen voor de samenwerking bijvoorbeeld? Want D66 heeft in het verleden toch gesproken met die partijen. En ook altijd gezegd dat dit minderheidskabinet bijvoorbeeld ook steun bij Markesauer vandaan moet halen. Nou, die liefde, dat wilde Jette vanavond nog wel even zeggen, die bereidheid in ieder geval tot samenwerking, die gaat op dit moment wel even op een heel laag pitje, totdat Markesauer wat directer afstand heeft genomen van die woorden.
2: Zonder een duidelijke afstand van de uitspraken die we vorige week hebben gezien, is samenwerking gewoon echt ingewikkelder.
4: Heeft hij die afstand nu genomen?
2: Nou, ik heb hem nog niet persoonlijk gesproken. Dat wil ik graag deze week doen. Maar ik zag vanmiddag een uitgebreide tweet voorbij komen. En dat was wat mij betreft nog niet duidelijk genoeg afstand nemen van de uitspraken die vorige week zijn gedaan. Niet duidelijk genoeg.
1: Niet duidelijk genoeg. Er moet eerst nog een gesprek plaatsvinden. En Markesauer zal direct en meer terug moeten komen op die woorden. Anders is voor de premier samenwerking met de beweging van Markesauer niet in vragen op dit moment.
0: Dankjewel, Lars Geerts vanuit Den Haag. Inclusief onderwijs. Het is een mooi ideaal, maar het is onhaalbaar. Het is risicovol. En eigenlijk wordt het helemaal niks, zegt de meerderheid van leraren en onderwijsondersteuners. Volgens een rapport dat morgen wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. En dat terwijl het onderwijs volgens alle plannen van de overheid in 2035 helemaal moet zijn overgegaan op dat inclusief onderwijs. En dat betekent in praktijk iedereen naar dezelfde school en het speciaal onderwijs afgeschaft. In de studio Simone Fomenko. Zij is lid van het bestuur van de Algemene Onderwijsbond. Welkom. En je staat ook zelf voor de klas, hè?
5: Ja, ik wilde zeggen, ik ben voornamelijk leerkracht. Ja.
0: Voornamelijk leerkracht. Ja, ja, want er lijkt wel een soort kloof te zijn tussen de bestuurders, die zijn nogal voor, en de docenten die het moeten gaan uitvoeren, die moeten er eigenlijk heel kort door de bocht niks van weten.
5: Ja, dat wil ik toch wel iets wat nuanceren. Want het is niet zo dat leraren er niks van willen weten. Alleen in de huidige omstandigheden lukt het gewoon niet. Dus het is geen kwestie van willen, maar meer van kunnen.
0: Ze zien wel het ideaal, maar ze denken in praktijk gaat dit gewoon niet zo goed uitpakken.
5: Nee, omdat de randvoorwaarden er gewoon nog niet zijn. En dat is wel iets waar, denk ik, nog wat te doen valt, ook voor het ministerie.
0: Laten we eerst even kijken wat het ideaal precies is. Want nu heb je speciaal onderwijs. Daar kunnen allerlei vormen van zijn. Kinderen met een handicap. Ja. Kinderen die hoogbegaafd zijn juist bijvoorbeeld. Met ernstige leerproblemen. Ja. Zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Ja. Kan van alles zijn.
5: Ja.
0: En het ideaal is eigenlijk iedereen weer naar hetzelfde gebouw. Iedereen weer naast elkaar. Ja. Op het schoolplein en misschien zelfs in dezelfde klas.
5: Ja, nou, dat misschien uiteindelijk het ideaal zou zijn dat iedereen inderdaad ook in dezelfde klas terechtkomt. En ik denk dat daar ook.
0: Wat is daar het ideaal van? Waarom is dat zo idealistisch?
5: Nou ja, kijk, je kunt je voorstellen als ouder van zo'n kind dat je het fijn vindt dat het kind gewoon lekker met vriendjes in de buurt kan spelen en niet 's morgens vroeg in een busje gebracht moet worden en 's middags laat weer terugkomt, waardoor het aansluiting mist. Het is ook goed dat kinderen elkaar ontmoeten. Hè. Onze maatschappij heeft nogal de neiging om mensen wat op afstand te zetten als het ingewikkeld wordt. Dus ik snap het ideaalbeeld echt wel dat we elkaar blijven ontmoeten. Alleen je vraagt nog wel wat van zo'n leerkracht om alle kinderen die een extra ondersteuning nodig hebben om die te bedienen.
0: Zeker als het een grote klas is. Dat lijkt me een van de belangrijkste voorwaarden. Ja. Bedoel, als je 10 leerlingen hebt, dan kan je nog wel wat meer aandacht aan eentje geven. Maar daar zijn we natuurlijk niet.
5: Nee, de klassen zijn groot en de problematiek is divers. Hè? Want je kunt je voorstellen dat kinderen met gedragsproblemen die meer naar buiten toe, externaliserend noemen we dat, en je zet een kind erbij wat juist moeite heeft met prikkelverwerking. Nou, zet die bij elkaar in een klas. En je kunt je voorstellen dat het voor beide kinderen niet prettig is. De leraar moet ook al die kinderen de aandacht geven die ze nodig hebben. En ten koste van wie gaat dat? Ik denk uiteindelijk van alle kinderen en de leerkracht.
0: Dus dat betekent dat bijstellen alleen maar naar beneden kan van het onderwijsniveau?
5: Ja. Nou ja, het vergt gewoon bepaalde skills. En niet iedere leerkracht is daartoe uitgerust. Je kunt ook niet verwachten in een 4-jarige opleiding dat je alles leert. Dus dat vergt dat je je verder professionaliseert. Daar is lang niet altijd tijd en ruimte voor. Zeker niet nu met een nijpend tekort. En dat zijn wel hele essentiële dingen die een beetje over het hoofd lijken te worden gezien.
0: Heeft u het idee dat er wordt geluisterd naar de docenten? Als zulke plannen worden? Nee.
5: Nee, dat is ook een van de redenen waarom wij niet meer meepraten als sociale partner aan tafel. Omdat wij blijven onze zorgen uiten en worden niet gehoord. Dus op een gegeven moment, ja, hoe lang blijf je dan nog praten met elkaar?
0: Hoe kan dat? Dat mensen plannen maken voor een sector en dan niet luisteren naar de mensen die het uiteindelijk gaan uitvoeren?
5: Ja, dat vraag je denk ik aan de verkeerde. Want ik vind het echt jammer. Want dit kent uiteindelijk denk ik vooral alleen maar verliezers. En wat ik heel jammer vind is dat we dus het gesprek nu voeren, wat we al 15 jaar aan het voeren zijn. Dat blijkt ook uit het onderzoek. Hè. Mensen die verder van de praktijk afstaan vinden dit een heel goed idee. De mensen die het moeten uitvoeren, die hebben echt nog wel zorgen. En als je die zorgen niet serieus neemt en daar niet naar kijkt en er oplossingen voor biedt, dan kun je leraren wel wegzetten als ze willen niet. Maar ik denk dat het echt is dat ze niet kunnen in de huidige omstandigheden.
0: Ze zien gewoon dat dit gaat stranden. Ze zien gewoon het probleem.
5: En de kinderen worden uiteindelijk, die betalen de rekening. Want je ziet het aantal thuiszitters is toegenomen. De scores in de ranglijsten zijn ook niet om heel erg over naar huis te schrijven. Dus ik denk dat uiteindelijk de werkdruk voor leraren, noem alle gevolgen op. Ja, ik snap niet dat je daar doof voor kunt blijven.
0: Hoe ziet u het nu verder gaan? Want u zei, wij praten niet meer, want we voelen ons niet gehoord.
5: Ja.
0: Denkt u dat dit schip gewoon doorgaat denderen?
5: Nou ja, er liggen natuurlijk VN-verdragen, dus ergens zal de politiek ook wel moeten. Hè? Dus we kunnen daar onze ogen ook niet voor sluiten. En nogmaals, ik wil benadrukken dat de leraren ook heel duidelijk zeggen, we zien echt wel mogelijkheden door bijvoorbeeld het onderwijs veel meer onder één dak te organiseren, waarbij kinderen elkaar wel ontmoeten, waarin er wel wederzijds kennismaking met elkaar is en soms wat verdergaand. Maar in de huidige in het huidige klimaat kan dat gewoon niet.
0: Met lerarentekort, met de grote klassen, met toch al te grote werkdruk, al die dingen.
5: Ja.
0: VN-verdragen die zeggen wel van inclusie moet bevorderd worden. En hoe ziet het er dan uit als het in één gebouw is, maar niet dezelfde klas?
5: Nou, dan kun je nog steeds wel de expertise in je gebouw hebben, waardoor kinderen wel met gedeeltes van het curriculum mee kunnen doen, waarin ze op het speelplein elkaar ontmoeten, waarin er vieringen samen zijn. Ik denk dat daar best wel kansen liggen en dat ook op sommige plekken verder gaat kan dan op andere plekken. Maar ik denk ook dat sommige kinderen juist die speciale zorg nodig hebben en dat je die echt tekort doet als je ze in een reguliere setting zet.
0: Nou hebben we een lange geschiedenis van onderwijshervormingen in Nederland. En ja. Niet allemaal zullen ze de geschiedenisboeken ingaan als buitengewoon succesvol.
5: Nee.
0: Is dat eigenlijk de rode lijn, dat de onderwijzer gewoon niets gevraagd wordt?
5: Ja, plat gezegd is dat wel vaak wat er aan de hand is. Ja.
0: Hoe kan dat? Ik kom terug op die eerdere vraag, maar het verwondert mij. Want u staat toch een beetje ook, omdat u in de bond zit en voor de klas staat...
5: Ja.
0: Met één poot in beide kanten.
5: Nou ja, ik denk dat wij als beroepsgroep ook gewoon een heel groot hart hebben voor alle kinderen. Dus dat je het liefst wel aan het ideaalbeeld wilt voldoen. We zijn uiteindelijk allemaal het onderwijs ingestapt omdat we die iets willen bijdragen. Het verschil willen maken in het leven van een kind. Van ieder kind. Maar dan moet je daar wel equipped voor worden. Dus daar zit denk ik het grootste probleem.
0: Iedereen is het wel eens over het ideaal. Ja. Iedereen ziet wel hoe mooi het zou zijn.
5: Ja.
0: Maar in de huidige vorm, in de huidige omstandigheden, zal het gewoon falen.
5: Ja, en uiteindelijk is het passend onderwijs, wat ook niet succesvol is gebleken, is ook een bezuinigingsmaatregel geweest. Dus als je met minder geld dezelfde resultaten verwacht, ja, ik weet niet in welke branche dat werkt, maar in het onderwijs zeker niet.
0: Dat is misschien het probleem, dat er intussen ook gewoon bezuinigd wordt.
5: Absoluut, absoluut, ja.
0: Wat gaat er gebeuren morgen? Want het rapport wordt gepresenteerd en aangeboden aan de Kamer.
5: Ja.
0: En dan?
5: Ja, ik mag het overhandigen. En dan hoop ik dat het rapport goed gelezen wordt. Dat er met het veld gesproken wordt. Dat de grieven serieus worden genomen. En als dat niet gebeurt, dan hoop ik dat collega's ook een grens gaan trekken in wat ze accepteren. Want ik merk ook dat heel veel leerkrachten eigenlijk doorgaan op hun tandvlees tot ze omvallen. En dan uitvallen. Terwijl als die mensen aan de voorkant meer begeleiding, meer ruimte, meer ondersteuning krijgen, denk ik dat heel veel mensen het veel langer volhouden.
0: Ik wens u heel veel succes morgen en ik hoop dat het rapport goed landt.
5: Ja.
0: Dankjewel Simone Fomenko, lid van het bestuur van de Algemene Onderwijsbond en zelf ook docent.
4: Brussel bij nacht.
6: Brussel's by night.
0: Ja, Brussels by night. Buigt Europa alsnog voor de dreigende taal van Trump of niet? Die vraag ligt morgen voor in Straatsburg, waar het parlement en de lidstaten het eens moeten worden over de handelsdeal met de VS. De tijd dringt, want voor 4 juli wil Trump dat de EU voor hem buigt. Chris Ostendorf is in Brussel. En gaat het parlement dat doen, dat buigen?
7: Nou, dat wordt heel spannend, Pieter. Het wordt een lange, spannende nacht morgen in een zweterig zaaltje. Wat je zegt in Straatsburg, daar zitten dan het parlement en vertegenwoordigers van de Raad, zeg maar de Europese landen en de Commissie, bij elkaar om definitief die omstreden, mag je wel zeggen, deal met Trump te sluiten. En om die spanning te begrijpen, moet je toch kort even mee terugnemen naar vorig jaar zomer, toen Europa met de VS tot een principeakkoord kwam, waar Trump heel erg blij mee was. Logisch ook, want de EU moest de invoertarieven voor de meeste Amerikaanse producten terugbrengen naar nul. En als beloning daarvoor werd de EU dan niet met 25% gestraft, maar met 15% tarieven opgezadeld. Een vernederende deal, zou je zeggen. Velen zeiden dat ook, maar Frankrijk voorop. Maar we moeten wel, zeggen de meeste landen in Europa, want we hebben nu tenminste voorspelbaarheid voor ons bedrijfsleven. Dat was de gedachte toen.
0: Maar goed, toen heeft von der Leyen die deal gesloten, maar die moet dan nog bezegeld worden.
7: Zeker, ja, zo werkt democratie. Trump die regeert per decreet, maar in Europa moet het parlement en de lidstaten instemmen met beleid. Dus ja, die zitten morgen bij elkaar, vanaf 21 uur 's avonds is dat. Reken maar dat er ondertussen permanent wordt gebeld met Berlijn, met Parijs, om af te stemmen waar ze wel en niet mee in kunnen stemmen. Zeggen betrokkenen ook hier, want de belangen zijn ontzettend groot. En dat vindt ook onze minister van Buitenlandse Handel, Sjoerd Sjoerdsma. Hij was hier vandaag in Brussel en ik vroeg hem hoe enthousiast hij nou nog is over die handelsdeal. Meneer Sjoerdsma, morgen nacht zou het moeten gaan gebeuren dat Europa dan toch uiteindelijk akkoord gaat met de handelsdeal met de Verenigde Staten. Wat staat er eigenlijk voor Nederland op het spel?
8: Nou, veel, want niemand in Nederland wil heffingen, wil handelsbarrières en zeker onze bedrijven niet. Die hebben daar een grote hekel aan. Dat kan ik ook goed begrijpen. Maar waar ze een nog grotere hekel aan hebben, is onvoorspelbaarheid. Dat maakt zaken doen in de Verenigde Staten heel erg lastig. Maakt hun verdienmodel heel moeilijk. En dat betekent dat het aan onze kant vasthouden aan de deal echt cruciaal is.
7: Toch lijkt deze deal een beetje door onze strot geduwd. Een jaar geleden in Turnberry in Schotland. Het Europees Parlement aarzelt om akkoord te gaan. Vooral omdat Trump niet heel erg betrouwbaar lijkt te zijn. Dan weer wil hij Groenland innemen. Dan weer komt hij met nieuwe heffingen. Vertrouwt u Trump nog wel?
8: Nou, de kern hier is natuurlijk dat vertrouwen wederkerig moet zijn. Dus een deal is een deal. En dat betekent dat de Europese Unie zich aan onze kant van de deal moet houden. En het liefst zo snel mogelijk. Omgekeerd mogen wij dan van onze Amerikaanse vrienden verwachten dat zij ook hetzelfde doen. Dat er geen nieuwe verrassingen komen, nieuwe maatregelen komen, maar dat zij de deal zoals we die hebben afgesproken uitvoeren. Dat is cruciaal, maar dat is ook waarom het zo cruciaal is dat we nu onze eigen handtekening gaan zetten.
7: Het Europees Parlement vertrouwt het niet zomaar. Die willen eigenlijk een clausule inbouwen waarin staat als Trump alsnog weer met nieuwe heffingen komt, dan geldt die deal niet meer. Vindt u dat een verstandige eis?
8: Ja, ik denk, kijk, in algemene zin denk ik, en dat geldt niet alleen voor deze deal, maar dat geldt eigenlijk voor meerdere deals die de Europese Unie sluit, dat als de andere partij zich niet aan de afspraken houdt, dat er opschortende clausules in staan. Dus redenen om te stoppen met die deal. En dat is iets wat ik goed kan volgen. Als wij aan onze kant voldoen aan alles wat gevraagd wordt, maar we zien dat de andere kant dat niet doet, ja, dan moet je je knopen tellen en kijken of het nog zinvol is om daarmee door te gaan.
7: Er ligt wel een ultimatum op tafel. 4 juli moet het geregeld zijn, zegt Trump, want anders krijgen we 25% strafheffingen, hè, op auto's. Ziet u het goed komen?
8: Nou, ik heb alle vertrouwen in Europese instituties, in Europa, in onze capaciteit om dingen snel te doen. En dit gaat ook echt al ongelooflijk snel. Als ik kijk hoe langzaam normaal gesproken dit soort processen gaan en hoe snel het nu gaat, dan heb ik er wel vertrouwen in. Maar het is natuurlijk taaie materie. Het is zoals u zegt, het is niet onze favoriete deal qua inhoud. Maar het is wel de beste deal die we nu hebben en waar we ons aan moeten houden.
0: Ja, waar hangt het nu allemaal nog vanaf?
7: Ja, dat hoor je eigenlijk ook een beetje tussen de regels door bij Sjoerds. Maar het hangt eigenlijk vanaf de vraag of de EU Trump nog wel vertrouwt. En het Europees Parlement vertrouwt hem eigenlijk niet. De ervaring leert namelijk dat Trump zich weinig aantrekt van afspraken en te pas en te onpas wil dreigen met nieuwe handelstarieven. Het parlement wil daarom die clausule toevoegen waarin staat dat als Trump weer gaat dreigen, dat die deal dan ook automatisch van tafel is.
0: Ja, en is dat eigenlijk heel normaal, zo'n clausule? Want hij gebruikt het als politiek wapen. Maar kan je dan zeggen van nou, als je dat doet, dan is het weer van de tafel?
7: Ja, onder normale handelspartners is dat heel normaal, zo'n clausule. Maar Trump die zal het niet leuk vinden. Hij wil ook in de toekomst kunnen dreigen met handelstarieven als hij daar zin in heeft. De grote vraag is hoe hard Europa zich nou op durft te stellen morgen. Landen als Frankrijk zeggen we laten ons niet afpersen. Maar landen als Duitsland met een grote auto-industrie, die zijn echt heel bang voor de gevolgen van strafheffingen op die auto-industrie als je Trump te veel tegen de haren instrijkt. Dus die zeggen laten we alsjeblieft zo snel mogelijk tekenen.
0: En de andere optie, dat het parlement zegt, joh, je kan mijn rug op, we tekenen niet. Is dat een mogelijkheid?
7: Nee, eigenlijk niet. Ja, tuurlijk, het kan. Maar wat ontzettend speelt op de achtergrond is het feit dat Trump de EU volledig in de tang heeft. Europa heeft bijvoorbeeld ook toegezegd heel veel meer wapens en vloeibaar gas in de VS te kopen. En dat zijn nou precies de zaken waar Europa echt grotendeels afhankelijk is van Amerikaanse leveringen. Dus Trump kan zomaar dreigen die leveringen stop te zetten. En dan heeft de EU echt een probleem. Dus als je al die overwegingen mee laat wegen, kunnen ze morgen niet anders dan morrend akkoord te gaan.
0: Chris Ostendorf, dank je wel. En veel plezier ook morgen. Ja, u hoorde er net al zingen. Hilde Vos is hier. Een ode aan countryzangeres Emmylou Harris, die vanaf woensdag haar Europese farewell tour speelt in Nederland. Welkom Hilde.
5: Ja.
0: Wat leuk dat je er bent.
5: Ja,
0: jij brengt in de theaters, onder meer op Oerol, een ode aan Emmylou.
5: Yes.
0: Zingt ze eigenlijk nog net zo mooi als vroeger?
5: Nou, dat heb ik net even aan mijn medezangeres Antoinette gevraagd. En zij zegt, in ieder geval met zoveel emotie. Ze is een dagje ouder, maar de emotie en hetgeen wat ons zo raakt, dat schijnt er nog helemaal in te zitten. Dus ik ben heel benieuwd volgende week.
0: Want jij zag haar in Nashville en de tranen sprongen meteen in de ogen toen ze begon te zingen.
5: Dat zei ze.
0: Ja, wat mooi. Is het moeilijk om te kiezen uit dat gigantische oeuvre van haar?
5: Dat is hartstikke moeilijk. Emmylou, 14 Grammys op haar naam, niet voor niks. Was bekend met haar hot band in Nashville. En zij heeft natuurlijk geweldige samenwerkingen gehad met menig andere artiest en zangeressen. Je hebt natuurlijk trio, hè, met Dolly Parton, Linda Ronstadt. Ga zo maar door. Maar wij duiken vooral in de 70s.
9: Omdat dat ons heel erg aanspreekt. De stijl, de vibe, de hotband. En ja, we kunnen natuurlijk niet alle liedjes gaan spelen uit de hele oeuvre.
0: Nee, dan zijn jullie er 2 weken.
9: Dat.
0: Het wordt wat
9: ja,
0: lang.
9: Absoluut.
0: Jullie gaan nu een mooie heartbreak song voor ons doen, hè?
9: Klopt, ja. Emmalou was daar heel erg goed in. Met haar eigen Emmalou sausje, zeer herkenbaar. Recht zo je hart in, met haar mooie stem. We gaan het proberen.
0: We gaan luisteren naar een nummer van Emmalou Harris en dat heet Together Again.

0: Hilde Vos en haar band, een tribute to Emmylou Harris, Together Again. Emmylou Harris die speelt de komende dagen in Eindhoven, Rotterdam, zondag in het Concertgebouw in Amsterdam. En Hilde Vos die gaat ook op reis met deze tribute. Onder meer naar Oerol op Terschelling, half juni.
1: Gezellig, als iedereen nou eens even komt die nou luistert.
0: Nou, dan heb je een heleboel mensen bij elkaar.
1: Dat bedoel ik.
0: Ik wens je heel veel plezier. En straks doen jullie ook nog een eigen versie van Goedenacht, Vrienden, ja, natuurlijk. Zeker. Daar ben ik heel benieuwd naar. We gaan het hebben over stucken. Aan het begin van deze eeuw leek het er nog even op dat het vak van restauratiestucador aan het uitsterven was. Maar 25 jaar later hangt de vlag er totaal anders bij. Het Nederlands Stukgilde heeft jonge stucadoors opgeleid en viert morgen het 25e jubileum. Lois Vlasbom is voorzitter van het Stukgilde en zelf ook meester restauratiestucador. En ook aan de lijn Jaap Poortvliet met 82 jaar de oudste meester restauratiestucador van Nederland en medeoprichter van dat gilde. Ja, Jaap Poortvliet, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Is dat eigenlijk iets dat je tot op hoge leeftijd kunt doen? Want je moet toch sjouwen met zware zakken en in moeilijke hoeken op trappen kracht zetten. Gaat dat nog net zo goed?
2: Nou, dat gaat natuurlijk niet meer zo goed. Ik mag van geluk spreken dat ik nog best wat kan. En ik doe het niet zo veel meer natuurlijk. Maar als er nog iets bijzonders op mijn pad komt, dan... Ik heb toevallig een paar weken geleden nog een hele mooie wanddecoratie gemaakt. Daar ben ik 5 weken al bezig geweest. Ja, dat zou ik vroeger... Zou ik 2 keer zo snel in zijn, maar...
0: Maar u wilt niet stoppen.
2: Ik kan gelukkig... Ja, sorry.
0: U wilt niet stoppen. Wat maakt het zo leuk om te doen?
2: Nou... Het is zo'n ongelooflijk mooi vak, stucador. Mensen hebben daar eigenlijk geen notie van. Als je aan iemand vraagt, wat doet de stucador? Ja, ach, die pleistert op het plafond of die pleistert de muur glad. Ja, tuurlijk, maar dat is op zich al heel mooi. Als je een muur alleen al prachtig mooi glad kan maken en een plafond, dat is oogstrelend. Maar er zijn zo verschrikkelijk veel mooie dingen daarnaast. Het is zo ongelooflijk uitgebreid. Daar hebben de mensen een notie van.
0: Wat voor dingen heb je nog meer dan? Naast het mooi glad maken van de muur?
2: Nou, in onze opleiding dan krijgen de jongens les in bijvoorbeeld de ondergronden van fresco's. Ik bedoel, Michelangelo die heeft natuurlijk fresco's gemaakt. Maar waar die in schilderde... Dat is een stukwerk in een natte kalkmortel. En ik heb daar trouwens al nog onderzoek naar gedaan. Daar ben ik maanden mee bezig met bevriende mensen uit Italië. Ben ik in contact gekomen met een van de grootste restauratoren van fresco's in Italië. Wij hebben gewoon dat allemaal weer boven water gekregen, wat de samenstelling van zo'n mortel is.
0: Al die oude technieken terug. Lois Vlasbom, hoe ziet het werk eruit van een restauratiestucador? Is dat heel anders dan het werk van een gewone stucador die mensen misschien wel eens over de vloer hebben gehad?
3: Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, we zijn... elke situatie is weer elke dag weer zo anders en zo... Dat je moet kijken van hoe je in die situatie weer het opnieuw moet oplossen. Om te kijken naar de oude ondergronden waar je mee te maken hebt. Of verzakkingen van een plafond die je niet meer recht kan maken, maar wel daar naartoe moet werken.
0: Hoe stond het er 25 jaar geleden voor, Jaap? Want toen dreigde die kennis verloren te gaan. Toen waren er eigenlijk te weinig mensen die het nog konden. En toen is dat gilde opgericht. Hoe is dat gegaan?
2: Nou, daar zijn vele jaren aan dromen aan vooraf gegaan. Ik denk kleine 50 jaar geleden droomde ik er al van. En ik niet alleen, want ik praatte daar ook met collega's over. Maar om het weer van de grond te krijgen, dat is niet zomaar iets. En op een gegeven moment, dat was in het jaar 2000 eigenlijk. Ja, is er toevallig, iets gebeurt soms gewoon. Dat er een aantal mensen zeggen, ja... Er moet iets gebeuren en de koppen bij elkaar steken. Er moet ook geld op tafel komen. Want ja, wij hebben een verschrikkelijke mooie opleiding. Je kan wel zeggen, ik wil een opleiding voor meester restauratiestucador in het leven roepen. Op niveau 4 plus, zeg maar. Want middelbaar beroepsonderwijs. Maar dat kan je wel leuk even zeggen, maar dat doe je niet zomaar. Ik durf rustig te zeggen dat er in heel Europa... niet zo'n opleiding is die wij hebben in Nederland. Want we hebben heel veel bezoeken gebracht in het buitenland, onze omliggende landen. Die staan toch allemaal een beetje jaloers te kijken als wij vertellen hoe onze opleiding in elkaar steekt, die niet voor 100% gesteund wordt door het ministerie van Onderwijs. Want wij hebben gewoon gesteld, die opleiding moet minimaal 3 jaar duren en dat niveau ligt zeer hoog.
0: Waar bent u zelf het meest trots op van al uw stukwerk? Wat is uw meesterwerk?
2: Nou, ik heb onderlaatst een ei gemaakt. Dat is verschrikkelijk moeilijk uit te leggen. Dat
0: een ei?
2: Dat hebben wij in Frankrijk in een museum gezien. Daar stonden allemaal meesterwerken van ambachtslieden, dus van timmerlieden. Noem alle ambachten maar op. Daar staat een heel museum in Tours. Daar kijk je werkelijk je ogen uit. En daar stond ook een ei van gipslijsten gemaakt. En er stonden 15 gilde leden omheen. En ik hoorde alleen maar roepen van hoe dan?
0: Het is een ei, het is niet zomaar een ei zoals je dat bij je ontbijt vindt. Nee, je kijkt figuren erin en met een soort huis, met een trap, met van alles. Het is een heel kunstwerk, is het.
2: Het is een kunstwerk, ja.
0: Hoe doe je dat? Ja. Hoe kan je dat stukken? Welk talent moet je daarvoor hebben?
2: Ja, nou, ten eerste, je moet er natuurlijk wel gevoel voor hebben.
0: Okay.
2: Ik zal er heel eerlijk in zijn. Ik zit natuurlijk al heel lang in dat vak en ik heb ook stukken door eens meegemaakt waarvan ik moet zeggen, stop er maar mee, want die leren het nooit. Kijk, het wil niet zeggen dat er zijn ook jongens die het wel goed onder de knie hebben, maar er zijn jongens die er gewoon verschrikkelijk goed in hebben. Je moet er natuurlijk wel een beetje een gevoel voor hebben, maar dat moet je met alle ambachten, denk ik.
0: Meneer Vlasboom, zijn er nou eigenlijk heel veel nieuwe jonge meesterstukadoors bijgekomen door jullie gilde?
3: Zeker, ja, zeker.
0: Hoe hebben jullie die mensen geworven en enthousiast gekregen voor dit vak?
3: Ja, door ons te profileren zoals een platform, zoals de beurs, de beursmonument. Maar ook door het land heen te reizen naar de scholen waar de reguliere opleidingen worden gegeven. En op open monumentendagen te laten zien wat er allemaal mogelijk is. Dus contact eigenlijk naar buiten toe zoveel mogelijk.
0: En mensen laten zien, dit is heel mooi. Waar worden jullie zoal voor ingehuurd? Want mensen kennen denk ik wel oude plafonds met ornamenten of met van die cirkels of met soms bloemenfiguren of dat soort dingen. Waar komen jullie allemaal?
3: Ja, zeker. Zeker. Eigenlijk kom je overal. Hè. Dat kan inderdaad bij de buren verderop zijn om een simpel plafond te herstellen. Maar dat kan ook zijn bij de buitengevel van een woonboerderij bijvoorbeeld. Maar dat kan ook van een grachtenpand plafond zijn of een buitengevel. Maar dat kan ook in een paleis zijn of kasteel. Zeker, overal.
0: Is de liefde voor het monumentale plafond weer toegenomen? Er is een tijd geweest, ongeveer de tijd dat jullie het gilde oprichten, dat mensen er overal een systeemplafond onder gingen.
3: Zeker, ja. Nee, dat hoor je echt nog steeds nu wel veel om je heen. Hè?
0: Gebeurt nog?
3: Nee. Dat er meer ontzag is eigenlijk voor de ambachten. Hè? Dus voor de oudere vakken, zeg maar, zoals die er uitzagen de laatste 100 jaar. Daar is meer ontzag voor, dat hoor je wel.
0: Gaat het financieel ook goed voor de stucador? Is er goed geld te verdienen?
3: Ja, op zich is er goed geld te verdienen. Het verschil, hè, als je doorleert als restauratiestucador ten opzichte van gewoon de meters te maken, die is niet immens. Maar je kan er goede boterhammen mee verdienen, zeker.
0: Meneer Poortvliet, hoe lang gaat u nog door?
2: Ja, die vraag die wordt wel meer gesteld. Ja, dan zeg ik altijd, dat klinkt misschien een beetje cru, zeg ik, tot ik dood ben.
0: Zolang het u gegund is.
2: Ja, precies. Kijk, zolang ik nog kan bewegen en nog iets kan doen. Ja, dan zal ik niet gauw nee zeggen als er iets bijzonders komt, hoor. Want ja, kijk, echt. Ik ben niet meer in staat om, om hele muren te gaan stukken door. Want alles begint te kraken en te piepen natuurlijk, maar dat is logisch. Maar ik mag toch blij zijn dat ik er zo op sta. Want het is natuurlijk een van de zwaarste beroepen uit de bouwwereld, stukken door. En het is natuurlijk tegenwoordig, wordt er wat meer op veiligheid gelet dan vroeger. Maar ik heb die oude tijd natuurlijk nog wel meegemaakt. Dat mensen, wij liepen gewoon met balen van 40, 50 kilo te sjouwen. En dat is tegenwoordig 25 kilo, dus dat scheelt wel een beetje.
0: Nou, en dan fit 82 en nog aan het werk is toch wel een prestatie. Morgen dan zijn jullie in Den Bosch. Daar staan jullie op de monumentenbeurs. Ja. Daar gaan jullie denk ik ook iets laten zien van jullie werk.
2: Ja, we hebben een geweldige mooie stand. Die heb ik ook mogen ontwerpen. En er staan dus 12. We hebben daar 12 werkplekken. Waar de schilderleden bijzondere dingen laten zien. En okay. Er wordt een boek gepresenteerd. Wat een van de medeoprichters, dat is echt mijn maatje binnen het stuk Gilde. Die heeft een prachtig boek geschreven waar ons vak...
0: Over het stukken en het monumentaal stukken. Ik wens jullie heel veel plezier morgen. Ja. Lois Vlasbom en Jaap Poortvliet van het Gilde van Monumentale Stukkers. Veel plezier morgen op de Monumentenbeurs in Den Bosch. En dank voor dit gesprek. En dit was het Oog. Ja.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: In de podcast Kunststof verhalenverteller Lieselot Marien over haar debuutroman Als de Dieren en haar podcast Alpha.
2: Op het ogenblik dat ik zelf een beetje overeind begon te komen, was ik enorm gefascineerd door de vraag: wat betekent dit nu?
0: En schrijver Berend Sommer over zijn nieuwe boek De Reigenbachs.
3: Voor mij is het schrijverschap wel echt een belangrijk onderdeel van mijn identiteit. Ik denk als ik niet zou schrijven, zou ik wel een crisis belanden.
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Ster.
6: Steen. Evenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
8: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In regie van Daria Boekwitsch. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
9: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
13: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
16: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeenten en het kabinet in het Katshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jetten na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. Door de lange wachtrijen op Schiphol vandaag hebben enkele honderden mensen hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er morgen weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds vandaag werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. De laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordwien.
5: My Willem de Vries.

0: Noordewien.
1: Ah, goeie en welkom bij Noordewien op deze manier, Jonne. Morgen is erbij, bestek mij. Het weekend werden alle werkdagen bibben er tussen, zei ze zo'n oren. En natuurlijk wens Jonne stil de visie mij de nodige verhellings en 24/7 op internet. Nou ja, bij deze dus mooie muziek uit deze provincie wij. Ja, want we hiepen hem bij de nieuwe single van Elske de Wall, een Cheap Perfume. En we blijven nog even bij nieuwe platen, Mr. and Mrs. Ik kom eens aan goeie niet trouwens, Seven Grade. Jet

Van Mr. & Mrs. Ja, Freek en Trientje. En ja, geweldige plaat als ze er weer van maken. Een mooie single. Nee. Zit ik maar even bij een 7th grade. Dit is echt nee trouwens. Van een nieuwe ster in het Friese popfirmament. Mary Amber. Dat klinkt internationaal. Dat is misschien ook wel, maar ze had het wel. Hoe dreamen. Lieke loed.

Mary Amber, ja. Nieuwsgierig dit, ja toch? Dreamen, Lieke Loet. We zullen zien dat we eens wat meer te weten komen over deze dame. Maar jong talent, en het klinkt best heel erg zwier, oké? Okay? Trouwens, bij deze, en draait graag in Orwien. Ik heb dus Manjana, leuk dat ze erbij bent. En dit is, ja, de Rekkelse Boer, de klinkende plaat. Peter van der Ploeg van de

Selma May en Peter van der Ploeg. En nogmaals, het nummer End Again. Geweldig stem had die Selma May, no? Gerus Prussen trouwens. Gabri van Degen. Waaien in de been. En what a voice.

mooiste stem hier in het Friesland bij. En haar best knappe jongeres hier in deze provincie. Gabriel van Dekken, hier het hier met wijnen in een BM. Nou, dan gaan we even naar...

versoepte kater. Nou, van misschien mijn kater, wie dit wel aardig, aardig knap inzongen nog, ja. De Hoenekap, ja, ja, mooi dan. En waar het best wel nee, oerrock best. En denk bij jezelf, zo, ben blij dat deze dag nog weer voorbij is. Nou ja, dan is altijd nog een frisse neusharie in mij. Een mooi zielboordje. Luister maar even naar Ron en het Zielerzwaar.

hit Bron. Het is een soort van projectmatig oppak van de beide heren. Reinoud Wijma en Paul Meester. Zelfs wat vaker uitbracht. Mooie titels. Ik was Nij Friesland. En Ebbe en Vloert. En dit is de tredde track eigenlijk van hun projectje. Sielerswaar. Noffelijk om te draaien. Ik vind deze alleen van Noorwim. We kunnen even een bijzondere opname. Ik heb al even een kjedder draait. Katie Fax. Groep Roenom Sietje van Essen. Dokkum locatie. Die hoek was het even ziekje. Even. Sietje zijn huid die verstoor en je verzien favoriete noemers wie Marije van Reboelje. En die had Katie Fax spelen in het rand van het festiëren. En ja, daar is een mooie opname van maken. Dat, en dit is hem. Ja, Piekenvel.

Katie Fox. Ja, mijn mooie uitviering. Vrij basic uitviering van Marije. Natuurlijk van Rebouillé. Mijn bijzondere onderliering, dat vertelde ik al even. Vanwege het versterven van een van de leden. Sietse van Essen zien heid in ieder geval. We beginnen met het betere. Ja, wat is het? Gitaar? Sfeer? Ja. Muziek met de kloten? Ja, deze. De Rules.

ik vind het wel lekker, Maxeze. Zit op pit in. De Rules Genium en Vaat Wief. Aas is de live-opnames van de fantastische punkband. Ja, hun eigen plaat presenteren horen aan de big eind. Mary Scoofy, maar eerst maar even naar Koper. Schap naar Amsterdam.

weer met gewoon een friske klassieker van deze fantastische band. Jacobus gaat naar Appelscha. En all smooth faces in the fantasy world. Ik zei al als een live namens van een fantastische punkband. We beginnen nog even juist verwelden. Die hielden het. Lang verleen. Ik word een punker.

Ja, Frieske Willepunk straalde. Hey, Bunker, hey, Bunker. Mooi man. Goed, dat brengt mij, en Debbie, het brekje al even naar de band. We hebben het live optreden van in de Noordenie-studio van draaien. Ik ga door Mary Scoofy. Hoor aan de weekend hoe ze de plaatpresentatie. Dat is een prachtige vinyl LP van hun uit. En dit is live in Noordenie.

Mary Scoofy, nogmaals, plaat is uurtje nog even op de Instagram-pagina of horen social media-kanaal. Om er meer over te weten te komen. In ieder geval hier zijn het mooie feestje van het weekend. En jij er al bus in de Noordwien-studio. We zijn er even hier plaats. Mooi met de Gomer. Dit is Daisy Bell en Studio Maas.

0: Normandie bij Omroep Friesland.
1: De Fiets Over Sterrentocht.
0: Van 8 uur moois om 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de Geervetting.
0: De Fiets Over Sterrentocht.
1: Pinkstermandie.
0: Bij Omroep Friesland.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld kon hij toen naar eigen zeggen niet opbrengen. Hij zou daarbij nu hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf. In Kenia zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 30 gewond geraakt bij protesten tegen de hoge brandstofprijzen. De minister van Binnenlandse Zaken sprak van gewelddadige en illegale protesten die waren gekaapt door politieke actoren. Volgens hem zijn 348 mensen opgepakt. Hoe de 4 dode slachtoffers om het leven zijn gekomen, zei hij niet. Maar ooggetuigen zeggen tegen lokale media dat de politie in Nairobi met scherp schoot op betogers. De politie in Nederland heeft 22 demonstranten gearresteerd die 2 gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur heeft de politie de 2 panden ontruimd. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
0: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Daarna maak het in Sijsbjerm en het Sinterklaasfeest mee.
1: Als ik de kinderen zie, voel ik opluchting. De nieuwe generatie groeit op met een kinderfeest dat rekening houdt met alle kinderen.
0: Deel 3 van Tina in Sijsbjerm. Dit weekend in Friesland Dok.

0: beste allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg afgelopen avond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jetten na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. In San Diego hebben twee schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze drie mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en twee medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn twee tieners, een van 17 en een van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Hij zei toen dat hij zoveel geld niet had. Om de borgsom toch te kunnen voldoen zou hij hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.